0: luisteren.
1: Het is 2:00, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De Franse justitie heeft in samenwerking met ons land een bende opgerold die op grote schaal gestolen juwelen, sieraden en horloges verkocht.
2: Het worden weer spannende weken voor onze studenten.

0: Servische afkomst bleken 4 keer per week heen en weer te rijden naar België. Bij huiszoeking die nu is verricht in België werden 6 kilo aan goudstaven, grote hoeveelheden sieraden, tientallen dure horloges en 65.000 euro aan contanten in beslag genomen. In Frankrijk werden verstopt onder een terras in een tuin 35 goudstaven en 15 luxe horloges gevonden. In een ander Frans huis bleken in een muur achter de schoorsteen nog 21 luxe horloges te zijn verstopt. De twee Servische families bleken voor miljoenen aan bezittingen te hebben, terwijl ze tegen de politie zeiden werkloos te zijn.
1: De Verenigde Staten halen volgend jaar meetapparatuur weg uit de Atlantische en de Stille Oceaan. Die instrumenten meten al 10 jaar de oceaanstromingen die bepalend zijn voor ons klimaat. Het gaat om een bezuinigingsmaatregel van de regering Trump. Wetenschappers vrezen dat ze door dit gat in de metingen niet meer goed kunnen volgen hoe die stromingen veranderen door de opwarming van de aarde. Europese onderzoekers noemen het besluit dramatisch en ze hopen dat Europa het meetsysteem overneemt. In het Vaticaan heeft paus Leo een opvallende benoeming doorgevoerd. De paus zet voor het eerst een vrouwelijke leek, dus iemand die geen priester is, aan het hoofd van het dicasterie. Dat is zowat het ministerie van communicatie van het Vaticaan. Het gaat om Maria Montserrat Alvarado, een Mexicaanse die ook de Amerikaanse nationaliteit heeft. Sinds 2023 is ze de nummer 1 van een katholiek-Amerikaans mediabedrijf. Nu haalt de paus haar dus naar Rome. Ze wordt de baas van alle Vaticaanse media, communicatiediensten, drukkerijen en uitgeverijen. De benefietveiling om het Antwerpse kunstenaarshuis Ercoland te redden van een publieke verkoop heeft ruim 212.000 euro opgebracht. In totaal werden 19 geschonken werken verkocht, onder meer van Fred Bervoets, Luc Tuymans en Jan de Cler. Het enthousiasme is geen verrassing, zegt veilingmeester Peter Bernaerts.
2: Er is gewoon veel goodwill. Men weet dat dat een kunstenaarsplaats is, al sinds mensenheugenis eigenlijk, dat je 50, 60 jaar dat daar bestaat. En daar zijn ook belangrijke kunstenaars uit ontsproten. Pak nu bijvoorbeeld een Dennis Tiefus, hier ook aanwezig op de veiling.
1: Er is nu al ruim 1,2 miljoen euro opgehaald om het historisch pand aan te kopen. Het pand met 35 ateliers voor kunstenaars is nu eigendom van de stad. Het weer, in de loop van de nacht buien vanaf het westen en tot 14 graden. In de ochtend onweerachtige buien in het oosten, elders meestal droog. In de late namiddag opnieuw regen vanaf het westen, temperaturen vandaag tot 19 graden. Ook de komende dagen wisselvallig weer bij maxima rond 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.

alles vanzelf gaat, dan hoef ik niet te zoeken naar een woord. Niets klinkt ongehoord.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 3:00, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. De VS bombardeerde militaire doelwitten op het Iraanse eiland Qishm in de straat van Hormuz. Dat was een reactie op Iraanse raketaanvallen op Kuwait en Bahrein. Volgens het Amerikaanse leger raakte geen enkele Iraanse raket zijn doel. 3 raketten op Bahrein werden onderschept, 2 raketten op Kuwait kwamen niet aan. De VS schoten ook 3 Iraanse drones uit de lucht die op civiele schepen waren gericht. In Southampton in het Verenigd Koninkrijk zijn betogers slaagsgeraakt met de politie tijdens een actie aan het politiebureau daar.
3: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
4: Sorry, Parties WK.
5: Ontdek

0: De mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer. Gaan we build my friend. We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is op dinsdag elke plaat een festivalticket waard. Zo kan je beginnen aftellen naar het festival met de line-up van op je verlanglijstje. Luister dinsdag naar Studio Brussel en win jouw festivalticket.
1: Festivals à volonté.
2: Zomer met Win for Life.
3: Radio 1 live.
4: There are clearly serious questions that need to be addressed, not least how accusations of racism informed the decision making in this case.
5: De dader van de moord is intussen veroordeeld tot levenslang. In de Verenigde Staten schrapt de regering het plan om een fonds van 1,8 miljard dollar vrij te maken voor schadevergoedingen aan bondgenoten die eerder aangeklaagd werden. Bijvoorbeeld de mensen die in 2021 het Capitool bestormden. Op het plan kwam veel kritiek. Vorige week verbood een rechter om via die weg betalingen uit te voeren. Nu bleek ook dat veel Republikeinse senatoren bereid waren om mee te stemmen met de Democraten om het fonds te blokkeren. De Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK voetbal gewonnen. Ze versloegen Kroatië met 0-2. De doelpunten kwamen van Juri Tielemans en Romelu Lukaku. Voor doelman Thibaut Courtois was het een geslaagde test.
6: Ik denk dat we een degelijke match spelen tegen een goede tegenstander. Niet vergeten dat ook een tegenstander is die in toernooien redelijk ver geraken. Die de laatste wereldbekers één keer finale, één keer halve finale gespeeld heeft. Dus een goede test. Zij zijn van systeem veranderd, wij zijn een beetje van systeem veranderd. Dat was meteen, ja, ik zou zeggen, toch een goede match. Misschien niet de beste, maar toch standgehouden, twee keer gescoord en mooi.
5: Zaterdag in het Koning Boudewijnstadion spelen de Rode Duivels hun uitzwaaiwedstrijd tegen Tunesië. Het weer, vannacht nog buien en tot 14 graden. In de ochtend onweerachtige buien in het oosten, elders meestal droog. In de late namiddag opnieuw regen vanaf het westen, temperaturen tot 19 graden vandaag. Ook de komende dagen wisselvallig weer bij maxima rond 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 4:00, een goede morgen. 14 nieuws met Jo Valvekes. Meer dan 6 op de 10 sportclubs zijn op zoek naar extra financiële middelen. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Sportfederatie bij zo'n 800 clubs. De kosten van de sportclubs zijn gemiddeld met 20% gestegen, terwijl de inkomsten maar met 10% omhoog gingen. 3 op de 10 sportclubs hebben al beslist om hun lidgeld volgend seizoen te verhogen. Dat doen ze enkel wanneer het niet anders gaat, zegt directeur van de federatie Pieter Hoof.
2: In eerste instantie proberen clubs allerlei initiatieven te organiseren om te vermijden dat het lidgeld verhoogd moet worden. Zoals geldacties, een wafel, een bak, een barbecue. Initiatieven waarvoor een derde van de clubs ook aangeeft dat ze extra inspanningen van vrijwilligers zullen vragen. En ook de helft van de clubs zoekt extra sponsors.
1: 1/3 van de sportclubs heeft nog niet beslist of ze het lidgeld volgend seizoen zullen optrekken. De Franse justitie heeft in samenwerking met ons land een bende opgerold die op grote schaal gestolen juwelen, sieraden...
3: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijf

0: Zeker zie! Want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Radio 1 Live.
2: Roosjes zijn verstopt. De twee Servische families bleken voor miljoenen aan bezittingen te hebben, terwijl ze tegen de politie zeiden werkloos te zijn.
3: De viering van de Champions League winst van PSG heeft twee mensen het leven gekost. Beide vielen in de Seine in Parijs. Eén man sprong zaterdagavond vrijwillig in de rivier en overleed later in het ziekenhuis. Zondag vonden hulpdiensten een tweede lichaam in het water. Het parket opende naar beide overlijdens een onderzoek. De politie pakte het afgelopen weekend ook bijna 900 mensen op. De incidenten tijdens de kampioenenviering lokten in Frankrijk felle reacties uit. De Verenigde Staten halen volgend jaar meetapparatuur weg uit de Atlantische en de Stille Oceaan. Die instrumenten meten al 10 jaar de oceaanstromingen die bepalend zijn voor ons klimaat. Het gaat om een bezuinigingsmaatregel van de regering Trump. Wetenschappers vrezen dat ze door dit gat in de metingen niet meer goed kunnen volgen hoe die stromingen veranderen door de opwarming van de aarde. Europese onderzoekers noemen het besluit dramatisch en ze hopen dat Europa het meetsysteem overneemt. Het weer in de ochtend. Onweerachtige buien in het oosten, elders meestal droog. In de late namiddag opnieuw regen vanaf het westen. Temperaturen tot 19 graden. Ook de komende dagen nog wisselvallig weer bij maxima rond 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Alles begint bij luisteren.
4: Radio 1.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Er kan opnieuw gevlogen worden in ons land. Gisteren lag het vliegverkeer urenlang stil door een staking bij de luchtverkeersleiders van Skies en werden tientallen vluchten geschrapt. Nadat directie en vakbonden een akkoord bereikt hadden, gingen de verkeersleiders weer aan het werk. Daardoor konden er in Zaventem gisteravond nog enkele tientallen vluchten vertrekken en aankomen. En over vandaag zegt Isan Shialikli van Brussels Airport.
2: Een iets drukkere dag, omdat waar mogelijk passagiers zijn omgeboekt op vluchten waar nog plaats was. Maar dan is het advies voor passagiers zoals steeds: kom gewoon op tijd naar de luchthaven. 2 uur vooraf voor een Schengenvlucht en 3 uur vooraf voor een vlucht buiten de Schengen.
1: Het sociaal conflict bij de luchtverkeersleiders gaat over het nieuwe controlecentrum in Namen, waar luchtverkeersleiders uit Luik en Charleroi tegen hun zin moeten gaan werken. Iran heeft vannacht raketaanvallen uitgevoerd op Kuwait en Bahrein. Iran zegt dat het de Amerikaanse militaire doelen viseerde, maar volgens het Amerikaanse leger is dat niet gelukt. En daarop hebben de Amerikanen opnieuw aanvallen uitgevoerd op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz, naar eigen zeggen uit zelfverdediging. Gisteravond heeft het Amerikaanse leger nog een olietanker beschoten die naar een Iraanse haven wilde varen. De Amerikanen blokkeren Iraanse havens nu al bijna 2 maanden. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden van de politie, waarop te zien is hoe een 18-jarige jongen ligt te sterven. In Southampton zijn betogers gisteravond slaags geraakt met de politie. Het protest komt erna de moord op een tiener vorig jaar door een man van het Sikh-geloof. Toen de politie ter plaatse kwam, beweerde de dader dat hij zelf het slachtoffer geworden was van een racistische aanval. De politie sloeg de tiener in de boeien en die stierf ter plaatse.
3: Wit-wit?
4: Of net niet-wit?
5: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Alphabet, your mobility made easy. Radio 1, live.
2: Doelman Thibaut Courtois was tevreden.
3: Ik denk dat we een degelijke match spelen tegen een goede tegenstander. Niet vergeten dat ook een tegenstander is die in toernooien redelijk ver geraken. Die de laatste wereldbekers één keer finale, één keer halve finale gespeeld heeft. Dus een goede test. Zij zijn van systeem veranderd, wij zijn een beetje van systeem veranderd. Dat was meteen, ja, ik zou zeggen, toch een goede match. Misschien niet de beste, maar toch ja, standgehouden, twee keer gescoord en mooi.
2: Zaterdag spelen de Rode Duivels in het Koning Boudewijn Stadion tegen Tunesië. Het weer. In het oosten van het land kan het onweren. Op andere plaatsen blijft het meestal droog. In de late namiddag opnieuw regen vanaf het westen. Temperaturen tot 19 graden. Meer op 14nieuws.be.
4: Nu volgt een herhaling van Nieuwe Feiten van gisteren.
5: Radio 1.
4: Nieuwe Feiten.
5: Met Lieven van den Houten.
6: Hartelijk welkom. Het nieuws van de dag is toch dat in Durham, Engeland, de Gay Pride is gered door mijnwerkers. Want vorig jaar kwam Reform UK van Nigel Farage aan de macht in Durham en meteen verloor de Gay Pride zijn subsidie. En dat konden de lokale mijnwerkers niet laten gebeuren. Zij besloten geld in te zamelen om de Pride te redden. Want de band tussen mijnwerkers en gays die is in Engeland heel sterk sinds Margaret Thatcher. Want toen die premier was in de jaren 80, kreeg ze het zwaar aan de stok met de mijnwerkersvakbonden. Thatcher wou de mijnen sluiten natuurlijk. Is ook gebeurd. Londense LGBTQ-verenigingen zamelden toen €26.000 in voor de mijnwerkers. De Londense gays wisten namelijk precies hoe het voelde om door diezelfde Margaret Thatcher onderdrukt te worden. 40 jaar later betalen de mijnwerkers hun vrienden terug. Want nadat het stadsbestuur van Durham de subsidie van €2.900 schrapte, verzamelden de mijnwerkers bijna €30.000. De Pride wordt dus groter dan ooit tevoren. Kijk, er had dus toch een mijnwerker bij de Village People moeten zitten.
5: En dit zijn de nieuwe feiten.
6: AI gelooft heel snel in verzonnen ziektes, blijkt uit een experiment. Yuri Kortens gaat op een geheime plaats in de Kempen op zoek naar vleesetende planten. Ook de hersenen van vaders veranderen na de geboorte van hun kind. En als je niet oplet, houdt Facebook je winkel, houdt die in je winkel een uitverkoop. Nieuwe feiten, aflevering 2997. Goedemiddag.

0: De Leeuw komt eraan, zo kan het dus ook. Een WK-lied, dat van Nederland. Veel succes, jongens.
1: Radio 1.
2: Nieuwe feiten.
0: Langere jingle dan ik dacht. De hersenen van vaders, dat wou ik zeggen, die veranderen zodra hun kind geboren wordt, blijkt uit een nieuwe Duitse studie. Dag Elke.
3: Goedemiddag.
0: Elke de Witte, jij bent neurolinguist aan het Erasmus Ziekenhuis in Rotterdam.
3: Klopt.
0: Het gaat dus om een Duitse studie waarbij ze 25 vaders hebben gevolgd gedurende 24 weken. Hebben ze allerlei hersenscans gemaakt?
3: Ja, nee, inderdaad. Dus het vaderbrein verandert ook. Hè. Dat was eigenlijk iets dat we wel al wisten. Ik heb zelf een boek geschreven, dat noemt de moederbreinmythe, maar ik spreek daarin eigenlijk ook over het vader en de veranderingen in het vaderbrein. Maar wat wel heel speciaal is aan die heel recente studie, is dat ze nu eigenlijk vaders heel gedetailleerd hebben gevolgd over een periode van 24 weken en eigenlijk longitudinaal op echt verschillende meetmomenten. Dus niet alleen vlak na de bevalling van de partner, maar ook op 3 weken, 6 weken, 9 weken, 12 weken en 24 weken. Dus het is een van de eerste heel gedetailleerde studies waar ze eigenlijk inderdaad het vaderbrein heel gedetailleerd bekijken en waarbij ze dus eigenlijk kunnen gaan kijken over die tijd wat er gebeurt met het brein van een vader.
0: Van een vader, want dus het brein van een moeder, dat is al veel langer bekend, dat brein na de geboorte verandert onder invloed van hormonen. En dat brein dat zorgt ervoor dat de band tussen moeder en kind versterkt wordt. Dat wordt een soort moederdier. Hè? En dat, die hersenen zorgen daarvoor.
3: Nee, exact. Dus bij de moeder hebben ze al heel goed bestudeerd, zijn er al heel veel studies en zien ze ook dat die reorganisatie van het brein, dat dat inderdaad net positieve effecten heeft. Hè. Dat dat net het fine-tunen, het specialiseren van het moederbrein is om beter te kunnen gaan inspelen op de behoeften van de baby. Hè. Om goed te gaan kijken van welk gehuil is dit van babytje, hoe kan ik daar dan gepast gaan op reageren. Dus het is eigenlijk allemaal in functie van het zorgen voor het kind.
0: Juist. En is dat bij vader nu net hetzelfde?
3: Wel, dus bij de vaders verandert het brein ook. Natuurlijk is hier een groot verschil in de zin dat bij moeders er wel hormonaal heel wat gebeurt en de biologische moeder draagt natuurlijk ook het kind. En we zien bij vaders ook wel endocrinologisch wat veranderen, hormonaal. Maar hier zien we dat eigenlijk die veranderingen in het brein vooral gestuurd worden door die tijd en die interactie met het kind. Hè. Dat dus eigenlijk ook niet biologische factoren, maar meer sociale factoren zoals tijd en interactie eigenlijk ook reorganisatie van het brein veroorzaakt.
0: Juist, ja, dat die reorganisatie van het brein is niet onder invloed van processen die in het lichaam zelf starten, maar is een reactie op hoe die leefomgeving van die vader volledig verandert.
3: Ja, nee, dat klopt. En eigenlijk zien we dat zelf ook al voor de geboorte. Dat is in een andere studie dat me dat ook al bewezen heeft. Gewoon eigenlijk het feit dat een vader zich emotioneel betrokken voelt met de baby en daar heel veel over bezig is en bijvoorbeeld heel veel praat over het ouderschap en hoe ga ik ouderschapsverlof nemen, dat al, gewoon die emotionele betrokkenheid, die tijd en ruimte bieden aan dat kind, zorgt er eigenlijk voor dat dat brein al verandert. En in deze studie zien ze dan heel gedetailleerd in die weken na die bevalling wat er verandert. En dan zien ze ook wel gelijkaardige zaken als bij de moeder. Ze zien ook dat bepaalde hersengebieden afnemen in volume en ze zien dan ook later dat bepaalde hersengebieden weer toenemen in volume. Dus het is echt een dynamisch proces ook dat we zien bij de vader, waarbij er zowel structureel aan de anatomie van de hersenen iets gebeurt, maar ook functioneel.
0: Maar ik vind het wel raar dat je zegt, bepaalde hersenen krimpen. Wordt een vader dom?
3: Nee, dus dat is eigenlijk hetzelfde als bij moeders, hè, dat men dat vaak zo linkt aan, en in het geval van moeders, aan mombrain en die vergeetachtige. Maar eigenlijk is dat niet zo. Het is eigenlijk een soort van fine-tuning, wegfilteren van onbelangrijke zaken, zodat er meer focus is op het essentiële. En dat gaat dan echt over ervoor zorgen dat die focus echt puur ligt op dat emotionele, de affectieve, al die zaken die belangrijk zijn voor in te spelen op de behoeften van het kind en in mindere mate op andere dingen die dan van belang zijn. Dus is echt een aanpassingsproces aan de nieuwe eisen van het vaderschap. Ja. Dus dat brein reorganiseert zich radicaal om die vaders eigenlijk te laten afstemmen op hun nieuwe rol als vader.
0: Ja, want een brein is natuurlijk niet alleen een kwestie van volume, maar ook van verbindingen.
3: Ja, nee, klopt. We zien dus van alles veranderen. Hè. Dus zoals ik zei, niet alleen in de structuur, maar we zien eigenlijk ook dat bepaalde verbindingen tussen bepaalde gebieden gaan veranderen. Hè. We spreken over netwerken eigenlijk, als we spreken over het brein. Hè. Er zijn bepaalde netwerken in ons brein die samenwerken, die belangrijk zijn voor dingen zoals... actief gaan nadenken over jezelf en je anderen. Dan noemt men bijvoorbeeld het default mode netwerk. Maar er zijn ook netwerken zoals het salience netwerk. Dat is een schakelnetwerk. Dat gaat echt gaan beslissen waar je aandacht naartoe gaat op basis van prikkels of gehuil van een baby. En dan gaan die gaan bepalen, moeten we hier nu gaan schakelen en actie ondernemen, bijvoorbeeld de baby sussen, of is het oké en kunnen we gewoon rustig blijven? Juist. En ze zien dus dat die netwerken die heel belangrijk zijn voor het zorgen van kinderen, dat die ook effectief in die eerste weken na de geboorte veranderen en dat bepaalde gebieden beter gaan samenwerken. Dus zoals ik al even noemde, er gaat bijvoorbeeld een versterkte samenwerking zijn of connectiviteit met gebieden die belangrijk zijn voor emotionele en affectieve verwerking. Want dat is net op dat moment dat je kindje er is, dat je heel goed moet weten, emotioneel afstemmen op die prikkels. Maar dan ook later, als je het kind echt wil gaan opvoeden, dan gaat daar ook een bepaalde cognitieve verwerking aan te pas. We moeten kunnen schakelen, we moeten flexibel zijn, we moeten ons aanpassen, we moeten gaan plannen. En we zien dus dat net in die gebieden die heel belangrijk zijn voor emotionele en affectieve en cognitieve verwerking, dat daar betere samenwerking is. Just.
0: Nu, bij vrouwen, dat is bekend, zijn die veranderingen in het brein redelijk blijvend. Is dat bij mannen dan ook zo?
3: Wel, in deze studie ziet men voorlopig dat het vooral in die eerste 6 tot 9 weken zijn dat er echt heel grote verschillen zijn en veranderingen. En dat er meer stabilisatie is na 12 weken, 24 weken. Nu, ze hebben natuurlijk nog niet zoveel studies gedaan bij vaders waar ze die lange termijn zijn gaan opvolgen. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd naar wat dat er nog gaat komen, waar ze echt ook op langere tijdstippen gaan kijken van wat gebeurt er. En opnieuw, daar zijn heel veel verschillende factoren ook van belang. Hè. Gaat dat dan over vaders die, men noemt dat dan de primaire verzorgers zijn, die heel veel tijd met het kind spenderen? Of gaat dat over vaders die net wat minder tijd met het kind spenderen? Dus daar weten we eigenlijk nog niet zoveel over. We zien wel in deze studie bijvoorbeeld dat die veranderingen vooral in die eerste 9 weken heel fel zijn. Dus ik denk dat dat wel belangrijk is om wel te melden van die eerste weken zijn wel cruciaal. En dat is eigenlijk net een soort van moment die heel kritiek is om eigenlijk daar echt gebruik van te maken. Hè. Use it or lose it. Hè. Hoe meer dat je natuurlijk met dat kind gaat interageren, ook pampers verversen ziet als een belangrijke taak, hoe meer dat je brein gaat reorganiseren en hoe beter dat je zoals andere moeders of verzorgers ook bepaalde mechanismen gaat aanleren om goed te reageren op je kind. En niet te gefrustreerd te zijn als die bijvoorbeeld een of andere huilbui heeft of zo.
0: Inderdaad. Je moet dus, het is belangrijk dat je als vader ook de luiers ververst. Het is belangrijk voor je brein, zullen we maar zeggen.
3: Ja,
0: dankjewel. Je moet je vaderbrein onderhouden. Elke de Witte, nog veel succes in Rotterdam daar. En nog
3: bedankt.
0: Een fijne dag.
3: Fijne dag, daar.

0: En ook Julie London rekent op het veranderde brein van haar daddy.
1: Nieuwe feiten.
0: Het Belgische kledingmerk Nathalie Vleeschouwer die kondigde onlangs nieuwe solden aan op Facebook. Maar wanneer de klanten kortingcodes probeerden te gebruiken, dan waren die ongeldig.
2: De nieuwe feitenchecker.
0: Goedemiddag Rien en Marie.
3: Goedemiddag.
0: Weet jij hoe dat komt dat die kortingsbonnen van Facebook ongeldig waren?
3: Wel, er was een mailtje dat alle klanten kregen van Nathalie Vleeschouwer die op de nieuwsbrief ingeschreven waren. En daar werd een uitleg gegeven, namelijk... Ja, je hebt misschien advertenties gezien met kortingscodes, maar die komen niet van ons, die advertenties. Die advertenties hebben wij niet gemaakt, maar ze stonden wel op het officiële Instagram-account en het officiële Facebook-account van Nathalie Vleeschouwer. Toch zeggen ze, wij hebben die niet gemaakt. Die zijn gemaakt door een AI-tool.
0: Er waren helemaal geen kortingen.
3: Er waren geen kortingen, er waren geen solden op dat moment. Meer nog, de kleren die in beeld kwamen waren van een vroegere wintercollectie. Er klopte van alles en nog wat niet aan. Maar de uitleg was van het bedrijf zelf... Die advertenties zijn gemaakt door een AI-tool van Facebook. Dus je bent gaan kijken of dat klopt.
0: En?
3: Wel, als je kijkt al maandenlang... Ze zijn niet het enige bedrijf dat daarover klaagt. Al sinds oktober 2025 heb je artikels in allerlei landen... van bedrijven die klagen van... Facebook, Instagram, Meta, het hoofdbedrijf daarvan... heeft advertenties gemaakt die wij niet wilden kopen... die wij die wilden verspreiden, waar allerlei fouten op staan. Een schoenenbedrijf met een model waar laarzen aan zijn... en één voet staat in die richting en de andere staat 180 graden gedraaid... wat nogal ongemakkelijk is. Producten die niet bestaan, die niet in het gamma zitten van schoenenfabrikanten... die in advertenties opduiken en die dan verkocht worden... klanten die boos worden, die hun geld terug willen enzovoort.
0: Maar wacht eens even. Dus dat zijn advertenties die door Facebook zijn verkocht?
3: Ja.
0: Aan wie dan?
3: Aan de maker zelf. Dus die moeten daarvoor betalen. Dat schoenenbedrijf en ook Nathalie Vleeschouwer heeft betaald.
0: Dus Vleeschouwer heeft betaald voor advertenties die niet kloppen. Die solden aankondigen en die niet kloppen. Die voilà. Kortingsbonnen uitreiken die niet kloppen.
3: Voilà, dat klopt. En dat komt inderdaad door zo'n AI-tool die in die advertentieaccounts van Meta zit. En als je niet goed oplet, dan staan die automatisch aan. En je moet die dan gaan uitvinken. En dat zijn automatische aanpassingen die gebeuren. Dus als je dat aangevinkt laat, kan Facebook in jouw naam versies maken van je advertenties en die gewoon online zetten. En je moet er nog voor betalen ook, zeker als mensen dan erop beginnen te klikken omdat ze kortingscodes willen. En dat wordt verkocht door Meta als een soort verbetering van hun advertentiebusiness. Van, ja, wij gaan zorgen dat jouw advertenties, die misschien een beetje slecht scoren en niemand klikt erop en zo verder, wij gaan die fine-tunen met AI, we gaan die beter maken... En dan gaan mensen er wel op klikken. En hoe maak je dat beter, een advertentie? Ja, je belooft allerlei kortingen. Je belooft dat er solden zijn. Je belooft dat je de goedkoopste bent ooit. Ja, en die beloftes...
0: Mensen hebben wel geklikt.
3: En wel, die beloftes worden dan gemaakt door die AI-advertenties. Maar de producten bestaan niet en de kortingen bestaan niet en zo verder. Dus als je dat toevallig niet uitvinkt of niet... om de week checkt of het niet aangevinkt staat... wordt dat automatisch door AI in je advertenties gepropt.
0: En als je het uitvinkt, wie maakt dan die advertenties als AI ze niet maakt?
3: Dan heb je ze zelf geüpload of je reclamebureau heeft ze gemaakt.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
3: Maar als je het aangevinkt laat, dan mag de AI-tool van Meta jouw advertenties verbeteren, maken, daar kortingscodes op plakken, andere modellen aan toevoegen. Dus een kledingmerk voor jonge mannen zag opeens een advertentie van hun joggingpakken op een 80-jarige vrouw die in een zetel zat... Dat niet een doelpubliek is. En dat was ook een verbetering van de AI-tool van Meta.
0: Ja, en dat is dan nog AI, dus dat is een omhooggeslagen machine. Maar ik kan mij voorstellen, als je dat dan hackt... Ik weet het niet wat er allemaal mogelijk is. Ja, dan kan ik jouw advertenties of de advertenties van een concurrerend bedrijf gaan hertekenen.
3: Zeker, maar het moet al niet meer gehackt worden. Het wordt gewoon gedaan door de AI-tool van het bedrijf zelf. En je moet dus heel hard opletten. En heel veel sociale media managers en advertentie-account managers van bedrijven hebben daar heel veel werk mee. Men dacht oorspronkelijk van, het gaat ons heel veel tijd besparen. AI zal zelf onze advertenties beter maken en tweaken en de beste eruit kiezen en die meer pushen dan de anderen die niet gewerkt hebben enzovoort.
0: Ja.
3: Dus, maar nu moeten ze constant elke week gaan kijken van... Ah, dat AI-vinkje staat toch niet aan, hè?
0: Ja. En als je dat AI-vinkje afzet, dan is er niets aan de hand.
3: Nu, maar het springt automatisch terug aan, beweert men. Ja. Na 2 weken staat het opnieuw aan. En bij elke advertentie moet je het apart afvinken. En als je dan Meta verdedigt zich en zegt van ja, we zetten dat niet zomaar online. We laten dat altijd checken op voorhand, we laten dat zien. Maar het probleem is dat grote bedrijven, en zeker kledijbedrijven, die hebben soms tientallen advertenties tegelijkertijd lopen, van elk type. En je moet dan eigenlijk door elke apart beginnen scrollen voor je op live duwt. En dus dat gebeurt niet. Al zijn er ook mensen die zeggen van, we hebben het 100% gecheckt, we hebben alles bekeken, en het is, we hebben dat niet gezien, en het stond toch online. Enfin, het is een hele rel.
0: Ja, maar goed, als er geen solden zijn, zijn er geen solden.
3: Als er geen solden zijn, zijn er geen solden. Maar als je zoiets tegenkomt, en je hebt opeens dus een kortingscode die niet meer werkt, alhoewel de advertentie nog online stond. Het hoeft niet te zijn dat bedrijf je probeert in de val te lokken of naar een site probeert te lokken. Het kan zijn dat Facebook het zelf aan het verkakken is.
0: Het juiste woord. Dankjewel, Rien en Marie. Nog een fijne dag.

0: Inderdaad, wat een shopperleider kan. Half zeven donker heet deze bende. En het liedje Solden.
1: Joeri Buiten. Met Joeri Kortens.
0: We hebben al plensbuien gehad vandaag. Dus ik hoop dat we een droge Joeri Kort... Oh, de vogeltjes fluiten waar jij bent, Joeri.
2: Ja, goedemiddag, Neven.
0: Ben je droog?
2: Niet helemaal. Niet helemaal. Het is toch wel een beetje aan het regenen, maar het valt wel mee. Het zijn van die zachte druppels nog. Het is geen echte drasbui. Die hebben we al gehad.
0: En waar ben je?
2: Wel, ik ga geen details geven. Oei. Ik ga gewoon zeggen dat ik in de Kempen ben, in een heel bijzonder...
0: geheime operatie?
2: Veengebiedje. Ja, een geheime operatie.
0: In een bijzonder veengebied?
2: Ja, voor een bijzondere plant of een groepje van planten, moet ik zeggen.
0: En daarom is het geheim?
2: Ze zijn super zeldzaam. Of althans, één van de drie is zo zeldzaam dat dit ongeveer de enige plek is waar in Vlaanderen dat je ze kan tegenkomen. Dus ik wil geen hordes van ramptoeristen.
0: Nieuwe feitenfans.
2: Ja, pas op. Dus, er zijn echt mensen die in de Mosselgoren komen wandelen nadat ze dat horen op Nieuwe Feiten.
0: Dus je hebt zelfs je plofkap van je microfoon in camouflagekleuren gedaan.
2: Ja, helemaal.
0: Niemand heeft jou gezien. Heb je goed om je heen gekeken?
2: Ja. Het is helemaal veilig hier. Ja.
0: Okay. En dus, we zitten ergens wel in de Kempen, dat weten we. In een vochtig veengebied.
2: Ja, helemaal juist.
0: En waar zijn we naar op zoek?
2: We zijn op zoek naar gevaarlijke dingen, namelijk vleesetende planten.
0: Oh, die zijn daar.
2: Die zijn daar. Er zijn heel wat types vleesetende planten. En ja, de meeste mensen denken dan misschien aan een soort van wolfsijzer dat dichtklapt. Dat zijn ook van die dingetjes die je in de handel kan krijgen. Maar dat is dan de Venusvliegenval. En dat is een Amerikaanse soort. Dus het gaat niet daarom. Maar wij hebben drie verschillende types. En de algemeenste die staat hier nog net aan mijn voeten. En dat is de zonnedauw.
0: De zonnedauw. Ja,
2: de zonnedauw.
0: En die eet geen Joeri Kortens, hè?
2: Nee, die eet hele kleine insectjes. Een beetje als een toevoeging voor zijn dieet, want het is heel voedselarme bodem hier. Dan moet je een klein beetje aanvullen met wat extra mineralen, met wat extra aminozuren. En die haal je dan uit insecten.
0: En dus zo'n insect wordt door dat plantje gevangen?
2: Ja. Ik ga eerlijk even uitleggen hoe dat eruit ziet. Hè? Want zonnedauw, het is ook een beetje wat je ervan denkt. Het zijn kleine druppeltjes op bladeren met tentakeltjes aan. En die druppels die lijken op dauwdruppels. Zeker als de zon een beetje schijnt. Vandaag dus niet. Maar die lijken op van die dauwdruppels. En die zijn ook zoet. Dat is niet iets waar ik zelf aan ga proeven. Maar die lokken insecten aan. Die een beetje willen komen drinken. Of een beetje suikers willen komen halen. En ze kleven daaraan vast. En die tentakels zelf, die bewegen dan een heel klein beetje als die insecten daar beginnen in te vriemelen, waardoor ze steeds meer vast komen te zitten. En die tentakels kan je misschien een beetje vergelijken met van die anemonen die je misschien uit documentaires of uit de film van Onder de Zee kent. Dat zijn ze van die tentakeltjes en ja, die gaan dan rondom dat insect en versmachten dat en verteren ze dat.
0: En heeft ze onlangs nog gegeten? Die zonnedauw.
2: Ja, hier staan heel veel zonnedauwtjes vlak bij elkaar. Het is echt een soort van oranje gloed. Maar dat komt ook omdat ze hier een stukje hebben afgeplacht.
0: Afgeplacht? Wat is afplaggen? Afplaggen klinkt sexy.
2: Is een natuurbeheertechniek waarbij ze de bovenste grondlaag die te voedselrijk is geworden, bijvoorbeeld door stikstofneerslag, en daardoor helemaal vergrast is, gaan ze die bovenste laag heel secuur afschrapen tot net op de mineralenbodem, de ondergrond, laat ons maar zeggen, en daar ontkiemen dan die plantjes, want ze hebben daar geen concurrentie van andere planten, omdat het te voedselarm is. En deze die heeft dus net, ik ga even kijken, een klein sprinkhaantje gevangen. Alleen net, die zit er al vast.
0: Leeft dat sprinkhaantje nog?
2: Nee, die is al komen te gaan, dus...
0: En die kun je dan door kiertjes zien zitten?
2: Nee, want het gaat niet helemaal dicht. Het is niet dat die helemaal omstrengeld wordt, maar die kleeft gewoon vast in dat blaadje met ja, van die roodachtige tentakeltjes op. En een heel klein beetje gaat dat dan ook nog wel wat opkrollen, maar het valt eigenlijk wel mee. Je ziet dat eigenlijk heel vlotjes. Ik zie hier zit nog bijvoorbeeld een vliegje in. Dus deze plantjes, ja, die hebben al best wel wat gegeten.
0: Ja, maar wacht eens even. Er is geen sprake van een maag, hè? Die zonnedauw heeft geen maag.
2: Nee.
0: En dat klapt ook niet helemaal dicht, dus het zit ook niet gevangen. Nee. Dat verteert dan gewoon.
2: Ja, dus dat zijn enzymen die zij zelf uitscheiden. Dus vanaf het moment dat diertje vastzit en gestorven is, dan gaat die plant enzymen uitscheiden. Dat is een uitwendige vertering. Spinnen doen dat bijvoorbeeld ook. Hè. Spinnen die gaan eerst de verteringsenzymen in een prooi spuiten, om die dan verteerd op te slurpen. En die plant die doet ja, een beetje min of meer hetzelfde. De verteringsenzymen die komen in contact met dat diertje, dat wordt verteerd en dan nemen ze de verteerde stoffen op in hun eigen lichaam.
0: Dus door dat plaggen, dat afschrapen van die voedselrijke bodem, heb je de kans gegeven aan dat soort zeer zeldzame vleesetende plantjes om te floreren. Ja. Is die zonnedauw de enige die daar...
2: Nee. En er is er eentje waarvan dit ongeveer de enige vindplaats in België is. Huh? En die staat hier nu ook vlak bij mij. Niet zozeer op die aarde, op die afgeplaagde bodem, maar op veenmosjes. Dus dat is ook... Ja, het is amper kniehoog, de vegetatie. Er staan hier en daar een paar heidestruikjes. Hier en daar een grasje. Maar voor de rest zijn dat allemaal veenmossen. En daar tussen staat een plantje dat nu ook net in bloei begint te staan. En dat heet vetblad.
0: Vetblad?
2: Vetblad, ja.
0: Okay.
2: Het is ook maar klein. Het is geen 10 centimeter groot. Er hangt een soort van blauw-paars bloemetje op één bloeistengel van boven daarop. Maar het gaat eigenlijk vooral over het roset. Dus de blaadjes die op de bodem liggen in een soort van krans, in een soort van kringetje. Ja. En die lijken op ja, een beetje tongen, zou ik bijna kunnen zeggen. Allemaal tongen naast elkaar in een cirkel. En die glimmen ook. En ook daar zitten kliertjes op. Het lijkt super glad, maar vanaf het moment dat een insect daarop landt, ja, dan zit die ook vast. Die blijft ook vastplakken. En dan gaat die een klein beetje die tong overlangs proberen wat dubbel te vouwen. Een soort van tongrol daarin te steken. Waardoor die helemaal vast komt te zitten. Okay. En zo kan die ook insecten eten.
0: Een rollade.
2: Ja, zo kan je het eigenlijk wel zeggen. En ja, dat is de enige plek in Vlaanderen. Er zijn twee plekken, dacht ik. Maar die zijn terug geïntroduceerd omdat ze verdwenen waren. Omdat dat soort van plekken, die worden steeds schaarser, steeds zeldzamer. Minder natuur, maar ook natuur die ja, onder andere onder stikstof te lijden heeft. En dan wordt die vegetatie hoger en verdwijnen dat soort van plantjes.
0: Ja, maar zodanig zeldzaam dat we niet eens kunnen bekendmaken waar die staat. Alleen de echte kenners weten ze zitten en die weten ook, staat daar dan zo een omheiningetje rond?
2: Nee, dat is heel oldschool. Mensen die worden uitgenodigd in natuurgebieden, maar dit is zo klein en ja, als je het niet weet, dan ga je dat ook niet vinden. Maar de volgende plant, dat is misschien wel iets dat je hier en daar nog wat kan tegenkomen en misschien nog de meest opvallende, ook niet super zeldzaam, maar toch wel schaars mag ik zeggen en ik ga er een heel klein beetje voor verplaatsen, want die staat het liefst op, in het water. En hier is een vennetje.
0: Okay.
2: Dat ook iets voedselrijker is.
0: Dus is het zompig waar je bent?
2: Ja, het is zompig. Dus ik heb vandaag laarzen aangetrokken. Maar hier ben ik er nu bij geraakt. En hier staan er ook een paar in bloei. Dat is fantastisch mooi.
0: En dat is een soort plas daar. Of vennetje, vijvertje.
2: Een vijvertje, maar heel ondiep hoor. Het is echt, ik denk dat ik met mijn laarzen erdoor kan. Dus heel ondiep, er staan wat planten in. En vooral, ik zie kleine bloemetjes, gele bloemetjes, op een bloeistengel boven het water uitsteken.
0: Okay, dat lijkt me prachtig. Gele bloemetjes op het water.
2: Ja, heel, heel mooi op zo'n stengeltje. En ook niet uitbundig, maar er staan er al een paar in bloei. Dat is het blaasjeskruid.
0: Blaasjeskruid. Prachtige namen, hè? Vetklep. Nee, vetklep was het niet. Vetblad.
2: Vetschijf is het helemaal niet. Nee. Het is, de zonnedauw is al prachtig. En dan het blaasjeskruid.
0: Blaasjeskruid,
2: ja.
0: En dus die blaasjes.
2: Die heeft blaasjes.
0: En waar zitten die?
2: Ze zitten onder water, dus de plant die is zo wat vertakt. Het is allemaal fijne blaadjes en stengeltjes. En op die stengeltjes zitten kleine blaasjes, ook onder water. Dus ik ga eens heel even kijken of ik zo wat kan kijken. Ja, Dit is er zo'n
0: kindje. Laat de microfoon niet in het water vallen.
2: Nee, ik ga proberen van dat niet te doen. En ja, dan zie je van
0: maar je kunt kleine... echt door het water kijken, zie je die blaasjes zitten.
2: Ja, ja, ja. Je ziet van die kleine verdikkingjes daarin zitten. Die zijn maar een speldenkop groot. Het is niet groter dan dat. Maar die staan onder druk. Allee, die staan in onderdruk.
0: Onderdruk.
2: Dus de plant heeft alle water daaruit gepompt, waardoor dat een soort van vacuüm is.
0: Uh-huh.
2: En aan de krans, aan de mond van dat blaasje, moet ik zeggen, de plek waar die opening zit, daar is ook een klep om dat dicht te houden, maar daar zijn ook kleine trilhaartjes. En vanaf het moment dat een of ander waterdiertje daar tegenkomt, dan gaat die klep open en dan komt dat een versnelling die daaruit komt, die dat in dat vacuüm gezogen wordt, een versnelling van 600 g, dus 600 keer de valsnelheid op aarde. Dat is ongevalversnelling.
0: Dat is
2: op. Als je met je ogen knippert, dan heb je het niet gezien. Hè? Dus zo snel gaat dat.
0: Het vult zich weer met water met dat beestje erbij.
2: Ja, dan komt dat water naar binnen. Dat diertje wordt ook mee naar binnen gezogen. En dan wordt die daar verteerd. Dus dat is ook een beetje een aanvulling op je dieet.
0: Maar ik vind die snelheid wel fascinerend.
2: Ja, ja, dat is ongelooflijk. En daarmee ook de snelste plant ter wereld. Nu, je zou dan denken van, ah ja, uiteraard, dat is niet zo dingen. Maar er zijn heel veel snelle mechanismen. Bijvoorbeeld, ik zeg maar, zaden die wegspringen. Dat zijn ook allemaal versnellingen die planten kunnen teweegbrengen. Maar dit is echt wel uniek. En,
0: vangblaasjes. De vangblaasjes van het blaasjeskruid.
2: Ja, ja, ja, helemaal. En die eten dan kleine watervlooitjes en muggenlarven. Ja. Dus dat soort van dingen.
0: Maar dan heb je al bijna een vergrootglas nodig om die watervlooien daar te zien zitten in die blaasjes.
2: Ja, ja, ja, ja, dan heb je een vergrootglas van 20 maal nodig. Anders dan zie je dat eigenlijk amper. Ja. Dus,
0: Jammer dat we niet bij jou kunnen zijn. Jij bent de bevoorrechte natuurlijk. Jij weet waar het is.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Maar... ik ben helemaal bevoorrecht, lieve. Om dat ook elke week te mogen van jullie.
0: Absoluut.
2: Om zo de natuur in te trekken. Dus ja, heel fijn.
0: En wij mogen mee van achter het raam in de helemaal droog.
2: Helemaal droog, dat wel.
0: Nog veel plezier daar op jouw geheime plaats in de Kempen. Juri Kortens, nog een fijne dag en tot volgende week.
2: Tot volgende week, lieven.

0: Ja, zo loopt dat dan af. Marijke Boon uit Nederland, niet te verwarren met Katelijne Boon. Er is een andere zangeres die heet Katelijne Boon en die presenteert ook op Clara. Marijke Boon en tropische hitte.
1: Nieuwe feiten. Met Lieven van den Houten.
0: Eerst een ziekte verzinnen en vervolgens kijken wat AI ermee gaat doen. Het lijkt mij een mooi experiment. Jeroen Baert, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Je bent computerwetenschapper, toch?
2: Correct.
0: Wie heeft dat experiment bedacht?
2: Almira Osmanovic-Tunström. Zij is een gezondheidswetenschapper aan de Universiteit van Göteborg. En zij wou inderdaad nagaan, als we een ziekte verzinnen en dat verspreiden op verschillende manieren, hoe gaan AI-chatsystemen, large language models, daarmee om?
0: En heeft een naam, want dat is belangrijk, hè? Een naam voor die ziekte.
2: De naam van de ziekte is Bixonimania.
0: Bixonimanie, zullen we maar zeggen.
2: Bixonimanie. Ja, okay. De reden dat ze voor manie gekozen heeft, is om het nog duidelijker te maken dat het verzonnen is. Want er is geen enkele, laten we zeggen, fysiologische ziekte die eindigt op manie. Manie Just. Impliceert een psychische ziekte. Terwijl deze ziekte, die ze verzonnen heeft, is als je heel lang naar een scherm kijkt, krijg je jeukende oogleden en van daarin te wrijven, ontsteken je ogen.
0: De ontstoken ogen na het te veel op een scherm kijken. Dat zijn de symptomen.
2: Specifiek, ja.
0: En daar heeft ze dus een doorwrocht, echt wetenschappelijk-achtig artikel vol referenties over geschreven.
2: Ja, al moet wel gezegd zijn dat dat artikel ook gemaakt was zodat als een mens het zou lezen, het meteen duidelijk zou zijn dat het absolute bullshit is. Er zijn een paar dingen. De auteur is volledig fictief. De auteur was Laszlav Izklublenovic. Dat is Sloveens. Mijn excuses voor alle Slovenen die luisteren. Maar dat zou Sloveens moeten zijn voor de leugenachtige verliezer. In de paper wordt ook professor Ross Geller, een personage uit Friends, bedankt. Het onderzoek zou doorgegaan zijn op de USS Enterprise, dat is het schip uit Star Trek. En in de methodesectie van de paper stonden ook letterlijk zinnen als dit hele artikel is verzonnen, 50 verzonnen individuen die niet bestaan. Dus er waren in die paper wel genoeg, laten we zeggen, broodkruimels om duidelijk te maken van kijk, dit is niet serieus.
0: En aan welke universiteit was die studie zogenaamd uitgevoerd?
2: Een niet bestaande universiteit, de Astoria Horizon University, in de fictieve stad Nova City in Californië.
0: Dus volslagen onzin.
2: Volslagen onzin.
0: En nauwelijks weggestoken. Integendeel, echt duidelijk gemaakt van jongens, dit is echt totaal van de pot gerukt. Ja. Wat deed Copilot hiermee?
2: Wel, dus die papers werden eerst geüpload naar wat dat we noemen een preprint server. Dat is zo'n plek waar dat wetenschappers hun publicaties kunnen plaatsen voor ze door het hele reviewproces gegaan zijn.
0: Een soort tabloid voor wetenschappelijke tijdschriften.
2: Correct. Maar die worden dus ook gebruikt door die chatbots, hè, door de Common Crawl. Dat is een database die chatbots gebruiken. En hoe dat die verschillende chatbots daar na een paar maanden op reageerden. Bijvoorbeeld Google Gemini, die adviseerde gebruikers om een oogarts te bezoeken. Perplexity zegt dat het bij 1 op de 90.000 individuen voorkomt. Een cijfer dat nergens in die paper stond. En ChatGPT gaf wisselende antwoorden, maar suggereerde toch ook dat het een ziekte was. Ja.
0: Okay. En was er ook een behandeling voor die ziekte?
2: Die werd niet gesuggereerd in de ziekte. Ja, nee. Jawel, er was wel een behandeling. Een blauwe lichtfilterbril opzetten voor 2 weken. En dan zouden de symptomen gaan liggen.
0: Oké. Okay. Want dat is natuurlijk ook een van de dingen. Als het kennelijk zo makkelijk is om AI te laten weglopen met onzin. Ja, als ik zo'n bril zou willen verkopen,
2: dat is
0: dan weet ik wel wat te doen.
2: Dat is een van de dingen die professor Tunström hier aanhaalt, inderdaad. Je kan inderdaad de ziekte verzinnen en dan vervolgens ook het medicament verkopen. Dat is een van de problemen. Dus het winstbejag. Het ander probleem dat hier een beetje aangekaart wordt, is het gebrek aan kritisch denken, zowel bij heel vaak presenteren we large language models als redenerende dingen, terwijl ze dat helemaal niet zijn. Nee. Het zijn stochastische papegaaien, zoals we wel eens zeggen. Maar ook het menselijke proces heeft hier gefaald. Hè. Er zijn uiteindelijk zelfs referenties opgedoken naar deze papers in andere wetenschappelijke papers. Dus
0: niet alleen AI-systemen pikken dit op, ook gewoon echte wetenschappers pikken dat op.
2: Helaas. Niet in toppublicaties, maar... Dat gebeurt zeker ook wel. En ja, het blijkbaar ook, het zijn helemaal niet zoveel artikelen die nodig zijn om dit te veroorzaken. Ze hebben uiteindelijk 2 papers gepubliceerd op zo'n preprint servers en wat blogposts. En dat was genoeg om dat in alle grote taalmodellen te laten opduiken. Dus het is zeker niet zo dat je hier, ik weet niet hoeveel middelen of ik weet niet hoeveel know-how voor nodig hebt.
0: Maar misschien stonden er hele overtuigende foto's bij.
2: Er stonden foto's in, maar die waren ook gegenereerd door AI en dat stond ook op die foto's.
0: Hè?
2: Een duidelijke vermelding gegenereerd door AI stond bij elke foto's. Maar dat was... Zo'n large language model geeft heel veel waarde aan iets dat eruit ziet als een wetenschappelijke publicatie. Dus de vorm, de structuur, abstract, hoofdstukken. Dat is goed genoeg om een zweem van autoriteit, laat ons zeggen, te kunnen overdragen die door zo van die large language models wordt opgepikt.
0: Ja, fantastisch goed gedaan door deze Almira Tuinström. Maar het is wel zeer verontrustend, hè, Jeroen.
2: Het is heel verontrustend, omdat er ook steeds meer mensen die large language models... Ja, Google heeft een paar weken geleden aangekondigd... Google Search is nu AI Search. Zelfs Google zegt, als je iets zoekt op onze zoekmachine... we gaan antwoorden met AI. En als dat het standaard antwoord wordt... en mensen zo kennisvergaring gaan doen...
0: Ja, mensen zoeken dan dingen zo op. Als ze denken, ik ben ziek of ze horen iets... denken van, ik voel iets... dat is de standaard manier om problemen... te willen oplossen, namelijk vragen aan AI.
2: Ja, en dat is ook heel gevaarlijk, want de meeste van die AI-modellen zijn redelijk, hoe moet ik het zeggen, slijmend. Die gaan je naar de mond praten. Die gaan gemakkelijk akkoord met je gaan, waar dat het misschien in medische gevallen niet aangeraden is. En waar dat je een soort van kritische stem nodig hebt. En daar zijn die modellen redelijk slecht in.
0: En voordat je het weet, heb je een blauwe bril gekocht, hè?
2: Voordat je het weet, heb je een blauwe lichtfilter.
0: En denk je dat je Bixomanie hebt? Ik vind het schitterend verhaal, maar wel zeer, zeer verontrustend. Jeroen Baert, dankjewel daarvoor. En nog een fijne dag.
2: Nog een fijne dag, bye.

0: Ja, ze heeft ook heel dringend een dokter nodig, of ze had die in elk geval nodig. 50 jaar geleden, Agnetha Fältskog heeft een nummer geschreven. Dit nummer, het werd een eetje 50 jaar geleden in Zweden. Dokter, dokter. Waarmee we zonder dokter aangekomen zijn in Leiden bij Nico Dijkshoorn.
1: Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal.
3: Beste luisteraars, heel slecht nieuws voor mijn vriendin Tanja. Ik ben de laatste dagen manisch, bijna 20 uur per dag bezig met het zoveelste project dat jammerlijk gaat mislukken. Iets dat mij op een ongezonde manier totaal in beslag neemt. Tanja zei vanochtend tegen mij: als je vanmiddag die Vlamingen toespreekt, vraag dan eens een keer raad. Zoek hulp. Vraag of iemand je in huis wil nemen. En luisteraars, ik spreek u nu wel toe, maar niet helemaal op de manier die Tanja bedoelde. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om u te vertellen over mijn nieuwe liefhebberij, het zelf maken van chiliolie. In hippe kringen is dat opeens helemaal de shit, om rapper Cum Likker ook eens te citeren. En dit is het idee. Je doet olijfolie of zonnebloemolie in een glazen pot. Daarna voeg je de ingrediënten toe die de smaak gaan geven aan de olie. En dit weekend voegde ik 3 ons Szechuan-pepers toe. En meteen was daar de herinnering. Ongelooflijk toevallig, ik had ooit een vriendin die Szechuan eette. Maar voor het gemak mocht ik haar Beb noemen. Maar dat doet verder niet toe. Wat ik niet wist, Szechuan-kruiden verdoven de mond. Ik nam na 2 dagen een stokbroodje met mijn eigen Szechuan-olie. En daarna trof Tanja mij aan in de badkamer. Zij legde mij later uit hoe ze mij had aangetroffen. Ze zei: je stond heel hard te huilen en je wilde van alles zeggen, maar er kwam steeds alleen maar het woord fruitkapinuismus uit. Je liet me ook steeds een glazen pot zien. Ik dacht dat je daarin had staan urineren. Luisteraars, dat is, nu ik weer hele zinnen kan zeggen, mijn raad aan u: kou nooit op Szechuan-kruiden. En toch zet ik door. Ik, Nico Dijkshoorn, zal ooit mijn eigen chiliolie bezitten. Vanochtend heb ik een nieuwe pot met olie gevuld en daar moet ik Tanja dan wel gelijk in geven. Dat ziet er inderdaad uit alsof je met je nog warme ochtendurine met allemaal mensen in de wachtkamer zit bij de huisarts. Maar het wordt uiteindelijk een uitgekiende mix van milde pepers. Nu, na dit middagjournaal, ga ik de pepers schroeien in een pan. Ik weet ook al hoe deze chiliolie gaat heten, met dank aan David Byrne van de Talking Heads: Burning Down the House.

Ja, leven zoals het soms ook kan zijn in Leiden, arme Tanja. Nico Dijkshoorn deze week in het middagjournaal. Morgen weer.

0: alles begint bij luisteren.
1: 6 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De staking bij de luchtverkeersleiders is voorbij. Directie en vakbonden hebben een akkoord bereikt. Door de staking lag het vliegverkeer gisteren urenlang stil. Maar vanaf 9 uur gisteravond zijn de vluchten hervat en daardoor konden er in Zaventem nog enkele tientallen toestellen vertrekken en aankomen. Maar ook vandaag zal er nog wel wat nawerking zijn, zegt Isan Shivalekli van Brussels Airport.
2: Een iets drukkere dag, omdat waar mogelijk passagiers zijn omgeboekt op vluchten waar nog plaats was. Maar dan is het advies voor passagiers zoals steeds, kom gewoon op tijd naar de luchthaven. 2 uur vooraf voor een Schengenvlucht en 3 uur vooraf voor een vlucht buiten de Schengenzone.
1: Het sociaal conflict bij de luchtverkeersleiders gaat over het nieuwe controlecentrum in Namen, waar luchtverkeersleiders uit Luik en Charleroi tegen hun zin moeten gaan werken. Meer dan 6 op de 10 sportclubs in Vlaanderen zoeken extra geld. De Vlaamse Sportfederatie heeft dat nagevraagd bij zo'n 800 clubs. Hun kosten zijn gemiddeld met 20% gestegen, terwijl de inkomsten maar met 10% omhoog gingen. 3 op de 10 sportclubs hebben al beslist om volgend seizoen meer lidgeld te vragen. En dat doen ze alleen als het niet anders kan, zegt Pieter van Hoof van de Vlaamse Sportfederatie.
3: In eerste instantie proberen clubs allerlei initiatieven te organiseren om te vermijden dat het lidgeld verhoogd moet worden. Zoals geldacties, een wafel, een bak, een barbecue. Initiatieven waarvoor een derde van de clubs ook aangeeft dat ze extra inspanningen van vrijwilligers zullen vragen. En ook de helft van de clubs zoekt extra sponsors.
1: Iran heeft vannacht raketaanvallen uitgevoerd op Kuwait en Bahrein. Iran zegt dat het Amerikaanse militaire doelen viseerde, maar volgens het Amerikaanse leger is dat niet gelukt. Daarop hebben de Amerikanen opnieuw aanvallen uitgevoerd op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Gisteravond heeft het Amerikaanse leger ook een olietanker beschoten die naar een Iraanse haven wilde varen. De Amerikanen blokkeren de Iraanse havens nu al bijna 2 maanden. Sport, de Rode Duivels hebben in de voorbereiding op het WK een oefenwedstrijd tegen Kroatië gewonnen. Het werd 0-2. Juri Tielemans scoorde in de eerste helft. Invaller Romelu Lukaku maakte bij zijn wederoptreden in de toegevoegde tijd het 2e doelpunt. De Kroaten konden niet scoren en doelman Thibaut Courtois was dan ook tevreden.
4: Het is niet doorslaggevend, zal ik zeggen, maar het is altijd goed om wat op training

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. Radio 1 live.
1: De rest van het land is het wat frisser. Ook de volgende dagen nog enkele buien en maximaal rond 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1.
3: De ochtend.
2: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.
4: Goedemorgen, iedereen gaat voor elkaar door het vuur, zegt Courtois over de duivels. Dat is een beetje zoals hier, Jasper. Mm-hmm. We zijn er klaar voor. Welkom bij de ochtend.

0: Katie Turnstall en Suddenly I See.
1: De ochtend.
0: Radio 1. Woensdagochtend 3 juni, het is iets over 6 en we hebben verse voorpagina's met wat voetbal, denk ik.
2: Ja, met de Rombak, de goal van Lukaku tegen Kroatië. Een boost is dat voor het WK. En verder een baanbrekend vonnis in het laatste nieuws. Een bank moet slachtoffers van phishing meteen terugbetalen. In de tijd ondernemers betrekken naar het grondwettelijk hof tegen de meerwaardebelasting. Het Nieuwsblad, scholen klagen gebrekkig leerlingenvervoer aan na dat ongeval in Buggenhout. Het gaat er ook over in de morgen, de vraag of er een structureel probleem is met die chauffeurs. De Standaard koopt dat Europa voor de tweede keer in 3 jaar in de chipindustrie een boost probeert te geven. En dan nog gaat het van Antwerpen, ook Vlaanderen kampt met een miljardentekort.

0: Nidhi Brukel en Circle, we zullen het straks echt wel nog hebben over onze rode duivels, maar of die in Amerika gaan geraken.
1: De ochtend.
0: Voorlopig wel, hè? Want het ziet er naar uit dat er vandaag gewoon weer gevlogen kan worden op onze luchthavens. Het Belgische luchtverkeer heeft gisteren urenlang stilgelegen door een spontane actie van de luchtverkeersleiders van Skies. Maar gisteravond werd er uiteindelijk wel een voorlopig akkoord gevonden, Jasper, tussen de vakbonden en de directie van Skies.
2: Ja, en alles draait rond dat nieuwe digitale controlecentrum in Namen. Dat moet de bestaande torens in Charleroi en Luik vervangen. En dus zal ook het personeel naar daar moeten verhuizen. En daar is heel veel onrust over. Enerzijds omdat het personeel compensaties eist voor het feit dat ze ergens anders moeten gaan werken. Maar er zijn ook bezorgdheden over de werkroosters en ook over de veiligheid van het nieuwe digitale systeem. De directie van Skies heeft gisteren dus opnieuw samengezeten met de vakbonden. Er is nog geen akkoord over de kern van de zaak, maar er is wel een afspraak om verder te onderhandelen. Dat zegt Kurt Verwilgen, woordvoerder van Skies.
3: Na het overleg tussen de directies en de vakorganisaties zijn we overeengekomen om de lopende acties te beëindigen, op te schorten. De komende dagen gaan we rond de tafel zitten om de sociale dialoog verder te zetten en tot een akkoord te komen.
0: Maar voor de reizigers dit, voorlopig is de spontane staking voorbij.
2: Ja, met de nadruk op voorlopig, want het is nu afwachten hoe die gesprekken verder zullen verlopen. Gisteravond zijn er nog een 80-tal vluchten kunnen vertrekken en aankomen op de luchthaven van Zaventem. Inclusief het toestel van de Rode Duivels dat hen moest gaan halen in Kroatië na die oefenmatch daar.
0: Zie je wel.
2: Uh-huh. En ook op de luchthaven van Charleroi kon het vliegverkeer gisteravond al hervat worden. De hoop is dat alles vandaag wel normaal verloopt, al belooft het wel druk te worden, want veel mensen die gisteren niet konden vliegen zijn in de mate van het mogelijke omgeboekt naar een andere vlucht vandaag. Maar dat betekent niet dat je vroeger naar de luchthaven moet komen. Dat zegt Ihsan Shivalekli van Brussels Airport.
4: Dan is het advies voor passagiers zoals steeds: kom gewoon op tijd naar de luchthaven. 2 uur vooraf voor een Schengenvlucht en 3 uur vooraf voor een vlucht buiten de Schengenzone.
2: Ja, en het zal ook niet lukken om alle getroffen passagiers vandaag al op hun bestemming te krijgen. Want veel vluchten zaten al bijna helemaal volgeboekt, maar ze proberen wel snel een oplossing te vinden.
4: Die zullen geïnformeerd worden door een luchtvaartmaatschappij en die krijgen wel de mogelijkheid om op een andere dag te reizen. Dus die zullen alternatieven aangeboden krijgen. Dus als er daardoor passagiers nog niet in België zijn die wilden terugreizen, dan zullen zij uiteraard de mogelijkheid krijgen om op een andere dag terug te reizen.
0: Dus Ihsan Shivalekli van Brussels Airport.

0: Steele I span and all around my head. Al files naar Antwerpen op de E313, 10 minuten vanaf Massenhoven. Op de E19 tussen Kontich en Edegem door een ongeval. Langzaam naar Brussel op de E40 bij Haasrode. Daar is door een aanrijding de rechterrijstrook dicht. En op de E429 ook 10 minuten erbij in Halle. Als het blijft stortregenen, zoals vannacht op weg hier naartoe, dan zou dat wel eens een zware ochtendspits kunnen worden.
1: Alphabet. Your mobility made easy.

0: We spreken allemaal beter Portugees de laatste tijd, dankzij AO en Caravés.
1: De ochtend.
0: Het is onrustig in Bolivia. Daar komen al een maand lang duizenden betogers op straat onder leiding van de vakbonden en inheemse bevolkingsgroepen. Wat wordt daar geëist? Wel loonsverhogingen, economische stabiliteit. Ze hebben het tegen enkele maatregelen van president Rodrigo Paz. Maar het ligt natuurlijk altijd net iets ingewikkelder dan dat. En daarom gaan wij te raden bij Lien Merre. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedenavond. Laat is het voor u. Hè. U woont en werkt in de hoofdstad La Paz als vertegenwoordiger voor broederlijk delen en bent bereid gevonden wakker te blijven voor ons. Dank u wel. Het zijn onrustige weken, denk ik, hè, voor u daar.
2: Ja, dat is zeker. Dat kunnen we zeker stellen. We zijn nu ongeveer meer dan 30 dagen in een conflict situatie waarbij het hele land meer dan 100 geregistreerde wegblokkades heeft. Verspreid dus over het hele land.
0: Dat is wat er vooral gebeurt, blokkades op de weg?
2: Het is anders begonnen. Het is begonnen als een inheems protest, omdat gemeenschappen niet akkoord waren met een nieuwe landbouwwetgeving, omdat die vooral ten voordele was van grote agro-industrie en de deur openzet naar het ontginnen van grondstoffen. Maar het is wel uitgemond in een nationaal protest.
0: Ja, dat betekent dat er buiten die aanleiding al langer onvrede was waarschijnlijk. Waarover allemaal?
2: Ja, het was eigenlijk al zelf voor de verkiezingen vorig jaar hadden we al tekort aan brandstof. En dat resulteerde natuurlijk in een grote koopkrachtcrisis waar dan niet meer iedereen toegang had tot die brandstof en er ook een grote inflatie was. Dus een deel van de verkiezingsinzet eind vorig jaar was al, bijna elke presidentskandidaat had wel een statement over ik regel dit op 100 dagen, was er een kandidaat die zei. En Rodrigo Paz zei ook van ik los de situatie met tekort aan brandstof en de hoge inflatie los ik zo snel mogelijk op. En ondertussen zijn we 6 maanden verder. En heeft de lokale bevolking vooral gezien dat er maatregelen zijn genomen ten voordele van het grote kapitaal, maar heel weinig initiatieven zijn genomen om het leven van de gewone mens, van de gewone burger, te verbeteren.
0: Ja, want als u zegt tekort aan brandstof en hoge inflatie, hoe uitzicht dat tekort aan brandstof in de situatie momenteel?
2: Ja, die tekort aan brandstof heeft echt gezorgd voor een domino-effect. We hebben daar vooral gemerkt dat er eerst en vooral de transportsector platvalt. En als die niet meer kan rijden, dan is er ook gewoon een tekort aan voedsel. Dus dat is iets dat we nu heel hard merken. En dat is ook, ik vind dat ook het grootste verschil. Ik heb er al heel veel protesten meegemaakt. Ja. Ik heb er al COVID doorstaan. Ja. Maar nu vind ik toch het grote verschil dat er gewoon schaarste is aan voedsel. Eerst en vooral was dat vooral bij de vleesindustrie. Maar nu merk je dat eigenlijk op alle producten. En dat heeft het domino-effect dat bijvoorbeeld restaurants niet meer kunnen open blijven, maar ook bijvoorbeeld dat vuilnisophaling niet meer gebeurt. Maar ook bijvoorbeeld dat er geen toegang meer is of geen makkelijke doorgang meer is tot andere regio's of zelf heel concreet in de stad tot hospitaal. En dat maakt natuurlijk wel de situatie zeer explosief en dat maakt ook dat heel veel mensen... Ja, er zijn heel veel voorstanders van de protesten, maar er zijn ook superveel tegenstanders. Dus dat zorgt ook wel voor een zeer grote polarisatie binnen de Boliviaanse gemeenschap. Ja. Het is niet alleen in La Paz waar dat de protesten zijn gestart, maar eigenlijk nationaal nu over het hele land.
0: Ja, en dus die tegenstelling die wordt hoe langer het duurt ook hoe groter.
2: Ja, zeker. En dat is wel een hele moeilijke situatie, want dat bemoeilijkt ook wel onderhandelingen tussen de regering en de groeperingen. Je kunt niet goed onderhandelen als er grote tegenstellingen zijn en als niemand zich vertegenwoordigd voelt. En waar dat protest oorspronkelijk ging over die nieuwe landbouwwet, is die dan nadien veranderd naar we willen, er is geen benzine of te weinig benzine, of de benzine die er is, is van slechte kwaliteit. We willen minder personeel bij de overheid om die kosten te drukken. En we willen ook belastingen op hoge inkomens, dan niet enkel de lage inkomens afzien van de economische maatregelen. Maar dat is dan heel snel gewijzigd naar... Dus eerst was dat inheemse gemeenschappen die het tot in La Paz hun rechten kwamen opeisen. Maar toen hebben daar ook de leerkrachten zich bij aangesloten. En dan natuurlijk nadien ook de Algemene Vakbondcentrale.
0: Ja, in maar door. Ja, en dan is de hele keten in gang natuurlijk. Hoe probeert de president, Rodrigo Paz, hoe probeert hij dit te bezweren, deze crisis?
2: Ja, ik denk dat hij heel lang heeft gedacht van oké, we kunnen het wel oplossen, dit komt goed, we hebben ook wel ministers aan onze kant. Maar eigenlijk heeft hij dan heel snel gezien van ja, die grote sociale groeperingen, die hebben eigenlijk wel heel veel macht. Heeft hij dan opgeroepen tot dialoog. Maar die is heel moeilijk gestart, omdat hij tegelijk bijvoorbeeld tegenover de algemene secretaris van de Algemene Vakbondcentrale had hij ook een dagvaarding lopen, dus een aanhoudingsbevel. Mm-hmm. En ja, dan is het heel moeilijk voor die vakbondcentrale om te zeggen oké, wij sturen iemand naar de onderhandelingstafel als onze enige wetmatige leider van onze groep. Een dagvaarding boven zijn hoofd heeft. Dus dat liep heel moeilijk. Nadien hebben sociale organisaties, maar ook bijvoorbeeld de kerk, mensenrechtenorganisaties proberen onderhandelen. Maar die sociale organisaties voelen zich niet per se vertegenwoordigd door die groepen. Dus dat is op niets uitgemond. Er was hoop nu, dinsdag 2 juni, om daar verandering in te brengen. Er was een groot overleg tussen al die sectoren in El Alto, dat is de nabijgelegen stad. Maar dat is op niets uitgedraaid. Ja. Dus daar lopen we wel echt vast.
0: En er is niet meteen een oplossing in zicht. Wat voor effect heeft dat bijvoorbeeld op u persoonlijk doen en laten elke dag?
2: Ja, heel concreet zitten wij nu week 5 met kinderen thuis die virtuele lessen hebben.
0: Geen les meer.
2: Dat deed heel hard denken aan COVID, de coronacrisis, maar met dat verschil dat wij nu wel 's ochtends ook heel vroeg moeten zoeken naar vers voedsel. Dus vooral groente en fruit, vlees of zuivelproducten vinden we op zich niet zo'n groot probleem. Maar dat is iets, en ook wel vanuit de geprivilegeerde positie, dat wij een ruim huis hebben, dat wij makkelijk internetverbinding hebben, dat wij genoeg technologische een computer of een gsm hebben die we aan de kinderen kunnen geven en ondertussen flexibel kunnen doorwerken. Dus dat is iets dat we elke dag zien, maar bijvoorbeeld ook geen vuilnisophaal, geen vervoer. Je weet nooit, iemand wordt ziek, je kunt niet naar een ziekenhuis. Dat is wel verontrustend.
0: Ja. Is dat iets wat u doet twijfelen over uw positie daar?
2: Ja, zeer zeker. Het wordt ook elke dag wel opgevolgd met de collega's, zowel in Brussel als in de regio, van hoe gaan we daarmee om? Maar ja, we hebben hier ook lokale partnerorganisaties met wie we werken. Ja, het is ook heel, heel moeilijk om te zeggen, oké, de buitenlander vertrekt. Ondertussen wonen we hier ook al 11 jaar. Mm-hmm. Dus we zouden ook niet zo goed weten naar waar dat je dan precies vertrekt. Maar het wordt wel op de voet opgevolgd.
0: Ja, oké, dank je wel voor stand van zaken van ter plaatse in Bolivia. Dank je wel, Lien Merre, vertegenwoordiger van Broederlijk Delen daar.
2: Heel graag gedaan.

0: NSX met Gravity. VRT Radio 1.
1: De ochtend.
0: Iets over 6:30, goedemorgen. De staking bij de luchtverkeersleiders van Skies is voorbij.
2: Ja, directie en vakbonden hebben een akkoord bereikt. Vanaf 9:00 gisterenavond werden de vluchten hervat en kon er in Zaventem nog enkele tientallen toestellen vertrekken en aankomen. Ook vandaag kan het op de luchthavens nog drukker zijn, omdat veel mensen nog een vlucht in te halen hebben. Meer dan 6 op de 10 sportclubs zoeken extra geld. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Sportfederatie. De kosten van de clubs zijn gemiddeld met 20% gestegen, terwijl de inkomsten maar met 10% omhoog gingen. 3 op de 10 sportclubs zien geen andere oplossing dan het lidgeld te verhogen. En de Rode Duivels hebben een oefenwedstrijd tegen Kroatië gewonnen met 0-2. Jurrie Tielemans scoorde in de eerste helft. Invaller Romelu Lukaku maakte in de toegevoegde tijd het tweede doelpunt.
0: En het weer, dat kon tellen als wij naar hier reden.
2: Ja, vanmorgen nog kans op enkele onweersbuien. Daarna wordt het overal meestal droog. Maar vanavond gaat het opnieuw regenen. Maximaal tot zo'n 20 graden.
0: Radio 1.
1: De ochtend.
0: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.

0: INXS en Original Sin.
1: De ochtend.
0: Hey Jasper, jij gaf ons al een eerste blik op de voorpagina's daarnet. Wat is er hier verder opgevallen in de kranten?
2: Lukaku natuurlijk. Aha. Op zowat alle voorpagina's. De Rom back kopt het nieuwsblad. Na een jaar afwezigheid bij de Rode Duivels. Meteen scoren tegen Kroatië. Een boost is dat voor het WK. Dan het laatste nieuws. Een baanbrekende uitspraak van een rechter. Een bank moet slachtoffers van phishing meteen terugbetalen. Het gaat om een koppel van 90 en 93 dat bijna 50.000 euro verloor. Ze waren opgebeld door een valse bankmedewerker. De bank weigerde dat bedrag terug te betalen omdat het koppel zelf de codes had doorgegeven, maar krijgt nu dus ongelijk. Het gaat om een belangrijke uitspraak, zeggen experts, die mogelijk ook gevolgen kan hebben voor duizenden andere phishingzaken.
0: Niet onbelangrijk inderdaad. En dan een zaak die ons allemaal aangaat. Hè. Dat busongeval in Buggenhout, dat blijft de kranten en de geesten beheersen.
2: Ja, in het laatste nieuws getuigen drie leerlingen die dag op de bus zaten. Zij zeggen dat de chauffeur vaak veel te snel reed, alsof hij in een wedstrijd zat. De morgen stelt zich de vraag of er een structureel probleem is met dat leerlingenvervoer en in het nieuwsblad reageert De Lijn. Zij voeren zelf geen systematische controles uit op die ritten. Het zijn de scholen en de busbedrijven die eerst aan zet zijn, zegt De Lijn, om chauffeurs indien nodig bij te sturen. Pas als de problemen blijven aanslepen, komen zij tussen. Dan nog in het nieuwsblad, de gevarendriehoek verdwijnt.
0: Oh?
2: Ja, want vanaf volgend jaar moet je die bij pech niet langer verplicht gaan neerzetten. Minister Jean-Luc Rukke vindt dat te gevaarlijk, want mensen moeten dus daarvoor over de pechstrook lopen, brengen zichzelf in gevaar, zegt hij. Voortaan volstaan gewoon je vier pinkers.
0: Van de weg naar de lucht ook de staking bij luchtverkeersleider Skies in alle kranten.
2: Ja, de Tijd noemt het een wilde staking en vindt dat er een minimale dienstverlening moet komen. En de teneur in veel kranten, die luchtverkeersleiders hebben veel macht, verdienen goed. Soms zijn ze zelfs beter betaald dan piloten, schrijft het laatste nieuws, tot 13.000 euro bruto per maand. Dan in de Standaard haalt minister-president Diependalen uit naar de CM, alweer, op een partijavond in Nienoven, riep hij N-VA-leden zelfs op om over te stappen naar het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds. Het zorgt opnieuw voor spanning met CD&V en met het middenveld.
0: Het is woensdag, dat betekent een nieuwe knak over de opmars van de Albanese maffia in ons land, staat er van alles te lezen.
2: Ja, die bendes zijn machtiger dan ooit, daarvoor waarschuwt de politie. En het gaat dan vooral om drugs, ze doen massaal aan cocaïnehandel, maar ook cannabis, ook witwassen. En meer dan 2000 Albanese verdachten duiken op in Belgische onderzoeken. En dat geld dat wordt dan vaak cash naar Albanië gebracht, waar het geïnvesteerd wordt in vastgoed, hotels en bouwprojecten. En de hoofdstad Tirana is volgens de politie één grote etalage van witwasgeld.
0: Daar kan van alles. Zometeen alle details daarover met knak. En het WK komt er ook aan natuurlijk.
2: Ja, en dus ook de Panini-stickers die zijn terug. Maar...
0: Sorry, dat weet je dat je moet doen. Hè? Je moet zo kloppen. Ja, Panini-stickers, ja.
2: En kijk, ja. Wist ik niet. Maar steeds meer scholen verbieden die Panini-stickers, schrijft het nieuwsblad.
0: Ja.
2: Want die stickers zelf zijn niet het probleem. Wel, de kinderen die er ruzie over maken op de speelplaats.
0: Ik kan er iets bij voorstellen. Maar ik zou ook vechten, hoor. Voor een stickertje van Romback, bijvoorbeeld.

0: De opa in Bart Peters, de bevalligste.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: Jasper verwees daarnet al even naar KNAK, want daarin staat een groot en belangrijk artikel over de Albanese maffia in ons land, die machtiger is dan ooit. Blijkt uit maandenlang onderzoek door journalisten van KNAK, Leswaag en RTBF. Ze hebben gesproken met experten en speurders van de federale gerechtelijke politie, hebben heel wat dossiers gevreten en ze verzamelden voor het eerst alle cijfers op nationaal niveau. En die zijn duizelingwekkend. Christophe Kleriks, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Onderzoeksjournalist bij KNAK. Die reportage staat te lezen. Ik moet zeggen, we wisten wel een en ander, maar als je het op een rijtje zet, het kan tellen, hè?
3: Absoluut. En dat hebben we ook gedaan. Alles is op een rijtje gezet. We hebben gesproken met experten. We hebben heel veel vonnissen georganiseerd. En wat blijkt daaruit? Resultaat? Wel, de Albanese maffia rukt op. We kunnen het niet anders samenvatten. Zij zijn duidelijk toegenomen in macht. Ze hebben de legale economie geïnfiltreerd, dit soort Albanofone, criminele organisaties. Ze winnen aan invloed en slagkracht, zo waarschuwt de politie in KNAK vandaag. Want ze zijn ook steeds beter gestructureerd, coördineren hun activiteiten en ze hebben een negatieve impact op de maatschappij.
0: Ja, Albanofoon hoor ik jou meteen zeggen, dat is een klein nuanceverschil?
3: Ja, in die zin dat de politie, wanneer ze Albanese maffia bekijkt, dan hebben ze het ook over Kosovaren, Montenegrijnen, Macedoniërs, dus iets ruimer dan enkel Albanese. Maar dus inderdaad, zeer boeiend. We hebben voor de eerste keer cijfermateriaal te pakken gekregen dat ergens een indruk geeft van de omvang van deze organisaties. Dat is toch niet min, hoor. De Belgische politie heeft bijvoorbeeld 33 dossiers gemeld over Albanese criminele groeperingen in 2024 was dat. Ja, en dan heb je toch over meer dan 800 leden van dat soort organisaties die opduiken, die dossiers. Waarbij trouwens ook de familiebanden heel opmerkelijk zijn. Hè? Albanese maffia, ja, die werken op basis van vertrouwen in familieklans. En dat blijkt ook heel duidelijk uit de gerechtelijke onderzoeken.
0: Waar houden zij zich vooral mee bezig? Drugs?
3: Absoluut. Cocaïne staat helemaal op nummer 1. En ook zij staan een beetje op nummer 1 binnen de internationale cocaïnehandel. Zij nemen daarin een heel centrale plaats in. Waarbij ze bijvoorbeeld tot en met de kaaien in Ecuador, maar ook in Antwerpen, daar hebben ze een contactpersoon. Ze staan in voor de logistieke keten. Vormen zelfs een onmisbare schakel, zeggen onze speurders en magistraten. Dus drugs, ja. Met name de cocaïne sector, maar daarnaast zijn ze ook in bijvoorbeeld de cannabishandel actief. Zowel het opzetten van plantages, we hebben er toch 25 geteld, 25 plantages gelinkt aan de Albanese maffia in België de voorbije jaren. Maar daarnaast ook de import van cannabis. En dat is een nieuwe trend waarbij de politie merkt dat vanuit landen als Canada of de Verenigde Staten gewoon de cannabis wordt ingevlogen naar bijvoorbeeld Bierse, de luchthaven nabij Luik. Ja. Dat zijn de laatste nieuwe ontwikkelingen.
0: Dat er ook import is, want jouw artikel begint met een opsomming. Dat vond ik wel bijzonder, van waar er in ons land allemaal dingen zijn opgerold en aangetroffen. Dat is echt verspreid door het hele land, hè?
3: Ja, absoluut. Dat gaat dan letterlijk van een pizzeria in Strombeek-Bever, over een grillrestaurant in Deurne, tot een hangar in Zutendaal. En in al die plekken is de Albanese maffia actief geweest. Hè? Bijvoorbeeld voor kookwasserijen op te zetten, waarbij men kook gaat verdunnen uit het originele product. En absoluut, vaststelling van de politie is, ze zijn overal actief. En als je nu even de boel opentrekt en niet enkel naar België kijkt, maar naar heel Europa, dan is die vaststelling opnieuw: wauw, de Albanese maffia is in opmars. Hè. Heel concreet, Europol, dus de Europese politiedienst. Ze hebben een speciaal netwerk dat werkt rond zogenoemde high-risk georganiseerde misdaadgroepen. Wel, dat netwerk dat telt 233 van die organisaties in Europa. En de Albanese staan op nummer 1. Ja. Met maar liefst 71 van die groepen, gevolgd dan door de Italiaanse maffia en co.
0: Ja, terwijl je dat nog altijd eerder associeert inderdaad met de Italiaanse maffia. Wat doen zij met die partners? Wat leveren zij voor die partners, als je het zo moet noemen?
3: Wel, Europol wijst erop dat wat die Albanese maffia zo sterk maakt, is precies hun vermogen om duurzame partnerschappen aan te gaan met andere georganiseerde misdaadnetwerken. Dus lees, de Albanese die gaan samenwerken met de Italiaanse maffia, maar ook met lokale groepen in Colombia, in Ecuador, in Antwerpen en ga zo maar door. Dus zij zijn eigenlijk in plaats van dat ze hun territorium gaan verdedigen met geweld, gaan ze heel slim, bijna businessmatig, partnerschappen aan met lokale maffia's die daar al present zijn.
0: Over business gesproken, wat doen zij met de opbrengst van al die criminele praktijken?
3: Ja, met al die honderden miljoenen die je verdient met cocaïnehandel ben je absoluut niks als je het niet kan witwassen. Hè? Dus je moet dat geld eerst kunnen omzetten in bruikbaar geld. En heel interessant is dat de Albanese dat op de klassieke manier blijven doen, namelijk door te werken met cashgeld. En dat cashgeld wordt letterlijk in voertuigen verstopt en dan naar, van België naar Albanië gereden. Dat is de vaststelling van de anti-witwascel. Ze zeggen, kijk, het is heel moeilijk om cashgeld te detecteren aan de grens. Dus dat is een methode die werkt, die de Albanese blijven toepassen. En inderdaad, vaststelling, dat geld dat eindigt massaal in Albanië zelf. Onder meer in de hoofdstad Tirana, maar ook elders, waar het wordt geïnvesteerd in bouwprojecten, in horeca en ga zo maar door. Trouwens, een zeer actueel thema, aangezien het Albanese parket, het SPAC, inmiddels ook een onderzoek heeft geopend naar investeringen in vastgoed door de dochter van meneer Trump en haar bedrijf. Ja. Dus wel een heel actueel thema.
0: Als ik jou dat hoor opsommen, dan moet ook de volgende vraag gesteld worden. Hè? Hoe gevaarlijk is deze maffia voor onze samenleving als het overal zit?
3: Ja, vroeger had de Albanese maffia een heel gewelddadige reputatie. Ja. Denk dan aan 20 jaar geleden toen het nog actief was in de prostitutiemilieu bijvoorbeeld. Daar is wel een wijziging. We zien dat het geweld gerichter wordt ingezet. Niet zomaar tegen iedereen, want zo trek je natuurlijk de aandacht naar je toe. Maar intern, dus binnen clans of ook naar de overheid toe, is er wel degelijk sprake van geweld. Ik verwijs dan bijvoorbeeld naar 3 belangrijke maffiamoorden die hebben plaatsgevonden op verschillende plekken in ons land. Opnieuw in Strombeek-Bever was dat, in Molenbeek, maar ook in Aartselaar. Daar zijn de voorbije jaren een aantal mensen vermoord, soms op klaarlichte dag, in het kader van afrekeningen door Albanese maffia.
0: Oké, goed dat dit allemaal in kaart is gebracht en hoe we dat te lijf proberen te gaan, dat is voor een andere keer. Hè. Dankjewel, Christophe Klerix, onderzoeksjournalist bij KNAK. Dank je.
3: Dag.
0: Er staat 150 kilometer file naar Antwerpen bijvoorbeeld op de E17, 10 minuten vanaf Kruibeke, op de E19, 20 vanaf Brecht, op de E34 vanaf Oelegem en op de E313 een kwartier vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent verliest u een kwartier van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel en richting Nederland 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Op de E40 naar de kust al een half uur aanschuiven van Groot-Bijgaarde tot even voor Termat door een ongeval op de linkerrijstrook. Het gaat langzaam naar Brussel op de E40, 20 minuten erbij vanaf Aalst. Op de E40 vanuit Luik, een kwartier van Boutersem tot Haasrode. Daar is door een aanrijding de rechterrijstrook dicht. En op de E429 ook 10 minuten trager in Halle.

0: Serge Gainsbourg natuurlijk, wie anders met initials BB.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
0: Het komt nu echt dichterbij. En gisteravond de eerste oefenwedstrijd van de Rode Duivels. En meteen een overwinning, 0-2 in Kroatië. Tom, dat is toch niet de minste tegenstander?
3: Nee, zeker niet. Want ik herinner mij, halve finale gespeeld op de voorbije WK's. Dus laten we het maar een goede overwinning noemen. Die toch vertrouwen moet geven aan het team, maar ook aan enkele individuele spelers. Ik denk dan bijvoorbeeld aan Romelu Lukaku. Heeft toch 1 minuut of 20 kunnen spelen. En meteen een doelpunt inderdaad. Thibaut Courtois, zijn collega, die heeft nooit aan de recordtopschutter getwijfeld.
4: Nee, ik denk dat Romelu dat wedstrijdritme nodig heeft. Het is goed dat hij tegen sterke tegenstander die goal vindt. Met ruimte in de rug is hij enorm sterk. En ja, hij is fysiek sterk om ook ballen te kunnen bijhouden in zo'n momenten. Dus als hij zich goed voelt, hebben we natuurlijk heel veel opties van voor.
3: Ja, dat klopt. Want de bondscoach die begon met De Ketelaar en Doku in de spits. Daarna kwamen dus Lukaku en ook Fernandes Pardo, die meteen zijn debuut heeft
0: gemaakt. Die had er zin in, hè?
3: Ja, bij de Rode Duivels. Een nog relatief nieuw is de verdediger Nathan Ngoy, een van de mannen in die toch wel verrassende verdediging met zijn drieën. Bekroond met een clean sheet, Ngoy speelde een goede wedstrijd en was dus tevreden na de overwinning. Relatief tevreden.
5: Ça va, niet slecht. We kunnen ook beter doen, we kunnen altijd beter doen. Maar het belangrijkste was om geen doelpunten tegen te krijgen vandaag, sorry. En dat kunnen doen, dus ja, ik ben blij.
6: Denk je dat je punten gescoord hebt bij de bondscoach?
5: Ik hoop het. Ik probeer altijd te presteren. Doen wat de coach wil dat ik doe. Maar ook mijn eigen spel kunnen spelen. Dus dat heb ik proberen te doen. En ik ga verder doen. Dus voilà.
3: Ja, dat lijkt me geen slecht idee. Met z'n drieën dus achteraan. Maar die verrassende defensie die kwam nauwelijks in de problemen. Gaf amper kansen weg. De doelman Thibaut Courtois die was niet verrast door dit systeem van de bondscoach.
4: Nee, goed, natuurlijk met Roberto hebben we dat vaak gedaan natuurlijk, dus voor mij was dat niet nieuw. Natuurlijk voor andere jongens die misschien er nu wel bij zijn en toen niet, is dat nieuw, maar we hebben dat een paar keer opgetraind de laatste dagen en ik moet zeggen dat dat vrij goed is gegaan, alsof we dat altijd deden. En dat is natuurlijk een grote troef voor matchen als je zo opeens wilt veranderen van systeem, dat er heel veel kan, omdat iedereen al weet hoe het moet. De jongens zijn heel leergierig, de jonge gasten, wij als oudere gasten proberen ook iedereen er mee te nemen en ik denk dat er een goede sfeer zit, een goede ploeg en ik denk dat het een goed begin is en hopelijk zaterdag kunnen we thuis een goede match spelen tegen Tunesië en met een goed gevoel afreizen en een mooie WK spelen.
3: Ja, dat mogen we toch hopen. Maandag vertrekken ze. Er waren nog een paar andere oefenwedstrijden. Marokko bijvoorbeeld, toch een ploeg om naar uit te kijken, heeft gisteravond geoefend tegen Madagaskar en het werd 4-0 met 2 goals van Ismail Saibari, dus een Belgische Marokkaan ex-Racing Genk, nu bij PSV. En naast het voetbal wordt er ook nog altijd getennist bij Roland Garros. De Tsjech Jakub Mensik die zit in de halve finale 3-0 gewonnen tegen João Fonseca, die de voorbije dagen toch wat verrassend heeft uitgepakt. In de halve finale speelt Mensik tegen Alexander Zverev. Het is zijn allereerste halve finale op een Grand Slam.
0: Oké, jij vertrekt binnenkort ook naar dat WK, maar dus we hebben jou zeer intensief laten kijken naar die wedstrijd, zodat je daar straks nog een en ander over kan komen vertellen. Maar eerst het nieuws van 7 uur. Tot straks hier in de ochtend.
7: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
8: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
9: Amai.
8: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
9: Handig.
10: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paaltje op de parking.
8: Ja, handig inderdaad.
7: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
11: Volkswagen.
12: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
13: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat genoteerd.
12: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
14: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
12: Doen we wel. Argenta.
15: Zo simpel kan het zijn.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
16: 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het luchtverkeer in ons land is hervat na de staking van de luchtverkeersleiders. De aanvallen tussen de VS en Iran laaien weer op. En in hun voorbereiding op het WK winnen de Rode Duivels van Kroatië. staking bij de luchtverkeersleiders is dus voorbij. Directie en vakbonden hebben een akkoord bereikt. En vanaf 9:00 gisteravond zijn de vluchten hervat. Tess de Keerschieter, wat is de situatie op dit moment?
9: Alle vluchten op Brussels Airport en Charleroi Airport verlopen vanmorgen weer zoals gepland. Gisteravond zijn op Brussels Airport ook nog tientallen vluchten kunnen vertrekken, waardoor een groot deel van de mensen dat gisteren had moeten vertrekken ook nog is kunnen vertrekken s'avonds. Zo'n 270 passagiers zouden wel overnacht hebben op de luchthaven. En omdat het mogelijk extra druk is vandaag, wordt aan passagiers wel gevraagd om op tijd naar de luchthaven te komen. Op dit moment zijn er ook geen indicaties dat de luchtverkeersleiders niet aan het werk zijn gegaan vanmorgen. Dat zegt de woordvoerder van Skies. Dus van een nieuwe spontane staking is voorlopig geen sprake. De vakbonden en de directie van Skies gaan binnenkort wel terug aan de tafel om verder te onderhandelen.
16: Dankjewel, Tess. In Maaseik in Limburg is gisteren een fietser omgekomen. De vrouw van 58 werd aangereden door een tractor. Die werd bestuurd door een jongen van 17, zegt korpschef Dirk Minte.
11: Een landbouwtractoren mogen bestuurd worden met geldig rijbewijs vanaf 16 jaar. Dus die jongen was net iets ouder. Momenteel hebben wij informatie dus dat de bestuurder van de tractor op het ogenblik de plaats heeft verlaten. Hij is ook nadien ook wel teruggekeerd. Dus de kans zou kunnen bestaan dat hij het misschien de aanrijding niet eens zou hebben gemerkt.
16: Vanaf juni volgend jaar zal het niet meer verplicht zijn om bij autopech een gevarendriehoek te plaatsen, dat schrijft het Nieuwsblad. Het is vaak te gevaarlijk om die driehoek te zetten, omdat je vaak een heel stuk over de pechstrook moet lopen. Vanaf de zomer van volgend jaar volstaat het bij pech om je vier richtingaanwijzers aan te zetten om andere weggebruikers te waarschuwen. Meer dan 6 op de 10 Vlaamse sportclubs zoeken extra geld, blijkt uit een bevraging door de Vlaamse Sportfederatie. De kosten van de clubs zijn gemiddeld met 20% gestegen, de inkomsten maar met 10%. En 3 op de 10 sportclubs hebben al beslist om volgend seizoen dan ook meer lidgeld te vragen, zegt Pieter van Hof van de Vlaamse Sportfederatie.
17: Clubs die een verhoging van een lidgeld doorvoeren, soms is dat ook gewoon wel terecht. Hè. Voor kwaliteit die geboden wordt, voor de sportbegeleiding die geboden wordt, mag een correcte prijs betaald worden. Maar we moeten uiteraard erop toezien dat er geen mensen uit de boot vallen.
16: Bij de clubs die het lidgeld optrekken, komt er gemiddeld 10% bij. De Franse justitie heeft in samenwerking met Ons Land een bende opgerold die op grote schaal gestolen juwelen, sieraden en horloges verkocht. Er zijn 19 mensen opgepakt, onder wie 5 juweliers uit de Antwerpse Diamantwijk. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
18: Vorig jaar kreeg de Franse justitie een tip. 2 families uit de banlieue van Parijs zouden gestolen juwelen naar Antwerpen vervoeren en daar illegaal. Er werden telefoons afgeluisterd en auto's gevolgd. De 2 families van Servische afkomst bleken 4 keer per week heen en weer te rijden naar België. Bij huiszoeking die nu is verricht in België werden 6 kilo aan goudstaven, grote hoeveelheden sieraden.

0: bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
4: Radio 1 live.
5: Hebben, terwijl ze tegen de politie zeiden werkloos te zijn.
6: In het oosten van Oekraïne zijn bij een Oekraïnse droneaanval op een bus zeker 7 mensen omgekomen. Dat meldt de pro-Russische leiding van die regio Donetsk. 11 mensen zijn ook gewond geraakt. De bus reed van Moskou naar de Krim. Dat is het Oekraïnse schiereiland dat door Rusland is geannexeerd. Wie er precies in die bus zat, blijft onduidelijk. En de Verenigde Staten en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen. Tom van de Wegen, de gevechten laaien dus weer op, nu de onderhandelingen vastgelopen zijn.
7: Dat ging er de voorbije uren weer heftig aan toe in de Golfregio. Iran vuurde verschillende raketten af op Kuwait en Bahrein, waar Amerikaanse legerbasissen liggen. Maar volgens het Amerikaanse leger heeft geen ervan doel getroffen. Ze kwamen tekort, braken in stukken of werden onderschept. In beide landen loeiden de sirenes. De Amerikanen sloegen meteen terug met aanvallen op militaire doelwitten op het eiland Keshem in de straat van Hormuz. Iran claimt op zijn beurt dat het Amerikaanse basissen en helikopters geraakt heeft als vergelding. Tja, dit speelt zich allemaal af terwijl de vredesonderhandelingen vorig weekend zijn vastgelopen. Al houdt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio vol dat de oorlog voorbij is. Maar daar lijkt het voorlopig dus niet op.
6: Nee, dankjewel Tom. De Verenigde Staten halen volgend jaar meetapparatuur weg uit de Atlantische en de Stille Oceaan. Die instrumenten meten al 10 jaar de oceaanstromingen. Die zijn bepalend voor ons klimaat. Het gaat om een bezuinigingsmaatregel van de regering Trump. Wetenschappers vrezen dat ze nu niet meer goed zullen kunnen volgen hoe de oceaanstromingen veranderen. En Europese onderzoekers noemen het besluit dramatisch en hopen dat Europa het meetsysteem overneemt. Sport, de Rode Duivels hebben in de voorbereiding op het WK een oefenwedstrijd tegen Kroatië gewonnen met 0-2. Jurij Tielemans scoorde in de eerste helft. Invaller Romelu Lukaku maakte in de toegevoegde tijd het tweede doelpunt. Belangrijk na een seizoen waarin hij nauwelijks speelde, zegt doelman Thibaut Courtois.
8: Ik denk dat Romelu dat wedstrijdritme nodig heeft. Het is goed dat hij tegen een sterke tegenstander die goal vindt. Met ruimte in de rug is hij enorm sterk. En ja, hij is fysiek sterk om ballen te kunnen bijhouden in zo'n momenten. Dus als hij zich goed voelt, hebben we natuurlijk heel veel opties van voor.
6: Zaterdag spelen de Duivels hun laatste wedstrijd in hun voorbereiding voor het WK tegen Tunesië in het Koning Boudewijnstadion. En vanavond speelt de nationale ploeg van Congo in ons land een oefenwedstrijd tegen Denemarken op het veld van Standaar. Congo bereidt zich in België voor omdat Amerika reisbeperkingen oplegt vanuit Congo wegens de uitbraak van de Ebola-epidemie daar. Die epidemie bemoeilijkt ook de voorbereiding van de Congolese ploeg. Een oefenwedstrijd van volgende week in Spanje is verboden door de plaatselijke burgemeester. Het weer, vooral in het oosten, eerst nog kans op onweersbuien. Daarna meestal droog, maar vanavond trekt de nieuwe regenzone geleidelijk vanaf de kust over het land. In de Kempen kunnen we nog 20 graden halen. In de rest van het land is het wat frisser. Ook de volgende dagen nog enkele buien en maxima rond 19 graden. We begonnen met het vliegverkeer in ons land. Dat is gisteravond hervat nadat directie en vakbonden bij de luchtverkeersleiders een akkoord hadden bereikt. Ook vandaag kan het wel nog extra druk zijn op de luchthavens. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1.
9: De ochtend.
2: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.
10: Goedemorgen, wij zullen nog even praten over de Rode Duivels. Maar we beginnen zometeen in Oekraïne. Welkom bij de ochtend.

0: R.E.M. met South Central Rain. De ochtend.
1: Radio 1.
0: Het gaat over en weer tussen Oekraïne en Rusland. Aanvallen op Sint-Petersburg komt hier nu binnen. Ook zouden er 7 doden en 11 gewonden zijn gevallen bij Donetsk na een droneaanval op een bus die naar de Krim reed. En de voorbije nachten zijn zo zwaar geweest voor Oekraïne, met minstens 22 doden gisterochtend in Kiev en in Dnipro. Rusland voert de druk duidelijk op met raket- en droneaanvallen. De Oekraïnse bevolking krijgt het zo weer bijzonder zwaar te verduren. Gisteren waren wij al even in Kiev en midden in al die chaos zitten Luc Jacobs en zijn team op de Belgische ambassade in Kiev. Goedemorgen, meneer Jacobs.
2: Goedemorgen.
0: Misschien eerst aan u vragen hoe de afgelopen nacht is verlopen.
2: De afgelopen nacht was rustig. Hè? In scherp contrast met de vorige nacht, die wel weer een van de zware nachten was in Kiev, met een massieve gecombineerde aanval van drones en raketten, ballistische raketten.
0: Ja, onze collega Marijn Trio die liet ons weten dat verandert in C niet aan de houding van de mensen in Kiev. Het is niet dat mensen nu massaal de stad verlaten. Hoe is uw ervaring daarmee?
2: Inderdaad, die aanvallen, hoe zwaar ook, veranderen het gedrag van de mensen niet. De mensen hier zullen wel hun voorzorgen nemen. En je ziet bijvoorbeeld dat die grote aanval was aangekondigd. Mm-hmm. Men vraagt ook aan de mensen wanneer het luchtalarm gaat. Neem het ernstig, ga schuilen en dan zie je dat er inderdaad heel wat meer mensen bijvoorbeeld naar de metro gaan. Je ziet dat de schuilkelders zich ook meer vullen. Dus mensen nemen zeker hun voorzorgen. Maar het gedrag in C verandert niet. En kijk, de woede tegen dit type brutaliteit neemt alleen maar toe.
0: Ja, hoe zit dat voor u en uw team?
2: Wel, ik kan ook alleen maar vaststellen, en dat is echt een pluim die ik op de hoed van dat team wil steken, dat hoe zwaar de aanvallen 's nachts ook zijn, 's morgens is het team paraat en zijn ze klaar en beschikbaar. En dat, ik vind dat bewonderenswaardig. Dat zijn ook mensen met gezinnen. Maar ze zijn er. Ze staan klaar. Ze weten zich te organiseren, maar dit is natuurlijk niet te onderschatten en zeker niet voor gezinnen met jonge kinderen.
0: Ja, het is een oorlog, meneer Jacobs, die zo snel van gezicht verandert ook. Hè. Het is een soort drone-oorlog geworden. Men wist inderdaad in Oekraïne dat deze zware reeks er zat aan te komen. Hè. Is Rusland van tactiek veranderd?
2: U zegt het goed, de oorlog is van gezicht veranderd, maar de oorlog is niet van aard veranderd. Hè. Dit is een agressieoorlog van de brutaalste soort. En wat we nu merken is dat dus steeds drastischere wapens worden ingezet, maar dat wordt ook verklaard door het feit dat Rusland nog nauwelijks vooruitgang boekt aan het front. Integendeel, hè, voor de laatste afgelopen maand mei, werd vastgesteld dat Oekraïne meer grondgebied bevrijd heeft dan Rusland heeft kunnen inpikken. Oekraïne heeft ook de militaire capaciteit ontwikkeld om Rusland heel diep in het grondgebied te treffen. De oorlogsproductie daar, de olie- en gasproductie, olie- en gasinstallaties. En Oekraïne heeft ook de capaciteit om de aanvoerlijnen, de Russische aanvoerlijnen, mm-hmm, dichter bij het front, om die door te knippen. Dus dat zorgt toch voor een malaise in de hoofden van het Russische bevel. En dan heb je dus inderdaad, wat kan men dan nog, voor welke wapens kan men dan nog opteren? Diegene die men van op een zogenaamde veilige afstand kan afvuren op Oekraïne. En dat zijn dus die ballistische wapens. Want ook de drones worden dus met een steeds grotere efficiëntie uit de lucht gehaald.
0: Maar natuurlijk, die ballistische wapens van op korte afstand, om die te pareren, daar is wel een en ander voor nodig vanuit Oekraïne.
2: Inderdaad, en dat is een capaciteit die Oekraïne onvoldoende heeft. Hè. Dan spreken we over die Patriot-raketten. Dat is het wapen dat dus het meest effectief tegen dit soort geleide missiles kan ingezet worden. Daar bestaat een tekort van. En dat is dus inderdaad een zwak punt in de Oekraïnse verdediging dat Rusland nu volop wil uitbuiten.
0: Ja, en daarvoor is geld nodig. Wij hadden hier de ervaring de afgelopen dagen toen het weer zo drastisch erger werd. Enfin, als je al over erger kan praten natuurlijk, meneer Jacobs. Dat we er misschien wel aan wennen als internationale gemeenschap. Ah ja, die oorlog speelt zich daar af. Heeft men soms in Oekraïne ook dat gevoel?
2: Nee, ik denk het niet. Het feit dat die oorlog misschien wat minder in het nieuws is, en bedankt voor de aandacht die u blijft geven aan deze oorlog, maar het feit dat deze oorlog wat minder in het nieuws is, ook omdat er elders op de planeet dus ook oorlog gevoerd wordt. En zo betekent niet dat de diplomatieke en de militaire inspanningen en de diplomatieke en militaire steun voor Oekraïne gestopt is. Hè. Wat nu heel specifiek die militaire noden betreft, dat zijn dingen die besproken worden in de geëigende kanalen, de geëigende militaire overleg dat bestaat met Oekraïne. En ik zou niet zeggen dat die dialoog en dat die communicatiekanalen gestopt zijn. Ja. Dus daar wordt ernstig over nagedacht en ernstig gekeken op welke manier we Oekraïne in de gegeven omstandigheden dus die capaciteiten kunnen bezorgen.
0: Wat kan u doen als Belgisch ambassadeur?
2: Wij zijn daar natuurlijk in die militaire gesprekken. Er is ook nog zoiets als het militaire geheim. Daar zijn we natuurlijk niet van nabij en niet rechtstreeks bij betrokken. Maar als ambassade werken wij mee in de communicatie tussen regeringen. En wanneer wij naar bepaalde briefings gaan, wanneer wij bepaalde contacten hebben met de regering hier, ja, dan worden die boodschappen natuurlijk overgebracht. Dat is onze rol. En, en de situatie wordt geduid zodanig dat er een goed begrip bestaat inderdaad van de noden en van de situatie op het terrein.
0: Mag ik u vragen naar dat moeilijke woord, vrede?
2: Ja, iedereen wenst vrede en de Oekraïners in de eerste plaats. En we stellen vast dat Poetin dus geen vrede wenst. Integendeel, dat hij steeds een grotere graad aan brutaliteit aan de dag legt om toch nog maar tegen beter weten in en tegen aanzienlijke verliezen aan mensen en materieel aan eigen kant toch nog deze oorlog wenst verder te zetten.
0: Ik dank u voor dit gesprek, Luc Jacobs, ambassadeur in Oekraïne. En ik wens u en uw team nog veel sterkte.
2: Dank u, graag gedaan.
0: Er staat 180 kilometer file op de E17 van Gent naar Kortrijk bijvoorbeeld. Moet u in Waregem tussen de af- en oprit opletten voor een obstakel op de weg. Ook files naar Antwerpen op de E17, kwartier vanaf Haasdonk. Op de E19, 20 minuten vanaf Brecht. Op de E34 vanaf Oelegem en op de E313, 20 minuten vanaf Massenhoven.
3: Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier erbij van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Op de E40 naar de kust een half uur aanschuiven van Grotbijgaarden tot even voor Ternat door een ongeval op de linkerrijstrook. Langzaam naar Brussel op de E40 nog een klein half uur erbij vanaf Aalst en op andere plaatsen ergens meer dan 10 minuten vertragen.
4: Meer aandacht, meer merk, meer missie. VAR, bereik meer.

0: The Wave van Jungle.
1: De ochtend.
0: Ercoland is een begrip dat in Antwerpen en ver daarbuiten aan een grote opmars bezig was de laatste dagen. Want de veiling voor het kunstenaarshuis Ercola in Antwerpen gisteravond heeft meer dan €212.000 opgeleverd, Jasper.
2: Ja, 20 kunstwerken werden daar geveild om dat kunstenaarshuis te redden van een publieke verkoop. Dat gebouw in de Wolstraat wordt verkocht door de stad Antwerpen, maar de kunstenaars die daar al decennia lang werken willen het gebouw zelf kopen. Ze hadden daarvoor al meer dan €500.000 ingezameld.
0: Klein verschil.
2: Inderdaad, hoopte daar met deze veiling nog een lap geld bij te doen. En die verkoop vond plaats bij veilinghuis Bernaert. En daar hadden ze al lang niet meer zoveel volk op een openbare verkoop gezien.
3: Dames en heren, goeie avond hier allemaal in een zaal die wij eigenlijk gewoon niet meer gewoon zijn, zou ik zo zeggen. Op een gewone live veiling, met andere woorden. In een traditionele veiling zit er in de zaal ongeveer nog 20 man of zo, of 12.
4: Wauw.
3: Dat is angstaanjagend soms om te zien. Dus dit is hartverwarmend. Maar schijn kan bedriegen. Dat betekent heel veel mensen, betekent nog niet een heel goede veiling.
0: Maar was het een heel goede veiling?
2: In totaal werden 19 werken verkocht, onder andere van Fred Bervoets en Jan de Cler. Maar het werk dat het meeste geld opbracht, was dat van Luc Tuymans.
5: Lot nummer 2, Luc Tuymans. Hier beginnen we aan 40.000, daar beginnen we bij 45. Caron Saint-Milfeft, 50.000 heb ik hier vooraan. Verkoper 850 en 55.000 heb ik hier achteraan. Verkoper 820, 55.000. 70.000 heb ik hier aan de 70.000 euro septant. 75.000, verkoper 800. 75.000 heb ik hier vooraan, 75.000 euro.
3: 80.000, Luc Tuymans.
5: Eenmaal. 80.000 voor de tweede maal. Niemand beter. Proficiat, 80.000.
0: 80.000 euro, het was een drieluik, dacht ik, voor Luc Tuymans en meer dan €212.000 in totaal. Maar geen witte handschoentjes voor de veilingmeester?
2: Nee, we hadden hier gisterenochtend Peter Bernaert van het veilinghuis te gast en hij legde uit wat die witte handschoenen precies betekenen.
6: Wat ik wel probeer in de schaal te werpen is de white gloves. Dat betekent als alles verkocht is, dan reiken ze de veilingmeester witte handschoentjes aan. Dat betekent dat alles zou moeten een koper vinden. En dat is vrij zeldzaam. Dus als ik die 20 lot straks verkocht krijg allemaal, dan kijk ik uit naar die witte handschoentjes.
2: Ja, helaas dus niet gelukt, want één werk van de 20 raakte niet verkocht.
0: Vanavond om 6:30 zullen de kunstenaars een enveloppe van 2 meter lang overhandigen aan AG Vespa, het vastgoedbedrijf van de stad, om Ercola zelf te kopen.

0: Randy Newman met Baltimore. Winst dus voor de Rode Duivels gisteravond. Om 6 uur hebben we gekeken in die oefenwedstrijd in Kroatië 0-2. En een van de positieve punten die we moeten onthouden, Jasper.
1: Ja, de invalbeurt van Romelu Lukaku.
2: Moro weer, controle niet zo geweldig. Witzel daartussen en Van Aken. Kan Lukaku lanceren? Lukaku is vertrokken. Kan hij ook nog afwerken? Lukaku schuine positie. Romelu Lukaku met het doelpunt. Er zijn nog zekerheden bij de Belgen. Op de tegenaanval maakt Lukaku dan toch meteen weer een doelpunt. En dat zal hem deugd doen. 0-2 voor België.
0: Dat was er niet naast.
1: En straks na 7:30 gaan we erop door met onze Tom Boudeweel.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
3: Honda, the power of dreams. Knaldi.
5: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vuil voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi, altijd slim.
6: Richie, citroen uit framboos.
7: Richie, Belgische limonade.
8: Altijd verfrissend.
0: Richie. VRT Radio 1.
9: De ochtend.
0: Precies 7:30, goedemorgen. Het luchtverkeer in ons land verloopt weer normaal na de staking van de luchtverkeersleiders.
1: En die draaide om het nieuwe controlecentrum in Namen, waar luchtverkeersleiders uit Luik en Charleroi moeten gaan werken. Vakbonden en directie hebben daar een akkoord over bereikt en door de staking hebben een 300-tal passagiers de nacht doorgebracht op Brussels Airport. En de aanvallen tussen de VS en Iran laaien weer op, nu de onderhandelingen over een vredesakkoord vastlopen. Iran vuurde raketten af op Amerikaanse basissen in Kuwait en Bahrein. Het Amerikaanse leger viel militaire doelwitten aan op een eiland in de straat van Hormuz. De Amerikaanse minister Rubio houdt nog altijd vol dat de oorlog voorbij is.
0: Ja, en die rode duivels, dat bespreken we straks. Dankjewel. En dan gaan wij eens horen wat het weer brengt vandaag. Dag Sabine, het was regen hoor vannacht.
10: Ja, zeker. En op dit moment vallen er vooral nog buien over de provincies Antwerpen, Limburg en Luik. En deze voormiddag, vooral in het oosten en het noordoosten, is er nog kans op een aantal regenbuien. Misschien lokaal ook met een donderslag erbij. En in de rest van het land is het dan droger, weliswaar met veel wolken en misschien hier of daar een opklaring. In de loop van de namiddag komen er alweer veel wolken opdagen en stilaan kan het dan al lichtjes beginnen te druppelen vanaf de kust tegen het einde van de namiddag. En ook vanavond en vannacht gaat het dan nog wat harder regenen met tussenpozen. En ondertussen halen we temperaturen van 15 tot 19 of 20 graden. Daar hoort ook een goed voelbare wind bij, matig uit het zuidwesten, aan zee soms vrij krachtig, met drukwinden tot 50 of 60 kilometer per uur. Vannacht dan regen, met later tegen het einde van de nacht veeleer wat droger weer voor het westen. Minimaal tussen 12 en 15 graden. En morgen blijven we in dat wisselvallige steken met af en toe een bui of een onweer. Nog iets koeler, maximaal tot 18 graden. En dan vrijdag een paar buien, ook wel af en toe wat zon. En zaterdag is waarschijnlijk de droogste dag in het weekend. Pas in de loop van de latere namiddag een paar buien vanaf het westen. En dan tegen zaterdagnacht en zondag krijgen we opnieuw een portie regen of buien over ons heen. En die temperaturen liggen in het weekend wel iets hoger, rond 20 of 21 graden. Maar het blijft wisselvallig en soms nat.
0: Oké, dank je.
11: Radio 1.
9: De ochtend.
11: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.

0: Van Morrison en Bright Side of the Road. Ja, laten we het eens positief bekijken.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: Want we gingen winnen met 0-2 in Kroatië. En dat deed deugd aan het hart en vooral aan Lukaku zijn hart, denk ik. Tom, vertel het ons eens. Hij staat op alle voorpagina's vandaag.
3: Ja, dat hebben jullie al een paar keer gezegd. En ja, hij blijft toch belangrijk. Ik denk dat ik het woord onmisbaar toch nog wel mag gebruiken. Want als ik de buitenlandse media ook eens bekijk, daar staat hij toch ook op de voorpagina. En wordt hij toch ook vermeld, want het is een belangrijke speler. En op zich is het wel het ideale scenario natuurlijk, om die twijfels die hij toch heeft, denk ik, om die te bannen. Het was zo weer een typische Lukaku-goal in de diepte gestoken door Van Aken. Ondertussen toch al zijn 90ste doelpunt voor de Duivels. Lijkt me belangrijk voor het team ook, omdat je toch weer kan rekenen op hem na dat vreselijke seizoen met heel veel blessureleed. Amper een uur gevoetbald dit seizoen. Wel een goaltje meegepikt tegen de belofte van Standaar vorige week. Maar goed, dat is dan toch iets anders. Belangrijk ook voor de fans. Geloof, vertrouwen voor ons, voor de medespelers. Want het viel me op dat ze toch allemaal flink gingen meevieren met Lukaku. En ja, last but not least, denk ik, belangrijk voor hemzelf na die revalidatie. Had er zelfs een relletje voor over met zijn club, met Napoli. Heeft hard gewerkt. Dus ik denk dat dat doelpunt, zeker voor een spits van zijn type, toch een extra motivatie moet betekenen. Het is een stap vooruit, maar ik denk niet dat we nu moeten verwachten dat hij tegen Tunesië bijvoorbeeld 90 minuten zal afwerken en alles kapot spelen. Ik denk stap voor stap dat dat toch wel het belangrijkste is.
0: Tegen de finale zal hij er volledig staan. Het leek wel een goed nieuws, hoor, want ook een clean sheet, hè, geen doelpunt tegen, zelfs met een experimentele defensie.
3: Ja, geen tegendoelpunten, dat is al wel eens anders geweest. Recent nog in die kwalificatiewedstrijden voor het WK. Dus dat is positief, al kwam de defensie natuurlijk niet echt onder druk of in de problemen. Kroatië met heel wat helden die toch stilaan een jaartje ouder worden, maar niet vergeten. Finalist en halve finalist op de voorbije WK's. Dus het is toch een flinke test geweest. Een kans, wel, voor Modric onder andere. Ja. En dan had je die prima redding van Thibaut Courtois. En naast Lukaku, ja, geeft dat toch ook wel vertrouwen, denk ik, aan de ploeg. Omdat Courtois er ook niet altijd bij is geweest de voorbije maanden. En zoals je zegt, een experimentele defensie. 3 achteraan, of 5. Dat hebben ze nog nooit gedaan in die basisopstelling op de stage in en tegen de VS wel eens even, maar dan weer snel de switch gemaakt. Dus geslaagde test, ook al omdat de namen verrassend waren. Ja. Theater, oké, die speelt daar wel vaker. Maar Onana, centraal achterin, moesten we toch even knipperen met de ogen. Wordt al een tijdje over gesproken, maar het is en blijft een verrassing. Heeft het goed gedaan. Met zijn kracht en zijn lengte geeft hij toch iets extra's. Alleen dat uitvoetballen, dat blijft wat moeilijker. Maar dat kunnen we ook over enkele alternatieven op die positie zeggen. En dan de derde, een Gooi. Zijn derde interlandpas, maar gretig en vol overgave. En laat ons eerlijk zijn, niet tegengevallen. Dus als je dat allemaal optelt, Ruud. Ja? Lukaku, clean sheet, Courtois op niveau, dat nieuwe systeem in de verdediging, de bevestiging van Doku.
0: Ah, oké, laten we die toch ook nog even. Voilà, ja. Jeremy Doku, ja.
3: Gisteren in een andere rol wel. Plus de overwinning, geen geblesseerde. Dus als je dat allemaal optelt, dan is het toch wel een kleine goed nieuwsje.
0: Oké, ik had het over de finale. Sorry, het gaat over een beetje enthousiasme aanwakkeren natuurlijk. We gaan daar niet meteen een wereldkampioen van maken na gisteravond, hè?
3: Nee, maar ja, de Rode Duivels hadden ook gewoon kunnen verliezen en slecht spelen. Dus laten we toch maar een opsteker noemen tegen in principe toch een sterke tegenstander. Op verplaatsing, dus we gaan het zeker niet kapot relativeren na een gezapig oefenduelletje wel. Maar dat lijkt me ook wel begrijpelijk aan de vooravond van het WK, dat niemand echt grote risico's wil nemen om nog geblesseerd te moeten afhaken. En ook, de groep is nog niet zo lang bij elkaar in deze week. De Ketelaar, bleke wedstrijd, KDB, De Bruyne, nog niet op zijn best. Dat mogen we toch ook meegeven. Maar de statistieken zijn wat ze zijn. Garcia is ooit begonnen met de nederlaag tegen Oekraïne. Maar ondertussen toch al 12 wedstrijden ongeslagen. Dus op naar Tunesië, zaterdag.
0: Ja.

0: goeie Tom Pintens met al die tijd.
1: De ochtend.
0: Meer dan een week na het drama in Buggenhout is het nog niet duidelijk wat er gebeurd is en vooral wie er verantwoordelijk is.
2: Ja, en wat wel duidelijk is, er waren al klachten over het rijgedrag van de chauffeur die door de slagboom reed en zo een dodelijk ongeval veroorzaakte. Gisteren hoorden we hier Kurt Moens, eerste gedeputeerde voor N-VA en provinciaal verantwoordelijke voor onderwijs, zeggen: alle scholen geven hun klachten door, maar de opvolging van de busmaatschappij en de lijn die moet strikter. En we hebben vanmorgen nog maar eens gebeld met de woordvoerder van de lijn. Die wil geen interview geven, maar zegt wel in Nieuwsblad en bevestigt ook bij ons dat het de verantwoordelijkheid is van de onderaannemers en de scholen om de chauffeurs bij te sturen. Pas als daar geen oplossing gevonden wordt, komt de lijn tussen.
0: Ja, blijft opvolgen natuurlijk. Er staat 230 kilometer file daarbuiten, naar Antwerpen bijvoorbeeld. Op de E17 een kwartier vanaf Haasdonk. Op de E19 25 minuten vanaf Brecht. Op de E34 vanaf Oelichem. En op de E313 20 minuten van Massenhoven. Door een ongeval is de N14 van Zandhoven naar Lier, even voor Emblem, in beide richtingen afgesloten. Drie kwartier file van Massenhoven tot aan het kruispunt met de Nijlense Steenweg.
2: Op de Antwerpse ring richting Gent 20 minuten erbij van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 20 van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Richting Beveren een half uur van de A12 tot in de Thijsmanstunnel. Daar staat een defecte vrachtwagen. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten trager tussen Waterloo en Tervuren. En ook nog 20 minuten van Stroombeek tot op de aansluiting naar de E40 in Grootbijgaarden. Komt door een eerder ongeval op de E40 richting Gent. En in Jette is door een aanrijding één rijstrook dicht. Ook nog langzaam naar Brussel op de E40 25 minuten erbij vanaf Aalst. Op de E19 een kwartier vanaf Zemst. En op de E40 vanuit Luik een kwartier van Haasrode tot Berthem.
3: Alphabet. Your mobility made easy.

0: Gratis bestaat niet. London Grammar en You and I.
1: De ochtend.
0: Jasper, jij vertelde hier vanochtend al vroeg iets over het laatste nieuws over phishing.
2: Ja, een rechter, daar lees ik dat een rechter heeft geoordeeld. Een bank heeft verplicht liever om slachtoffers van phishing meteen hun geld terug te betalen. Mm-hmm. Het gaat om een ouder koppel dat bijna 50.000 euro verloor nadat ze waren opgebeld door een valse bankmedewerker. De bank had eerst geweigerd om dat geld terug te geven omdat ze zelf hun codes hadden doorgegeven. Maar de rechtbank oordeelt daar nu anders over.
0: Ja, dat zou wel eens een precedent kunnen zijn. Geert Lensens, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: U bent als advocaat gespecialiseerd in phishingzaken. Meneer Lensens, hoe zit de regelgeving nu weer precies in elkaar? Wanneer is een bank verplicht om geld terug te betalen bij phishing?
3: Wel een kleine nuance. Ik heb een specialisatie in bankairrecht en phishing maakt daar natuurlijk deel van uit. Hè. Het principe is vrij eenvoudig. De bank is in principe verplicht om de klant die slachtoffer is van phishing terug te betalen, tenzij de bank bewijst dat de klant een grove fout heeft begaan. Dus de bewijslast rust op de bank. Maar die grove fout, dat is de hoge uitzondering. Ik denk dat we, als we naar alle phishingzaken zouden kijken, dat we amper spreken over 1% van al die zaken. Want de grove fout is iets anders dan een fout. En als je bijvoorbeeld door een oplichtingstruc je code gaat invoeren of afgeven, ja, dat is natuurlijk geen grove fout, want anders zou er niemand in aanmerking komen.
0: Wat is een grove fout dan?
3: Een grove fout valt bijna gelijk te stellen met opzet, hè? Dus dat men bijna gaat meewerken of dat men weet dat men opgelicht wordt en dat men toch verder doet, hè? Iets in die aard. Maar dat is zeer uitzonderlijk. Juridisch gezien is dat echt een extreme appreciatie, laten we zeggen.
0: Dus bijna altijd is de bank verplicht om terug te betalen?
3: In de meeste gevallen, ja.
0: Mensen moeten vaak lang wel wachten, hè, op dat geld.
3: Wel, dat is de kwaal die we nu zien. Hè. Er zijn twee kwalen. Er is de phishing-kwaal, dat is eigenlijk het terrorisme van vandaag. Onze maatschappij wordt geterroriseerd door phishing-praktijken. Men weet dat er ongeveer 1 miljoen meldingen per maand zijn in ons land van phishing. Dat is natuurlijk gigantisch. Die mensen worden allemaal niet opgelicht, maar vele daarvan wel. En een tweede kwaal is natuurlijk de banken die de mensen aan het lijntje houden, die niet uitbetalen, de mensen op kosten jagen en de mensen raken ontmoedigd. En dat willen de banken natuurlijk. Hè.
0: Ja, en dus bij deze slachtoffers is het anders gelopen, want de rechtbank heeft daar nu over beslist wat eigenlijk al moet, zoiets.
3: Ja, we spreken wel over een kort geding. Het is een voorlopige beslissing, maar ze is wel werkelijk baanbrekend. In die zin, het is de eerste keer dat dat gebeurt. Hè. Het is dus ongepubliceerde rechtspraak. Ik trad zelf niet op in die zaak. Maar het speciale aan de zaak is natuurlijk dat het zeer recente ongepubliceerde rechtspraak is. Nu is ze natuurlijk wel gepubliceerd, want als juristen spreken over gepubliceerde rechtspraak, spreken over juridische tijdschriften. Maar ik vind dat dergelijke uitspraken die een groot maatschappelijk belang hebben, dat die ook thuishoren in de klassieke media.
0: Ja, kan dit grote gevolgen hebben, mogelijk?
3: Dit gaat grote gevolgen hebben. Om te beginnen, ik denk iedereen die bij mij nog zou komen met een phishingzaak, het eerste ga aan denken is natuurlijk een kort geding, dat is evident. En ik zal niet de enige zijn. Dus in de rechtspraktijk gaat dat duizenden keren gebruikt worden de komende maanden en jaren. Dat is één punt. Een tweede punt is dat de bankaire wereld toch wel aan bezinning toe is. Hè. Het is wel geweest. We weten dat ze de boot afhouden, dat ze eigenlijk de wet niet respecteren. Daar is al veel over geschreven. Staat nu eigenlijk met zoveel woorden in dat vonnis ook, of in die beschikking, dat is de juiste juridische term. Maar dat moet gaan ophouden. De banken zijn aan bezinning toe, ze hebben een maatschappelijke taak. Het is natuurlijk niet de fout van de banken, strikt genomen, dat er phishing is. Maar hun veiligheidssystemen worden wel in vraag gesteld. Maar in elk geval, de wet legt hen een maatschappelijke verantwoordelijkheid op, namelijk om hun klanten uit te betalen. En ze moeten dat doen ook. En wat die rechter eigenlijk hier vastlegt, dat is het principe dat we ook kennen in de fiscus, fiscaliteit bij de fiscus, namelijk eerst betalen en dan betwisten. Dus dat wil zeggen, de bank moet de klant betalen. En als de bank meent dat het nodig is om dat te betwisten, dat geld terug te vragen, dan moet ze zelf maar naar de rechter. Maar ik voorspel dat dat zeer zelden zal gebeuren. Het is hoogst twijfelachtig in de meeste gevallen dat dat slaagkansen heeft.
0: Dat heeft u ons uitgelegd. Dank u wel om dit belang even te duiden. Geert Lensens, advocaat.

0: graag geziene gast hier, Prince met Cream. Het nieuws van 8, ook een graag geziene gast. Tot zo.
1: Vanavond op VRT1.
2: We hebben hier in het huis ook maar één toilet. En dat is te weinig. Nu hebben we als alternatief een potje boven. Maar ja.
1: Op VRT1 in Ons Huis Nieuw Huis is er zelfs voor de wc niet genoeg plaats. Op VRT Canvas kan je kijken naar de laatste kwartfinale in Campus Cup. En op VRT Max is je laatste kans om de film All of Us Strangers nog mee te pikken. Veel kijkplezier straks.
3: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
4: Amai, ik probeer precies de zon.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
1: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het luchtverkeer in ons land is hervat. De aanvallen tussen de VS en Iran laaien weer op. En in hun voorbereiding op het WK winnen de Rode Duivels van Kroatië. De staking bij de luchtverkeersleiders is voorbij. Directie en vakbonden hebben een akkoord bereikt. En vanaf 9 uur gisteravond zijn de vluchten hervat. Tess de Keerschieter, wat is de situatie van morgen?
0: Het vliegverkeer op Brussels Airport en op de luchthavens van Charleroi en Oostende verloopt weer normaal. Gisteravond zijn op Brussels Airport nog tientallen vluchten kunnen opstijgen. Daardoor zijn heel wat passagiers gisteren nog kunnen vertrekken. En is het volgens de woordvoerder van Brussels Airport vandaag minder druk dan voorspeld. Zo'n 270 passagiers zouden wel op de luchthaven overnacht hebben. Wie vandaag vertrekt, wordt wel aangeraden om op tijd naar de luchthaven te komen. Er zijn op dit moment ook geen indicaties dat de luchtverkeersleiders niet aan het werk zijn gegaan vanmorgen, zegt de woordvoerder van Skies. Dus van een nieuwe spontane staking is voorlopig geen sprake. De vakbonden en de directie van Skies gaan binnenkort wel terug aan de tafel om verder te onderhandelen.
6: Dankjewel, Tess. Vervoersmaatschappij De Lijn zegt dat problemen met chauffeurs die via onderaannemers leerlingen vervoeren in de eerste plaats door de scholen en de bedrijven zelf opgelost moeten worden. Dat staat in de krant Nieuwsblad. Na het dodelijke ongeval met een schoolbus in Buggenhout zijn er veel getuigenissen gekomen over het rijgedrag van sommige chauffeurs. De Lijn zegt nu dat ze haar eigen chauffeurs wel zelf volgt, maar dat scholen en busbedrijven verantwoordelijk zijn voor de externe chauffeurs. Verschillende essentiële rioleringswerken kunnen niet doorgaan omdat Vlaamse minister De Ridder er te weinig geld voor uittrekt. Dat zegt Vlario, het overlegplatform voor afvalwaterbeheer, in De Standaard. De werken zijn nodig om het risico op overstromingen te verkleinen en om de waterkwaliteit te verbeteren. Volgens Wendy Franke van Vlario stelt de Vlaamse regering de verkeerde prioriteiten.
7: Ja, die liggen niet bij de noodzakelijke rioleringswerken en onderhoudswerken die daarvoor nodig zijn. Maar onze rioleringswerken moeten wijken voor prestigeprojecten zoals Oosterweel. Vandaag wordt afvalwater ongezuiverd geloosd in beken, in het grondwater. Zo halen wij de goede waterkwaliteit niet en gaan wij een inbreuk krijgen tegen de kaderrichtlijn water.
6: Het Franse gerecht heeft in samenwerking met Ons Land een bende opgerold die op grote schaal gestolen juwelen, sieraden en horloges verkocht. 19 mensen zijn opgepakt, onder wie 5 juweliers uit de Antwerpse Diamantwijk. Frank Renaud.
8: Vorig jaar kreeg de Franse justitie een tip. 2 families uit de banlieue van Parijs zouden gestolen juwelen naar Antwerpen vervoeren en daar illegaal verkopen aan juweliers. Er werden telefoons afgeluisterd en auto's gevolgd. De 2 families van Servische afkomst bleken 4 keer per week heen en weer te rijden naar België. Bij huiszoeking die nu is verricht in België werden 6 kilo aan goudstaven, grote hoeveelheden sieraden, tientallen dure horloges en €65.000 aan contanten in beslag genomen. In Frankrijk werden verstopt onder een terras in een tuin 35 goudstaven en 15 luxe horloges gevonden. In een ander Frans huis bleken in een muur achter de schoorsteen nog 21 luxe horloges te zijn verstopt. De 2 Servische families bleken voor miljoenen aan bezittingen te hebben, terwijl ze tegen de politie zeiden werkloos te zijn.
6: In het oosten van Oekraïne zijn bij een Oekraïense droneaanval op een bus zeker 7 mensen omgekomen. Dat meldde de pro-Russische leiding.
3: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
4: Amai, ik probeer precies de zon.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.

0: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Nu bij Maxizo.
2: Hallo!
1: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op Maxizo.be. Radio 1, live.
3: Af op Kuwait en Bahrein, waar Amerikaanse legerbasissen liggen. Maar volgens het Amerikaanse leger heeft geen ervan doel getroffen. Ze kwamen tekort, braken in stukken of werden onderschept. In beide landen loeiden de sirenes. De Amerikanen sloegen meteen terug met aanvallen op militaire doelwitten op het eiland Keshem in de straat van Hormuz. Iran claimt op zijn beurt dat het Amerikaanse basissen en helikopters geraakt heeft als vergelding. Tja, dit speelt zich allemaal af terwijl de vredesonderhandelingen vorig weekend zijn vastgelopen. Al houdt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio vol dat de oorlog voorbij is. Maar daar lijkt het voorlopig dus niet op.
4: Dankjewel, Tom. In het Verenigd Koninkrijk is er opschudding over de dood van een 18-jarige bij een arrestatie. In Southampton zijn betogers gisteravond daarover slaags geraakt met de politie. De zaak begon na een moord vorig jaar. Toen de politie ter plaatse kwam, beweerde de dader dat hij zelf het slachtoffer was van een racistische aanval. De politie sloeg daarop een tiener in de boeien en die stierf bij de arrestatie. De bodycambeelden zijn nu openbaar gemaakt. En de Britse premier Keir Starmer zegt dat hij daar misselijk van werd. Hij vraagt zich af of de agenten de dader niet te snel gevolgd zijn in de beschuldigingen van racisme.
5: I have seen the bodycam footage. It's harrowing. There are clearly serious questions that need to be addressed, not least how accusations of racism informed the decision making in this case.
4: De eigenlijke dader van de moord is intussen veroordeeld tot levenslang. Sport Rode Duivels hebben een oefenwedstrijd tegen Kroatië gewonnen met 0-2. Juri Tielemans scoorde in de eerste helft. Romelu Lukaku viel in de tweede helft en maakte in de toegevoegde tijd het tweede doelpunt. Belangrijk na een seizoen waarin hij nauwelijks speelde, zegt doelman Thibaut Courtois.
6: Ik denk dat Romelu dat wedstrijdritme nodig heeft. Het is goed dat hij tegen een sterke tegenstander die goal vindt. Met ruimte in de rug is hij enorm sterk. En ja, hij is fysiek sterk om ballen te kunnen bijhouden in zo'n momenten. Dus als hij zich goed voelt, hebben we natuurlijk heel veel opties van voor.
4: Zaterdag spelen de Rode Duivels hun laatste voorbereidingswedstrijd voor ze naar Amerika vertrekken. In het Koning Boudewijnstadion is Tunesië dan de tegenstander. En vanavond speelt de nationale ploeg van Congo in ons land een oefenwedstrijd tegen Denemarken op het veld van Standaard. Congo bereidt zich bij ons voor omdat Amerika reisbeperkingen oplegt voor wie vanuit Congo komt door de uitbraak van de Ebola-epidemie. Die epidemie hindert de voorbereiding van de Congolese ploeg. Een oefenwedstrijd van volgende week in Spanje is afgelast. Een plaatselijke burgemeester had die verboden. Het weer, vooral in het oosten, eerst nog kans op onweersbuien. Daarna meestal droog, maar vanavond trekt een nieuwe regenzone over. In de Kempen kunnen we nog 20 graden halen. In de rest van het land is het wat frisser. En ook de volgende dagen nog enkele buien en maximaal rond 19 graden. We begonnen met het vliegverkeer in ons land. Dat is gisteravond hervat nadat directie en vakbonden bij de luchtverkeersleiders een akkoord gevonden hebben. Meer op vrtnieuws.be.
7: Radio 1. De Ochtend.
8: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.
9: Goedemorgen, we hebben genoeg over de duivels gepraat. Straks even langsgaan bij die Congolese nationale ploeg die nergens welkom is, behalve hier bij ons. Welkom.

0: De Tom Tom Club en Wordy Rapping Hood.
1: De Ochtend.
2: Radio 1.
0: Het was alweer een nacht vol spanningen tussen Iran en de VS.
3: Ja, Iran heeft raketten en drones afgevuurd richting Kuwait en Bahrein, waar belangrijke Amerikaanse basissen liggen. Iran zegt dat het doelwitten heeft geraakt, maar de Amerikanen ontkennen dat. De VS sloegen terug met aanvallen op Iraanse militaire doelen. Het Amerikaanse leger heeft ook een olietanker beschoten die naar een Iraanse haven wilde varen.
0: Opnieuw een escalatie. Gisteren was er dan ook nog dat telefoongesprek tussen Trump en Netanyahu dat niet helemaal rustig zou verlopen zijn.
3: Ja, een heel verhit gesprek. Zoals we intussen weten, Trump zou Netanyahu hebben afgedreigd. Volgens de Amerikaanse nieuwsite Axios zou Trump Netanyahu knettergek genoemd hebben na die vele aanvallen op Libanon.
0: Goedemorgen, Bart Kermans.
4: Goedemorgen.
0: Professor Amerikaanse politiek aan de KU Leuven. Ja, dat knettergek, dat blijft natuurlijk knetteren in iedereens hoofd. Hè. Zit wel duidelijk ruis op de lijn?
4: Er zit ruis op de lijn. Waarom? Omdat in de pogingen die door Trump worden ondernomen om tot een voorlopig vergelijk met Iran te komen en daardoor eigenlijk de straat van Hormuz terug te kunnen openen, dat eigenlijk daar de Iraanse eis dat er een einde komt aan de Israëlische militaire acties tegen Hezbollah in Libanon en zeker met de focus op Beirut, dat die eis op enorm veel weerstand stuit bij Netanyahu of in het politieke landschap in Israël meer in de breedte. En zolang er geen duidelijke bereidheid is, zeg maar, aan Israëlische zijde om die militaire acties in Libanon terug te schroeven, is er voor Iran een argument om niet tot een vergelijk te komen met Trump over die oorlog en met name de heropening van de straat van Hormuz.
0: Ja, is het naïef van mij om te vragen, what were they thinking? Had de VS dit niet kunnen zien komen?
4: De inschatting, bedoelt u nu concreet in dit geschil of de oorlog in het algemeen?
0: Toen ze begonnen.
4: Ja, de inschatting die was gemaakt was dat men wist dat Iran de straat van Hormuz zou sluiten. Men weet dat al heel lang in de VS dat indien er een oorlog zou komen met Iran, dat Iran die straat zou sluiten. Alleen was de inschatting die is gemaakt door de Trump administration dat die oorlog maar heel kort ging duren. Men vergeleek het eigenlijk, het is een stukje hoogmoed geweest bij Trump, men vergeleek het eigenlijk met de operatie die tegen Maduro op 3 januari is uitgevoerd. Het is eigenlijk heel kort verlopen. De idee was dus eigenlijk een korte militaire operatie. Het regime in Teheran zou worden onthoofd. Iran zou inderdaad aanvankelijk de straat van Hormuz sluiten, maar die zou dus na korte tijd weer opengaan. En daardoor zouden de economische consequenties van die oorlog voor de VS zelf dan, stijgende energieprijzen, stijgende inputprijzen voor de landbouwsector, zouden die consequenties heel beperkt zijn gebleven. En het is anders gelopen.
0: Ja, en was de schatting ook dat Israël hetzelfde objectief voor ogen had?
4: Het objectief van Israël was en is A, de onthoofding van het regime. Dat is tot op zekere hoogte wel en niet gelukt. En in tweede orde is er de Israëlische bekommernis, sommigen zouden zeggen obsessie, met het uraniumverrijkingsprogramma van Iran en het vermoeden dat daar militaire doeleinden achter zitten. Dus de bedoeling van Iran om inderdaad op nucleair vlak ook een militaire rol te kunnen gaan spelen. Het ontwikkelen van een atoomwapen eigenlijk. Dat is de obsessie waar Israël mee te maken heeft. Het is zeker ook een enorm belangrijke bekommernis aan de Amerikaanse zijde. Het was ook een argument dat uiteindelijk door Trump naar voren is geschoten in het kader van deze oorlog. En wat dat betreft, die Israëlische obsessie over het uraniumverrijkingsprogramma van Iran, dat is iets wat wordt gedeeld doorheen het brede Israëlische politieke landschap.
0: En wat met wat er intussen in Libanon gebeurt, had Trump dat kunnen inschatten? Hoe Israël daar tegenover zou staan?
4: Wel, dat is natuurlijk enorm afhankelijk geweest van de manier waarop Hezbollah heeft gereageerd op de start van de oorlog tegen Iran. Wanneer de oorlog tegen Iran is gestart, is Hezbollah terug begonnen met het beschieten van de noordelijke gebieden in Israël. En dat heeft inderdaad geleid tot die Israëlische militaire acties in Libanon, die gepaard gaan met de bezetting van gebieden in Libanon, waardoor eigenlijk die oorlog, zeg maar, tussen Israël en Hezbollah is gaan escaleren. Dat is een factor die vanuit Washington DC duidelijk is onderschat. Of schoon het eigenlijk ook niet helemaal verrassend was. Als je ziet hoe Hezbollah heeft gereageerd op de start van Israël. In reactie dan op die aanslagen van Hamas in Israël zelf in oktober 2023. Hoe Hezbollah heeft gereageerd op de inval van Israël in Gaza. Dus het is ergens een soort van kettingreactie die zich opnieuw heeft herhaald bij de start van de oorlog tegen Iran.
0: En dus toch wel wat misrekeningen. En dat weet men in de VS ongetwijfeld ook. Hoe groot is de druk intussen op Trump vanuit zijn achterban?
4: Wel, dat is een heel belangrijke factor. En het gaat over druk die in verschillende richtingen gaat. Er is een deel van de MAGA-beweging die ongelukkig is over die oorlog zelf, omdat het botst met beloftes over nooit nog oneindige oorlogen die Trump in zijn campagnes heeft gemaakt. Dat is een factor, maar eigenlijk niet zo'n zware factor. Een tweede factor is natuurlijk het aspect van die energieprijzen. Er zijn midterm elections, congressionele verkiezingen in de VS op 7 november, op 3 november. Dat is een factor die heel zeker vanuit republikeinse kringen de druk op Trump aanzienlijk aan het opvoeren is. Maar er zijn ook in die republikeinse kringen mensen die eigenlijk aandringen op het gebruiken van deze oorlog om definitief een einde te maken aan het uraniumverrijkingsprogramma van Iran. En er is ook voor een stuk de Israëlische lobby. Elk moment dat Trump indicaties geeft dat hij wil instemmen met een akkoord dat niet aanvaardbaar is voor die lobby, is er enorme druk of wordt er enorme druk op de Trump administration uitgevoerd om een hardere positie in te nemen ten aanzien van Iran. En het zijn eigenlijk al die elementen die samenkomen, die maken dat we de laatste weken eigenlijk voortdurend met wisselende posities aan de Amerikaanse zijde te maken hebben gehad.
0: Ja, en dan dat telefoontje dat weinig aan de verbeelding overlaat, althans volgens die bron Axios. Welke invloed zou dat telefoontje kunnen hebben of heeft dat gehad?
4: Het voert de druk natuurlijk wel op Israël op om militaire acties, althans toch tijdelijk zal ik zeggen, tegen Hezbollah terug te schroeven. Zeker ook omdat er een soort van belofte zou zijn, maar ik weet niet zeker of het ook zo is, van Hezbollah om beschietingen op Noord-Israël voorlopig stil te leggen. Maar ik denk op langere termijn is mijn inschatting dat deze spanningen niet op lange termijn een zware impact zullen hebben op de relatie tussen Israël en de Verenigde Staten. Er is nu het onmiddellijke probleem van die oorlog in Iran die Trump wil beëindigen. Er is de electorale druk in de VS, maar zeker ook in Israël. Ten laatste op 27 oktober moeten er verkiezingen plaatsvinden voor het Israëlische parlement in Israël. Dus er is ook die enorme binnenlandse druk op Netanyahu. En die factoren die komen eigenlijk momenteel samen. Maar ik denk dat dat vlammende gesprek dat er zou zijn geweest, en waarschijnlijk is geweest tussen Netanyahu en Trump, dat heeft op korte termijn een impact, maar ik denk niet dat het op lange termijn een impact zal hebben op de relatie Israël-VS.
0: Ja, intussen zijn er voorverkiezingen toch in Amerika?
4: Ja, die zijn er nu al verschillende weken in verschillende staten na elkaar. En inderdaad, gisteren hebben er weer een aantal plaatsgevonden. Ja. In Californië, Iowa, New Jersey, nog een aantal staten.
0: Dus valt daar al een lijn op te trekken? Vertelt ons dat al iets?
4: Eigenlijk niet op dit moment. Eigenlijk zien we het resultaat. Natuurlijk, we kijken allemaal een beetje naar wat er gebeurt in Californië in het kader van de gouverneursverkiezingen. Daar is het wel interessant dat het zeer waarschijnlijk is dat een republikeinse gouverneurskandidaat die is gesteund door Trump, expliciet is gesteund door Trump, Steve Hilton, dat die het zal opnemen tegen een democratische kandidaat. Democratische kandidaten die met verschillende kandidaten naar voren zijn gekomen, waar één zal overleven en uiteindelijk in de eigenlijke verkiezing in november zal uitkomen tegen Hilton. Dat is op zich een heel merkwaardig verschijnsel in een toch wel doorgedreven democratische staat als Californië. Dat is een eerste belangrijke vaststelling. En een tweede belangrijke vaststelling, maar dat is misschien meer voor de mensen die op details focussen, dat is de gouverneursstrijd in Iowa, waar de door Trump gesteunde kandidaat Veenstra bij de Republikeinen het niet lijkt te halen van een andere rechtspopulistische kandidaat, maar het is daar op dit moment nog een heel nipte strijd, dus misschien te vroeg om daar al een uitspraak over te doen.
0: Dat gaan we dan vooral niet doen. We zijn weer helemaal mee. Dank u wel voor uw expertise, Bart Kermans, professor Amerikaanse politiek aan de KU Leuven.
4: Graag gedaan.
0: Er staat meer dan 200 kilometer file nog op de E313 naar Hasselt, bijvoorbeeld een half uur trager. Van Tessenderlo tot Beringen, door een ongeval zijn daar twee rijstroken dicht. Files naar Antwerpen op de E17, 20 minuten vanaf Haasdonk. Op de E19 20 minuten vanaf Sint-Job, op de E34 vanaf Oelegem en op de E313 20 minuten vanaf Massenhoven.
3: Door een ongeval is de N14 van Zandhoven naar Lier even voor Emblem in beide richtingen afgesloten. Er staat 3 kwartier file van Massenhoven tot aan het kruispunt met de Nijlense Steenweg. Op de Antwerpse ring richting Gent 1 kwartier erbij van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 1/2 uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Merksem. Daar staat een defecte auto. Richting Beveren 3 kwartier van de A12 tot in de Thijsmans-tunnel. Daar staat een defecte vrachtwagen. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten erbij tussen Grotbijgaarde en Vilvoorde. Ook 20 op de buitenring tussen Waterloo en Tervuren. Langzaam naar Brussel op de E19 20 minuten vanaf Zemst en op de E40 vanuit Luik 1 kwartier vanaf Heverlee.

0: Kids with Buns en hun Car Crash.
1: De ochtend.
0: Niet alleen de Rode Duivels zijn zich volop aan het klaarstomen voor het WK voetbal. Wij ook, maar ook de Congolese nationale ploeg doet dat. En zelfs in ons land, Jasper.
2: Ja, in Luik op het veld van Standaard. En dat heeft te maken met de ebola-uitbraak in Congo. Waardoor er reisbeperkingen zijn en ze dus naar hier moeten uitwijken. Vanavond spelen ze een oefenmatch tegen Denemarken. En het is bijna uitverkocht daar, want België heeft natuurlijk een grote Congolese gemeenschap. Katrien van der Schoot ging gisteravond kijken in het stadion van Standaard.
3: En daar staan ze dan te trainen voor hun eerste oefenmatch voor het WK tegen Denemarken hier in het stadion van Standaard Luik. Omdat ze de sperperiode van 21 dagen moesten respecteren, dat wil zeggen dat ze niet minder dan 21 dagen voor het begin van het toernooi mochten afreizen vanuit Congo. En dus zijn ze maar naar hier afgezakt. Quentin Gilbert van Standaard Luik.
4: Il y avait des contacts entre Marc Wilmots, notre directeur sportif, et l'équipe nationale congolaise. Leur choix s'est porté sur le Standaard de Liège et on en est très content.
3: Marc Wilmots, sportief directeur, heeft gezegd: kom maar eens kijken, wij hebben hier de capaciteit, wij hebben hier de mogelijkheid. Maar goed, er waren problemen. Er is ebola in Congo. Is het dan geen gevaar? Is alles hier voorzien?
4: On a demandé les renseignements aux autorités locales. On a été rassurés. Il n'y a pas de restriction de venir du Congo ou d'aller au Congo en ce moment.
3: Voor zover hij weet zijn er geen beschermingsmaatregelen genomen omdat ebola zich voordoet ver van Kinshasa en dus zijn er geen speciale maatregelen genomen. 52 jaar later staat op de gele borden La RDC Congo au Mondial. Het is inderdaad van 1974 geleden dat toen Zaïre zich kon plaatsen voor de wereldbeker. Een succes werd het niet. Nederlagen tegen Schotland met 2-0, tegen Joegoslavië met 9-0 en ook tegen Brazilië 3-0 tegen de heersende wereldkampioen. Nu mogen ze naar Houston. De eerste match is op 17 juni tegen Portugal, daarna tegen Colombia en daarna tegen Oezbekistan. Maar goed, heel die ebola-epidemie heeft toch wel parten gespeeld. Wat gaan ze daar doen zonder publiek?
5: Ça va être compliqué avec l'histoire de visa. Surtout pour ceux qui viennent du Congo, ça va être difficile. Après, il y a des Congolais qui vivent aux États-Unis aussi, hein. Mais c'est vrai qu'on aimerait quand même avoir le plus de fans possible.
3: Ja, zegt Aaron, dat wordt inderdaad een heel groot probleem. De Congolese nationale ploeg heeft het publiek nodig. Nu zal het heel moeilijk zijn om visa te bemachtigen voor de Verenigde Staten. Dat is toch wel een opdoffer. De ebola-epidemie speelt wel mee, hè?
6: Ja, maar die speelt zich af in Ituri, wat toch op een paar duizend kilometer van Kinshasa is. Dat is hetzelfde als dat wij hier ineens in België niet meer zouden voetballen, omdat er in het zuiden van Turkije een epidemie uitbreekt. Dus daar maak ik mij niet zozeer zorgen om in functie van het sport.
3: Maar de ploegen hier zijn wel ongerust, hè? Er wordt al gezegd dat de match in Cadiz in Spanje zou moeten worden afgelast, omdat ze daar niet willen dat de ploeg komt. Dat kan nog wel wat meer problemen veroorzaken.
6: Ja, ik denk dat dat vooral een heel eurocentrische visie is om te denken dat er een ploeg ziekte zou meenemen of dat die niet professioneel genoeg zouden zijn om elkaars temperatuur op te meten en om dokters mee te nemen om zichzelf goed voor te bereiden. Al die spelers spelen ook gewoon in Europa, dus ik denk niet dat daar de focus op zou moeten liggen.
3: Nog even een pronostiekje van de Congolese journalisten.
6: Het WK, dat ze zeker doorstelt uit de groepsronde. Ik denk dat ze erdoor gaan geraken op het WK. Ja.
0: Toch ook nog even het voetballen, prognose van journalist Gilles Mbebea. Tweede oefenmatch kan niet doorgaan trouwens tegen Chili. Dat is volgende week woensdag. En die zou gespeeld worden in Spanje, maar de lokale burgemeester heeft die nu verboden. Ook uit angst voor de verspreiding van ebola.
1: De ochtend.
0: En deze ochtend waren wij hier al in Bolivia naar aanhoudende protesten. En daar is nieuws net binnengekomen, Jasper.
2: Ja, want twee ministers stappen daar op. Het gaat om de ministers van Defensie en Onderwijs. Zijn afgetreden na meer dan een maand van demonstraties en wegblokkades. En dat gesprek over Bolivia, dat kunt u herbeluisteren via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Elke dag nemen leiders beslissingen in een wereld die sneller draait dan ooit. Gedreven door nieuwe kansen en digitale transformatie, maak je het verschil niet alleen door wat je doet, maar ook door hoe je het doet. Met KPMG boek je vooruitgang dankzij expertise, vertrouwen en echte impact. KPMG. Make the difference. Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
9: Ik hoor weer elke boodschap.
10: Oma, ik moet pipi doen.
9: Ook de kleinste.
10: Allee, oma.
8: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
11: Wacht eens even, wat kost een leasewagen ons nu echt? En die mobiliteitskosten, die vlootgegevens, hoe blijft dat overzichtelijk?
12: Wat als mobiliteit helemaal niet moeilijk hoeft te zijn? Wij helpen u op weg. Ga naar alphabet.be. Dat is alphabet met PH. Alphabet, your mobility made easy.
8: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
11: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een gemepper. Een droom. En?
8: 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of via winkel.
13: VRT Radio 1.
1: De ochtend.
0: 8:30, goedemorgen. Verschillende essentiële rioleringswerken kunnen niet doorgaan omdat de Vlaamse regering er te weinig geld voor uittrekt.
2: Dat zegt Vlario, het overlegplatform voor afvalwaterbeheer. De werken zijn nodig om het risico op overstromingen te verkleinen en de waterkwaliteit te verbeteren. Maar volgens Vlario stelt de Vlaamse regering de verkeerde prioriteiten. Een bank moet een bejaard koppel dat opgelicht werd en bijna 50.000 euro verloor terugbetalen. Dat heeft de ondernemingsrechtbank van Antwerpen beslist. Het koppel werd het slachtoffer van phishing en was volgens de bank nalatig. Maar die bank krijgt nu ongelijk. En dit kan een belangrijk precedent zijn, vertelde advocaat Geert Lensens daarnet.
14: Dus in de rechtspraktijk gaat dat de duizenden keren gebruikt worden de komende maanden en jaren. Dat is één punt. Een tweede punt is dat de bankaire weer toch wel aan bezinning toe is. Hè. Het is wel geweest, we weten dat ze de boot afhouden, dat ze eigenlijk de wet niet respecteren. Daar is al veel over geschreven. Maar in elk geval, de wet legt hen een maatschappelijke verantwoordelijkheid op, namelijk om hun klanten uit te betalen. En ze moeten dat doen ook.
2: En de luchthaven van Kuwait is vannacht geraakt bij een Iraanse droneaanval. Die was volgens Iran gericht tegen Amerikaanse basissen in Kuwait en Bahrein. Het Amerikaanse leger heeft tegenaanvallen uitgevoerd en ondanks die toegenomen agressie blijft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio erbij dat de oorlog voorbij is.
0: Dat is het overzicht, dank je Jasper. Dag Sabine, goedemorgen.
15: Goedemorgen Ruud.
0: Grijze dag.
15: Dat wel. En vooral de provincies Limburg en Luik krijgen er ook nog wat neerslag bij. Hier en daar vallen er buien. En de komende uren, vooral in het oosten van het land, kan er nog een bui vallen. Misschien ook heel lokaal met een donderslag erbij. In de rest van het land is het dus droger, weliswaar met veel wolken. En af en toe kan er al eens een opklaring zijn. Maar in de loop van de namiddag zien we alweer meer wolken opdagen. En dan stilaan kan het wat beginnen te regenen vanaf de kust. Vooral vanavond en vannacht gaat het nog harder regenen. Temperaturen 15 tot 19 of 20 graden. En dat bij een matige zuidwestenwind. Aan zee waait het soms vrij krachtig. En er kunnen rukwinden zijn tot 50 of 60 kilometer per uur. Vannacht dus krijgen we af en toe regen. Tegen het einde van de nacht wordt het droger in het westen. Bij minimaal tussen 12 en 15 graden. We blijven nog de rest van de week en ook begin volgende week in dat wisselvallige. Dus een afwisseling tussen zon en wolken. Morgen een paar lokale buien, mogelijk ook een donderslag erbij. De wind die blijft goed voelbaar uit het zuidwesten. Vrijdag minder buien, maar toch ook nog links of rechts. En dan zaterdag, een groot deel van de dag kan het nog droog blijven. In de loop van de namiddag vanaf het westen zijn er opnieuw buien. En vooral zondag verwachten we nog meer buien. En de temperaturen die zitten dan ergens rond 20 graden. Dus in elk geval veel afwisseling en normale temperaturen voor de tijd van het jaar.
16: Meer aandacht, meer merk, meer missie. VAR, bereik meer.
13: Radio 1.
1: De ochtend.
13: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.

0: Ricky Lee Jones met Chucky's in Love.
1: De ochtend.
0: Radio 1. Wie zonder papieren in Europa verblijft, die kan in principe in de toekomst naar een... En ik aarzel even om dat woord te gebruiken, omdat dat iets te trendy klinkt voor wat het is, denk ik. Een terugkeerhub gestuurd worden?
2: Ja, nog even herhalen. Het gaat dus over centra buiten de Europese Unie, waar uitgewezen asielzoekers naartoe gestuurd worden om daar dan te blijven tot ze terugkeren naar hun land van herkomst. En dat idee maakt deel uit van een nieuw terugkeerakkoord, waarover de Europese instellingen het maandagavond eens raakten. We hebben eens gepolst bij minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévot. Is ons land dat ook van plan afgewezen asielzoekers laten opvangen in die terugkeercentra? En daar horen we, dat is niet onze voorkeur. Binnen de regering is dat ook nog niet besproken. De vraag stelt zich op dit moment dan ook niet. 5 landen hebben wel al concrete plannen. Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Griekenland en Denemarken.
0: Voor de ene is dat een fantastisch idee. Voor de andere lijkt dat nog het meest op een gevangenis. Verstrenging is een feit. Daar kunnen we het over hebben met Leo Lucas. Goedemorgen, meneer.
3: Goedemorgen.
0: U bent professor migratiegeschiedenis aan de Universiteit van Leiden. Dat woord, ik vind dat een moeilijk woord, terugkeerhubs. Ik weet niet wat u daarover denkt, maar het is in elk geval geen nieuw idee. Want in het verleden zijn er nogal dergelijke initiatieven geweest, niet altijd even succesvol, hè?
3: Nee, het klinkt inderdaad heel trendy, alsof je op vakantie gaat. Maar dat is het natuurlijk niet. Het gaat hier om, in feite om gevangenissen. Waar mensen vrij lang kunnen zitten met eigenlijk nauwelijks rechten. En ook nauwelijks toezicht op, laat ik zeggen, hoe ze daar worden behandeld. Hè? Want je besteedt het uit. Het lijkt een beetje op een ander onderdeel van dat migratiepact, waarbij er overeenkomsten met landen als Egypte, maar ook Mauritanië zijn gesloten, eigenlijk om al buiten de grenzen van de EU mensen tegen te houden. En nou, dit soort van uitbesteding van de grensbewaking, dat doen we al een tijdje, maar dit is een verdere radicalisering in die richting. Want we weten daar weten we van, dat vaak tot onmenselijke situaties en toestanden leidt. Want die landen zijn vaak autocratisch of volkomen dictaturen. Ja, die willen dat natuurlijk wel, die krijgen daar een hoop geld voor. Maar wij gooien eigenlijk het over de schutting en doen vervolgens onze ogen dicht en denken, nou, het is wel goed zo. Dus ik denk dat dit onderdeel is, en daar zitten ook allerlei elementen in dat migratiepact, die het Europese beleid eigenlijk steeds meer ICE-achtiger maken. Hè. We hebben heel veel kritiek op hoe Trump en zijn migratiedienst ICE omgaat met migranten in Amerika, maar we zijn niet veel beter, ben ik bang.
0: Die grote lijn, daar moeten we het zo meteen even over hebben, maar om te proberen eerst nog even concreet te worden. Is het naïef om te denken dat we die landen waar we dan mee zullen gaan onderhandelen, dat daar bindende afspraken zouden kunnen zijn? Is dat een voorstelling van een ideale wereld die niet bestaat?
3: Dat zullen we nog moeten afwachten. Want er zijn landen als Oeganda en Rwanda worden nu genoemd. Hè, waar mensen dan naartoe teruggestuurd kunnen worden. Maar terug is hier ook natuurlijk een wat gek woord. Want dat betekent ook dat iemand uit Iran die afgewezen wordt. Ja, die zou in principe ook naar Rwanda gestuurd kunnen worden. Ja, wat moet iemand daar? Hè? Dus het is ook een... En dan even afgezien van wat hem of haar daar te wachten staat. Ja. Dus, maar goed, die afspraken zijn er nog niet. Dus die moeten ook nog worden geconcretiseerd. Dus wat dat betreft is het ook nog toekomstmuziek. Maar ik denk ook dat je dit moet zien als een heel duidelijke symbolische boodschap aan de kiezers. Van kijk eens, wij zijn best wel streng. Maar ik denk, en dat denken veel specialisten, migratiespecialisten, wijzen daarop, dat het kan best zijn dat de EU of een aantal EU-landen die deze kant op gaan, erin slagen om enkele duizenden mensen op die manier kwijt te raken. Maar het probleem, althans zoals het wordt voorgesteld, helemaal niet oplossen. Dus de kans dat dit tot teleurstelling bij kiezers die hiervoor zijn gaat leiden, is heel erg groot.
0: Ja, ook dat bestaat,
3: en wat je dan zult zien is, dan zullen ze nog radicalere maatregelen gaan eisen. Dus het is een soort slippery slope naar beneden van een heel xenofobisch gedreven beleid.
0: Want u zegt, bepaalde dingen zijn nog toekomstmuziek en moeten we nog zien, maar we hebben in het verleden toch ook al een en ander gezien dat dat allemaal niet zo vanzelfsprekend is. Hè? Je kan wel deals maken, maar vervolgens stuit dat op van alles, toch?
3: Ja, er zijn natuurlijk ook, we hebben ook wetten, hè? Er zijn internationale verdragen, dus het Verenigd Koninkrijk heeft dat natuurlijk geprobeerd om mensen naar diep in Afrika te sturen. En ja, dat is uiteindelijk, ik geloof dat het met 2 mensen is gelukt, en dat heeft tientallen miljoenen gekost. Dus inderdaad, nog even los van of dit wenselijk is, heeft dat heel veel voetangels en klemmen. Ja. En niet in het minst juridische.
0: Als we dat even van afstand proberen te bekijken en minder concreet, er is een duidelijke evolutie zichtbaar.
3: Zeker. En dat is, laat ik zeggen, eigenlijk zien we dat zeker vanaf na 2014, toen we die hele grote piek van mensen hadden, met name veroorzaakt door de oorlog in Syrië in 2015. Ja, vanaf dat moment zie je dat dit soort van ideeën sterk zijn opgekomen, maar ook dat de buitengrenzen van Europa, daar steken we ook miljarden in om mensen dus tegen te houden, ook maar voordat ze het grondgebied van een Europese lidstaat kunnen bereiken. Nou, we kennen alle verhalen over de pushbacks, illegale pushbacks op zee, hè, door de Griekse kustwacht bijvoorbeeld, samenwerken met Libië. Dus dit is wel een soort radicalisering van dit beleid. En ik denk dat het ook wel goed is om ons te realiseren, om waar gaat het hier nu eigenlijk om? Het gaat ongeveer de laatste 15 jaar gemiddeld om een ruime 500.000 mensen per jaar die asiel aanvragen. Nou, ongeveer 3/4 daarvan krijgt dat ook, omdat ze zeggen voldoen aan de regels daarvoor. Dat is nog geen promiel van de bevolking van de Europese Unie. En de Europese Unie die per jaar op dit moment ongeveer 1,5 miljoen mensen verliest. Hè. Er gaan meer mensen dood dan er worden geboren. Dus als je hier iets nuchterder naar kijkt, dan zou je kunnen zeggen, waarom zorgen we er niet voor dat mensen veel gemakkelijker ook hier weer een plek kunnen vinden? Want veel van die mensen, die zijn natuurlijk, het enige wat zij willen is weer hun leven opbouwen. En die zouden we ook voor de arbeidsmarkt ook heel goed kunnen gebruiken. Maar je ziet dat, aan de ene kant hebben we allerlei verdragen met landen om mensen hier voor arbeid naartoe te halen, ook voor diep in Azië. En aan de andere kant, laten we mensen verdrinken in de Middellandse Zee. Dit zijn twee beleidsgebieden die volstrekt geïsoleerd zijn. En dat is ook vreemd.
0: Waar u ons op wijst, dank u wel voor dit gesprek en uw visie op de zaak. Leo Lucassen, professor migratiegeschiedenis aan de Universiteit van Leiden.
1: De Ochtend. Radio 1.
0: Er is een verandering op til voor wie met de auto in pannen staat langs de kant van de weg. Want vanaf volgende zomer is niet langer de gevarendriehoek dan belangrijk. Omdat die gevaarlijk is. De gevarendriehoek is zelf gevaarlijk, staat in Nieuwsblad.
2: Klopt. Vanaf juni 27 zal het volstaan om bij pech je 4 richtingaanwijzers aan te zetten. Om andere weggebruikers dus te waarschuwen. Dat heeft federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke aangekondigd. Dus geen gevarendriehoek meer. En verkeersinstituut Vias vindt dat een goede beslissing. Dat zegt woordvoerder Steffen Willems.
4: Het plaatsen van die gevarendriehoek, dat kan op sommige momenten potentieel gevaarlijk zijn. Je moet al uit de wagen stappen op een pechstrook, wat een levensgevaarlijke plaats is. En bovendien weten we dat die gevarendriehoek soms kan wegwaaien, zeker bij hevige wind. Dus de verplichting daarvan, dat men die afschaft, dat lijkt ons niet meer dan logisch.
2: Ja, en nu riskeer je nog een boete, in theorie dan toch, van €58 als je die gevarendriehoek niet zet. Maar in de praktijk schrijft de politie daar wel amper boetes voor uit. En volgens Vias bestaat er ook een goed alternatief voor die gevarendriehoek.
4: In Spanje is er momenteel ook een nieuw systeem verplicht. Hè. Daar heeft men de gevarendriehoek vervangen door een oranje zwaailicht dat je met een magneet op het dak van de auto kunt bevestigen. Het is vrij goedkoop en je bent er zichtbaar mee. zowel voor het achteropkomende als voor het naderende verkeer. Dus wij kijken wel uit naar een evaluatie van dat systeem om te bekijken of dat eventueel iets is wat ook in ons land al dan niet verplicht zou moeten worden.
2: Ja, minister Krukke is wel nog terughoudend omdat dat oranje zwaailicht in Spanje maar nog maar sinds januari verplicht is. Hij wil de evaluatie van die maatregel door Spanje afwachten. Voorlopig komt dat zwaailicht er hier dus nog niet. We hebben wel aan Stef Willems gevraagd wat je nu moet doen bij autopech.
4: Zeker op de autosnelweg is het belangrijk om uw wagen zo dicht mogelijk tegen de vangrails te plaatsen. Zet alle richtingaanwijzers aan als die nog werken. Vooral ook eerst denk aan je eigen veiligheid en die van je passagiers. En dat wil zeggen dat vooraleer dat je uitstapt, trek je je fluo-hesje aan. Probeer zo snel mogelijk met jezelf en de inzittende achter de vangrail plaats te nemen. Dat is toch een veel veiligere plaats dan te liggen rondwandelen op die pechstrook.
0: Genoteerd. Er staat nog 200 kilometer file op de E313 naar Hasselt. Een uur vertragen van Ham tot Beringen. Door een ongeval zijn daar twee rijstroken dicht. Files naar Antwerpen op de E17. Kwartier van voor Kruibeke. E19, 20 minuten vanaf Sint-Job. E34 vanaf Oelichem. E313, 20 minuten vanaf Massenhoven. Door een ongeval is de N14 van Zandhoven naar Lier. Even voor Emblem in beide richtingen dicht. Daar staan files en door omrijders ook problemen in Broeghem en Kessel.
2: Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier erbij. Van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Richting Nederland ruim een half uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Merksem. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Richting Beveren drie kwartier van de A12 tot in de Thijsmanstunnel. Daar staat een defecte vrachtwagen. Op de bindering rond Brussel 20 minuten trager tussen Grootbijgaarden en Machelen. Daar is één rijstrook versperd door een aanrijding. En ook nog langzaam naar Brussel op de E19 een kwartier vanaf Zemst.

0: Outcast met The Way You Move.
1: De ochtend.
0: Die eerdere klachten over de chauffeur van het ongeval in Buggenhout, daar blijven veel vragen over. De lijn wijst naar de onderaannemers en de scholen. Provinciebestuur zegt dat de lijn zelf strikter zou moeten controleren. En ondertussen blijkt ook al dat enkele dagen na het ongeval, dit is echt onbegrijpelijk, opnieuw een chauffeur van dezelfde maatschappij dat rode sein aan de overweg heeft genegeerd. Dat allemaal zorgt voor veel onrust bij ouders en bij leerlingen die elke dag natuurlijk rekenen op dat busvervoer in het buitengewoon onderwijs. We hebben kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens aan de lijn. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Dit gaat over kinderen, over kwetsbare kinderen dan nog. Dus we komen bij u terecht. Er is veel ongerustheid. Ik denk dat u dat ook heeft aangevoeld.
2: Wij voelen dat zeker aan en we begrijpen dat natuurlijk heel erg goed, want de mensen zijn ook echt aangewezen op dat busvervoer. En ja, ik wil toch ook om te beginnen even mijn medeleven betuigen met de familie, want het is natuurlijk vreselijk wat er gebeurd is.
0: Ja, het gaat om onze meest kwetsbare leerlingen, die dikwijls, en dat was in de voorbije jaren al zo duidelijk, lange reistijden hebben, overvolle bussen en ga zo maar door. Wordt hier wel genoeg een prioriteit van gemaakt, nu het ook nog eens over de veiligheid dient te gaan?
2: Voor ons te weinig. Wij krijgen daar al jaren meldingen, signalen en klachten over. En wij hebben daar ook al vaak aanbevelingen over geformuleerd richting het beleid. En wij zien drie grote problemen. Inderdaad, vaak veel te lange busritten voor heel veel kinderen en jongeren met een handicap. Daarnaast ook de kwaliteit van de busritten. Soms geen airco in de zomer, geen gordijntjes aan de ramen. Infrastructuur, liften voor een rolstoel die soms niet werken, niet functioneren. En dan een derde probleem, ook gebrekkig staat van de mensen die het eigenlijk moeten uitvoeren, de chauffeurs en de busbegeleiders.
0: Ja,
2: want en dat klopt dat de lijn verantwoordelijk is voor de kwaliteit.
0: Ja. Is dan een gebrek aan budget?
2: Dat is een goede vraag. Ik denk dat is heel moeilijk voor mij om daar uitspraken over te doen. Maar we weten ook dat de lijn vandaag opnieuw grote besparingen moet doorvoeren. En dat maakt ons wel bezorgd. Omdat als je moet besparen, dan is de kans misschien ook wel groot dat je minder kan inzetten op goede samenwerkingen met onderaannemers. Maar ook de controle van de kwaliteit. En ook, en ik denk dat is een hele belangrijke, omgaan met klachten van ouders wanneer dat er een probleem is met het busvervoer. En het is absoluut aan de lijn om in te staan voor de kwaliteit van die onderaannemers. En we zijn daar wel bezorgd over,
0: ja. Want het is natuurlijk niet vanzelfsprekend om voldoende chauffeurs te vinden. Je had het al over dat statuut, moeilijke werkuren, ga zo maar door.
2: Absoluut, dat klopt. Hè. Dus zowel voor de busbegeleiders als de chauffeurs is daar echt een probleem op het vlak van statuut. We weten ook dat de chauffeurs eigenlijk betaald worden volgens de duur van de rit, wat voor ons eigenlijk ook niet kan, want dan maken mensen de duur misschien soms ook langer van de rit. En dit is niet in het belang van de kinderen. Dus we moeten dat echt gaan herzien, gaan herbekijken. Ik weet dat men op dit moment aan het nadenken is, vanuit de regering ook, om die busbegeleiders, dus de mensen die op de bus zitten met de kinderen, om ze te helpen tijdens de rit en ze een stukje daarin te ondersteunen, dat men die mensen deel zou willen maken van een schoolteam op termijn. Ik denk dat dat een heel positieve zaak is. Maar wij vragen dit ondertussen al zo lang, al jaren. En we zien dat de Vlaamse regering echt talent.
0: Ja, maar dit is het net, want dat ging ik u vragen natuurlijk. Hè. Ja. Het kan toch niet zijn dat er zoiets dramatisch moet gebeuren om iets te veranderen? Nee. Dit is iets wat jullie al langer aankaarten.
2: Dit is iets wat we al heel lang aankaarten, sinds 2013, als ik me niet vergis. En wij pleiten eigenlijk al jaren, daar komt het op neer, voor een shift in het busvervoer van deze kinderen. Niet enkel dat busvervoer door de lijn of door onderaannemers, maar echt gaan kijken wat heeft een kind of een jongere nodig. En wij vragen al jaren een mobiliteitsondersteuning van elk kind op maat. En wat wil dat eigenlijk zeggen? Dat je gaat kijken welke alternatieven er nog zijn. En de afgelopen jaren zijn er prachtige projecten uitgewerkt in Vlaanderen, in het Leuvense, in het Antwerpse, maar ook in West-Vlaanderen, waarbij men eigenlijk gaat kijken wat heeft dit gezin, dit kind nodig? En dan kan dat bijvoorbeeld gaan, en dat is uitgewerkt in de praktijk, dan kan dat gaan over een inclusieve kinderopvang, waar kinderen terecht kunnen zodat de ouders het kind zelf kunnen brengen. Of een mobiliteitscoach voor een jongere die autisme heeft bijvoorbeeld, die jongeren eigenlijk helpt om dat te leren.
0: Ik ga u nog één korte vraag stellen. Als u zegt, we hebben dit al aangekaart, betekent het dan dat minister voor mobiliteit, mevrouw De Ridder, hier niet genoeg mee bezig is voor u?
2: Het is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het zit binnen onderwijs, maar ook alles wat te maken heeft met binnenlands bestuur, met mobiliteit. Dus ik wil niet naar één minister kijken, maar het is echt dringend tijd dat men dit dossier serieus vastpakt.
0: Dit gaat over het volledige beleid. Dank u wel voor dit gesprek, kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens.
2: Dank u wel.

0: Het gloednieuwe Antwerp Fashion Festival palmt Antwerpen helemaal in en brengt mode tot bij iedereen. 4 dagen shows, presentaties, installaties, etalages, expos, talks en events. Compagnie Merkpool is erbij. Live van op het Antwerp Fashion Festival. Vrijdag van 10 tot 12 op Radio 1.
1: George Thorogood en de Destroyers in concert. De rock'n'roll-iconen komen naar Brussel. Op 21 juni in de Ancien Belgique. Tickets en info livenation.be. George Thorogood en de Destroyers live. Samen met Radio 1. Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
2: Breaking news.
1: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
3: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
4: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
5: Goh, ik ben hier bezig met mijn...
6: Uw mobiliteitsbudget?
5: Ja.
6: Laten we samen eens kijken.
7: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
8: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
9: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
8: En helemaal op maat.
9: Zeker, tot in de details.
10: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
11: Hier Pipa de Kat.
12: En Bobby de Hond van Maxizo. Hallo!
11: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
12: Je kunt ook vriend worden.
11: Van Maxizo.
12: De dierenwinkel met de lage prijzen.
11: Dan krijg je de specialetjes.
12: Plezante tips, eerste klas advies.
11: En promoties natuurlijk. Goesen, hè?
12: Daar zijn vrienden voor.
11: Ah ja.
12: Ah ja.
11: Nu bij Maxizo. Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
13: Goed voor het beestje.
12: Goed voor het baasje.
14: Het is vandaag 20 jaar geleden dat Billy Preston is overleden. Ik ga het erover hebben met Joost Zwegers. Zware Joost?
15: Ja, dat is zeker zo.
14: Zometeen gaat dat gebeuren in Classic Stories na het nieuws van 9 uur.
1: VRT Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.
16: 9 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Gert van Boksel. Vervoersmaatschappij De Lijn zegt dat problemen met chauffeurs die via onderaannemers leerlingen vervoeren in de eerste plaats door de scholen en de bedrijven zelf opgelost moeten worden. Dat staat in de krant Nieuwsblad. Na het dodelijke ongeval met een schoolbus in Buggenhout zijn er veel getuigenissen gekomen over het rijgedrag van sommige chauffeurs. De Lijn heeft daar vaak geen goed zicht op, zegt vakbondsman Bart Reins van het ACV.
17: Voor schoolvervoer, niet echt iedereen is ervan op de hoogte dat dat ook via de lijn gecoördineerd wordt. En ouders staan ook veel dichter bij de directie van een school en zullen op die manier natuurlijk veel gemakkelijker hun klachten kwijt kunnen bij de directie. En dus ja, is dat eigenlijk een soort logica, denk ik, dat daar veel meer rechtstreeks contacten zijn. Maar daardoor, voor de lijn is het niet zo gemakkelijk om te weten met welke chauffeurs dat er problemen zijn.
16: Verschillende essentiële rioleringswerken kunnen niet doorgaan omdat Vlaams minister Annick de Ridder er te weinig geld voor uittrekt. Dat zegt Vlario, het overlegplatform voor afvalwaterbeheer in de Standaard. De werken zijn nodig om het risico op overstromingen te verkleinen en om de waterkwaliteit te verbeteren. Volgens Wendy Franke van Vlario stelt de Vlaamse regering de verkeerde prioriteiten.
13: Ja, die liggen niet bij de noodzakelijke rioleringswerken en onderhoudswerken die daarvoor nodig zijn. Maar onze rioleringswerken moeten wijken voor prestigeprojecten zoals Oosterweel. Vandaag wordt afvalwater ongezuiverd geloosd in beken, in het grondwater. Zo halen wij de goede waterkwaliteit niet en gaan wij een inbreuk krijgen tegen de kaderrichtlijn water.
16: Een bank moet een bejaard koppel terugbetalen dat voor bijna 50.000 euro werd opgelicht. Dat heeft de ondernemingsrechtbank in Antwerpen geoordeeld, schrijft het Laatste Nieuws. Een oplichter die zich voordeed als bankmedewerker kon het geld ontfutselen. De bank wilde het geld daarna niet terugbetalen omdat het koppel nalatig geweest zou zijn. Zij trokken naar de rechter en krijgen nu gelijk in kort geding. Het is een baanbrekend vonnis, zegt advocaat en expert phishing Geert Lensens.
15: De wet legt hen een maatschappelijke verantwoordelijkheid op, namelijk om hun klanten uit te betalen. En ze moeten dat doen ook. En wat die rechter eigenlijk hier vastlegt, dat is het principe dat we ook kennen bij de fiscus, namelijk eerst betalen en dan betwisten. Dus dat wil zeggen, de bank moet de klant betalen. En als de bank meent dat het nodig is om dat te betwisten, dat geld terug te vragen, dan moet ze zelf maar naar de rechter.
16: De internationale luchthaven van Kuwait is vanmorgen geraakt door Iraanse drones. Volgens het Kuwaitse leger zijn er meerdere gewonden gevallen en is er zware schade aan de passagiersterminal. Het vliegverkeer is opgeschort, vluchten worden omgeleid. De oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten lijkt weer op te laaien. Vannacht voerden de Amerikanen ook aanvallen uit op een Iraans eiland in de straat van Hormuz, nadat Iran al raketten had afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Het weer. Vooral in het oosten eerst nog kans op onweersbuien. Daarna meestal droog, maar vanavond trekt dan weer een nieuwe regenzone vanaf de kust over het land. In de Keppen kunnen we nog 20 graden halen. In de rest van het land is het wat frisser. En ook de volgende dagen krijgen we nog enkele buien. En maximaal rond 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
18: Alphabet. Your mobility made easy. Radio 1.
19: Classic Stories.
18: Met Floris Dalemans.
14: Goedemorgen, welkom bij Classic Stories. We gaan het zo meteen uitgebreid hebben over Billy Preston. Joost Zwegers gaat erover vertellen. En het is woensdag, dan geven we ook concerttickets weg. Straks in The Who.

Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
1: Amai, ik proef hier precies de zon.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
2: Alphabet. Your mobility made easy. Radio 1 live.

0: Later was dat dan sending out een sms. En nu is dat WhatsApp of zo, denk ik. Hè? Of Messenger of iets van die strekking. Maar ooit was het message in a bottle sending out een SOS van de police.
1: Classic Stories.
0: De prachtige man, maar ook de prachtige stem, Peebo Bryson, is niet meer. Zijn naam zeg je niet meteen iets misschien, maar zijn stem ken je ongetwijfeld. Ja, stiekem toch instant kippenvel eigenlijk. The Beauty and the Beast uit de gelijknamige Disney-klassieker. Een duet dat hij samen zong met Celine Dion, waar ze ook 2 Grammys, een Golden Globe en een Oscar voor kregen voor beste originele nummer. Het was een gigantisch hit, maar het bleef qua Disney-classics daar niet bij voor Bryson, want hier hoor je hem ook zingen. Whole New World, het themalied van de film Aladdin. Opnieuw een duet, maar met Regina Bell deze keer. En opnieuw 3 Grammy Awards, een Golden Globe en een Oscar voor het beste originele.

Een nummer, dat lijkt mij toch meer dan duidelijk. Later dit jaar zou Peebo Bryson zijn 50-jarige carrière vieren met heel wat optredens, maar afgelopen weekend werd hij getroffen door een beroerte en gisteravond overleed hij aan de gevolgen daarvan in het bijzijn van zijn geliefde. 75 is hij geworden, een man met een stem die zich perfect leende tot ballades en duetten. Dat was al lang duidelijk voor hij die Disney-hits scoorde, want in 83 maakte hij al een album vol duetten samen met Roberta Flack, Born to Love. Zo heette die plaat. Fantastisch mooie plaat. Je moet van ballads houden natuurlijk, maar als je dat doet, dan is het puur goud. Dit heet Tonight I Celebrate My Love For You.

0: Een beetje glad, maar dat mag wel eens. Hè. Heel erg mooi eigenlijk. Tonight I celebrate my love for you, Peebo Bryson en Roberta Flack.
1: Radio 1. Classic Stories.
0: 20 jaar geleden, op 6 juni, is Billy Preston overleden.
2: Nothing from nothing, leave nothing. You gotta have something if you wanna be with me.
0: Een van de hits van Billy Preston, Nothing from Nothing. Joost Zwegers, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: We hebben jou opgebeld voor Billy Preston, omdat hij heel veel met muziek gedaan heeft, maar hij heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij de Beatles. En als wij aan Beatles denken, denken wij ofwel bij ons aan Evert Venema, ja, grootste Beatle van bij Radio 1, of aan jou.
3: Ja, gelukkig dacht hij aan mij deze vroege ochtend. Billy Preston is voor de Beatles heel, heel belangrijk geweest.
0: Het is een van de weinigen die ooit een naamcredit gekregen heeft bij de Beatles. De enige zelfs, denk ik.
3: Ja, dat is op zich al heel leuk eigenlijk om te vertellen. Dat hij zo belangrijk is geweest op het einde van de Beatles carrière. Namelijk ten tijde van Get Back en Abbey Road, die laatste twee platen. Daar liep van alles mis tussen de Beatles. En toen hebben ze Billy Preston gevraagd om mee te komen jammen. Mm-hmm. En hij was vooral gekend als een ongelooflijke Wurlitzer en orgelspeler. En hij heeft die sessies eigenlijk gered. Anders zouden de Beatles waarschijnlijk al eerder gesplit zijn.
0: Ja. Daar zijn vele uren en uren film over gemaakt die je online kunt zien op allerlei platformen. Dat heet ook Get Back, die documentaire.
3: Je hoort het al.
0: Hier hoor je mee.
3: Heel de groove komt van Billy.
0: Ja, op het linkerkanaal hoor je een Wurlitzer. Ja. Maar hij heeft die sessies gered.
3: Ja, die sessies liepen helemaal mis. Ze sloegen elkaar bijna de kop in eigenlijk. En Billy Preston, die kenden ze al van tijdens de Hamburg-periode. 10 jaar daarvoor in Hamburg, toen de Beatles nog niet doorgebroken waren, speelden ze shows in nachtclubs in Hamburg. En daar speelde Billy Preston ook weliswaar met andere muzikanten. En zo hebben ze hem leren kennen. Het was hij heel, heel jong, Billy Preston. En dus 10 jaar later hebben ze hem dan gevraagd, hoe kun je niet meedoen om een beetje te lijmen tussen John en Paul. En dat heeft hij zo goed gedaan dat eigenlijk de Beatles en vooral Lennon op een bepaald moment zeiden, you're gonna be the fifth Beatle. Dus al de Beatles riepen, ja, we pakken hem gewoon als vijfde Beatle. Ja. Behalve McCartney, die heeft dat tegengehouden. Ja. Want die kon die no, we are the Beatles. En anders had Billy Preston echt een vijfde Beatle geweest. Ja, hadden ze misschien nog wel langer doorgegaan zelfs.
0: Zou gekund hebben, ja. Er zijn veel mensen die door de jaren de vijfde Beatle genoemd zijn. Als manager, als opname, technici enzovoort. Maar Billy Preston heeft echt wel met die mannen gespeeld.
3: Ja, vooral vanuit het muzikale kant beschouwd is hij de vijfde Beatle. Ja, natuurlijk George Martin als producer, die wordt ook als vijfde Beatle genoemd. Maar die speelt ook wel soms mee, maar niet in zoverre dat je het kunt vergelijken met Billy Preston. Die heeft echt de hele boel omgegooid. En ook bijvoorbeeld het laatste concert van de Beatles was op het dak van Apple. Mm-hmm. Wat heel bekend is, hè, op het dak de Beatles. En daar speelde Billy Preston ook mee, alleen hebben ze die niet gefilmd.
0: Ja, hier en daar zie je hem in een klein hoekje ineens opduiken achter zijn woorden.
3: Akkoord, maar in de oorspronkelijke film die ze erover gemaakt hebben, zie je hem niet.
0: Ah, oké. Okay,
3: ja, okay. En dat was allemaal een beetje de Paul McCartney die daar toch, zeg maar, dit was de man die het allemaal een beetje orchestreerde. En die vond dat Billy Preston geweldig was, maar mocht niet gezien worden.
0: Nee, je hoort hem ook op dit nummer van de Beatles.
3: Ja. Dit is dat is echt Billy Preston ten top. Prachtig.
0: Heerlijk toch, hè?
3: Ik ga straks, morgen doe ik een benefietshow voor jong dementie in Leuven.
0: Ah ja?
3: Ja, en Jan Houtkiet, de grote radioman Jan Houtkiet, die speelt daar toetsen.
0: Ja?
3: En die gaat dit morgen spelen. En volgens mij is hij heel hard aan het oefenen om dit...
0: En jij gaat het zingen?
3: Ja, ik ga het zingen en hij gaat het spelen met mijn hele band. Met Ben Krabbe op drum.
0: Allee.
3: En Jan Houtkiet, ik vind het geweldig, die... Ja, die organiseert dat en is een heel nobel project. Maar het gaat er vooral over dat hij wat je net hoorde, wat heel moeilijk is.
0: Ja.
3: Dan gaat hij... is ja, hoor, oefenen, denk ik.
0: Maak hem maar zenuwachtig. Ja. Een benefiet voor Young Dementie. Morgen zeg je in het depot in Leuven.
3: Ja, klopt, ja.
0: Ja, en Jan Houtekiet mag daar dan Billy Preston spelen.
3: Ja, hij zal misschien moet ik een pruik meenemen. Want Billy Preston bijvoorbeeld, die ja. had verschillende pruiken. En ze zijn er pas heel later achter gekomen dat hij dus pruiken droeg. Ja. De hele grote bombastpruik. Ja. Ja.
0: Wat ik heel bijzonder vind aan Billy Preston is dat hij was een hele goede sessiemuzikant. Ja. Niet alleen voor de Beatles, maar heeft ook bij de Rolling Stones gespeeld.
3: Ja.
0: Ik denk misschien de enige die en bij de Beatles en bij de Stones gespeeld heeft.
3: Dat is de enige die dat heeft voor elkaar gekregen, ja. Je moet weten, Billy Preston was een autodidact. Een wonderkind. Op hele jonge leeftijd was hij al... Kwam hij al op tv en speelde hij met Ray Charles en zo. Dus hij is echt een ongelooflijke muzikant geweest altijd. Hij heeft heel zijn leven een trauma gehad, want hij is misbruikt vroeger op een van die tournees waar hij in meegenomen werd. En dat heeft hem eigenlijk uiteindelijk ook zijn leven gekost, want hij is op een bepaald moment echt in heel zware cocaïne en drank is hij beland eigenlijk. En is hij eigenlijk nooit echt uitgeraakt. Dus toen ging het echt... Ja, down the drain eigenlijk.
0: Zelf ook een veroordeling voor misbruik,
3: ja,
0: denk ik.
3: Ik heb daar natuurlijk nou over gelezen, omdat ik naar jou kwam. En dan kom je tegen dat het verhaal verschillende kanten heeft. Mm. Feit is dat hij met zijn seksualiteit worstelde altijd al. Dat hij misbruikt was en dat hij eigenlijk daardoor in die tijd ook niet echt zich kon outen. En ja, weet je, dan loopt het voor hem fout af. Vooral door zijn hele zware verslaving. En daar hebben ze, ja. Zijn grootste vriend was George Harrison. Die stond het dichtst bij Billy Preston.
0: Ja.
3: En die heeft hem heel vaak ook uit de goot geholpen, zeg maar. Maar het is wel heel mooi om te zien dat hij met zijn tweeën heel veel mooie muziek en heel veel vriendschap hebben gehad.
0: Ja, die mooie muziek is er zeker, want we hadden het al over de Beatles, over de Stones. Je hebt net ook even Ray Charles vernoemd. Maar de lijst is enorm. Aretha Franklin, Bob Dylan, Sly and the Family Stone, Johnny Cash, Little Richard, Sam Cooke, Eric Clapton.
3: Ja.
0: Heeft hij allemaal meegespeeld?
3: Ja.
0: Ik kreeg trouwens intussen een WhatsAppje van Jan Houtekiet, die ook een collega was natuurlijk.
3: Natuurlijk.
0: Dus hij heeft mijn nummer. Ik rij nog even langs de pruikenmaker, zegt hij. Dus dat komt helemaal goed voor zijn Billy Preston impersonatie.
3: Geweldig.
0: Morgenavond in Leuven, in het depot. Maar dus die mensen waar hij allemaal mee gewerkt heeft, de lijst is schier eindeloos.
3: Ja, hij is eigenlijk bij elk groot belangrijk evenement in de jaren 70... heeft hij meegespeeld eigenlijk. Ja. Zo moet je zien. Hè. Ze hebben ook de Bangladesh show die
0: George Harrison
3: gedaan heeft. Die hebben ze opnieuw gedaan. Hij heeft ook gespeeld op het afscheid van George Harrison.
0: Ja.
3: Dat was zijn grote vriend. Maar hij had dus twee kanten. En dat zie je bij je vaak, zeker in die tijdsgeest. Bij veel muzikanten die... Clapton is ook heel erg lang... heeft lang een verslaving gehad. En ja, daar hoort een beetje bij die jaren 70...
0: Hij was een straffe muzikant, maar ook een geweldige songschrijver. Ik weet niet of veel mensen het weten, maar dit is ook van zijn hand.

0: horen You Are So Beautiful van Joe Cocker natuurlijk. Speelt hij hier ook, Billy Preston?
1: Daar geloof ik niet, nee.
0: Nee.
1: Maar weet je wat ook een heel frappant verhaal? Je hebt My Sweet Lord van George Harrison.
0: Mm-hmm.
1: Billy Preston was heel vaak op pad met George Harrison. En op een bepaald moment was er tijdens een tour, zat ze in de kleedkamer en waren ze aan het jammen. En Billy Preston, my sweet lord, op zijn ding. En daar is die My Sweet Lord door ontstaan.
0: Ah, ja.
1: Dus uiteindelijk wordt dat toegeschreven aan George Harrison, die dan de rechten claimt, want hij heeft het lied gemaakt. Maar eigenlijk komt dat door een jam sessie, waarschijnlijk stoned, in de kleedkamer. Dat vind ik heel fascinerend, weet je. Dat ze mama en elkaar een beetje aan het rommelen zijn. En de slagzin, my sweet lord, dat is ook echt gospel. Je hoort, Harrison was geen gospelman.
0: Nee.
1: Ze zouden nooit zo gestart zijn.
0: Ja.
1: En daar komt dan heel die My Sweet Lord uit, die uiteindelijk heel belangrijk, de grootste hit van George Harrison eigenlijk ooit is geweest. Hè?
0: Zeker. Ja. 20 jaar geleden is hij overleden. Was je daar toen bewust van, toen Billy Preston stierf?
1: Daar herinner ik me eigenlijk niet meer. Net als 2005 is dat zo gebeurd.
0: 2006, ja.
1: Nee, maar ik heb wel altijd... Ja, ik ben een enorme Beatles-fan. Alles wat als er maar een kleurtje van de Beatles uit de lucht valt, dan ben ik er.
0: Ja.
1: Dus ik ken Billy Preston wel heel mijn leven lang eigenlijk. En de rol die hij gespeeld heeft. Hij is gewoon een beetje in de vergetelheid geraakt door addiction.
0: Ja.
1: En
0: hij is bij zijn overlijden ook geholpen door heel wat muzikanten om hem een waardige uitvaart te geven, mm-hmm. geloof ik. Hè?
1: Ja, maar daar weet ik eigenlijk niet zoveel van. Ik weet wel dat bijvoorbeeld Ringo Starr een tournee deed en dan toch Billy Preston weer erbij haalde. Ze hebben er alles aan gedaan om hem terug op het rechte pad te krijgen.
0: Ja.
1: Maar hij herviel elke keer. Ja.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment is dan op.
0: We gaan hem vandaag herinneren, want het is 20 jaar geleden dat hij overleed. We zouden van alles kunnen spelen nu. Iets van Joe Cocker, wat hij schreef, of iets van de Beatles waar hij mee meespeelde, of gewoon iets van hemzelf. Misschien is dat wel het beste. Hij was ook echt wel een goede songschrijver,
1: ja,
0: muzikant.
1: Zeker zo. Ja,
0: in zijn eigen recht. Hè?
1: En je zou eens die films moeten bekijken, die zijn hilarisch. Want omdat hij op een gegeven moment zo stoned was, deed hij hele rare dingen op het podium.
0: Dat moet je erbij denken dan.
1: Ja.
0: We zullen nu luisteren naar
1: een dansje erbij en zo.
0: Fantastische nummer van Billy Preston, waarop gedanst mag worden.
1: Ja.
0: Zeker en vast. Joost Segers, veel dank om langs te komen vandaag.
1: Veel plezier.
0: Dit is Billy Preston bij Leven en Welzijn. Nothing from Nothing.

0: 2006. Billy Preston, 20 jaar dood, die hoorde Nothing from Nothing. 114 kilometer file nog. Op de E17 van Antwerpen naar Kootrijk moet je in Zwijnaarden opletten voor obstakels die over de weg verspreid liggen. Op de E313 naar Hasselt een half uur vertragen van Ham tot Beringen. Door een ongeval zijn er twee rijstroken dicht. Files naar Antwerpen, nog twee op de E17, een kwartier vanaf Kruibeek en ook een kwartier op de E19, dat is vanaf Sint-Job, richting Antwerpen. Op de Antwerpsring naar Gent verlies je een kwartier van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Naar Nederland een kwartier van Sint-Anna Linkeroever tot Merksem. Het gaat traag naar Brussel op de E19 vanaf Semst, dat is 10 minuten. Op de binnenring rond Brussel een kwartier vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. In de Wetstraat 20 minuten erbij, tot aan Kunstwet.
1: Van 2 tot en met 18 juli laat Gent Jazz de bijlokensite weer zinderen met Alabama Shakes, José González, Celeste, John Legend en Fatoumata Diawara. Maar ook Ludovico Einaudi, Angus en Julia Stone, Van Morrison, Tamino en veel meer. Tickets en info, gentjazz.com, samen met Radio 1.

Gelukkig werd er gescoord gisteren door de Belgen tegen Kroatië. Tielemans in de 38e minuut. En dan de eenzame spits toch ook nog, Romelu Lukaku, die een doorsteekpasje kreeg en een binnenknalde 0-2 voor de Duivels. En ik dacht meteen aan Comilfo. Heerlijke song van hen. Eenzaam is de spits die niet scoort. Het is woensdag. Dan geef ik concerttickets weg. Wie ga je kunnen zien? Wel, die naam ga je eerst moeten ontdekken in het spel The Who. Ik heb een paar geluidsfragmenten samengegooid in een opgave en die moet je leiden naar een artiest, een groep, een band, een zanger, een zangeres, wie het ook is. Het goede antwoord is zeer welkom zometeen via de Radio 1-kanaal op VRT Max of via de Radio 1-app. Naam en e-mailadres en dus uiteraard ook de goede naam van de goede groep, de goede artiest die we hier zoeken. Wie hebben we deze week verstopt in de Who? Dit is de opgave. Good little thing, let me light your count, cause mama, I'm so hard to hell and now, yeah.

Wie hebben we verstopt in de opgave van de Who deze week? Laat het gerust weten via het Radio 1-kanaal op VRT Max of via de Radio 1-app. Het goede antwoord, je naam en je e-mailadres zijn welkom. Hopelijk zometeen een winnaar. In afwachting nog even een classic van Elvis Presley, maar niet zoals je me gewend bent. Dit is Don't Be Cruel van Billy Swan. You.

Het is dus wat anders, Don't Be Cruel, maar van Billy Swan. We zitten volop in ons spelletje. Waarin we op zoek zijn naar een winnaar voor 2 concerttickets. Dit is de opgave van deze week. Little thing, let me light your count, 'cause mama, I'm so hard to hell and I, yes,

0: Wat hebben we allemaal gehoord? En vooral zijn er mensen die een goed antwoord gevonden hebben in die opgave. Wat foute dingen, zoals elke week natuurlijk. Flip Kaulier zat er ergens tussen. Nick Cave heb ik gehoord. Counting Crows, dat snap ik ook wel. Bob Dylan, Jack White, Robbie Williams. Allemaal goede mogelijkheden, maar niet goed geantwoord. Gelukkig hebben we wel iemand gevonden. Heel wat mensen trouwens, maar Tim van de Velde uit Ganshoren was de eerste. Tim, goedemorgen.
1: Hey, dag Floris, goedemorgen.
0: Tim, welke artiest zochten we met de opgave deze week?
1: De Black Crowes.
0: De Black Crowes, inderdaad. Ik snapte de foute antwoorden rond Counting Crows wel, want er zat ergens een kraai in de opgave. Die was redelijk duidelijk, denk ik. Had je nog andere fragmenten herkend?
1: Ja, inderdaad. De frang viel toen ik de kraaiengeluiden hoorde, maar dat, daarvoor had ik Black, de band Black, gehoord. Mm-hmm. En Mrs. Robinson, de Robinson broertjes, zijn de centrale as van de Black Crowes. En dan het origineel van van de song die ze gecoverd hebben van een van hun bekendste hits. Ja, de naam ontglipte mij.
0: Ja, je zocht Hard to Handle van Otis Redding, inderdaad.
1: Handle, ja.
0: Maar je hebt dat allemaal goed. Het is inderdaad een van hun grootste hits, een cover die ze ooit maakten van dat nummer. Heel goed gedaan eigenlijk, alle fragmenten herkend. Soms hebben we zo'n week dat iemand zegt, ja, ik dacht gewoon op basis van één dingetje, het zal dat wel zijn, en dan is dat dat ook. Maar je hebt echt alles gehoord deze keer. Dat is heel fijn.
1: Ja, super. Merci.
0: Voilà. Je bent beschikbaar op zondag 28 juni?
1: Normaal gezien wel. Ik regel dat wel.
0: Dat is keigoed, want dan spelen ze in het OLT, dat is het Rivierenhof in Deuren. Dan ga je onder meer dit zeker wel horen, denk ik. Want het is een geweldige classic die ze nooit laten liggen als ze live spelen. Remedy van de Black Crowes. Dus ik wens je daar veel plezier bij, Tim.
1: Dankjewel, ik kijk er helemaal
0: naar uit. Voilà, en ik samen met jou, ik ga trouwens zelf ook kijken, want toch altijd wel geweldig, de broers Robinson en hun band. En in het openluchttheater gaat het des te knapper zijn. Veel plezier daar, Tim, en tot later. Dit zijn de Black Crowes.

0: Ja hoor, ik zie het al helemaal voor mij. De Black Crowes in het OLT eind juni. Je hoorde ze hier met Remedy. En 10cc die komen binnenkort ook naar België. En wij konden spreken met de frontman.
1: De jukebox van
0: Graham Goldman, de man van 10cc en ook hitschrijver voor heel andere bands, maar deze heeft hij ook wel mooi op zijn 10cc cv staan. Dreadlock Holiday van 10cc, echt een ultieme classic. En zoals bij veel classics is deze ook weer ontstaan uit de meest alledaagse gebeurtenissen.
2: Eric Stewart and I have both been on holiday in the West Indies. Eric went to Barbados and I went to Jamaica. And when we got back together to write for the Bloody Tourists album, we started talking about our experiences and the song came out that.
0: Eric Stewart en Graham Goldman waren allebei op vakantie in de West Indies, Barbados en Jamaica respectievelijk. En toen ze elkaar terugzagen, vertelden ze elkaar over hun reizen. En zo kwam het idee voor Dreadlock Holiday. En dat catchy refrein, dat was ook gewoon gebaseerd op een gesprek dat Graham in Jamaica had gehad.
2: Yeah, I mean the main thing about it was that I was talking to someone that I met in Jamaica. And we were talking about sports. And I said, what about cricket? Do you like cricket? He said, no. I don't like it. Oh, I said, oh. I thought, like, cricket's really popular in the West Indies. He said, I love it. So he actually gave me that line, which was obviously the main line of the song.
0: Dus je bent een gesprek aan het voeren. Vind je dat tof, cricket? I don't like cricket. I love it, zegt die vent. Iconisch. Een cadeautje gekregen van die persoon uit Jamaica waar hij over sport mee aan het praten was. En een songwriter zoals hij weet direct waar die met zo'n simpele zin mee naartoe moet.
2: It was like a gift, you know. But that's the thing, you know, if you're a songwriter, your ears are always open for something like that that you can use in a song.
0: Ja, een nummer geschreven dankzij een oplettende en creatieve koporen van Graham Goldman. En wat een nummer, een echte classic, zoals ik al zei. Je kunt het live horen op 11, 12 en 13 juni in Leuven, Brugge en Antwerpen. Het gaat zeer de moeite zijn, denk ik. 10cc Live is nog altijd heel plezant om te zien. Dit zijn ze met Dreadlock Holiday.

make-up ook al niet blijkbaar. Dreadlock Holiday, allerlei dingen waar ze niet zo blij mee zijn, maar wel veel liefde over hebben of zo. Bijzonder nummer. Echt wel geweldige classic geschreven door Graham Goldman en zijn kompanen bij 10cc. Morgen nog een verhaaltje van Graham Goldman. Dit is Noir Désir, Le Vent nous portera.

0: Mark van Akker en Anna Domino met Zanna. Ik ga een beetje voor me uitstaren en een beetje dromen van de zee of zo, terwijl Sophie aan haar programma begint.
1: Speel nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
2: Caraïbisch blauw.
3: Of tropisch groen.
4: Maak het mooi bij je thuis. Colora.
1: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
5: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
6: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
7: Amai.
6: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
7: Handig.
8: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
6: Ja, handig inderdaad.
5: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
9: Volkswagen.
10: Ricci, citroen met framboos, bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
3: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
4: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
5: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
3: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
4: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
3: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
6: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: Het is eigenlijk een perfecte dag om te dagdromen. Staren naar de regendruppels tegen de ramen. Over dagdromen gaan we het zeer uitgebreid hebben in de wereld van Sophie. Na het nieuws.
8: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
10: 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Vervoersmaatschappij De Lijn zegt dat problemen met chauffeurs die via onderaannemers leerlingen vervoeren in de eerste plaats door de scholen en de bedrijven zelf opgelost moeten worden. Na het dodelijk ongeval met een schoolbus in Buggenhout zijn er veel getuigenissen gekomen over het rijgedrag van sommige chauffeurs. De Lijn heeft de handen vol met controles op zwart rijden en op eigen chauffeurs. Maar externe chauffeurs ontsnappen daaraan, zegt Bart Rijns van de Christelijke Vakbond.
11: De controle op de lijnchauffeurs, die is zeer strikt en zeer streng ook. Wanneer dan mensen dan bijvoorbeeld niet meer in het geregeld vervoer terecht kunnen, omwille van fouten die ze gemaakt hebben, dan kunnen ze soms nog wel terecht bij een onderaannemer om als schoolbuschauffeur aan de slag te gaan. Waardoor dat een beperkte groep van de schoolbuschauffeurs ja, eigenlijk uitgerangeerde lijnchauffeurs zijn.
10: Vanaf juni volgend jaar is een gevarendriehoek niet meer verplicht wanneer je autopech hebt. Het volstaat dan om je vier richtingaanwijzers aan te zetten. Dat schrijft Nieuwsblad. Het zetten van die gevarendriehoek is namelijk te gevaarlijk, zegt minister van Mobiliteit Jean-Luc Kruk. En Stef Willems van Vias is het daarmee eens.
12: Het plaatsen van die gevarendriehoek, ja, dat kan op sommige momenten potentieel gevaarlijk zijn. Je moet al uit de wagen stappen op een pechstrook, wat een levensgevaarlijke plaats is. En bovendien weten we dat die gevarendriehoek soms kan wegwaaien, zeker bij hevige wind. Dus de verplichting daarvan, dat men die afschaft, dat lijkt ons niet meer dan logisch.
10: Volvo Car in Gent ligt volledig stil door een staking bij een toeleverancier. Daardoor kunnen geen bumpers geleverd worden en auto's gedeeltelijk afwerken is niet mogelijk, zegt Barbara Blomme van Volvo Car.
13: Een wagen zonder bumper is eigenlijk geen echte wagen. Dus dat is ook maar een proces dat je slechts heel tijdelijk kan toepassen. We bouwen 1000 wagens per dag. Dat is geen optie om die aantallen zonder bumpers op onze parking te laten zetten.
10: In de Kamer is de hele nacht gedebatteerd over het Europees Migratiepact, met onder meer terugkeercentra voor afgewezen asielzoekers buiten de Europese Unie. Vlaams Belang probeert de omzetting van dat pact naar Belgische wetgeving zo lang mogelijk uit te stellen door urenlang het woord te nemen. In de praktijk zal dat geen verschil maken. Op 12 juni gaat het migratiepact in heel Europa in. Toch heeft het volgens Vlaams Belang parlementslid Francesca van Bellegem zin om de debatten zo lang te rekken.
14: Er staan daar tal van zaken in waar wij het niet mee eens kunnen zijn en waarmee dat de burger het ook niet eens kan zijn. En wij willen dat dat aan het licht komt en dat de burger daarover geïnformeerd wordt.
10: Oekraïne heeft vannacht op meerdere plaatsen diep in Rusland toegeslagen, honderden kilometers van het front. In Sint-Petersburg staat een grote olieterminal in brand en veel zuidelijker, in de regio Tambov, is een wapenfabriek geraakt. Tom van de Wegen, Oekraïne heeft zwaar uitgehaald.
15: Ja, twee opvallende aanvallen, mogelijk als vergelding voor de Russische aanvallen op Kiev van de voorbije dagen. In Sint-Petersburg raakten drones een van de grootste olieterminals van Rusland bij de Finse Golf. Zware ontploffingen, een enorme rookpluim en de luchthaven lag deels stil. Veel zuidelijker werd een fabriek geraakt die onderdelen maakt voor Russische raketten. Ja, en de timing is geen toeval, hè. Net vandaag opent Poetin inderdaad daar zijn Russische top in Sint-Petersburg om te tonen dat Rusland open is voor zaken. Ja, die boodschap begint nu onder een rookwolk. Zelensky, de president van Oekraïne, reageerde al met trots en zegt dat dit de vrede dichterbij moet brengen.
10: Dankjewel, Tom. Het weer. Eerst nog droog. Vanmiddag bereikt een nieuwe regenzone de kust. Die trekt later over het land. In de Kempen kunnen we nog 20 graden halen. Ook de volgende dagen nog enkele buien en maximaal rond 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
16: Meer aandacht, meer merk, meer missie. VAR, bereik meer.
17: Radio 1.
18: De wereld van Sophie.
19: Met Sophie Lemaire.
20: Een zeer goeiemorgen.

0: Zelfs de meeuwen kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. De Citroën C3 Aircross met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals, nog de hele maand juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Radio 1 Live.

0: Lenny Lenny. Met Tambourine.
1: De wereld van Sophie.
0: Nu heb ik me toch een boeiend artikel gelezen op de website van de BBC. Ging over dagdromen. Eigenlijk meer specifiek over problematisch dagdromen. Of maladaptive daydreaming. Zo heet het dan in het Engels. Je kan blijkbaar zo vaak en intens dagdromen dat het niet meer goed voor je is. Terwijl ik eigenlijk altijd heb gedacht dat het iets goeds was, dagdromen. Iets ontspannend, zo af en toe eens met je gedachten of je gedachten met jou aan de haal laten gaan. Dus, voilà, ik wil het er heel graag eens over hebben vandaag. Met Ernst Koster. Een zeer goedemorgen, meneer Koster.
2: Goedemorgen.
0: Hoogleraar psychologie aan de UGent en klinisch psycholoog. Het is blijkbaar een nog maar vrij recent besproken fenomeen, dat problematische dagdromen.
2: Ja, dat klopt. Het is zo dat er een aantal onderzoekers zijn die daar hard voor pleiten. Om dat stuk te zien als een aparte problematiek. Nu, die discussie is ondertussen een jaar of 20 er wel. Mm-hmm. Maar men is toch daar heel erg aan het zoekende van ja, wat voor type problematiek is dat? En hoe moeten we dat verstaan en begrijpen?
0: Oké, daar wordt nog wat over gediscussieerd in de wetenschappelijke wereld. Het is geen officiële, gevestigde, zeer gekende aandoening of zo.
2: Nu, dat is correct. Dus het is geen eigenlijk op zichzelf staande aandoening die in de handboeken van de psychiaters of de psychologen staat. Dus het is geen officiële diagnose. Er zijn daar onderzoekers die eigenlijk een stukje wel vinden dat een aparte diagnose zijn. Maar er is ook wel heel veel kritiek op dat idee, omdat er ook heel veel overlap is tussen het probleem van heel problematisch dagdromen met andere problematieken, zoals ADHD, angststoornissen of trauma. Waardoor heel wat critici eigenlijk vinden van dit is eigenlijk geen syndroom op zichzelf, maar is ook vaak een symptoom van andere psychische problemen. En we moeten misschien voorzichtig zijn met daar een heel aparte problematiek van te maken.
0: Ja. Wanneer wordt er wel eens gesproken van problematisch dagdromen? Hoeveel moet je daarvoor dagdromen om in de problematische hoek terecht te komen?
2: Ja, nu, dus dagdromen is sowieso

0: show is een heel normaal fenomeen dat we allemaal kennen. We zullen daar straks misschien wel wat verder over spreken. Vaak is dat een fenomeen dat gaat over dagdromen, een aantal seconden soms, minuten, wat langere tijd. Problematische dagdromen gaat eigenlijk over heel lange periodes, uren, soms bezig zijn met heel uitgebreide, levendige, vaak ook heel complexe fantasieën, die dus ja, en heel veel tijd met zich meepakken, ook vaak dus behoorlijk intens kunnen zijn, waar mensen zich ook wel wat in kunnen verliezen. En dat gaat dus over de aard van die dagdromen. Een tweede belangrijk stuk is ook dat dagdromen, dat het ook wel wat echt ten koste gaat van andere activiteiten, dat mensen zich daar ook wel wat schuldig over gaan beginnen voelen soms. Dat mensen daar ook wel wat compulsief mee bezig zijn. Hè. Dus dat ze per se willen verder bezig zijn met fantasieën, waardoor het ook soms zorgt voor een stukje sociale terugtrekking. Dus waarbij er ook wel een stuk last ontstaat door het gegeven dat dagdromen zo veelvuldig is en zo lang.
1: Ja, ja, sommige mensen verkiezen hun dagdroom boven de realiteit dan op een bepaald moment.
0: Ja, en daar is het wel belangrijk om aan te geven dat is natuurlijk een problematiek waar we over spreken, maar waarbij er ook weer heel veel variëteit tussen zit. Dus bij sommige mensen gaat dat over dagdromen die ze als heel positief ervaren. Dat is ook niet bij iedereen zo, maar er is zeker een categorie mensen die dan op een gegeven moment zo bezig is met die dagdromen. Ja, dat zal wel soms prettiger ervaren als de eigenlijke realiteit.
1: Ja, ja.
0: Maar hier is het wel belangrijk dat mensen ook wel echt weten dat ze aan het dromen zijn. Dus het is niet dat mensen volledig de contact met de realiteit verliezen. Mensen beseffen zich wel dat ze aan het dagdromen zijn. Dus dat is anders dan zeggen psychose, waar mensen het contact met de realiteit wel een stuk
1: mm-hmm. Ik zag iemand in het artikel van BBC vermelden, ik vind het zo plezant in mijn gedachten, dat ik eigenlijk bijvoorbeeld de motivatie verlies om op het werk promotie te gaan maken, want in mijn hoofd ben ik al gepromoveerd en dat verschaft mij genoeg plezier. Ik hoef het eigenlijk niet meer in de realiteit. Dat is waar het toe kan leiden, dat je eigenlijk een soort parallel bestaan krijgt.
0: Ja, en dat is een heel interessante. Omdat je zou kunnen denken van, positief dagdromen, is dat zo problematisch? Voor een deel is dat uiteraard helemaal niet problematisch. Maar het onderzoek geeft ook wel aan dat als we gaan kijken naar mensen die heel veel positief dagdromen, dat het er wel voor kan zorgen dat dan de realiteit soms wat schil afsteekt bij dat dagdromen. En waarbij bij het voorbeeld, die dan inderdaad zegt van in mijn fantasie is het toch een heel pak prettiger, waardoor het soms ook moeilijker kan worden om te engagen met de realiteit. Waarbij we dan soms ook zien dat weer negatieve consequenties kan hebben voor mensen in mentale gezondheid.
1: In die zin is het inderdaad problematisch als het jezelf in de realiteit gaat verlammen, omdat de fantasiewereld aantrekkelijker wordt. Ja, dan zit je inderdaad met een probleem. Is het een bepaald type mens dat vatbaar is daarvoor?
0: Ik zou niet zo zeggen een bepaald type mens. Dus wat we heel goed weten uit onderzoek, is dat er heel veel overlap is met andere problematieken. Mm-hmm. Dus bij ongeveer 80% van de mensen die maladief dagdromen, voldoet ook aan de criteria voor bijvoorbeeld ADHD. Dus daar kan het zijn dat wat van die problematiek rond een dagdromen, dat die ook wel een stukje echt wel gerelateerd is aan andere psychische problemen. En waarbij ook het type dagdromen een stukje kan verschillen in functie van andere psychische problemen die er aanwezig zijn. Het is op het moment dat dagdromen een stuk gebeurt in relatie tot trauma. Dan zien we natuurlijk dat soms ook het type dagdromen weer een andere functie heeft of een andere aard heeft dan dat misschien soms heeft in de context van mensen met een ADHD-probleem.
1: En ja, dan is het dan een soort copingmechanisme?
0: Dat is een heel interessante vraag. Ik denk in sommige contexten kan het zeker een stukje een copingmechanisme zijn. ofwel soms om te gaan met een realiteit die soms heel vervelend of saai of problematisch of moeilijk is. Soms kan het een manier zijn om ook rottige herinneringen wat naar de achtergrond te proberen verdringen. Dus daar zijn er wel verschillende situaties waarbij dat inderdaad een soort coping is om te gaan met de realiteit.
1: Mm-hmm. Hebben we er cijfers van? Hoeveel mensen te veel gaan dagdromen?
0: Ja, daar is wel wat onderzoek naar gebeurd. Daar geeft men aan dat zou gaan over 2,5% van de populatie, dus 1 op 40 ongeveer. Dus dat is toch wel wat. Nu, daar zijn er bijvoorbeeld wel ook wat verschillen tussen leeftijdscategorieën, waarbij met name het meeste lijkt voor te komen bij adolescenten en jongvolwassenen.
1: Ja. Oké, hoe jonger, hoe levendiger de fantasiestroom en intenser die kan zijn.
0: Ja, inderdaad. Okay. Dat lijkt wel uit dat onderzoek te komen.
1: Ook interessant is dat er blijkbaar voor velen wel wat schaamte mee gepaard gaat. Mensen durven het niet gemakkelijk toegeven hoe vaak ze met hun gedachten ergens anders vertoeven.
0: Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk wel interessant, omdat dat natuurlijk een fenomeen is waar we met elkaar niet zo heel veel over spreken. Van hey, hoeveel tijd spendeer jij aan je fantasieën? Soms zijn ook de fantasieën wel van dusdanige aard dat we daar misschien ook niet zo gemakkelijk over spreken. En zeker in een tijdspanne waarbij we toch met z'n allen proberen heel efficiënt om te gaan met onze tijd en gefocust van alles te verwezenlijken. Is het natuurlijk ook best wel wat schaamte beladen om te moeten toegeven van eigenlijk ben ik uren per dag in mijn hoofd met mijn fantasieën bezig. Dat is natuurlijk ook niet zomaar iets wat je meteen tegen de buurman of de buurvrouw gaat vertellen. Mm-hmm. Dus in die zin zien we dat de conversatie daarover toch niet zo evident is. En het is ook niet iets waar we regulier naar vragen. Hè. Ben jij toevallig uren bezig in je fantasie?
1: Nee.
0: Dus we zijn daar niet zo op bedacht. Ja.
1: Het is inderdaad een beetje een evidentie dat dagdromen, zoals u al aangaf, iedereen doet het eigenlijk wel. Ik had altijd begrepen dat dagdromen nuttig voor ons hoofd was, voor ons functioneren. In de wereld klopt dat ook als je op een gewone manier dagdroomt.
0: Ja, zeker. Dus daar weten we best wel wat van. Dus de cijfers zeggen eigenlijk zo'n beetje dat we 30-50% van onze tijd, dat ons hoofd naar wat we noemen niet taakgerelateerde gedachten gaat. Hè, dus dat kun je dan zien als een stukje dagdromen. Dus dat is best een substantieel deel van onze tijd.
1: Ja, ja.
0: En het idee daarvan is dat eigenlijk dat een type mentale activiteit is die vaak gerelateerd is aan openstaande thema's, openstaande doelen waar we als persoon mee bezig zijn.
1: Mm-hmm.
0: Waarbij we vaak merken dat je kent misschien zelf wel het fenomeen dat je zegt, ik ben ergens rond aan het denken, ik kom niet meteen op een oplossing, ik laat het topic liggen en ik ben wat misschien uren daarna of een dag daarna wat aan dagdromen. En in één keer heb ik de naam van het fenomeen of heb ik de oplossing voor het probleem.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat wil eigenlijk zeggen dat ons hoofd, eens dat er een bepaald probleem is opgeworpen of een bepaald doel naar voren is geschoven, ja, dat ons hoofd daar precies wel een stukje mee bezig blijft. En zeker dus op het moment dat we gaan dagdromen, zien we eigenlijk vaak dat we terug op dat soort thema's komen, waarbij er een aantal mensen zijn die eigenlijk denken dat dagdromen eigenlijk fungeert als een soort mentaal agendabeheer.
1: Mm-hmm.
0: Met name rond doelen, waar we dus nog openstaande vragen hebben, of thema's waar we nog openstaande vragen hebben, die dan juist binnenkomen op het moment dat we aan het dagdromen zijn.
1: Ja, fascinerend hè? Hoe dat dan gaat in je hoofd, want je stuurt dat niet aan, hè, zo'n dagdroom, het gebeurt. Zou je dat kunnen zien in hersenen wanneer iemand taakgericht aan het werken is of aan het dagdromen is?
0: Ja, Ja, zeker. In de zin dat we hebben eigenlijk specifieke netwerken aan neuronale structuren die gecoördineerd actief worden wanneer we ofwel bezig zijn met taken, maar juist wanneer we ook switchen naar dagdromen, zelfreflectie, dat soort zaken meer, dan zien we vaak dat er een netwerk actief wordt, wat men noemt de resting state activiteit. Dat is eigenlijk een gecoördineerd netwerk, wat eigenlijk op het moment dat we dus bezig zijn met en dagdromen en zelfreflectie, bezig zijn met onszelf, dat dan eigenlijk een stuk actief wordt. En daar is het zo dat die verschillende, zowel actieve als resting state netwerken, dat die elkaar een stukje afwisselen. Dat in een gezonde balans in die context eigenlijk wel een belang is.
1: Mm-hmm. En dus is het goed om af en toe eens even naar die andere breinfunctie over te stappen, kwestie van de hersenen ook die kans even te geven om zo dingen te gaan verwerken.
0: Ja, natuurlijk. We kunnen heel positief kijken richting dagdromen. Hè, dus bijvoorbeeld is geassocieerd met wat creatiever denken. Wat gefocust zijn ook op terug misschien relevante doelen voor jezelf, waar je misschien niet mee bezig bent geweest. Natuurlijk, dagdromen is niet altijd positief. Hè. Op het moment dat je al dagdromend je auto tegen een paaltje aanparkeert, er zijn natuurlijk situaties waarin dagdromen ook wel minder adaptief zijn. Hè, wanneer we juist goed bezig moeten zijn met een specifieke taak. Als we dan wat te veel verloren lopen in onze gedachten, dan kan het natuurlijk ook wel zijn dat er daar een prijskaartje aan hangt.
1: Ja, ja. In een ideale wereld dagdroom je op een moment dat het kan, rustig op de bus, zittend op weg naar huis of in de zetel tijdens de middagpauze. Dan is een beetje dagdromen gezond en welkom. Maar blijkbaar kan je je dus ook laten meeslepen door de polonaise van gedachten in je hoofd. Dat het begint te hinderen, dan wordt het maladaptief. Dagdromen, daar hebben we het over. Heel erg interessant, dankjewel voor uw tijd en moeite. Hoogleraar psychologie aan de UGent, Ernst Koster.
0: Graag gedaan.
2: Radio 1. Radio 1.

0: The Wallace Collection mocht natuurlijk niet ontbreken in deze uitzending. Over dagdromen, daydream hoorde je. Mocht je willen reageren vandaag, weet dat je altijd terecht kan in de app van Radio 1 of op het Radio 1 kanaal van VRT Max. Op de A12 naar Antwerpen is er hinder door een defect voertuig op de linkerrijstrook in Aartselaar. Op de Antwerpse ring richting Gent, kwartier erbij van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. En richting Nederland, 10 minuten van Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Op andere plaatsen zijn er alleen maar kleinere vertragingen.
1: De wereld van Sophie.
0: Maladaptief dagdromen. Daar lazen we een artikel over op de website van de BBC. Dat bestaat. Dat is zoveel dagdromen dat het een probleem wordt. Dat je niet meer goed functioneert omdat je uren per dag in je eigen parallele wereld leeft. 1-2% van de bevolking heeft er last van dat soort extreem dagdromen. Maar gewoon dagdromen, dat doen we natuurlijk allemaal. Even uit de dag wegsluipen, een beetje rondreizen in je hoofd. En dan is er nog een heel spectrum aan dagdroomintensiteiten daartussenin. Lotte Tokolelo-Maas is een notoire dagdromer. Nog net niet van die problematische soort. Ze is 24, pas afgestudeerd als fotografe aan het Kask in Gent. En ze droomt al fanatiek sinds ze kind was. Dat vertelde ze aan Anne Roodveld.
2: Als kind was het eigenlijk het felste. Ook als ik terugkijk naar mijn herinneringen als kind, leefde ik bijna in een volledige fantasiewereld. Waardoor ik op latere leeftijd, als ik terugkom in een klaslokaal, dat mij helemaal anders heb voorgesteld. In de klasruimte had ik vaak het gevoel dat vanaf dat ik iets te lang uit het raam keek, dat ik afgeleid werd door vogeltjes en dan verdween ik met de lucht mee. En verzon ik heldere verhalen, waardoor ik soms 45 minuten had gemist van de les. Ik werd heel vaak uit mijn droom getrokken door leerkrachten. Dat ze natuurlijk wouden dat ik mee was met de les. Gelukkig had ik heel fijne leerkrachten die dat begrepen en die mij in mijn fantasie lieten verdwijnen. En deed ze dat op een heel lieve manier. Als kind dagdroomde ik vooral over een fantasiewereld zoals tovenaars en prinsessen en ridders en paarden. Waar heel veel magie aan te pas kwam, alsof ik in een bos zou wandelen en van alle fantasiewezens tegenkwam. Ik ben deels als enig kind opgevoed, dus ik had heel veel tijd om alleen te spelen. Ik zou het niet per se eenzaam noemen, maar ik maakte wel vriendjes in mijn fantasie, omdat ik wel op bepaalde plekken of momenten het enige kind in de ruimte was. Tegen mijn 21 pas heb ik de diagnose ADHD gekregen, die dan heeft te maken met dat dagdromen. Bij normale mensen ga je breingolven heel snel en heel in piekjes of zo, bij alle functionele dingen. En bij mensen met ADHD gaat de functionele golfjes heel traag en heel sloom. En het dagdromen of dromen of fantasiewereld gaat heel snel. Zo is het mij uitgelegd geweest. En op school, gelukkig, lukte het mij altijd wel, maar ik heb toch wel wat problemen ervaren met het opletten en het bijblijven. In grote aulas kan ik me absoluut niet concentreren. Daar heb ik eigenlijk niks aan, dus ik heb heel veel zelfstudie moeten doen. Gelukkig na jaren lukt mij dat wel, maar ik vond het heel jammer dat ik niet kon deelnemen aan die lessen. En ook in sociale zin is dat lastig, omdat ik natuurlijk mensen nooit het gevoel wil geven dat ik niet luister naar hun. Alles wat ze zeggen is belangrijk voor mij, maar soms komt die dagdroom daardoor en neemt hij het helemaal over. Dus dat is heel vervelend. Ik denk dat ik op dit moment per dag de helft ervan dagdroom of zo. Ondertussen kan ik ook wel functioneel zijn, maar het voelt alsof ik in een constante fase van die fantasiewereld blijf of zo. Meestal heeft het te maken met dingen waar ik mee bezig ben. Ik ben bijvoorbeeld heel geïnteresseerd in de male gaze en de verhouding tussen mannen en vrouwen. Dus daar krijg ik heel veel fantasiewerelden voor. Dus alsof dat ik verschillende scenario's in die wereld voor mij te zien krijg. Of vooral alsof er een soort karakter is, een vrouw die verschillende verhalen meemaakt. En soms ervaar ik het ook alsof ik naar de videotheek zou gaan, die nu jammer genoeg weg zijn, en dan kasten kan opentrekken met verschillende thema's en daar dan het verhaal van die gefantaseerde vrouw kan volgen. Zo dacht dit bij mij een beetje. Wanneer dat ik in een verhaal zit of in een dagdroom zit, lijkt het alsof dat het primaire is van wat er aan de hand is. En elke factor die dan van buiten afkomt, moet ik echt een deurtje voor open doen en even uit die wereld stappen en mij focussen. En dat vergt heel veel concentratie voor mij. Je stapt echt uit, als het ware echt uit de realiteit. Dus je maakt wat er in de realiteit aan de hand is ook niet meer mee. Ook al ben je er fysiek wel. Mijn gelaat wordt heel neutraal en ik spreid mijn ogen ook een beetje verder open. Ik heb het gevoel dat de mensen die dicht bij mij staan ondertussen heel goed begrijpen en zien wanneer dat ik de conversatie verlaat. Dus wanneer dat mijn ogen wat opener gaan of dat ik een beetje naar de zijkant gekanteld sta. En ondertussen hoop ik toch eens dat voor hun niet meer zo heel moeilijk om daarmee om te gaan, omdat ze het snel doorhebben en ook weten hoe ze mij terug moeten trekken naar planeet Aarde. Op dit moment vind ik dat fijn, omdat ik ook in de creatieve wereld zit. Ik ben fotograaf. En dankzij mijn dagdromen kan ik heel veel, op heel veel ideeën, heel veel projecten, heel veel invloed krijgen. En ik heb het bijna nodig in mijn leven op dit moment. Ik ben al aangeraden geweest om bijvoorbeeld gelatine te nemen, omdat je dan wel kan focussen of minder snel in die droomwereld belandt. Maar ik als creatieveling, en ik wil het ook andere creatievelingen een beetje afraden of toch daarmee oppassen, omdat het is iets vervelends en het houdt je vaak tegen, maar het is ook een van de mooiste dingen die ik heb of een groot deel van mijn talent. Dus ik zou het niet willen kwijtraken.
0: Fotografe Lotte Tokolelo-Maas is een intense dagdromer. Zij ervaart het als een troef voor haar creatieve werk als fotografe. Morgenavond opent er trouwens een expo van haar, Teach Me Woman, zal ik zeggen, maar je schrijft woman, woman. Als ik het, dat is moeilijk, hè? Zo van die woordspelingen uitspreken. Goed, Teach Me Woman in Art Gallery Third Place. In Gent is dat.
1: Radio 1.
3: In mijn hoofd is alles heel eenvoudig. In mijn hoofd valt alles op zijn plaats. Geen verderf, geen loeiende reclame. Welkom, welkom in mijn hoofd. Er is tijd voor eender welke richting.

Er is werk, dat werd ons toch beloofd. Er zijn slogans voor wie ze wil geloven. Maar de kern...

verdwijnen je gedachten tot het licht volledig is gedoofd. Maar zolang ik daar iets kan ontwaren,

0: in mijn hoofd van Raymond van het Groene Woud.
1: De wereld van Sophie.
0: Over dagdromen hebben we het vandaag in de wereld van Sophie. En dat er zoiets bestaat als problematisch dagdromen. Zo intens, veel en langdurig dagdromen, dat het contact met de realiteit misschien wel erg schaars begint te worden. Geen zorgen, dat is vrij zeldzaam. Voor de overgrote meerderheid van de mensen is dagdromen vooral iets goeds en zinvols. Lotte, die we net hoorden, vindt er bijvoorbeeld haar inspiratie in voor haar werk als fotografe. En niet alleen kunstenaars blijken in hun dagdromen een soort bron aan te boren. Wetenschappers die doen dat ook. Enkele van onze grootste wetenschappers danken hun grootste doorbraken aan een beetje zoet mijmeren, aan een klein congeetje in de kop. Een zeer goeiemorgen, Merel Lefevre.
2: Goedemorgen.
0: Wetenschapsfilosoof aan de UGent. Ik las ergens een verhaal over Einstein. Die moet gedagdroomd hebben dat hij een lichtstraal achterna zat. En toen ineens was er de relativiteitstheorie. Kent u dat verhaal?
2: Ja, het is een verhaal dat ik wel al eens gehoord heb, inderdaad. Maar het vraagt misschien toch een klein beetje nuance.
0: Mm-hmm.
2: Het is een verhaal dat hij achteraf heeft neergepend in zijn autobiografische notas. Dat hij zich als jonge man de vraag stelde van wat zou ik zien als ik met een lichtstraal zou meereizen?
0: Ja.
2: Dat is inderdaad geen experiment in een labo. Hij is een gedachte-experiment aan het doen. Hij is zich een mentale voorstelling aan het maken. Maar de sprong van die gedachte naar de relativiteitstheorie, daar zegt hij zelf van dat echt nog jaren denkwerk heeft gevraagd.
0: Ja.
2: Maar die verbeelding heeft hem wel op het juiste pad gezet.
0: Het is niet dat ene moment van fantaseren dat hem tot de relativiteitstheorie heeft gebracht, bedoelt u?
2: Nee, nee. En dat zien we ook bij andere voorbeelden. Er zijn het bekende voorbeeld van Kekulé, de chemicus, die op zoek was naar de structuur van benzeen en die in zijn droom atomen als een slang zag kronkelen en die toen tot het idee kwam de volgende ochtend dat het een ringstructuur zou zijn. Nee, ook hier, dat is een verhaal dat pas veel later is verteld geworden en het suggereert dat die ontdekking uit één droom kwam, terwijl Kekulé natuurlijk al jarenlang chemicus was, zich in de problematiek had verdiept. En die droom kon natuurlijk alleen betekenis krijgen, net omdat hij al heel wat kennis had over chemie en de benzeenstructuren.
0: Ja, ja. Als wij straks beginnen dagdromen van een slang die in zijn eigen staart bijt, komen wij misschien tot andere conclusies.
2: Ja, dan is de kans klein dat wij een chemische doorbraak zullen vinden.
0: In mijn geval zeker, zeer klein. Dus de dagdroom brengt niet zomaar miraculeuze antwoorden. Wat brengt het dan wel? Of hoe komt het dat het op zo'n moment is dat die wetenschappers plots eureka roepen?
2: Wat we zien is dat eigenlijk dagdromen dat eigenlijk een deel uitmaakt van een proces. En de eerste fase in zo'n proces bij wetenschappers is natuurlijk echt die voorbereiding. Je moet je vastbijten in een probleem, je moet kennis opdoen, je moet wat frustratie voelen. Zo'n spontane ingeving, dat voelt misschien heel spontaan, maar dat is het eigenlijk niet. Dat kan alleen maar landen in een hoofd dat al voorbereid is.
0: Mm-hmm.
2: Maar die dagdroom behoort dan eigenlijk tot de fase van incubatie. Dat is een moment waarop je niet meer gefocust bent op dat probleem, je bent niet meer aan het doorduwen, maar je bent iets aan het doen dat niet te veel van jou vraagt. Je bent aan het wandelen, aan het tuinieren, met de hond aan het spelen. En dat probleem blijft ergens aanwezig op de achtergrond, maar je bent niet actief aan het zoeken. En het is op dat moment dat er nieuwe verbanden kunnen ontstaan.
0: Mm-hmm.
2: Dus die lichte bezigheden geven ruimte om anders te gaan denken. We zien dat bijvoorbeeld bij Tesla. Tesla die omschreef dat hij aan het wandelen was. Hij was in een park aan het wandelen en hij was met een vriend wat aan het praten. En Tesla kende de hele Faust van Goethe van buiten. En hij was naar een zonsondergang aan het kijken en hij was een aantal versen van Faust aan het reciteren. En net op dat moment krijgt hij het idee van dat roterend magnetisch veld. Dus dat gebeurt niet in een labo, dat gebeurt niet terwijl hij aan het rekenen is. Maar dat gebeurt er wel dat hij Goethe aan het reciteren is. En dat is wel zo mooi om te zien dat eigenlijk die wetenschapper eigenlijk eventjes naar een andere wereld gaat, die van de literatuur, die van de poëzie, en dan een link gaat leggen met wat hij eigenlijk op zijn werk of als hij gefocust is op dat probleem aan het doen is.
0: Mm-hmm.
2: Dus Goethe helpt hem net om op een andere manier te kijken naar de dingen. En
0: ja,
2: dat is wat in dagdromen gebeurt.
0: Ja. Het verandert je perspectief op een of andere manier. Zou het ook helpen dat het inderdaad een totaal andere bezigheid is, dat iemand die met zijn hoofd in de wetenschap zit, plots in een poëtische wereld zit?
2: Ja, ja, dat is zeker. Dat toont het belang van vakken, dat we nu misschien iets te snel als nutteloos zijn. Je hebt natuurlijk een vijver nodig waarbinnen dat je vrij kan associëren. Als je alleen maar wetenschappen en wiskunde kent, dan kan je heel moeilijk naar die andere werelden waarin je gedachten vrij kunnen bewegen reizen. Maar als je ook een beetje op de hoogte bent van literatuur, een beetje van muziek, een beetje van kunst, ja, dan kan je analogieën en metaforen uit die domeinen gaan overbrengen naar je wetenschapsdomeinen. En we zien dat ook bij wetenschappers. Heel wat wetenschappers die zijn ook bijvoorbeeld componist of muzikus, of die zijn bezig met filosofie of met poëzie. En dat helpt hen om op een associatieve manier te gaan redeneren.
0: Ah ja, hoe uiteenlopender je inspiratiebronnen, hoe rijker je gedachtenwereld. Ja, klinkt eigenlijk even evident.
2: Inderdaad, ja.
0: Maar pleit ervoor...
2: Vandaar dat...
0: Ja, zegt u maar.
2: Ja, zeg maar, sorry.
0: Nee, zegt u maar.
2: Nee, ja, vandaar dat... Vandaar dat die lichte bezigheid, bijvoorbeeld dat tuinieren, of als je ervaren bent dat je bent in de auto aan het rijden, dan besef je soms niet van oei, hoe ben ik thuis geraakt. Een lichte bezigheid die je toch nog een stukje in het hier en nu houdt, dat zorgt ervoor dat die associatieve ruimte open geraakt. En we zien dat bij verveling bijvoorbeeld anders werkt. Er is een experiment geweest waarbij dat we mensen naar echt een saai filmpje laten kijken, ze beginnen zich te vervelen. En dan zien we dat mensen ook wel vaker ideeën genereren, maar dat geen creatievere ideeën zijn. Omdat verveling zorgt ervoor dat je terug gaat focussen op een probleem, terwijl die lichte bezigheid net dat associatief denken, en als dat dan in zo'n rijke vijver kan gebeuren, dat terug activeert en misschien wel tot een nieuw belangrijk inzicht kan leiden.
0: Ja, ja, ja. Vandaar, in het Engels zeggen ze toch mind wandering, zo wat rondwandelen. Je bent wel bezig, maar je bent ontspannend bezig. Je bent iets zeer doelbewust op zoek naar iets. Dat is eigenlijk nog net een betere term dan.
2: Ja, inderdaad. Want bij dagdromen, je kan ook natuurlijk dagdromen dat je helemaal weg bent. Als je het eigenlijk ziet als een spectrum, dan is dat productieve dagdromen dat we bij wetenschappers zien. Je moet ergens het midden vinden tussen strak gefocust blijven en compleet wegzinken in willekeurige gedachten. En vandaar dat die lichte activiteiten, die houden u voldoende nog in het hier en nu, zodanig dat uw gedachten toch nog een beetje gestructureerd zijn.
0: Ja, ja. We hebben ooit eens een uitzending gemaakt over doodelen, zo prut, zo half tekenend, zo rommel op je papier tekenen zonder echt plan. Blijkbaar helpt dat ook de concentratie, helpt dat dingen begrijpen als je aan het doodelen bent terwijl iemand een uitleg geeft. Dat leunt daar ook zo wat bij aan, hè? Zo'n kleine activiteit, maar niet te veel.
2: Ja, inderdaad, dat leunt daar ook bij aan. Omdat we ook wel zien, bijvoorbeeld, de studenten zitten nu in de blok. Ook voor hen is het zeer herkenbaar. Ze moeten worstelen met een stuk leerstof, ze begrijpen het misschien niet meteen. En als je dan inderdaad met een andere lichte bezigheid, als je daarop focust in je pauze, bijvoorbeeld doodelen of eens een schemaatje maken, dan helpt u dat om eigenlijk wat je weet opnieuw te structureren. En dat is ook wat gebeurt in dagdromen. Je vindt door een idee uit de kunst of door een ingeving, wordt eigenlijk wat je weet opnieuw gestructureerd. En het is net dat die zal helpen om tot een beter begrip te komen of tot een beter inzicht te komen.
0: Ja. Ja, we kunnen hier wel wat over meenemen, of uit meenemen voor wie op een dag tot geniale ideeën wil komen of gewoon tot een rijke gedachtenwereld. Dat is om zoveel mogelijk inspiratiebronnen te hebben. Idealiter gebeurt dat dan al in het onderwijs, denk ik.
2: Soms, je ziet het vaak bij studenten zelf, dat ze nut niet inzien van een aantal vakken. Helaas ook bij sommige beleidsmakers. Maar die vakken die we soms te snel als nutteloos zien, geven net dat rijke reservoir waaruit je later je denken kan gaan vormgeven. Die beelden, die metaforen, andere perspectieven. Het is net dat je nodig hebt om associatief en creatief te kunnen denken.
0: Ja, en voor de studenten in de blok, laat de gedachten ook af en toe eventjes rusten. Ik weet niet of rust het juiste woord is, maar zo wat u zei, doodelen, schemaatjes maken, even iets anders dan gewoon de cursus.
2: Ja, ja, inderdaad. En ook iets interessants, zeker ook voor de studenten. Onderzoek toont dat vlak voor mensen zo'n ingeving hebben, dat de visuele aandacht tijdelijk een beetje afgesloten wordt. Mensen kijken weg, ze fixeren zich niet echt op alle details in het landschap als ze in de trein naar buiten kijken. Dus als je in de pauze als student, als je dan naar snelle filmpjes en zo gaat kijken, dan krijg je continu cognitieve prikkels en krijg je continu visuele stimuli die ervoor zorgen dat je aandacht naar buiten getrokken wordt. Terwijl je eigenlijk echt die incubatieperiode, noemen we dat, nodig hebt om ja, wat je geleerd hebt, om dat even te laten landen. En om te zorgen dat dat ergens een plaatje krijgt in de puzzel die nog niet helemaal duidelijk is, maar die zich aan het vormen is.
0: Super nuttige informatie. Kijk, we weten wat te doen en we weten wat door te geven aan de studenten onder ons. U zit ook midden in de studententijd. Hè. U bent toezicht aan het houden. Ik ga u terugsturen naar uw studenten. Want u weet, wat zijn die al bijeen aan het spieken intussen?
2: Ik heb gelukkig een collega die een beetje uit de nood helpt.
0: Oké, prachtig. Merel Lefevre, wetenschapsfilosoof aan de UGent. Heel erg bedankt.
2: Graag gedaan.
1: Radio 1.

0: The Sundays met Here's Where the Story Ends. Op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten erbij. Van Antwerpen-Oost tot Borgerhout. Ook richting Nederland vertragen tussen Linkeroever en Deurne. En op andere plaatsen zijn er alleen maar kleinere vertragingen.
1: Radio 1.
0: Over dagdromen hebben we het. In het volgende uur gaan we het er nog uitgebreider over hebben. Mocht je willen reageren, zeker doen. Kan via de app van Radio 1 of op het Radio 1-kanaal van VRT Max. Dit is Matt Berninger.

0: Burninger en Inland Ocean. Het is bijna 11 uur, bijna tijd voor nieuws.
1: Kleurcafé opent van 26 tot 28 juni de Brusselse festivalzomer in het prachtige Ossegempark. Drie dagen feest met meer dan 100 live acts en DJ sets. Ezra Collective, The Sacred Souls, Rema, Skepta en veel meer. Koop je dagticket via kleurcafé.be. Samen met Radio 1.
2: Nu bij Maxizo.
3: Hallo!
2: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
5: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
4: Meer merk.
5: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
4: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR, bereik meer.
6: Elke dag nemen leiders beslissingen in een wereld die sneller draait dan ooit. Gedreven door nieuwe kansen en digitale transformatie, maak je het verschil niet alleen door wat je doet, maar ook door hoe je het doet. Met KPMG boek je vooruitgang dankzij expertise, vertrouwen en echte impact. KPMG. Make the difference.
7: Oké, Maarten. Frankrijk-Noorwegen, ik zeg 4-1.
8: Mon nee, Tess. 1-2. Voilà. Jij vergeet Haaland zeker?
7: Maar Haaland, je moet realistisch blijven, hè, Maarten.
8: Jij gunt het mij gewoon niet dat ik gelijk heb.
7: Gunnen. De WK-pronostiek is geen liefdadigheid, hè.
9: De gunfactor stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
10: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
11: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
10: Echt? Oh, merci.
12: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
13: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
12: Honda, the power of dreams.
14: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
15: Auto uit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
16: Info en voorwaarden op carglass.be.
17: Breaking news.
18: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
19: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
6: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
12: 11 uur, een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Een bank moet een bejaard koppel terugbetalen dat voor bijna €50.000 werd opgelicht. Dat heeft de ondernemingsrechtbank in Antwerpen geoordeeld, meldt het laatste nieuws. Een oplichter die zich had voorgedaan als bankmedewerker kon het geld ontfutselen. De bank wilde het geld daarna niet terugbetalen omdat het koppel nalatig zou zijn geweest. Maar zij trokken naar de rechter en krijgen nu gelijk in kort geding. Het vonnis is baanbrekend, zegt advocaat Geert Lensens.
4: De wet legt hen een maatschappelijke verantwoordelijkheid op, namelijk om hun klanten uit te betalen. En ze moeten dat doen ook. En wat die rechter eigenlijk hier vastlegt, dat is het principe dat we ook kennen bij de fiscus, namelijk eerst betalen en dan betwisten. Dus dat wil zeggen, de bank moet de klant betalen. En als de bank meent dat het nodig is om dat te betwisten, dat geld terug te vragen, dan moet ze zelf maar naar de rechter.
12: De benefietveiling om het Antwerpse kunstenaarshuis Ercoland te redden van een publieke verkoop heeft ruim €212.000 opgebracht. De organisatie noemt dat een overweldigend succes. In totaal zijn 19 geschonken werken verkocht, onder meer van Fred Bervoets, Luc Tuymans en Jan de Kleijer. Het enthousiasme is geen verrassing, zegt veilingmeester Peter Bernaerts.
3: Er is gewoon veel goodwill. Men weet dat dat een kunstenaarsplaats is, al sinds mensenheugenis eigenlijk, dat je 50, 60 jaar daar bestaat. En daar zijn ook belangrijke kunstenaars uit ontsproten. Pak nu bijvoorbeeld een Dennis Tiefus, hier ook aanwezig op de veiling.
12: Met de opbrengst van de veiling en die van een burgercampagne is nu al ruim 1,2 miljoen opgehaald. Met dat geld wil het collectief Ercola het historisch pand Ercoland met 35 ateliers aankopen. Nu is dat nog eigendom van de stad. Het grondwater staat op ruim de helft van de meetlocaties laag tot zeer laag, meldt de Vlaamse Milieumaatschappij. Landbouwers en waterbeheerders wordt gevraagd om het water zoveel mogelijk vast te houden, zodat het waterpeil niet nog meer daalt. Vooral in het noorden en het westen van Vlaanderen is er weinig grondwater. Begin vorige maand heeft het wel veel geregend, maar dat heeft weinig invloed gehad op de grondwaterstanden. En in New Delhi, de hoofdstad van India, zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een zware brand. Het vuur woedde in een gebouw met een restaurant op het gelijkvloers en een hotel daarboven, in een dichtbevolkte studentenwijk. Meer dan 40 mensen konden gered worden. Onder de slachtoffers zouden ook buitenlanders zijn die naar India waren gekomen voor een medische behandeling. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het weer is nog droog. Vanmiddag bereikt de nieuwe regenzone de kust. Die schuift dan geleidelijk over het land. En ook de volgende dagen krijgen we nog enkele buien. En maximaal rond 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Alphabet. Your mobility made easy. Radio 1.
20: De wereld van Sophie.
2: Met Sophie Lemaire.
21: Een zeer goeiemorgen, dagdromers, al te gader. U hoeft niet te stoppen met dromen, doe gerust voort. Ik leg gewoon een plaatje op ondertussen. Dit is Tupac.

0: Met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Radio 1, live.

0: Maar hallo en welkom in de wereld van Sophie.
1: De wereld van Sophie.
0: 3 juni is het en we hebben het daarover over dagdromen. Omdat we deze week een zot artikeltje lazen op de website van de BBC over problematisch dagdromen. Blijkbaar kan dat. Kan je zo intens en langdurig blijven dagdromen dat je meer tijd in je fantasie doorbrengt dan in de realiteit. En dan wordt het dus problematisch. Gelukkig gaat dat maar over 1-2% van de mensen. Kan de rest genieten van de voordelen van een mooie dagdroom op zijn tijd. Want dat brengt het ons toch, het geeft ons, zoals we leerden in het vorige uur, een schets van de thema's die voor ons belangrijk zijn. Zijn in het leven. Het exploreert de mogelijkheden van het leven en soms brengt het ons zelfs waanzinnige inzichten. Zomaar door een beetje naar buiten te staren, naar de regendruppels die langzamer langs het raam glijden. Het begon Anke te benieuwen hoe groot het droomgehalte van de collega's zou zijn. En dus stapte ze op iedereen die de blik eventjes liet afglijden af en vroeg hen: waar dagdroom je van?
2: Ik ben een dromer. Dus dat zal ook wel eens overdag gebeuren, zeker. Ja. Al is dat iets moeilijk te grijpen, hè, en moeilijk te beschrijven. Omdat het gebeurt buiten uw wil om. Hè. Het gebeurt vanzelf. En ineens stelde vast, ik ben een dagdromer. Of zelfs, je stelt het niet vast. Het is gewoon gebeurd.
3: Nee, nooit eigenlijk. Ik dacht erom gewoon niet. Nee.
4: Ik denk dat ik wel van het type dagdromer ben. Dat ik mezelf dat toesta, ook om daar de tijd voor te hebben of te nemen.
5: Dat gebeurt toch zeker een 2-tal keer per week, denk ik.
6: Als ik niet op mijn gsm zit, denk ik de hele tijd. Heel de tijd.
7: Ik ben eigenlijk niet zo'n dagdromer, nee. Ofwel toch niet bewust, dat ik van mezelf besef, nu ben ik aan het dagdromen. Ik kan soms wel eens zo staren in het... Maar ik benoem dat dan eerder als ik ben een staarder, dan dat ik een dagdromer ben.
8: Ik dagdroom altijd ongemerkt. Niemand merkt het. Ik lijk actief, maar ik dagdroom ondertussen. Dat is perfect mogelijk. Je doet iets met je handen of met iets anders en dan ondertussen denk je over andere dingen na. Ik dagdroom over dingen als ik begin met aan niets te denken. En daaruit komen van allerlei ideeën en dingen die ik me voorstel.
4: Dat kunnen herinneringen zijn, dat kunnen toekomstplannen zijn. Dat kan een mengeling van alles zijn, een soort van brainstorm in je hoofd. Die geen zwarte kaarten bevat, er zijn geen verboden gebieden daarin.
5: Van een verre reis bijvoorbeeld, dat ik onlangs heb gedaan. Dat kan ook zijn over wat ik morgen bijvoorbeeld ga doen.
9: Wat ik straks ga eten of zo. Voor mij is dat dagelijks mijn ultieme dagdroom. Ja, hoe gaat een dag eindigen, culinair gewijs? Zeker wel.
10: Als je zo in de zomer nu komt, dan zie je uit naar 2K voetbal bijvoorbeeld, of op reis gaan.

0: Over niet, dat is de vraag. Tegenwoordig veel over vakantie.
1: Toen ik heel verliefd was of zo vroeger, zo vooral in de puberteit, dat je dan zo daar heel de tijd aan denkt en dat je dan ook wel zo tijdens de lessen zo, toen op school, was dat toen ook wel zo vaak dat ik toen wel, ja, toen dagdroomde ik misschien wel meer of zo, omdat ik dan de hele tijd, ja, aan de jongen aan het denken was of aan de leuke dingen, ja.
2: Het zijn gedachten die overal naartoe vliegen, eerder dan dat ik ergens naartoe ga of ergens zit waar ik zou willen zitten.
3: Fictieve gebeurtenissen, mensen. Soms zit ik op een draak bijvoorbeeld. Soms kan ik toveren. Soms ben ik een wereldleider. Ik vind dat gewoon zo leuk. Enfin, ik kan dat echt gewoon keileuk vinden.
4: Ah ja, ik vind dat heel ontspannend. Dat is soms als je, ik kan ook wel heel gefocust luisteren. Maar dan af en toe even weggaan, ja, geeft rust aan je brein of zo.
2: Dat is best wel leuk en je hebt er ook wel een speciaal hoofd voor nodig. En dat heb ik blijkbaar van mijn moeder. Die kon ook bijzonder goed dagdromen en zich bijzonder goed amuseren in haar hoofd. Zonder daar allerlei middeltjes voor te nemen. Dus ik prijs mij bijzonder gelukkig eigenlijk.
5: Het is ook denk ik een kunst voor je dat zelf toe te staan. En als je merkt, ah, ik ben een beetje aan het dagdromen, maar oké. Laat dat maar doorgaan.
3: Een soort van ontsnappen van de realiteit of zo. Dus dat is ook afhankelijk van mijn moed. Soms heb je daar heel veel nood aan en soms niet. Als het heel druk geweest is, of als het op het werk gewoon allemaal heel serieus geweest is, of als het nieuws heel negatief is, dan kan ik soms zo wel even ontsnappen, zeg maar. Maar dat is hetzelfde als een soort fantasieboek lezen of zo.
6: Ik geniet heel hard van dromen, maar dat zijn vooral dan de nachtelijke dromen. Ik denk zo, wow, ik heb echt een coole droom gehad. En ja, ik vind dat dan ja, leuk, dat is zo precies een extra nacht geleefd of zo, maar dan in je dromen. Maar bij dagdromen heb ik dan nog niet gehad, die gedachte zo van, ah, wow, dat was nu tof, even zo weg zijn.
0: Ja, als je zo op de tram zit of in de les en dat je dan denkt dat je op vakantie zit, dat is wel aangenamer dan daar te zitten op dat moment.
5: Het zijn positieve dingen. Het is een verschil tussen zich zorgen maken en dagdromen is eigenlijk een soort van positieve flow.
3: Ik heb nog niet het gevoel dat dagdromen echt mijn leven heeft overgenomen. Dat is wel echt zoiets wat ik kan aanzetten of afzetten, zeg maar. Dus in dat opzicht beperkt het mij nog niet in het dagelijks leven echt beleven en niet gewoon in een dromenwereld te zitten, zeg maar. Maar ik weet dat bijvoorbeeld als ik verliefd ben, kan het wel, of dan is het onderwerp van mijn dagdromen, zeg maar, wel de persoon in kwestie of ervaringen met die persoon in kwestie, zeg maar. Dat kan ontzettend vermoeiend zijn. Want dat vraagt, ik denk verliefd zijn sowieso, dat vraagt heel veel van mijn mentale denkruimte, van mijn energie, zeg maar. En dat kan mij soms wel volledig overnemen, zeg maar. En soms kan het dan ook dat je dingen inbeeldt die gewoon niet realistisch zijn of zo. En dat kan dan wel eens botsen met de realiteit.
7: Voor mij te concentreren is dat wel een probleem geweest. Maar niet dat het zo erg is geweest dat ik het wereldse leven even vergat. Nee, zo erg is het nog niet geweest bij mij.
2: Ik vind het belangrijk om veel te dagdromen. De realiteit een beetje anders proberen voorstellen, zo. Binnen pretjes.
8: Het neemt soms heel veel tijd in beslag. Maar het is nodig. Omdat de wereld anders heel saai wordt.
9: Het overkomt mij op een moment dat mijn brein in staat is om de focus los te laten. Dus vooral tijdens het niets doen eigenlijk.
2: Wat bijvoorbeeld bijzonder goed helpt, is verven. Verven is de beste activiteit om ondertussen te dagdromen. De beste ideeën komen dan ook naar boven.
10: Op het moment denk ik, als je je gsm weglegt of zo, dat je toch wel kunt beginnen met dagdromen.
3: Als je in beweging bent, dus het openbaar vervoer is daar wel echt top voor. Zo op de bus, op de trein, op het vliegtuig.
11: Zo een beetje naar buiten kijken als het regent. Als zo de regendruppels op het raam tikken, dan kan ik wel heel melancholisch worden. Om dan te beginnen dagdromen, ja, zeker wel.
10: Thuis op mijn terras, in mijn hangmat.
8: Overal, wat dat mij betreft, maar de trein is wel fijn.
12: In een auto. Het is toch 2,5 uur per dag in een auto of zo. En dan toch wel, denk ik.
9: Ik herinner mij lange autoritten waarin ik ineens terug bewust word. En ik heb misschien 100 kilometer afgelegd. En hoe heb je die 100 kilometer veilig afgelegd? Dat vraagt u dan af, hè?
6: Maar soms kan ik dat ook wel op de fiets bijvoorbeeld hebben hier in Brussel. Dat je zo van, ik weet niet hoe dat ik de afgelopen 400 meter heb gefietst. En ineens sta ik hier en dan waart je echt ergens anders met je hoofd. Dus misschien ook niet altijd even veilig dat ik aan het dagdromen ben. Maar het gebeurt wel.
4: als dingen voorbij komen, zo landschappen voorbij komen, lijkt me dat omdat je dan een beetje gedeconnecteerd bent en dat je dan gemakkelijker kunt dagdromen.
3: Stel dat ik wakker word in het weekend dan, als ik tijd heb, en ik heb ze nog, het is nog niet te laat, en dan kan het echt zijn dat ik een uur of twee uur langer in mijn bed blijf liggen om te kunnen dagdromen. Of als ik ergens naartoe moet, dan kan het dat ik de bus neem in plaats van de trein, omdat ik dan langer onderweg ben, zodat ik kan dagdromen. Ik vind dat kei plezant.
13: Een ommetje om te dromen. Waar dagdroomt u zoal van? Laat het gerust weten via de app van Radio 1 of op het Radio 1-kanaal van VRT Max.
14: Radio 1.

0: Camille Yembe en Rihanna Fete. Op de Antwerpse ring richting Gent. 10 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En verder, niks jong.
1: De wereld van Sophie.
0: Dat is goed nieuws. Hè? We hebben het over dagdromers vandaag. Verstrooide types. Mensen die moeite hebben om zich te focussen. De romantici onder ons. Wetenschappers die al dagdromend van alles ontdekken. Problematische dagdromers. Dagdromers van alle soorten en betekenissen zijn er. Maar in het Engels hebben ze blijkbaar voor al die types één woord. Goedemorgen, Bart Bogaert.
2: Goedemorgen.
0: Vertel.
2: Ja, het is een prachtig woord met nog eens een prachtige ontstaansgeschiedenis erbij ook. Zo heb ik mijn woorden graag. Het woord in het Engels, het is een adjectief, dus het gaat eigenlijk over betreffende het dagdromen. Daar is dus een woord voor en dat is mitiesk.
0: Mitiesk, hoe schrijf je dat?
2: M-I-T-T-Y-esk.
0: Eske. Eske. Zoals burlesque, maar dan mitiesque.
2: Mitiesque. Als je dat dan letterlijk terug naar het Nederlands zou vertalen, dan krijg je inderdaad zoiets als mitty-achtig. Zoals mitty. En wie is mitty? Wel,
0: klinkt als een konijntje.
2: Nee, het is geen konijntje.
0: Okay.
2: Het zou mooi geweest zijn. Ik weet niet of konijnen dagdromen. Maar goed, het gaat over Walter Mitty. En ik vertel je straks wie dat is. Maar misschien ken je hem wel of heb je zijn naam toch al eens gehoord. Bijvoorbeeld door The Secret Life of Walter Mitty. Dat is een leuke film van en met Ben Stiller uit 2013. Mm. The Secret Life of Walter Mitty. Maar je kan die naam al veel langer kennen. Bijvoorbeeld hiervan. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll van Ian Dury, wereldhit, punkklassieker uit 1977, een nummer waarvan de meeste mensen alleen dat ene zinnetje kunnen meezingen is sex and drugs and rock and roll. En misschien ook nog dat riffje dat erna komt. Maar je moet eens luisteren wie we hier horen passeren. In de tweede strofe van dat nummer. You can cut the clothing, grey is such a pity. I should wear the clothing of Mr. Walter Mitty. Ja, grey is such a pity. I should wear the clothing of Walter Mitty.
0: Oi, oi, oi.
2: Ja, ik wil niet grijs zijn, bedoelt Ian Dury daarmee met die woorden. Ik wil meer verbeelding hebben, ik wil creatief zijn, ik wil zijn als Walter Mitty. En Madness, dat zijn toch ongeveer tijdgenoten van Ian Dury, die kende Walter Mitty ook al. Zij laten hem niet rijmen op pity, maar op city in hun nummer In the City uit 1982.

0: He's just a boy in the city. Friday night propels Walter Mitty. Een doodgewone jongen, maar op vrijdagavond breekt hij los, onze Walter Mitty. Vrij vertaald, zoiets. En Ian Dury en Madness, ja, die geven eigenlijk met die paar zinnen al heel veel weg van wie Walter Mitty is. Want wie is hij nu echt? Wel, sorry dat ik een klein beetje moet ontgoochelen. Walter Mitty bestaat niet echt of heeft niet echt bestaan. Ik kan hem dus niet laten horen. Hij is een fictief personage, maar wel eentje dat zo herkenbaar is voor zoveel mensen en daardoor zo beroemd is geworden dat hij een stereotype geworden is. Dat dus uiteindelijk het Engelse woordenboek heeft gehaald. Mitty-esque. Walter Mitty is geboren niet in 2013 en zelfs niet in 1982 of 1977, maar in 1939, op 18 maart, om precies te zijn, in een kort verhaal dat verschenen is in The New Yorker op die dag. Een kort verhaal van James Thurber, een beetje een vergeten Amerikaanse columnist, humorist, cartoonist, heel beroemd in zijn tijd. En dat kort verhaal van Thurber, dat heette, je raadt het nooit, The Secret Life of Walter Mitty.
1: Aha.
0: En ik heb die column, dat kort verhaal, nog eens opgezocht. En ik moet zeggen, als je dat vandaag, bijna 90 jaar na datum dus, nog eens zou indienen bij de New Yorker of bij om het even welke andere krant of tijdschrift, wel, volgens mij, ze publiceren het zo opnieuw. Het is nog altijd heel sprankelend, vlot geschreven, amper aangetast door de tand destijds. Ik kan er ook een stukje uit laten horen, want de tekst is snel na de publicatie in de New Yorker vaak voorgelezen op de radio, zoals dat toen ging. Het verhaal begint in de cockpit van een legervliegtuig. Een legervliegtuig dat trouwens heel rare geluiden maakt.
2: The pounding of the cylinders increased. To pakkada, pakkada, pakkada, pakkada, pakkada.
0: Da pakkada, pakkada, pakkada, pakkada. Raar. Qua onomatopee, als je het mij vraagt. Maar zwat, en de bemanning van dat vliegtuig, ja, die zijn heel onrustig, want ze staan op het punt om een gigantische onweerswolk in te vliegen.
2: We can't make it, sir. It's spoiling for a hurricane, if you ask me.
0: Ja, we can't make it. We gaan een orkaan binnenvliegen, maar klein beetje paniek, maar anderzijds hebben ze toch wel het volste vertrouwen in hun commandant, Walter Mitty, die al voor heel veel heter vuren heeft gestaan.
2: The old man will get us through, they said to one another.
0: The old man will get us through. De ouwe die sleurt er ons wel door. Maar dan wordt dat verhaal, dat spannende verhaal, abrupt onderbroken. Plotseling roept de vrouw van Walter Mitty hem geïrriteerd toe.
2: Not so fast. You're driving too fast, said Mrs. Mitty. What are you driving so fast for? Little Walter Mitty?
0: Maar waarom reed jij zo snel? Stop daar eens mee, zegt zijn vrouw. Nee, zegt Walter Mitty. Kijk, in montages vandaag zouden ze voor dit fragment dit soort geluidje gezet hebben. Een needle scratch heet dat in jargon. Want Walter Mitty, die blijkt helemaal niet in de cockpit van een legervliegtuig te zitten, maar achter het stuur van zijn auto. En hij staat ook niet op het punt om een onweer binnen te vliegen. Nee, hij is met zijn vrouw onderweg om boodschappen te doen. En hij is al helemaal geen onbevreesde luchtmachtcommandant. Nee, hij is een wat sullige, saaie man uit de suburbs die zo zwaar onder de sloef ligt bij zijn vrouw. Maar hij heeft één groot talent. Hij heeft zoveel verbeelding dat hij makkelijk, toch tenminste in zijn dromen, in zijn dagdromen en in zijn gedachten, heel even aan zijn banale, uitzichtloze leventje kan ontsnappen. En hij doet dat trouwens nog een paar keer in dat verhaaltje, in die column. Hij dagdroomt bijvoorbeeld dat hij een schatrijke bankier is. Als ze voorbij een ziekenhuis rijden, stelt hij zich voor dat hij een gerenommeerd chirurg is die heel koelbloedig met vaste hand een levensreddende operatie uitvoert, enzovoort, enzoverder. Walter Mitty is dus een held in het diepste van zijn gedachten.
1: Mm.
0: En dat typetje, dat die James Thurber daar dus lanceert in 1939, dat slaat ongelooflijk aan bij een heel breed publiek. Ik zei al dat het op de radio werd voorgelezen, maar het kwam ook in bloemlezingen terecht. Reader's Digest en zo. Bloemlezingen die via Amerikaanse soldaten in Europa belanden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Veel piloten doopten hun vliegtuig ook de Walter Mitty.
1: Ah, dat is mooi.
0: Ja, en ze signaleerden bijvoorbeeld ook naar elkaar als ze contact zochten met elkaar. Ze signaleerden met de woorden pocketa pocketa. Herinner je wel, hè? De klanknabootsing, de wat bizarre onomatopee. En na de oorlog in 1947 werd The Secret Life of Walter Mitty, 66 jaar voor Ben Stiller dus, verfilmd met een van de allergrootste vedetten van die tijd, de bekende slapstick-acteur Danny Kaye. Ik moet er wel bij zeggen, die film toen, 1947, die heeft amper nog iets te maken met die column. Ja, probeer het ook maar eens. Hè. Een tekst van Ocharme 2000 woorden uit een tijdschrift omvormen tot een film van 2 uur. Je moet daar wel een en ander bij verzinnen natuurlijk. Het schijnt zelfs dat James Thurber zelf bij de première in de zaal zat en dat hij achteraf zei, leuke film. Wat is de titel nu ook alweer? Maar goed, want Danny Kaye, ja, die speelt in de film een redacteur van een derde rangs pulpblaadje, een goedkoop zondagsmagazinetje, die zijn leven weet te verruimen door, inderdaad, te dagdromen. Tot zover gaat de vergelijking dus op. Maar hier droomt Walter Mitty, het personage dus van Danny Kaye, onder andere dat hij een Tsjechische dirigent is van een groot orkest die op de maat van de muziek het libretto van een opera aan zijn orkest moet uitleggen.
3: Now this young girl. Bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing. Who is a beautiful girl? Bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing. And her wicked guardian, paro, paro, paro, eh? Live all alone on a farm, and all she has for company are a hen, and a dog.
0: Ah, call me old-fashioned, maar ik vind dit fantastisch. Danny Kaye als Walter Mitty, als ingebeelde Tsjechische dirigent.
1: Want zo doen dirigenten, hè?
0: Ja, toch zeker in de gedachtenwereld van Walter Mitty. Danny Kaye was trouwens in het echte leven ook een zeer verdienstelijk dirigent, hoewel hij geen nootmuziek kon lezen. Super interessant. Maar goed, dat verhaal, ja, dat heeft totaal geen uitstaans meer met de oorspronkelijke Walter Mitty, maar de basis is wel nog dezelfde. Dagdromen als een manier om met het eigen saaie leven om te kunnen gaan. Die film, die werd meteen een megasucces in 1947. Een succes dat Ben Stiller in 2013 dus nog eens dunnetjes heeft overgedaan met weer een totaal andere versie van dat oerpersonage Walter Mitty. Maar het geeft aan, ja, hoe herkenbaar hij is over verschillende generaties en hoe hij dus gaandeweg ook de Engelse taal en cultuur en muziek is binnengeslopen met alle nuances van dien. En dat hebben we dus allemaal te danken aan James Thurber. En als ik mag ik dat nog vertellen? Dat is
1: zeker
0: iets heel interessants. James Thurber die heeft zich volgens zijn biograaf voor het personage Walter Mitty laten inspireren door zichzelf.
1: Ah ja?
0: Want Thurber die leed namelijk aan het syndroom van Charles Bonnet. Het syndroom van Charles Bonnet, dat is een aandoening die vooral voorkomt bij mensen die op latere leeftijd slechtziend of blind geworden zijn, wat het geval was bij James Thurber. Een syndroom waarbij de patiënten, ondanks hun slechte zicht, dus heel scherpe visuele voorstellingen krijgen, haarscherpe hallucinaties van dingen die er dus in werkelijkheid niet zijn. Zie je de parallel?
1: Mm-hmm.
0: Dus we hadden het vandaag even goed over het woord bonnetesk kunnen hebben in de context van dagdromen. Of Thurberesk, misschien nog mooier. Maar kijk, het is Mittyesk geworden. Je hebt soms niet te kiezen.
1: Maar wel een woord om mee uit te pakken.
0: Absoluut.
1: Hè? Tegenover je Engelstalige vrienden volgende keer gewoon casual laten vallen. Dankjewel, Ward Bogaert.

0: Daspop met Different Class.
1: De wereld van Sophie.
0: Kort afgeleid worden, eventjes de gedachten laten dwalen, wegdromen. We doen het allemaal. Geef maar toe, ook op het werk. Maar soms kunnen dagdromen je zo opslorpen, soms kunnen ze je zo lang, zo intens wegvoeren naar een andere wereld, dat ze je functioneren wel degelijk serieus beïnvloeden. Dan hebben we het over maladaptief dagdromen, problematisch dagdromen. En daar hebben we het deze voormiddag over. Sommige dagdromen, die hebben wel echt verstrekkende gevolgen. Goedemorgen, Vincent Bilo.
2: Goedemorgen, Sophie.
0: Er is een dagdroom die de loop van de muziekgeschiedenis veranderd heeft.
2: Ja, want om te beginnen, als je die muziekgeschiedenis overschouwt, Sophie, er zijn al opvallend veel liedjes over dagdromen geschreven. Op zich niet raar natuurlijk, hè. Al die songschrijvers en toondichters. Dat is overwegend langharig werkschuwtuig. Het te lui is om werk te zoeken en derhalve dus alle tijd van de wereld heeft om wat voor zich uit te staren en wat liedjes en melodietjes bij elkaar te dagdromen. Je speelde daarnet al In mijn hoofd van Raymond van het Groenewoud. Maar de muziekgeschiedenis is bezaaid met dagdroomhymnes. Zoals deze van de Monkees bijvoorbeeld.

0: ook al gepasseerd vandaag, dacht ik. Daydream van de Wallace Collection. Maar de bekendste en alleszins degene met de grootste impact. Zo'n grote impact dat ik redelijk zeker van ben dat dat nummer van de Monkees en dat van de Wallace Collection er toch ook wel ergens een mosterd bij heeft gehaald. Het bekendste voorbeeld van zo'n dagdroomhymne is er toch eentje van The Lovin' Spoonful uit 1966. Het is een nummer dat niet alleen ontstaat uit een dagdroom. Het is een nummer dat zo'n dagdroom bijna perfect verklankt en dat op zijn beurt dus een hele generatie muzikanten aan het dagdromen heeft gezet en zo ook een hele reeks 60s hits over dagdromen heeft voortgebracht.
1: Oh ja?
0: Voor dat verhaal moeten we terug naar het najaar van 1965. The Lovin' Spoonful zijn in dat najaar op tournee als voorprogramma van The Supremes, met de fantastische Motown-band The Supremes, met natuurlijk de overbekende Diana Ross. Het is een lange, slopende tournee door de zuidelijke staten van de VS. En ja, voor frontman John Sebastian van The Lovin' Spoonful is dat een fantastische ervaring natuurlijk. En niet alleen, niet iedereen mag toeren in de slipstream van The Supremes natuurlijk. Maar het is ook voor hem toch wel een beetje een fysieke beproeving, want we zijn dus november 1965. Artiesten die worden nog niet van het ene optreden naar het andere gevlogen. Nee, die tournee die vindt plaats met een tourbus. Het is te zeggen, eigenlijk is het een ingehuurde schoolbus. Je kent ze wel, hè? Zo'n typische fluogele Amerikaanse schoolbus. In hun geval ook nog eens een gammel exemplaar dat eigenlijk is afgedankt voor schoolverkeer en dat dan maar is meegegeven aan dat langharig werkschuwtuig dat dus op tournee is. Ja, dat is elke dag een paar honderd kilometer rijden met verschillende muzikanten als sardine op elkaar gepropt. Enfin, dat is dus een fysieke beproeving. En bovendien, John Sebastian, de frontman van The Lovin' Spoonful, die mist zijn lief. Zijn liefje Loretta. Voor hem zit er tijdens die busritten, die ellenlange busritten, dus niets anders op dan door het raam te staren en aan zijn liefje te denken. En dan op een regenachtige dag op 27 november 1965 voelt hij zich extra melancholisch en mistroostig. Zijn busrit door North Carolina, waar de bus het op een bepaald moment begeeft. En ze dus vertraging oplopen ook nog eens. En hij zit daar dus eigenlijk wat door dat beregende venster te kijken, zit een beetje te dagdromen over een plek waar het betere weer is, een zonnige dag, en over zijn liefje, ach, kon Loretta maar bij hem zijn. Hij neemt er zijn notitieboekje bij, onze John Sebastian, en op 20 minuten heeft hij een tekst geschreven. En hij hoort er al muziek bij ook. Muziek die hij avond aan avond hoort na zijn eigen optredens met The Lovin' Spoonful. Namelijk die van hoofdact The Supremes. Het is meer bepaald Where Did Our Love Go, dat door zijn hoofd spookt. Het is de soundtrack bij al zijn dagdromen.

0: Het is die Where There Are Love Go die maar de hele tijd in zijn hoofd blijft omgaan terwijl hij daar in die bus zit te dagdromen, dat liedje begint te verzinnen. En het is dus ook op dat ritme dat dat liedje van hem ontstaat.
1: Summer of 66 in the South. And we're all on this school bus. And at a certain point, this bus, which was pretty decrepit, broke down. And so we go back and we're sitting on the bumper. And I'm saying, there really isn't anything like this straight eight feel that these guys are doing on Where Did Our Love Go and Baby Love.
0: Hij zegt dus tegen zijn andere bandmates, tegen de andere jongens van de groep, er gaat echt niks boven die straight eight, hè, of die typische 4-4 ritme waarin de popsongs van de Supremes eigenlijk allemaal geschreven zijn. En dus begint hij dat idee van zijn dagdroom over zijn liefje te toonzetten op diezelfde straight eight.
1: Because it's like baby, baby, trying to imitate baby, baby. So trying to approximate it on six-string guitar, we are going, ooh,

0: Wauw.
1: En zo ontstaat misschien wel het bekendste popnummer ooit over een dagdroom, dat ook nog eens is ontstaan tijdens een dagdroom.
0: Hoe leuk is het om dat te horen tot stand komen?
1: Ongelooflijk, hè? De Love and Spoonful die nemen dat nummer een maand later al op in New York. Nog eens 2 maanden later brengen ze het uit en het wordt bijna overal ter wereld...

Daydream. Het is sinds 1966 een absolute popklassieker. Hè? En het wordt ook door tientallen artiesten gecoverd van uiteenlopende uitvoerders als Doris Day en Art Garfunkel. What?

0: die laatste herkend, die laatste versie?
1: Ik ken die stem wel, maar ik kan er nu niet op komen.
0: Dat is een versie van Right Said Fred.
1: Ah ja, jawel. Van I'm Too Sexy.
0: Van I'm Too Sexy, jawel, die Right Said Fred. Maar het wordt niet alleen gretig gecoverd. Daydream zal vooral een hoop andere artiesten inspireren tot minstens even grote classics. En dan heb ik het over artiesten van een ander kaliber nog dan Right Said Fred.
1: Ik vind dat wel tof, Right Said Fred.
0: En toch, ik heb het over The Beatles.
1: Ah ja, oké. Ander kaliber. Ja.
0: Ook zij vinden dat nummer een instant klassieker. Dat komen ze John Sebastian van de Love and Spoonful ook persoonlijk zeggen als hij met zijn band in 1966 in Londen optreedt. En dat is niet zomaar wat vrijblijvende vleierij van de Beatles aan een Amerikaanse band om ook eens een complimentje te geven. Nee. De Beatles die vinden dat echt een steengoed nummer. Luister even welk nummer de Beatles beginnen te jammen om zo wat op te warmen tijdens studio-opnames in Abbey Road datzelfde jaar. We horen John Lennon aan de microfoon.

0: Jawel, zo'n fan zijn de Beatles van dat nummer dat ze dat spontaan wat beginnen te spelen om wat op te warmen aan het begin van een opnamesessie.
1: Zellig.
0: En dat nummer, dat inspireert John Lennon ook om zelf een liedje te schrijven over dagdromen. Een nummer dat ook in diezelfde straight eight, in diezelfde 4-4 vibe zit als Daydream.
2: Take two.

0: I'm only sleeping. Het heeft niet alleen hetzelfde ritme en een gelijkaardige akkoordenprogressie als Daydream van The Lovin' Spoonful. Het gaat ook over al wakende dromen en bijna slaapwandelend door het leven gaan.
1: Allee zeg.
0: Dat nummer I'm only sleeping, geïnspireerd dus op Daydream, dat nummer belandt op het Beatles-album Revolver later dat jaar. En je gelooft het nooit, op datzelfde album belandt nog een nummer dat ook geïnspireerd is door Daydream. Deze keer van de hand van Paul McCartney. Die laat zich inspireren door het wat roezige gevoel als je uit zo'n dagdroom ontwaakt op een zonnige zomerdag.

0: Paul McCartney heeft bekend dat hij zich voor dit nummer heeft geïnspireerd op Daydream, ook alweer van The Love and Spoonful. En sta me toch even toe om op te merken hoe snel de Beatles hier schakelen. Daydream van The Love and Spoonful verschijnt in februari 1966. De Beatles zien The Love and Spoonful live in Londen, 2 maanden later in april 1966. Mm-hmm. Zij nemen I'm Only Sleeping nog diezelfde maand op in april 1966 en Good Day Sunshine 2 maanden later in juni 1966. Nog eens amper 3 maanden later ligt Revolver met die 2 nummers al in de winkel. Een half jaar na Daydream dus.
1: Ja.
0: Je ziet hoe snel dat nummer zijn stempel drukt op de muziekgeschiedenis.
1: En hoe zoet vrolijk ze in de jaren 60 waren, precies.
0: Ook dat.
1: Ja.
0: Maar hier stopt het verhaal nog niet, Sophie. Want weet je wie er ook in Londen naar The Love and Spoonful is gaan kijken? Naar datzelfde optreden dat ook de Beatles hebben bijgewoond?
1: Right, said Fred.
0: Die liepen daar toen nog niet rond. Maar wel Ray Davies van de Kinks.
1: Ah ja?
0: Toch ook geen klein bandje
1: in
0: die tijd. Ook Ray Davies schrijft diezelfde maand een nummer dat geïnspireerd is door Daydream. Het gaat over je slecht en depressief voelen en dan maar wegdromen over een zondagnamiddag of een zonnige namiddag in het park.

0: Blazing on a sunny afternoon.
1: Schitterend.
0: Alweer het zoveelste, ja, postscriptum zouden we het bijna kunnen noemen van die originele Daydream. En er is nog iemand die inpikt op dat gevoel van heerlijk niksen en wegdromen. En dat is Steve Marriott van The Small Faces. Hij doet er iets langer over dan de Beatles en de Kinks om Daydream te verwerken en er zijn eigen draai of interpretatie aan te geven. Maar 2 jaar na Daydream van The Lovin' Spoonful is deze single van The Small Faces een feit. I

0: Close my eyes and drift away in a daydream.
1: En dus hij ook geïnspireerd op dat
0: je
1: ene nummer.
0: Die ene dagdroom van John Sebastian op die gammele schoolbus, wegdromend over zijn liefje, dat heeft, mag je wel zeggen, verstrekkende gevolgen gehad. Laat je dus nooit wijsmaken, Sophie, dat dagdromen niet nuttig kan zijn. Sommige dagdromen leveren niet één, niet twee, maar minstens vijf absolute popklassiekers op. En eigenlijk bovenop de Beatles en de Small Faces en de Kings mag je eigenlijk ook nog dat nummer van de Monkees en van de Wallace Collection bijrekenen.
1: Amai, zeg, schitterend. Wat een impact. Ik hoop, want ik ga het nu spelen, natuurlijk, we moeten het eens integraal horen. Ik hoop dat er dan nu ook mensen aan het luisteren zijn die plots geïnspireerd worden om alweer een wereldwit...
0: Een wereldwit mag ook. Een hit zou even leuk zijn.
1: Te schrijven, hou ons op de hoogte, mocht dat het geval zijn. Dankjewel, Vincent Bilot.

0: Het is een van de meest invloedrijke songs uit de jaren 60. Daydream van de Lovin' Spoonful. We hadden het over dagdromen. Mocht je wat gemist hebben, herbeluisteren kan op het Radio 1-kanaal van VRT Max. De politie meldt nog een ongeval op de E40 van Gent naar Brussel voorbij Afligem. De weg is deels versperd en daar ontstaat een file. En dan is er ook nog op de buitenring rond Brussel 10 minuten aanschuiftijd tussen Groot-Bijgaarde en Dilbeek door een defect voertuig. Ook nog wat vertragen op de Antwerpse ring. Verder komt het nieuws eraan. Prettige middag.
1: Het is zondagochtend in 1983. Je ouders slapen nog. En jij hebt je pyjama nog aan. Naar wat kijken we?
2: Ik ben geen mens, maar ook geen echt beest. Ik ben het superliegebeest.
1: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Liegebeest en alle programma's van toen.
3: VRT Max. Maak elk moment de max.
4: Wit-wit.
5: Of net niet-wit.
6: Maak het mooi bij je thuis.
7: Colora.
6: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
8: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
9: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
8: Tot 10 jaar?
9: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
8: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
10: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
0: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
11: Ann en Alex zijn zorgeloos op vakantie. Tot plots.
12: Oei, de buurman stuurt dat ons alarm afgaat.
13: Is hem gaan kijken?
12: Hij durft niet.
13: Maar, ja, en wat nu?
11: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
14: Hallo, Verisure hier. We hebben een inbraakpoging vastgesteld, maar onze bewakingsagenten en de politie zijn al onderweg.
11: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.
15: Waarom hebben driejarigen het zelden of nooit koud? Vraag het aan Gilles straks in Nieuwe Feiten, maar eerst het nieuws.
16: VRT Radio 1.
17: Alles begint bij luisteren.
18: Het is 12 uur, een goedemiddag. VRT Nieuws met Gert van Boksel. Banken zijn verplicht om slachtoffers van phishing meteen te vergoeden, zegt een Antwerpse rechtbank. En een omvangrijke NAVO-delegatie is op bezoek in Kiev. Banken zijn wettelijk verplicht om slachtoffers van oplichting, zoals phishing, meteen te vergoeden. Pas daarna kan een bank eventueel de schade terugvorderen. Dat benadrukt de ondernemingsrechtbank van Antwerpen in een zaak waarin een koppel bijna 50.000 euro kwijtspeelde aan een oplichter. De bank wou hen niet vergoeden omdat ze nalatig zouden zijn geweest. Maar het koppel krijgt nu gelijk. Luc de Clercq van de rechtbank van Antwerpen.
19: Die wet die zegt, voor elke niet toegestane betaling moet de cliënt onmiddellijk worden gecompenseerd door de bank. Onmiddellijk, dat gaat, zo leert de wettekst, over ten laatste de werkdag na de feiten. Dat is hier niet gebeurd en de rechter stelt daar paal en perk aan en zegt, de wet moet toegepast worden, de bank moet onmiddellijk deze mensen terugbetalen en daarna kan bekeken worden in hoeverre deze mensen zelf grof nalatig zijn geweest en in hoeverre zij zullen moeten opdraaien voor de schade.
18: Een vrouw uit Diksmuiden is vrijgesproken voor gsm'en achter het stuur, ook al was op een flitsfoto te zien dat ze haar smartphone in de hand hield. Ze reed ook te snel en daarvoor kreeg ze wel een boete. Volgens de politierechter in Veurne hebben foto's van onbemande flitscamera's met de huidige regels geen bewijswaarde voor gsm'en achter het stuur. Vorig jaar heeft de NMBS 4% minder treinkilometers gereden dan het jaar daarvoor. Nochtans was het de ambitie om het aanbod in 2025 met 1,5% te verhogen. Er zijn verschillende redenen waarom dat niet gelukt is, zegt Britt Monte van de NMBS.
4: Het afgelopen jaar hebben we natuurlijk te maken gekregen met heel veel stakingsdagen. Ja, die hebben uiteraard wel een invloed op het aanbod dat we aan de reizigers kunnen geven. Maar daarnaast, als we kijken naar rollend materieel, ja, gaat het ook om een combinatie van verschillende factoren. Dus enerzijds hebben we wel wat vertraging opgelopen in de levering van ons nieuw materieel. Dus dat leidt er dan ook toe dat oudere treinen ook langer in dienst moeten blijven. En dat er dus ook een hogere kans is op technische defecten.
18: Volgens de beheersovereenkomst moet de NMBS tegen 2032 het aanbod met 10% verhogen in vergelijking met 2022. De Ombudsdienst voor Telecommunicatie heeft dit jaar al bijna 300 klachten gekregen van telenetklanten met internetproblemen. Dat meldt het laatste nieuws. Dat aantal is met 30% gestegen vergeleken met vorig jaar. De klachten over de pakketten waar televisie, internet en mobiele data in zitten zijn zelfs meer dan verdubbeld. Dat ligt vooral aan het verouderde netwerk en de aanleg van de glasvezelkabel voor internet, zegt ombudsman Luc Deur.
5: We denken dat dit te maken heeft zowel met de oudere coaxkabel als ook de uitrol van de nieuwe fiber, die soms ook gepaard gaat met storingen. We vragen vooral aan Telenet dat zij zorgen voor een goede communicatie naar de klanten, zodat het duidelijk is waar de mensen kunnen op rekenen wanneer het terug kan hersteld zijn.
18: De topman van de NAVO, Mark Rutte, is vanmorgen onverwacht in Kiev aangekomen, de hoofdstad van Oekraïne. Amper één dag na een zware Russische aanval daar. Een opvallend bezoek, Tom van de Wegen, want hij komt niet alleen.
7: Nee, Rutte heeft ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen meegebracht, ook die van de Verenigde Staten. Samen houden ze in Kiev voor het eerst een vergadering van de NAVO-Oekraïne-raad. Een overleg is dat waarin Oekraïne, geen NAVO-lid, toch mee aan tafel zit als gelijke. Het bezoek was niet aangekondigd en de timing zegt veel. Het komt inderdaad na die massale Russische raket- en drone-aanval op Kiev en andere steden met meer dan 20 doden. Een duidelijk gebaar van solidariteit dus. Rutte spreekt vandaag met president Zelensky en die blijft aandringen op één ding: meer luchtverdediging tegen de Russische raketten.
18: Dankjewel, Tom. Oekraïne heeft overigens vannacht ook meerdere plaatsen diep in Rusland aangevallen. In Centraal-Rusland is een wapenfabriek geraakt en in Sint-Petersburg staat een grote olieterminal in brand. Net vandaag opent president Poetin in Sint-Petersburg een economische top. Bij de Iraanse raketaanvallen van vannacht op de golfstaat Kuwait is de internationale luchthaven geraakt. Daarbij is zeker één dode gevallen. Er zijn ook verschillende gewonden en er is schade aan een van de terminals, zegt de regering. Ook op de naburige golfstaat Bahrein waren er aanvallen. In beide landen zijn er Amerikaanse legerbasissen. De Amerikanen sloegen terug met aanvallen op Iraanse militaire doelen. De aanvallen zijn opnieuw een test voor de vredesonderhandelingen tussen beide landen. De Amerikanen houden vol dat daarin vooruitgang wordt geboekt. En in New Delhi, de hoofdstad van India, zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een zware brand. Dat vuur woedde in een gebouw met een restaurant op de begane grond en een hotel daarboven in een dichtbevolkte studentenwijk. Meer dan 40 mensen konden wel gered worden. Onder de slachtoffers zouden ook buitenlanders zijn die naar India gekomen waren voor een medische behandeling. De oorzaak van de brand is nog niet gekend. Het weer, eerst nog vrij droog, daarna lichte regen vanaf het westen, maximaal tot 20 graden in de Kempen nog. Morgen wisselen bewolkt met buien, mogelijk onweerachtig met vrij veel wind ook. Na de middag wordt het geleidelijk droger in het westen en tot 18 graden. Ook de dagen daarna vaak zwaar bewolkt met buien. Banken zijn wettelijk verplicht om slachtoffers van oplichting zoals phishing meteen te vergoeden. Daarmee begonnen we het nieuws. Pas na die vergoeding kan een bank eventueel de schade terugvorderen. Dat zegt Knaldi.
20: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
1: Radio 1 live.
2: 1300 jaar oude man die ze begin jaren 90 gevonden hebben in het ijs van de Alpen. Zijn lichaam wordt vandaag de dag nog altijd door de wetenschap onderzocht. En zo vonden ze onlangs in zijn huid en ingewanden gist. Gist in winterslaap uiteraard, al die jaren in het ijs. En nu zijn er een paar monsters van die gist voorzichtig ontdooid om te zien of er nog leven in zit. En kijk, die gist begon zich te vermenigvuldigen. Begon te gisten, als het ware. Maar wie gist zegt, zegt brood. En dus maakten de onderzoekers een zuurdecemstarter en bakten ze een brood met de 5000 jaar oude gist. Utsi brood. En het schijnt nog lekker te zijn ook. De volgende stap is nu Utsi bier. Gaan ze echt maken, maar moet er ook Utsi kaas komen? Van zijn teenschimmel bijvoorbeeld? Denk het niet.
1: Het is woensdag 3 juni. En dit zijn de nieuwe feiten.
2: De echte camembert die heeft het flink lastig. Egels ook, die zijn over 50 jaar uitgestorven als er niet snel iets verandert. We zoeken een woord voor mensen die met de trein meestappen in het station. U kent ze wel. En waarom heeft mijn kind nooit kou? Vraag het aan Gilles. Nieuwe feiten, aflevering 2998. Goedemiddag.

Bijna 3000 afleveringen lang inderdaad. Eggs over easy en fire. Op de E40 naar Brussel is 20 minuten file rijden tussen Aalst en Ternat. Voorbij Aflichem is de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval. Op de Antwerpse ring ook 20 minuten. Richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. En plus 10 minuten richting

0: Slecht nieuws voor de liefhebbers van de echte camembert, want die is moeilijker en moeilijker te vinden. Zo blijkt. Jolien de Bouw, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Jolien, je bent onze vrouw in Frankrijk en je bent net terug uit camembert.
1: Ja, klopt.
0: Je hebt geen reis gemaakt naar de kaas, maar naar het dorp van de kaas.
1: Ja, en dat is een heel klein dorpje, echt in het diepe hart van Normandië, tussen de velden. En er staan een paar huizen, iets van 100 inwoners daar. En verder eigenlijk niet veel te beleven.
0: En daar zitten de echte camembertmakers.
1: Wel niet alleen daar, want daar zitten ook de hele grote kaasmakers daar rond het dorp. Want in het dorp zelf is er nog maar één, als je het dan zo wilt zeggen, echte camembertmaker. Dus die het nog op de oude manier doet. Vroeger waren dat allemaal kleine boerderijtjes waar ze dan die camembert met de hand maakten. En dat is nu al lang niet meer het geval.
0: Ja, maar die echte, die ik dan echt noem, die dus echt met de hand de camembert scheppen. Mm-hmm. Die met, dat is rauwe melk, hè? Geen gepasteuriseerde melk, rauwe melk en zo. Heel belangrijk. Is dat ook belangrijk voor de smaak? Heb je het verschil echt geproefd?
1: Ik heb het verschil, ja, sowieso een echte rauwe melk.
0: Ik hoor het.
1: Nee, ik hou ervan. Ik ben zot van alle kazen en camembert. Ja. Ongelooflijk lekker. En gewoon, maar dat heb je bij alle kazen. Je proeft wel het verschil tussen een industriële kaas en eentje die dan met de hand gemaakt is en waar echt nog de tijd zijn werk heeft mogen doen.
0: Ja. En is
1: het is veel
0: dan
1: sterker, hè?
0: Sterkere smaak, juist.
1: Ja.
0: Sterker.
1: Ja.
0: Maar toch geen ammoniak, hè?
1: Nee, het is natuurlijk, ja, die geur, dat vertaalt zich ook in de smaak. Het is een redelijk aanslag op je smaakpalet.
0: Okay.
1: En dat is met die hele grote industriële kazen, daar is de smaak een beetje van afgevlakt. En dat is een van de grote problemen ook. Onze smaken zijn heel hard aan het veranderen. En tegenwoordig hebben mensen liever mildere smaken. Dat moet niet meer te zwaar zijn. Hetzelfde zien we ook in de wijn. Welke wijnen hebben de grootste problemen? Dat zijn die zware Bordeaux. Wijnen. We hebben liever iets zachter nu. En dat is ook heel pijnlijk geweest dan voor de camembertmakers en de echte liefhebbers van die stevige Franse kazen. Is dat mozzarella, toch een redelijk, ja, ik zal het maar zeggen, een smaakloze kaas. Die wordt nu meer verkocht dan camembert in Frankrijk. En dat was natuurlijk heel pijnlijk. En daarom zijn ze ook enorm beginnen werken op het imago van die camembert. Want het grote probleem is eigenlijk vooral dat jongeren die kaas ook niet meer willen eten.
0: Dus er is minder vraag naar de echte camembert. Maar is er ook er was ook een probleem met de schimmels.
1: Ja. Klopt, de Penicillium camemberti. En dat is echt de schimmel die dus maakt dat die camembert wordt. Die zou volgens onderzoekers, Franse onderzoekers, aan het uitsterven zijn. En dat is omdat we eigenlijk die kaas zo steriel zijn beginnen maken. En die moeten er nu allemaal hetzelfde uitzien. Die moeten allemaal heel mooi wit zijn. Dat korstje moet mooi vlak zijn. Dus ze zijn daarvoor één witte soort van die schimmel beginnen gebruiken. En alleen nog die gebruiken. Waardoor dat nu de biodiversiteit ook in die kaas enorm gezakt is. En die schimmel die kan zich nog maar moeilijk voortplanten. Want je weet dat kaas, dat is natuurlijk bij uitstek iets heel levend. En als je dat te hard gaat beïnvloeden, dan komt dat onder druk te staan. En dat is nu ook een beetje het probleem, zeggen die onderzoekers. Dat is dat die schimmel aan het uitsterven is. En dat zou problematisch zijn natuurlijk voor de camembert. Maar ook Roquefort bijvoorbeeld. En ik heb mij ook laten vertellen dus dat camembert vroeger veel andere kleuren had. Dat kon een beetje groen zijn, een beetje bruin, wat oranje. Dat was heel normaal. Maar nu, als wij een camembert zouden openen, dat doosje, en die heeft alle kleuren van de regenboog, wij zouden er niet meer van eten. Dus de consument wil dat niet meer. En daar zijn de producenten dan op beginnen werken om dat dus niet meer te hebben. Dat moet nu dat mooi wit kaasje zijn. Maar zo brengen ze eigenlijk hun eigen kaas in gevaar.
0: Juist. Want die schimmel is eigenlijk aan incest te onder gegaan. Als ik het zo kort door de bocht kan uitleggen. En ook die traditionele artisanale kaasmakers, die zijn afhankelijk van die schimmelkwekers.
1: Ja, zeker. Hè. Die hebben dat nodig om dus die goede kaas te kunnen maken. Maar wij willen dat niet meer.
0: Dat is heel erg jammer. Maar die paar boerderijen daar in Camembert en daar in de buurt, die het toch nog op de oude manier doen, kunnen die overleven?
1: Wel, Je hebt dus eigenlijk, want het is complex, hè? Je hebt drie soorten camembert. Je hebt camembert en dat kan je eigenlijk overal ter wereld maken. Dat is niet beschermd. Dat moet zelfs niet uit Normandië komen. Ik wist ook niet. Ik heb daar doosjes gezien van Russische camembert, van Deense camembert, Engelse camembert. Dus dat mag werkelijk van overal komen. Dus de naam camembert zelf is niet beschermd. Wat wel beschermd is, is de camembert de Normandie. Dus die hebben al een cahier de charge, maar dan heb je daarnaast ook nog de camembert fermier. Dus dat is ook Camembert de Normandie, dat is een AOP. Dus dat kan alleen maar uit Normandië komen, moet met die rauwe melk gemaakt worden. En dan die fermier, is dat alles nog met de hand gebeurd. En dat de melk ook nog echt van de koeien van op die boerderij komt. Dus dat de boer eigenlijk alles van A tot Z zelf doet.
0: Dus fermier moet erop staan en de Normandie moet erop staan. Ja, en dan heb je het echte spul.
1: Maar van die fermier, dat zijn er nog maar vijf. Dus er zijn nog maar vijf boeren in heel Normandië die zelf nog alles doen. En dan zijn er 14 in totaal, dus met die fermiers bij, die de AOP, dus die de Normandische camembert maken, zijn ook nog maar met 14. En dus eigenlijk maar 1 op 10 camemberts die je gaat vinden in de winkel, is een echte Normandische camembert. En die andere, die kunnen van overal komen, wordt niet meer gemaakt met melk van die Normandische koeien. Dus met ook ja, productievere koeienrassen gooien ze daar melk bij. Ja. En dat is helemaal niet zo streng qua regels.
0: Just. Maar je hebt dus boerderijen bezocht die het echt nog op de oude manier doen. Hebben die het lastig of zijn dat hele gelukkige mensen?
1: Nee, die hebben het inderdaad lastig. Hè? Zeker sinds de oorlog in Oekraïne. De koopkracht is enorm gezakt. En dan de mensen, wat gaan die het eerst schrappen? Dat zijn van die luxe producten eigenlijk. Want als je in de supermarkt een camembert kan kopen voor 2 euro en een voor 4 euro, ja, tegenwoordig grijpt iedereen naar die van 2 euro. Zeker als je niet weet wat er juist achter dat prijsverschil zit. Dus zij hebben het daar heel moeilijk mee. Plus ook de grote merken, hè, de President, de Cœur de Lion, die we allemaal in de supermarkt zien, die kunnen in heel grote hoeveelheden aan de supermarkten leveren, waardoor dat supermarkten die ook extra goedkoop gaan verkopen. Dus die hebben het heel moeilijk. Die fermiers hebben het iets minder moeilijk. Want het is een heel harde stiel, hè, want ik heb daar een dagje meegedraaid. Die mensen moeten heel veel werken. Zelf kaas geschept ook, ja. Ik ben mee gaan helpen ook bij het melken. Dus ik heb van A tot Z meegewerkt aan die camembertjes. Ook geholpen bij het opeten. Maar die hebben eigenlijk een heel ander cliënteel. Hè. Hun kazen zijn nog net iets duurder. Maar hun cliënteel, ja, die komen echt wel bij hen om dat product te hebben. Die willen niet die industriële kazen van in de supermarkt. Ja. Dus die hebben het iets minder moeilijk, maar toch, de AOP Normandie, dat is ja, een bedreigd kaasje.
0: Een bedreigd kaasje, daar moeten we toch dringend iets aan doen. Ik ga in elk geval op zoek, want ik wil hem echt wel eens proeven, zolang het nog kan. Jolien de Bouw.
1: Ja, en dan in de oven.
0: En dan in de oven.
1: Schitterend.
0: Voilà.
1: Honger?
0: Oh, ik scheur. Jolien de Bouw, dankjewel. Nog een fijne dag.
1: Graag gedaan, smakelijk.

0: Bon voyage naar het land van de fromage. Heerlijke muziek die hoort bij een van de leukste films die je op dit moment kunt zien op Netflix. Je m'appelle Agnetta, want het was dus ook een Zweedse vrouw die dit Frans zong, vandaar dat het ook zeer verstaanbaar was. Je m'appelle Agnetta, over een vrouw, een Zweedse vrouw die helemaal vastzit in haar huwelijk en in haar werken, bijna 50 is. En één obsessie heeft, kaas, en ze gaat die kaasobsessie achterna. Na de Provence en wat er dan gebeurt, is een geweldige, heel grappige feel-good film die toch heel, heel mooi gemaakt is. Voilà, een gratis tip. De politie meldt een ongeval op de E19 van Antwerpen naar Brussel. Iets voor kontig. De linker- en de middenrijstrook die zijn er versperd. En er ontstaat een file.
1: Het ontbreekwoord. Wouter de Pree gaat op zoek naar woorden die in onze taal helaas nog niet bestaan.
0: Woorden voor fenomenen die we maar al te goed kennen, maar die nog geen naam hebben. Goedemiddag, Wouter.
2: Goedemiddag, lieve.
0: En ook goedemiddag, Ruud Hendricks.
3: Ook goedemiddag, lieve.
0: De hoofdredacteur van Vandalen, die ook zeer scherp zal toezien en het juiste woord zal kiezen.
4: Ja.
0: Uit de vele, vele inzendingen die we deze week gekregen hebben. En dat wordt dan misschien een woord zoals huicheljuichen. Ruud, weet je nog wat het is?
3: Ja,
0: huicheljuichen.
3: Ja, nog een van de mooiste vind ik.
0: Ja,
3: eigenlijk doen alsof je een cadeau leuk vindt, maar het eigenlijk niet leuk vindt.
0: Oh, wat een prachtig paar sokken. Net wat ik nodig had.
3: Ja.
0: Stieke muizen, Wouter, wat is dat? Dat vind ik ook een hele mooie.
2: Ja, het is als je ongemerkt wegglipt van een feestje, zonder afscheid te nemen.
0: Zullen stieke muizen?
2: En ik vind dat jij dit een beetje aan het doen bent op dit moment, lieven. Want het is toch de 3000ste aflevering
0: Vandaag niet, morgen.
2: Morgen
0: nee,
2: pas.
0: Overmorgen. Was overmorgen. Vrijdag.
2: Ja,
0: ik heb het aangekondigd, 2998.
2: Wauw, maar dan zijn wij er niet, hè. Mogen wij je alvast feliciteren. Dat is toch ongelooflijk. Bijna 3000 keer zitten we al. En jij blijft die frisheid houden. Ik vind het ongelooflijk.
0: Het is absoluut geen prestatie. Het is een voorrecht. Ik heb ervan genoten van elke seconde. En dat doe ik nog altijd.
3: Hoeveel jaar is dat dan al, lief?
0: 16. Maar volgens mij wijken wij nu af.
3: Ja, we wijken af.
0: We wijken af. Huicheljuichen. Stiekemuizen. Dat waren allemaal ontbreekwoorden. En we gaan er vandaag weer eentje maken. Wat was de opgave ook alweer vorige week? Ik heb mij vergist overigens. In de opwinding van de bijna 3000 aflevering. Ik dacht dat we een woord zochten voor meestappen met de trein. Maar we zochten iets anders.
2: Ja, we zoeken een woord voor een liedje dat maar in je hoofd blijft opduiken en je kunt maar niet op de titel komen. Je begint jezelf af te vragen of je het liedje misschien zelf hebt bedacht.
0: Ja, inderdaad. Een fenomeen dat we maar al te goed kennen en dat deed wel een belletje rinkelen bij de luisteraar.
2: Bij heel veel luisteraars, ja. En we moeten er echt iets aan doen, want er werd terecht gezegd van als dit blijft duren, dan zitten we met een groot liedverdriet.
0: Liedverdriet.
2: Een mooi woord, ja.
0: Ja, liedverdriet, ja. Prachtig.
2: Een denk deuntje. Het nummer is steeds Ribbe de Beat. Dus het is
0: Ribbe de Beat.
3: Ribbe de Beat.
2: Geen melodie, maar een melonie. Misschien is het zelfs een Plata Morgana.
0: Een Plata Morgana. Dat vind ik ook wel mooi. Ja.
2: Een dol deuntje. Een imaginairke misschien zelfs.
0: Een imaginairke.
2: Oh. Ja. Een sluimerdeun. Als we, iemand zei het ligt op het puntje van mijn oorlel. Vond ik ook mooi.
3: Ja, eigenlijk is het wel een vorm van een tongpunter, hè?
0: Het is een soort tongpunter, ja, inderdaad.
2: Iemand stuurde in een songpunter.
0: Een songpunter.
3: Ja.
2: Als het over specifieke muzieksoorten gaat, dan zouden we kunnen spreken over een mancomotet. Of een abondant chanson.
0: Oeh, la la.
2: Een tantalus nummer vond ik mooi.
0: Tantalus,
2: dat het zo'n kwelling is.
0: Een kwelling.
2: Het ontglipt je steeds weer. Een kwijtwijsje of een bijsterwijsje vond ik ook heel mooi. Een tergdeun. Oh, zo'n mooi woord.
0: Een tergdeun.
2: Het is gestolen door de melodief.
0: Melodief.
2: Ja, het is een raadplaat. En een limbo-liedje. Of je zit in een liedjeslimbo.
0: Juist. Ja. Allemaal inzendingen die jouw top 7 niet gehaald hebben.
2: Ja, ik heb nog één die op het randje van mijn top 7 zat. Dat is een kwellied of een kwelsong. Vond ik heel mooi, omdat de twee betekenissen van kwel zitten daarin. Want dat je pijn doet natuurlijk, maar ook kwel in de zin van een bron of een plek waar het water naar boven komt in het landschap.
0: Okay,
2: en dat melodietje, dat doet dat ook steeds weer. Dat komt ook steeds weer naar boven. Dus die vond ik ook heel mooi.
0: Okay. Ja. Maar goed.
2: Top 7, hè?
0: Juist. Ja.
2: Een schemerschijf.
3: Oké. Okay.
0: Een schijf die schemert.
3: Een schijf die schemert. Weet je, bij mij roept dat eerder een gevoel op van... zo van een rustgevende plaat aan het eind van de dag. Een schemer. Zo'n schijf die...
0: En ja.
2: Word je daar rustig van, lieve?
3: Orinoco Flow.
0: Orinoco Flow. Dat is een schemerschijf.
3: Ja, dat roept bij mij een ander beeld op. Dat is natuurlijk een perfect gevormd woord. Maar weet je wat het misschien ook is bij mij? Zoiets, een schemer doet soms iets van... ook vaak van, zoals een schaduwkabinet. Zo van dat... daarnaast het echte bestaat. Maar
0: het wordt hem niet.
3: Het roept bij mij iets anders op. Maar
2: Nummer 2. Zullen het Irene moeten laten weten dat het niet schemerschijf wordt. Rudy Haaien, een dwaaldeun.
3: Een dwaaldeun?
0: Een deun die door je hoofd dwaalt.
3: Maar ik zat ook zo met een dwaalgedachte. Dat is zoiets wat helemaal niet klopt.
0: Juist, je dwaalt.
3: Dat is het probleem met dat eerste element.
0: Hoe
3: interpreteer je het? Hè? Maar op zich, van iets wat in je hoofd blijft ronddwalen.
0: Het is meer een verdwaaldeun. Oké, nummer 3.
2: Patrick Verkruijsen, Machtelt Ulens, onder andere. Een fantoomlied.
3: Dat zet mij een beetje op het verkeerde been. Want bijvoorbeeld een fantoomgeluid, dat is een geluid dat er niet echt is.
2: Mm-hmm.
3: En of fantoompijn, dat is ook pijn die je wel voelt, maar er is eigenlijk geen oorzaak.
0: Ja, mm-hmm. Dus je hoort een lied dat er niet is.
3: Eigenlijk niet is.
2: Okay,
3: maar
2: okay.
3: Klopt dat?
2: En spookt een fantoom ook niet?
3: Het spookt door je hoofd de hele tijd. Maar bij mij roept het toch iets anders op. Zo van...
0: iets dat eigenlijk niet bestaat.
3: Iets wat eigenlijk niet bestaat.
0: Dat niet
3: een
0: kan.
3: Fantoomplek hebben
0: een
3: wij
0: fantoomplek. Ooit. Juist, een fantoomplek is de plek die niet meer bestaat. Je ouderlijk huis dat is afgebroken bijvoorbeeld.
3: Juist.
0: Dus het klopt niet helemaal. Goed, we zijn streng vandaag. Nummer 4.
2: Ja, Jean-Sébastien Vincent.
0: Mooie naam.
2: Een knaaglied.
0: Oh. Een liedje dat knaagt.
3: Ja. Weet je, ik ga nu
0: dat
3: mezelf weer eens tegen. Ja. Dus het roept bij mij natuurlijk onmiddellijk klaaglied op. Hè? Dus je zou kunnen zeggen, het is een soort spielerij. Maar ik vind het zo'n geslaagd
0: knaaglied. Spielerij.
3: Een liedje, dat blijft knaag. Dat zit zo van...
0: Ik heb een knaaglied.
3: Lied. Dat is toch mooi?
0: Ik weet, het is er, ik hoor het. Ik weet niet wat het is.
3: En het blijft zo knagen van wat is dit?
0: Ja. Perfect eigenlijk. Ja. Ze zullen van ver moeten komen om dit knaaglied nog te kloppen. Nummer 5.
2: Dietrich van Zijpen komt van ver, denk ik. Hij bedacht Misthit. Een misthit.
3: Ja, behalve dat het niet per se een hit hoeft te zijn, natuurlijk. Hè, maar het idee van de mist in je hoofd vind ik toch ook wel een mooie vondst. Ja,
0: een mooie vondst, maar...
3: iets te specifiek misschien.
0: Juist.
3: Hè, omdat het zegt van... ja,
0: het is een misthit.
3: Een hit, dat is...
0: En dat sluit een niet-hits uit.
3: Uit, juist. Ja.
0: Goed, dan...
2: Massaal ingestuurd.
0: Massaal.
2: Emily van der Steenen, Rudy Haaien, Briek Maartens, Griet Balligeer en vele anderen. Een vergeet me liedje.
0: Vergeet me liedje.
3: Ja, dat is ook zo'n beetje zoals knaaglied en klaaglied, maar een vergeet me liedje? Dat is zojuist een liedje dat je wel zal vergeten.
0: Dat je wil vergeten. Dat is een vergeet me liedje. Ik heb die nieuwe single gehoord.
3: Oh, die was zo slecht.
0: Oh, dat is een echt vergeet me liedje.
2: Maar wat doen we hiermee? Want ik begrijp je uitleg. Maar terzelfde tijd hebben zoveel mensen dit ingestuurd.
3: Ja, dat dus is een... andere...
0: Het enige wat we kunnen doen is dat tot officieel ontbreekwoord bombarderen. Maar voor iets anders. Namelijk voor een lied dat tegenvalt.
3: Zo niet die hit die jij slecht vindt en de rest vindt hem goed. Maar dat ontsnapt me niet.
0: Ja, dat hadden we ook al. Maar
3: er klopt iets niet voor
0: Taylor Swift, haar nieuwe single. Nee hoor, een vergeet me liedje.
3: Ja.
0: Ben je het daarmee eens, Wouter?
2: Ja. Zo,
0: maar ik ben bereid om hem officieel op te nemen in de lijst. Hè?
2: Ja,
0: noteren we hier.
2: Het
0: officieel.
2: Fascineert me. Ik denk dat we een hele grote kans hebben dat het een blijver is als zoveel mensen hem insturen. Maar dat is toch een belangrijk argument.
0: Ja, maar niet voor dit. Ja, een hekelhit was overigens.
3: Een hekelhit.
2: Juist.
3: Dat was het.
0: Dat lied dat iedereen
3: goed vindt. Dat zou een vergeet me liedje kunnen zijn.
0: Maar goed, we hebben nog één top 7 opgave.
2: Een unieke inzending. Enkel door Dieter Santi. Dus heel exclusief. Een glipnummer.
3: Een glipnummer.
0: Een nummer dat je ontglipt. Glip.
3: Maar daar zit het weer, hè. Dat een ontglipt nummer. Maar
0: ontglipt nummer, dat klinkt niet.
3: En dat klinkt dan weer niet.
0: Goed, ik moet de klok in de gaten houden.
2: Oei, maar oei, de zeep glipt toch uit je vingers?
3: Ja, door je... Ja. Ik ga toch voor het knaag...
0: Het knaaglied.
3: Knaagdeun of zoiets.
0: Ja. Knaaglied is het ontbreekwoord van vandaag. 3 juni, een liedje dat in je hoofd zit, maar waar je maar niet op kunt komen. Dat is een knaaglied vanaf nu officieel, met een eervolle vermelding voor vergeet me liedje.
3: Ja.
0: Wat eigenlijk iets anders betekent.
3: Ja, voor mij wel, maar blijkbaar voor een heleboel andere mensen.
0: Maar jij bent de baas. Ja. Jij bent de baas.
3: Ja. Ja.
0: Dat betekent dat we een nieuwe opgave nodig hebben en ik heb die eigenlijk al verklapt.
2: Ja. Wil je hem graag nog eens herhalen?
0: Van die mensen die meestappen met de trein in het station als de trein binnenkomt en die stappen dan mee.
3: Maar ik heb daar een goede reden voor.
2: Ja.
3: Ik sta altijd op de plek waar de eerste klasse stopt.
2: Oh, wow.
3: En ik heb dan een ticket voor de tweede.
2: Maar er zijn
0: misschien andere redenen voor. Mensen doen het ook om ja. ze stappen mee met de deur waar ze op willen glippen.
3: Ah, oké. Okay.
0: Maar eerst op de trein te zitten.
2: Huh. Ja, bij Ruud is dat door de natuurlijke klasse die je uitstraalt natuurlijk. Ja. Dat de machinist niet anders kan dan de eerste klasse bij hem te laten
0: uiteraard.
2: Stoppen.
0: Hè? Maar goed, hoe noemen we dat fenomeen of die mensen? Meewandelaars of meewandelen met de trein wanneer die het station binnenrijdt. Daar zoeken wij dus een woord voor. Reageer via de grote ontbreekwoordknop in de app van Radio 1 of op het Radio 1-kanaal op VRT Max. Tot volgende week, heren.
2: Tot volgende week.

0: De vraag is natuurlijk, is Jules Wijkman zo iemand? Ben je iemand die meestapt met de trein als hij het station binnenkomt?
1: Nee, en ik snap er het nut ook niet van.
0: Ik ook niet.
1: Want als je stilstaat, dan ga je toch altijd dichter... Dan ga je toch minder stappen moeten zetten tot je aan een deur komt dan wanneer je een halve kilometer wandelt om die ene deur te volgen waar jij per se op wilt stappen.
0: En heb je er een woord voor?
1: Een deurdwaler?
0: Een deurdwaler! Ey! Wauw, een deurdwaler is al een hele goede suggestie, maar als u nog een betere suggestie heeft, dan is die welkom via de ontbreekwoordknop in de app van Radio 1 of op het Radio 1-kanaal. Op VRT Max, ik heb post voor jou. Chill.
2: If you have a problem, God, no one else can help.
3: Als niemand het antwoord weet,
4: wordt dan echt niemand, hè?
3: Vraag het aan Chill.
0: Post van Pieter uit Schorissen. We zijn populair in Schorissen.
1: Shout-out naar Schorissen.
0: Pieter uit Schorissen schrijft... Beste Gilles, misschien weet jij het antwoord op een vraag... waar ik als jonge vader al een hele tijd mee zit. Met name in de wintermaanden verbaas ik mij elke avond... als ik net voor het slapen ga nog even check... bij mijn zoontje op de kamer... om te kijken of alles in orde is. Mijn zoontje is nu 3... En zelfs al is het buiten -8 en op zijn slaapkamertje misschien een graad of 15... dan nog, en dat werkelijk elke avond, heeft hij zich helemaal blootgewoeld. Hij ligt dan al een paar uur rustig te slapen, zonder dekbed, dat hij heeft weggeschoven. Ik krijg al kou als ik het zie. Zelf zou ik geen oog dicht doen zonder dekbed in een koude kamer, maar hij heeft kennelijk nergens last van. Ik heb het al gevraagd in mijn vriendenkring en daar komen ook veel koubestendige kinderen voor. Maar niemand wist hoe het kwam. Hebben zij misschien een ingebouwde kachel? Warme groet uit de Vlaamse Ardennen. Ja, Pieter heeft een zoontje dat een kachelaar is. Nog een ontbreekwoord, een kachelaar. Iemand die het altijd warm heeft. Heeft hij een uitzonderlijke, koubestendige, ijsbeerachtige zoon?
1: Nee. Dat is ook in mijn research wel vaak voorgekomen dat heel veel mensen het herkenden. Het klopt dat kinderen het sneller warm hebben dan volwassenen. En het heeft verschillende redenen. Ten eerste, kinderen groeien. Natuurlijk. En dat kost energie, waardoor dat zij een actiever metabolisme hebben en ook meer calorieën verbranden. Dus bijvoorbeeld...
0: Dus hun kachel draait gewoon?
1: Ja, een kind van tussen de 1 en de 3 jaar oud zal 75 tot 85 calorieën per kilogram lichaamsgewicht verbruiken.
0: Ja, en wij?
1: Dat is 3 keer zoveel als volwassenen doen per kilo lichaamsgewicht. Dus wij... In totaal verbruiken volwassenen meer, maar in verhouding...
0: Per kilo natuurlijk, ja.
1: Verbruiken kinderen meer, ja. En dat produceert natuurlijk heel veel warmte, al die calorieën verbranden. En daardoor hebben groeiende kinderen het natuurlijk al veel sneller warmer. Ook bewegen kinderen veel meer. Wanneer ze wakker zijn, natuurlijk. Als wij met vrienden of familie afspreken, wat doen we dan? Wij gaan op een stoel zitten rond een tafel en dat doen we 4 uur lang. En dan gaan we naar huis in de auto en dan blijven we daar zitten. Maar een kind, ja, als die bij de vrienden
0: rabot,
1: zit de hele tijd te spelen, rond te rennen, verstoppertje te spelen, noem maar op. Dus dat zorgt natuurlijk voor warmte. Maar ook tijdens het slapen zijn kinderen veel bewegelijker dan volwassenen. Ze zullen veel sneller en veel meer gaan beginnen woelen en ronddraaien en noem maar op.
0: Ja.
1: En ook dat...
0: Zweten kinderen eigenlijk?
1: Wel, ja, maar ze zijn er slecht in. Vooral heel jonge kinderen. Als wij het warm hebben, ja, dan zweten wij natuurlijk. Maar kinderen kunnen niet zo goed zweten omdat hun nieren nog niet echt op punt zijn. Nog niet zo efficiënt zijn als die van ons. Onze nieren zijn eigenlijk heel goed in het beperken van hoeveel water wij via onze urine uitscheiden. Waardoor dat wij minder vocht verliezen via die weg. Alleen bij kinderen is dat minder efficiënt. Dus die verliezen best veel water via die weg. Water dat normaal gebruikt zou worden om te zweten. Ook ademhalen of halen kinderen veel sneller adem. En ook via die weg verliezen zij veel meer vocht.
0: Ja, ik ken heel veel moeders en vaders die hun kind werkelijk induffelen. Een soort obsessie hebben met... Oh, mijn kindje mag geen kou lijden.
1: Mm-hmm.
0: Dat is eigenlijk niet nodig dan.
1: Wel, ja... hangt natuurlijk van het kind af, maar het is inderdaad zo dat ouders natuurlijk zichzelf als referentiepunt nemen voor hun kind. Alleen de meeste ouders hebben geen kinderlichaam. Dus als zij het koud hebben, dan denken ze, ah ja, ik geef mijn kind een extra jasje mee of ik doe ze een extra laagje aan. Alleen ja, jouw kind heeft niet hetzelfde lichaam.
0: En hoe weet ik dan of mijn kind... Want ja, dat kind kan moeilijk zweten, dus dat heeft het sneller warm. Dus en dat moet dan verplicht in een muts en een sjaal en nog een jas en nog een... Hoe weet ik nu of dat kind wel of niet te warm heeft?
1: Wel, je kan tussen de schouderbladen voelen. En als het daar klam aan voelt, dan weet je eigenlijk al van mijn kind heeft het best wat warm. Ik kan eventueel een laagje uitdoen. Te veel warmte kan ook voor hitteuitslag zorgen. Dat zijn kleine bultjes die dan bijvoorbeeld in de nek ontstaan door de zweetklieren die verstopt geraakt. En dan samen met wrijving van kleren beginnen te irriteren. Als je dat ziet, doe gewoon een laagje uit. En die uitslag zal verdwijnen.
0: Kinderdokter Giel Wijkmans.
1: Echt, ik had nooit gedacht dat ik dit zou worden. Maar die uitslag zal snel verdwijnen wanneer het kind wat afkoelt. Ook sokken zijn blijkbaar een bron van warmte. Dus omdat kinderen niet zo goed kunnen zweten, verliezen zij relatief veel warmte via het hoofd, de handen en de voeten. Dus als jouw kind het warm heeft en je ziet van, ah ja, ik heb die sokken aangedaan vandaag, dan doe die sokjes uit en ze zullen al via die weg veel sneller warmte verliezen. Maar vooral luister naar je kind. Als hij zegt, ik heb het warm, dan doe ze een laagje uit. Maakt niet uit of jij het wat frisjes hebt. Jij bent geen kind, dus...
0: Ik hoop dat wij Pieter wijsheid en helderheid geschonken hebben. Als er nog mensen zijn met vragen voor Giel, nieuwefeiten@radio1.be.

0: Bij snelle is het blijven hangen. Dat constant warm hebben zonder jas naar buiten.
1: Nieuwe feiten.
0: Als er niet snel iets verandert, dan is de egel over 50 jaar uitgestorven. Dirk Drouwlands, goedemiddag.
2: Goedemiddag, lieven.
0: Ik schrik daarvan, want 50 jaar klinkt veel, maar dat is eigenlijk overmorgen, hè?
2: Het is een geweldig triestig verhaal. Ik wist wel dat er problemen waren met onze egels, die het moeilijk krijgen, dat weten we al een hele tijd. Maar dat het zo'n vaart zou lopen, daar was ik echt niet goed van toen ik dat vernam vorige week.
0: En is het een ziekte? Want er is zoiets als een egelziekte, hè, dacht ik.
2: Ja, dus wat er eigenlijk aan de hand is, is dat er al een tijdje een egelziekte circuleert. In natuurhulpcentra begonnen ze daar zo'n jaar of 5-6 geleden alarmerende vaststellingen rond te doen. Ik heb trouwens gisteren nog eens gebeld naar mijn vriend Frederik Toelenijn, de bezieler van het natuurhulpcentrum in Oudsbergen. En die krijgen momenteel elke dag 10 zieke egels binnen. En andere vogelopvangcentra en natuurhulpcentra die mij contacteren hetzelfde. Dus dat zijn er zeker 100, 200 per dag zieke dieren die je alleen in natuurhulpcentra binnenkrijgt. En vorig jaar hadden ze in Oudsbergen 2000 over het hele jaar.
0: Hmm. Dus zijn die dieren toch zorgwekkende te genezen aantallen. Of zijn die verloren, die dieren?
2: Die zijn, als ze die niet direct vinden, en dus meestal als ze die binnenkomen, zijn die niet meer te genezen. Dan moeten ze die afmaken, het euthanaseren noemen ze dat dan. Maar dat is zo'n ethisch gelaten term dat ik dan niet graag gebruik in de dierenwereld.
0: Ja, en is, maar wat is er dat dan gebeurd is... Een virus? Of wat is dat?
2: Nee, het is een bacterie. Het is een bacterie. En dat is, dus in 2019 is dat ter oren gekomen van de professoren Anne Martel en Frank Pasmans van de Wildlife Health Group in Gent, die gespecialiseerd zijn in ziektes van wilde dieren. En die hebben dierenarts Valérie Miseres aangetrokken om dat te onderzoeken. En die onderzoekt dat nu voor haar doctoraat. En die heeft het eerste resultaten binnengekregen. Eerst hebben ze kunnen vaststellen dat het grootste deel van die besmettingen, dat gaat over een corynebacterium. Dat is een bacterie die bij mensen difterie zou kunnen veroorzaken. Maar omdat wij daar allemaal tegen gevaccineerd zijn, is dat in principe geen probleem. Alleen was het raar, omdat dat een bacterie is die vrij veel in dieren voorkomt, ook in huisdieren, zonder dat die daar veel last van hebben. En ineens blijken die egels daar dus massaal aan te sterven. En wat hebben ze dan vervolgens vastgesteld, is dat zo goed als geen enkele egel heeft afweerstoffen tegen die bacterie. Wat betekent dat die hun afweer er eigenlijk niet op reageert? Dat was de heel pijnlijke vaststelling. En dat hebben ze dan verder onderzocht. En nu is de conclusie dat die dieren zo vol chemische vervuilers uit onze wereld zitten, dat je een afweer compleet overstuur draait en niet meer reageert op die bacterie, waardoor dat die egels dus massaal sterven.
0: Het is dus onze schuld.
2: Het is voor de zoveelste keer onze verantwoordelijkheid, ja. En het absurde eigenlijk, wat ik dan nog het meest schokkende vond aan die studie van Valérie, is dat dat zo goed als al die egels, zeker in residentiële wijken, zitten knalvol rattenvergif.
0: En is het te laat? Kunnen we daar nog dat terugdraaien op de een of andere manier?
2: Dat is dus... Zeer de vraag. Ik denk dat zeker in die context van de rattenvergif, wij moeten weg van dat gebruik van pesticiden, vooral in tuinen en moestuinen. Want dat rattenvergif bijvoorbeeld, dat is een heel raar verhaal. Die egels nemen dat niet rechtstreeks op, maar die krijgen dat binnen via slakken en naaktslakken die hun voornaamste voeding zijn. Maar die naaktslakken bijvoorbeeld, die eten de rattenvergif op, maar omdat dat gemikt is naar zoogdieren, worden die daar niet ziek van. Maar dat blijft in dat slakkenlijf zitten en die egels eten dan die slakken op en omdat dat wel zoogdieren zijn, krijgen die dan te maken met die consequenties. Dus als wij er niet in gaan slagen van heel snel dat gebruik van die rattenvergif bijvoorbeeld terug te dringen, dan riskeert dat dweilen met de kraan open te zijn. Ik heb trouwens een reactie gekregen van een natte rattenvriendelijker rattenbestrijder die dus probeert ratten te bestrijden zonder vergif te gebruiken en die zegt dat het waanzinnig is hoeveel rattenvergif hij nog overal gebruikt ziet worden. Niet alleen door particulieren, maar ook door steden en gemeenten, hoewel dat officieel eigenlijk niet meer mag.
0: Het is verboden en toch gebeurt het.
2: Dus daar moet dringend aan geremedieerd worden.
0: En dus dat is heel erg dringend, want het is natuurlijk verleidelijk. Hè. Je denkt, ik wil mijn tuintje proper houden, ik gebruik wat pesticiden, maar je hebt geen idee wat de gevolgen op langere termijn, bijvoorbeeld voor de egel, kunnen zijn.
2: Ja, absoluut. Ja, het is absurd. Er zijn zelfs mensen, Valérie vertelde, er zijn zelfs mensen die egels voederen met katten- en hondenbrokken. Uit een poging om het goed te doen voor die dieren, maar tegelijkertijd leggen ze daar massaal rattenvergif tegen ratten. Dus ze lokken de beesten eigenlijk hun eigen dood in. Op die manier, mensen beseffen dus niet wat de consequenties kunnen zijn van dat pesticidegebruik op beestjes die iedereen wil bewaren.
0: Ja.
2: En dan is er dan nog het verkeer dat die egels, ja. 250.000 verkeersslachtoffers per jaar in een egelwereld alleen al. Dus de landschapsdegradatie, ze hebben minder eten ter beschikking, robotgrasmaaiers die egels verwonden, de opwarming waardoor dat ze minder goed slapen in de winter. Dus het is zo'n opeenstapeling van ellende voor die beesten.
0: Ja, en toch, het zijn zulke sympathieke beestjes, hè?
2: Ze zijn fantastisch. En het intrigerende is dat er dus effectief waarschijnlijk efficiënte maatregelen zijn om daar tegen te strijden, tegen dat verlies. Het is raar dat die doen, want uiteindelijk zijn dat stekelvormige beestjes met een beetje een knorrig humeur. Maar ze zijn wel heel benaderbaar natuurlijk. En veel mensen vinden die geweldig sympathiek. Frederik Toele zei dat ook. Is ongelooflijk, van het Natuurhulpcentrum. Wat een emotie die egel losweekt. Maar daarom is het dan zo... Ja, misschien dat die maatregelen dan toch nog kunnen helpen. Als mensen bijvoorbeeld hun tuinen al wat egelvriendelijker zouden inrichten, dan zou dat kunnen met composthopen en blaren laten liggen, want daar scharrelen ze dan in rond en dan vinden ze dan hun eten in. Of de omheiningen tussen tuinen, daar gaatjes in maken, waar dat die egels probleemloos door kunnen, want
0: juist,
2: ze blijven
0: ja.
2: Ook dikwijls vaststeken in de draad tussen tuinen. En ze hebben toch, een gemiddeld egelterritorium is toch een tuin of 10, want die verplaatsen zich veel meer dan dat veel mensen denken. Dus,
0: ja.
2: Dus op die manier kunnen wel dingen doen.
0: En ze hebben een vast schema,
2: niet te laat.
0: Ze hebben een vast schema. Dat ze een vast schema hebben, want ik had ooit een tuin en elke avond klokslag 7:30 stak een egel die tuin over. Zo heel rustig, tjak, tjak, tjak. En die ging van rechts naar links, daar was hij weer. Je kon er je klok op gelijk zetten.
2: Ja, zoals net als bij ons zijn er in de egelwereld ook routinedieren, hè, lieve.
0: Ja, routinedieren.
2: Er is niks menselijks dat vreemd is aan een egel, of omgekeerd natuurlijk.
0: Ja.
2: Dat is wel het leuke aan met dat soort beestjes in contact te komen, dat je dat kunt zien, dat er toch wel herkenbare factoren in zitten. Maar hier is natuurlijk voor de zoveelste keer wij, die al dan niet bewust zo'n nefaste impact op onze leefomgeving uitoefenen, dat het zelfs de beestjes die we echt willen koesteren in de problemen brengt.
0: Maar het is nog niet echt te laat en we kunnen nog veel doen voor onze vrienden de egel. Dankjewel, Dirk Drouwlands. Nog een fijne dag.

0: Kennelijk hebben ze ook in Zwitserland egels die op hun vier poten langzaam door de tuin wandelen. Andrew Bond. En daarmee zijn we aangekomen bij Nico Dijkshoorn. Kijk, in Leiden.
1: Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal.
3: Beste luisteraars, gistermiddag was ik in een museum. En dinsdagmiddag, dat is de fijnste middag om naar het museum te gaan. Omdat je dan de minste kans loopt dat er iemand tegen je aan gaat staan praten. En ik kan daar heel slecht tegen. Ik vind het heel vervelend wanneer ik naar een schilderij kijk en er zegt iemand tegen mij: ik zie dat dit werk u aangrijpt. Misschien een leuk weetje. Toen de schilder dit werk maakte, had hij een geslachtsziekte. Prettige dag nog verder. Ik vind die enorme aandacht voor het persoonlijk leven van de kunstenaar storend. Ik ben jaloers op mensen die in de 17e eeuw gewoon nog met een boot reisden. Je kon in die tijd maagdelijk van geest voor een schilderij staan en er van alles van vinden. Dat is nu bijna onmogelijk. Wie nu naar een schilderij van Francis Bacon kijkt, die ziet niet alleen de bonk verwrongen vlees met een half oor en twee wanhopige ogen, maar die kent ook het hele leven van Bacon zo ongeveer uit zijn hoofd. Zijn gehoereer, zijn manische buien, zijn gewelddadige vrienden. Maar gisteren was dus heel fijn. Ik ga u niet vertellen waar ik was en wat ik zag, want dan gaat u misschien via Radio 1 contact met mij zoeken om mij te vertellen dat de schilder een penseel gebruikte met varkenshaar en dat zijn beroemdste schilderij is geschilderd vlak nadat hij zijn linkerbeen verloor. Slechts 5 minuten heb ik mij staan ergeren. Vlak naast mij stond gisteren een vrouw met een audioguide in haar oren. Ik keek naar een hele grote witte kool die vlak naast een baksteen lag. En naast mij luisterde de vrouw waarschijnlijk naar de volgende tekst. De witte kool staat voor de onschuld. Het gelaagde verdriet, de kwetsbaarheid en de angst voor het vlijmscherpe mes. De baksteen droomt ervan te worden opgetild en door een raam te worden gegooid. Dat is ook heel mooi, luisteraars. Maar dat was dus niet wat ik dacht toen ik naar het schilderij keek. Ikzelf dacht, nooit gegeten eigenlijk. En met zo'n steen bouwde mijn vader zijn eigen tuinhuisje.
0: En dan viel die tekst nog mee, hè, van die audioguide. Meestal zegt de audiogids gewoon letterlijk wat er op het schilderij te zien is. De volumeknop vinden is ook heel moeilijk voor bepaalde mensen. Dankjewel Nico Dijkshoorn voor deze opbouwende bijdrage aan een betere wereld. Zometeen na het nieuws van 1 is er Ilse Liebens voor u. Blijf dus bij ons, blijf bij Radio 1.
2: Nieuwe Feiten is er ook elke weekdag als podcast. Abonneer je nu op VRT Max.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
6: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
5: Ja, of 2 abonnementen, of...
6: 2! Dan kan ik mezelf volgen!
7: Of is dat vals spelen?
5: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
8: Code Yellow!
9: Liantis! Zeg, ik snap dat hier niet van die...
10: Die tijdsregistratie bedoelt je?
9: Ja.
10: Daar kan ik u bij helpen.
11: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
12: Richie, citroen uit framboos.
13: Richie, Belgische limonade.
14: Altijd verfrissend.
15: In februari 2027 keert het Béjart Ballet Lausanne na bijna 20 jaar terug naar het vernieuwde Cursaal Oostende. Met Set Danse Grec en Béjart et nous. Een meeslepende reis doorheen Maurice Béjart zijn beste balletten. Van 19 tot en met 21 februari in Cursaal Oostende. Tickets gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Clara.
16: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
17: Ja, perfect om het gras te maaien. Ja. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
16: Echt? Oh, merci.
18: Goed doen voelde nog nooit zo goed.
4: breng je snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
14: Bebad.
4: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
8: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
18: Meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
8: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè?
18: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt?
8: Ah, ja?
18: En daardoor veel minder potten verf, hè?
8: Ah, bon?
18: Ja.
8: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
19: Maak het mooi bij je thuis.
20: Colora.
19: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
21: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
22: Amai, ik proef weer precies de zon.
21: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
4: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
23: IKEA.
4: Voorwaarden op ikea.be.
24: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
25: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
18: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
26: Immoscoop, man!
27: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
25: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
27: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
25: Ah, ja?
27: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
28: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
26: Immoscoop, man!
29: Go Yellow!
30: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
31: Echt? Een heel jaar?
30: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
2: VRT Radio 1.
32: Alles begint bij luisteren.
33: Het is 1 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Toon Janssens. Banken zijn verplicht om slachtoffers van phishing meteen te vergoeden, zegt een Antwerpse rechtbank. En een omvangrijke NAVO-delegatie is op bezoek in Kiev. Banken houden zich zelden aan de regel dat ze slachtoffers van oplichting meteen moeten vergoeden. Dat benadrukt de ondernemingsrechtbank van Antwerpen in een oplichtingszaak. Een ouder koppel had een rechtszaak aangespannen omdat het bijna €50.000 was kwijtgeraakt door phishing. Dat bedrag wilden de twee terugkrijgen van de bank, maar die weigerden. Nu heeft de rechter het koppel gelijk gegeven. De bank is verplicht om het verloren bedrag terug te betalen. De rechter merkt in de uitspraak in kort geding op dat veel banken die wet niet naleven. Dat zegt Luc de Kleijer van de rechtbank van Antwerpen.
34: De wet is heel duidelijk. Cliënten moeten onmiddellijk worden terugbetaald. En de rechter merkt op, dit gebeurt in de praktijk zelden of nooit. Wat de rechter niet beslist heeft, is of deze mensen grof nalatig zijn geweest. Als de bank daarvan overtuigd is, kan zij een procedure opstarten, dat is dan een andere procedure, om aan te voeren dat deze mensen grof nalatig zijn geweest en dat zij dat geld zullen moeten terugbetalen aan de bank.
33: Scholen krijgen meer klachten over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs na het ongeval in Buggenhout in Oost-Vlaanderen, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. De klachten gaan over het rijgedrag van chauffeurs en over de staat van de bussen. Het valt de scholen ook op dat vervoersmaatschappij De Lijn sneller een antwoord geeft op de meldingen, zegt ook Anne de Koster, directrice van Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs De Vinderij in Lokeren.
35: Het is opmerkelijk dat we eigenlijk sinds het drama wel wat meer mails krijgen. Wat meer telefoontjes ook van ouders die melden van mijn kind komt ook zeggen dat er te snel gereden wordt. Wij hebben die allemaal gemeld onmiddellijk aan de lijn. We hebben daar onmiddellijk eigenlijk de dag nadien onmiddellijk antwoord op gekregen dat zij daar wel onmiddellijk werk gaan van maken.
33: Een vrouw in Diksmuiden in West-Vlaanderen is vrijgesproken voor gsm'en achter het stuur. Ook al was op een flitsfoto te zien dat ze haar smartphone vasthield. Ze werd geflitst omdat ze te snel reed. Daarvoor kreeg ze een boete, maar dus niet voor het gsm-gebruik. Volgens de politierechter in Veurne hebben foto's van onbemande flitscamera's volgens de huidige regels geen bewijswaarde voor gsm'en achter het stuur. Vorig jaar heeft de NMBS 4% minder treinkilometers gereden dan het jaar daarvoor. Nochtans was de ambitie van de NMBS om het aanbod in 2025 met 1,5% te verhogen. Er zijn verschillende redenen waarom dat niet gelukt is, vertelt Britt Monte van de NMBS.
0: Het afgelopen jaar hebben we natuurlijk te maken gekregen met heel veel stakingsdagen. Ja, die hebben uiteraard wel een invloed op het aanbod dat we aan de reizigers kunnen geven. Maar daarnaast, als we kijken naar rollend materieel, ja, gaat het ook om een combinatie van verschillende factoren. Dus enerzijds hebben we wel wat vertraging opgelopen in de levering van ons nieuw materieel. Dus dat leidt er dan ook toe dat oudere treinen ook langer in dienst moeten blijven. En dat er dus ook een hogere kans is op technische defecten.
33: Tegen 2032 moet de NMBS volgens de beheersovereenkomst het aanbod met 10% verhogen in vergelijking met het aanbod van 2022. Frankrijk legt de Chinese online kledingverkoper Shein een nieuwe boete op, goed voor meer dan 22 miljoen euro. De Franse fraudewaakhond verwijt het bedrijf onder meer dat het de herkomst van zijn kleding niet duidelijk vermeldt, dat het klanten te weinig bedenktijd geeft en dat het zwijgt over microplastics in de stoffen. Het is niet de eerste boete van Frankrijk aan Shein. Het totale bedrag loopt intussen op tot meer dan 210 miljoen euro. Shein zelf noemt de straffen buiten proportie. Vorige week nog legde de Europese Commissie aan concurrent Temu een recordboete van 200 miljoen euro op. De Europese Commissie wil de uitgaven die lidstaten doen om de energieprijzen onder controle te houden tijdelijk buiten de begrotingsdoelstellingen houden. Dat gebeurde er eerder ook al met de defensieuitgaven. Leen de Witte, waarom doet de Europese Commissie dit?
1: Heel concreet op aandringen van Italië dat een buffer wil tegen die hoge prijzen. Maar de maatregel moet alle landen die moeite hebben om de Europese begrotingsdoelstellingen te halen ademruimte geven. De commissie deed dat vorig jaar ook al eens voor defensieuitgaven. Tot 1,5% van het BBP, van de waarde van de economie van een land, mag buiten de doelstellingen blijven zonder gevolgen. Tot nu toe namen de regeringen in ons land geen grote energiemaatregelen, maar als er nog volgen, dan kunnen die beperkt buiten de doelstellingen gehouden worden. Ze moeten wel de energieafhankelijkheid verminderen, zeker van fossiele brandstoffen, en of investeren in kerncentrales, zoals de federale regering onderzoekt, in aanmerking komt, dat is niet duidelijk op dit moment.
33: Oké, dankjewel Leen. NAVO-topman Mark Rutte is vanochtend onverwacht in Kiev aangekomen, de hoofdstad van Oekraïne, amper een dag na de zware Russische aanval daar. Een opvallend bezoek, Tom van de Wegen, want hij komt niet alleen.
3: Nee, Rutte heeft ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen meegebracht, ook die van de Verenigde Staten. Samen houden ze in Kiev voor het eerst een vergadering van de NAVO-Oekraïne-raad. Een overleg is dat waarin Oekraïne, geen NAVO-lid, toch mee aan tafel zit als gelijke. Het bezoek was niet aangekondigd en de timing zegt veel. Het komt inderdaad na die massale Russische raket- en drone-aanval op Kiev en andere steden met meer dan 20 doden. Een duidelijk gebaar van solidariteit dus. Rutte spreekt vandaag met president Zelensky en die blijft aandringen op één ding: meer luchtverdediging tegen de Russische raketten.
33: Oké, dankjewel Tom. En Oekraïne heeft vannacht ook verschillende plaatsen diep in Rusland aangevallen. In Centraal-Rusland is een wapenfabriek geraakt en in Sint-Petersburg staat een grote olieterminal in brand. En net vandaag opent de Russische president Poetin in Sint-Petersburg een economische top. Bij de Iraanse raketaanvallen van vannacht op de golfstaat Kuwait is de internationale luchthaven geraakt en daarbij viel zeker één dode. Er zijn ook verschillende gewonden en er is schade aan één van de terminals. Dat zegt de regering. Ook op de naburige golfstaat Bahrein waren er aanvallen. In beide landen zijn er Amerikaanse legerbasissen. De Amerikanen sloegen terug met aanvallen op Iraanse militaire doelen. De aanvallen zijn opnieuw een test voor de

Met hen in de buurt raak je altijd een beetje in feeststemming. Hè? Ook op een woensdag namiddag de B-52's en Good Stuff. Een heel goede middag. En fijn dat je luistert naar Radio 1. Karel Meesters die serveert ons opnieuw een nummer uit zijn classic album van de week. Dat is Voodoo van D'Angelo. We gaan samen de nieuwe plaat van Paul McCartney verder ontdekken. En er komt een huisbaas zijn huurgeld vragen nu. Bij Pokey Lafarge, er is Rent Money.

kwaliteitslabel aan zich. Eefje de Visser en de Parade. Het is bijna 20:20 geworden. Dit gebeurt er onderweg op de Antwerpse ring. Komt er een half uur bij, klein half uur, richting Nederland, tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. En een kwartier richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de E17 van Antwerpen naar Gent komt er een kwartier bij, tussen Beervelde en Destelbergen. De rechterrijstrook is versperd door een defect voertuig. Naar Brussel 10 minuten extra op de E40 vanaf Sterrebeek en elders beperkte vertragingen. Op de E40 van Gent naar Brussel is voorbij Afliegem de weg vrijgemaakt. En ook op de E19 van Antwerpen naar Brussel is in Kontich de weg weer vrij. Radio 1. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: De kantoor is bij Radio 1 en Do You Love Me? Radio 1.
1: Classic album van de week.
0: Karel Meesters is televisiemaker. Hij is ook concertorganisator. Als hij zelf iets organiseert, is hij heel erg bezig met de kwaliteit van het geluid, want hij is ook slechtziend. Vandaar, je kan hem kennen van het programma Niks te zien op VRT. En deze dagen kan je hem aan het werk zien in Iedereen Zomert, in het item Karel en route. Hij is Brusselaar en hij lift nu van Narva in Estland, waar zijn overgrootouders woonden voor ze het land moesten ontvluchten. Nu, om daar te geraken, rekent hij op de behulpzaamheid van de mensen die hij onderweg tegenkomt. Sowieso mooi om te volgen. Hij kiest Karel Meesters Voodoo van D'Angelo als classic album van de week. D'Angelo is een van de pioniers van de neo soul, heeft maar 3 albums uitgebracht in zijn carrière, maar was en zal voor altijd een van de meest invloedrijke R&B-muzikanten blijven van zijn generatie. Vorig jaar overleed D'Angelo, hij was amper 51. Karel Meesters kiest dus voor Voodoo, zijn tweede plaat uit 2000. Een plaat waarover Karel zegt, binnen 100 jaar klinkt hij nog altijd even fris. En hij heeft gelijk. We gaan luisteren naar Africa.
2: Africa, absoluut één van mijn lievelingsnummers van de plaat en blijkbaar van Questlove ook. Het nummer draait rond spiritualiteit, afkomst, hun afkomst van Afrika. Waar dat ze nu zijn, waar dat ze naartoe gaan, wat hun legacy gaat zijn. Het is ook geschreven naar aanleiding van de geboorte van de zoon van D'Angelo. En dus een nummertje dat draait rond afkomst, doorgeven, spiritualiteit. Blijkbaar zei Questlove echt het nummertje waarmee D'Angelo de wereld wou bereiken, om het zo te zeggen, de wereld raken. Heel mooi nummertje om rustig naar te luisteren. Heel introspectief. Ik luister er echt heel, heel vaak naar.
0: En de Questlove waarvan sprake is de man van de roots die drumt op die fantastische plaat van D'Angelo. Africa.

0: D'Angelo was bezeten door Prince. Dat hoor je op al zijn platen, maar dat hoor je heel erg op deze plaat, op Voodoo. Met Pino Palladino op bas, met Questlove op drum die de instructies had gekregen om zowat slepend net na de beat te drummen. En daardoor krijg je die groove die ongeëvenaard is. Ook morgen en overmorgen krijg je nog een nummer uit het classic album te horen. Gekozen door Karl Meesters, Voodoo van D'Angelo. Dit was Africa.
1: Was living in the belly of a shark, seeing what he was eating all the time. She pulled me out with her pirate sense of duty.

0: on my own.
1: Gabriel Rios en Ghost Boy bij Radio 1. Dexter Wansel is overleden. Hij was een van de absolute grondleggers van The Sound of Philadelphia. Hij is 75 geworden. Als je hem wil leren kennen, dan moet je zeker eens gaan luisteren naar zijn debuutplaat, Life on Mars uit 76. Dat is een plaat bijvoorbeeld die heel belangrijk is geweest in het leven en in de carrière van Jamiroquai. Je noemt dat echt een van de belangrijkste platen ever. Nu, de drumintro ook van een van zijn nummers, van Theme of the Planets, ga je zeker ook kennen, want dat is echt zo een van de bepalende beats geweest in de hip-hop. Veel van zijn muziek is heel veel gesampled ook, door onder andere Kendrick Lamar, door Lil Wayne, door Drake, vele andere, vooral hip-hop mensen. Hij heeft ook gearrangeerd en geschreven voor andere mensen, zoals de Jacksons, ook voor het Mother, Father, Sister, Brother Orchestra, met die heel erg warme synthesizer en keyboardklanken. Dit schreef hij ook voor de Jones Girls, Nights Over Egypt.

met die hele warme en funky keyboardklanken. Van Dexter Wansel, de man die op 75-jarige leeftijd is overleden. De man die we voor altijd gaan linken aan The Sound of Philadelphia. The Jones Girls en Nights Over Egypt. De Rolling Stones die hebben een nieuwe plaat klaar. Die komt uit op 10 juli. En Mick Jagger zou heel graag gaan toeren. Nu eigenlijk zouden ze dit jaar al toeren. Maar dan kwam het nieuws dat Keith Richards niet op tournee kon gaan. Maar kijk, zo gauw dat iedereen fit is, dan gaan die maanden terug de baan op. Dat voel je aan alles. Dit is In The Stars.

0: We hopen samen met Mick Jagger allemaal dat ze snel hun valiezen nog eens mogen inpakken om op tournee te gaan, de Rolling Stones. En in the Stars, het is precies 20 voor 2 geworden. Op de Antwerpse ring vertraag je nog een half uur richting Nederland, tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout, en een kwartier richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de E34 vanuit Zelzaten vertraag je in Beveren door een defect voertuig op de aansluiting richting Stabroek met de R2. Op de E17 van Antwerpen naar Gent komt er een kwartier bij tussen Kalken en Destelbergen. De weg is daar wel vrijgemaakt. Naar Brussel ook een kwartiertje aanschuiven op de E40 vanaf Sterrebeek. De linkerrijstrook is versperd door een defect voertuig. Op de binnenring rond Brussel, 10 minuten erbij tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Elders enkel beperkte vertragingen.
1: Het gloednieuwe Antwerp Fashion Festival palmt Antwerpen helemaal in en brengt mode tot bij iedereen. 4 dagen shows, presentaties, installaties, etalages, expos, talks en events. Compagnie Merkpool is erbij. Live van op het Antwerp Fashion Festival. Vrijdag van 10 tot 12 op Radio 1.

Het is Pedro Enias die dit nummer ooit heeft meegebracht naar Radio 1. En sindsdien heeft het ook een plekje in mijn hart. Miss Wing is Tropical van Quantic en Nicodemus. Nog eentje voor het nieuws. Dat is

0: Seeds. Zondag 28 juni in het Middenvijverpark in Antwerpen. Een concertervaring om nooit te vergeten. Samen met Licky Lee, Johnny Marr, Benjamin Clementine, Anna van Housewolf en Das Pop. Tickets en info, liveislive.be. Samen met Radio 1.
1: Speel nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
2: Caraïbisch blauw.
3: Of tropisch groen.
2: Maak het mooi bij je thuis.
4: Colora.
1: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
5: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
6: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
5: En helemaal op maat.
6: Zeker, tot in de details.
7: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
8: Camber, more space for your place.
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
10: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
11: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: Knaldi.
14: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
15: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
16: Tussen de ochtendradio en dagelijkse post.
15: Meer merk.
16: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
15: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen.
17: Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be.
18: VAR. Bereik meer.
19: Nu bij Maxizo.
20: Hallo.
19: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
21: VRT Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren. 2 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. De Vlaamse koepel van zorginstellingen, Zorgnet Icuro, wil strengere regels voor patiënten die niet opdagen voor operaties zonder te verwittigen. In het AZ Turnhout en ziekenhuis aan de Stroom in Antwerpen gebeurt dat steeds vaker. Het gaat dan vooral over niet dringende operaties zoals ingrepen aan spataders. Margot Kloet van Zorgnet Icuro vraagt aan de overheid een strenger wettelijk kader over wat ziekenhuizen van patiënten mogen verwachten.
22: Mijn oproep is vooral dat mensen, als ze zich bedenken voor een operatie of als ze denken van kijk, ik ga liever naar een ander, dat ze dan de moed hebben om het ziekenhuis en of de chirurg te verwittigen, dat ze niet gaan komen. Want uiteindelijk, op dat moment had iemand anders kunnen behandeld worden of had iemand anders kunnen geholpen worden. Dat is iets van deze tijd. Ik kan daar moeilijk zeggen waarom dat zo is.
0: Scholen krijgen meer klachten over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs sinds het ongeval in Buggenhout in Oost-Vlaanderen, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. De klachten gaan over het rijgedrag van buschauffeurs en over de staat van de bussen. Het valt de scholen ook op dat vervoersmaatschappij De Lijn sneller een antwoord geeft op de meldingen. Dat zegt ook Anne de Koster, directrice van Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs De Vinderij in Lokeren.
23: Het is opmerkelijk dat we eigenlijk sinds het drama wel wat meer mails krijgen. Wat meer telefoontjes ook van ouders die melden van mijn kind komt ook zeggen dat er te snel gereden wordt. Wij hebben die allemaal gemeld onmiddellijk aan de lijn. We hebben daar onmiddellijk eigenlijk de dag nadien onmiddellijk antwoord op gekregen dat zij daar wel onmiddellijk werk gaan van maken.
0: De Europese Commissie wil uitgaven die lidstaten doen om de energieprijzen onder controle te houden tijdelijk buiten de begrotingsdoelstellingen houden. Dat gebeurde eerder ook al met de defensieuitgaven. Leen de Witte vertelt waarom deze maatregel genomen wordt.
2: De maatregel moet alle landen die moeite hebben om de Europese begrotingsdoelstellingen te halen ademruimte geven. De commissie deed dat vorig jaar ook al eens voor defensieuitgaven. Tot 1,5% van het BBP, van de waarde van de economie van een land, mag buiten de doelstellingen blijven zonder gevolgen. Tot nu toe namen de regeringen in ons land geen grote energiemaatregelen, maar als er nog volgen, dan kunnen die beperkt buiten de doelstellingen gehouden worden. Ze moeten wel de energieafhankelijkheid verminderen, zeker van fossiele brandstoffen, en of investeren in kerncentrales, zoals de federale regering onderzoekt, in aanmerking komt, dat is niet duidelijk op dit moment.
0: Het weer eerst nog vrij droog, daarna lichte regen vanaf het westen en maxima tot 20 graden in de Kempen. Morgen wisselend bewolkt met buien, mogelijk onweerachtig met vrij veel wind en na de middag geleidelijk droger in het westen en tot 18 graden. Ook de volgende dagen vaak zwaar bewolkt met buien. Meer in de app van VRT Nieuws.

kan deugd doen toch? Lekker lang in bed blijven liggen. Annabel Lam met So Lucky in Bed. Ze bedoelt waarschijnlijk niet waar ik aan het denken ben. Ik heb Bonnie Raitt voor je in de aanbieding. En Martha and the Muffins en Kacey Musgraves. En ook deze Don McLean met Vincent. Een heel goede middag. Fijn dat je luistert. Stop.

plannen. Meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil

0: niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
1: Amai, ik proef hier precies de zon.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
2: Radio 1 live. Nou.

0: Soms kom ik langs de zeven tuinen. Ik roep, is hier nog iemand buiten?
1: Het is Klaas Daru die zingt over zijn perfecte jeugd en jeugd. Waarbij je gewoon kon roepen over de tuinen heen. En ofwel je vrienden ofwel de moeders van je vrienden, die riepen dan gewoon terug. Ja, kom maar spelen. Klaas en zeven tuinen.

0: Wat een heerlijke energie ging er toch uit van die band. Het soort energie dat je nodig hebt op een woensdagnamiddag, mocht er een klein dipje in zicht zijn. Cream en White Room, het is ruim 2:15 geworden. Opletten, mocht je onderweg zijn naar Antwerpen, komen er 10 minuten bij op de E17 vanaf Kruijbeke. Ook op de E34 file golven vanaf Vrasenen. En het is ook aanschuiven op de E313 vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring richting Nederland een klein 30 minuten vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En een kwartier richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de binnenring rond Brussel dan 10 minuten file tussen Groot-Bijgaarde en Jette. En op andere plaatsen enkel wat lichte vertragingen.
1: Radio 1. Ilse Liebens.

0: Casey Musgraves en Dry Spell.
1: Dit is het album van de week. Nothing
2: comes to mind. Radio 1. No one can erase
0: the days we left. The Boys of Dungeon Lane, zo heet het nieuwe album van Paul McCartney, die volgende maand 84 wordt. Een nostalgisch album, hij kijkt terug naar zijn jeugd in Liverpool. Op de hoes van de plaat staat ook het naambordje van de straat van Dungeon Lane, de straat waar McCartney zo vaak heeft rondgefietst. De plaat gaat ook deels natuurlijk over zijn vroege avonturen met George Harrison en met John Lennon lang voor de Beatlemania. Nu, zo goed als alle instrumenten op die plaat heeft Paul McCartney zelf ingespeeld. Hier en daar hoor je ook een synth of een gitaartje die is ingespeeld door Andrew Watt. Dat is de co-producer van de plaat. We gaan luisteren naar We Too en wat er nu zo meteen volgt is een iets wat technische uitleg van Paul McCartney zelf. Gaat over het opnamemateriaal dat ze hebben gebruikt voor dit specifieke nummer. Dat gaat namelijk over een viersporen Studer bandopnemer. Die gebruikten ze al ten tijde van de Beatles. Viersporen, dat is echt niet veel natuurlijk. Dus ze moesten daar heel creatief mee zijn als ze hun songs wilden opnemen. Maar dus Paul McCartney zei op een bepaald moment tegen die producer Andrew: zou het oké zijn mochten we een nummer opnemen met datzelfde soort bandopnemer? Waarop Andrew zeer enthousiast werd.
3: A lot of the Beatles records were made on four-track Studer machine, which is like such a classic, you know. But I tell people it's four little tracks, and we made Day in the Life on this machine with four little tracks. So what you would do is you would say record two tracks like drum and bass, and then you'd mix that. Just you get it correct balance. That's why they were all called balance engineers. They'd send that to one of the other empty tracks, bounce it to the empty track. So now you had three tracks free. So then you would do the system over and over and over again. And you could put an orchestra, you know, on one then. So I was talking to Andrew about all this. He loves all these legends of the past, you know. I said, yeah, we did it all on this machine. He said, can we use it now? So he said, yeah, we can, you know, we should use it, kind of thing. So we did this next track on that. We wrote this and made it up to use on the Studer. Yeah, so I think it's worked out nicely. It's just a little love song. Yeah, so the thing I'm impressed with, and Andrew's impressed with, is the snare drum sound. It's the best snare drum sound in the world, he said modestly.

opgenomen met eenzelfde soort opnamemateriaal dat ze ook gebruikten voor A Day in the Life van The Beatles. Paul McCartney met We Too van op ons album van de week, The Boys of Dungeon Lane. Je kan een exemplaar winnen van die plaat via het Radio 1-kanaal op VRT Max. Dit zijn Whispering Suns.

Brenda Muffins bij Radio 1 en Echo Beach. En daarvoor Whispering Suns en The Talker. Eind juni, de 26e, dan komt een nieuwe plaat uit van IBI. Die zal Offering heten en die komt uit op hun eigen label op IBI Records. En dit is daaruit de eerste heel erg mooie single. Dit is Asset.

0: De komende maanden volop aan het toeren in de States, niet te stoppen. En gelukkig maar, ze heeft zoveel moois om te delen met de wereld. Bonnie Raitt, Made Up Mind. Het is bijna 3:20. Opletten als je onderweg bent naar Antwerpen, komen er 10 minuten bij op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland een klein half uur vertraging tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. En een kwartier richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten file van Voorgroot-Bijgaarde tot Selk. De rechterrijstrook is dicht door een defect voertuig. En op de buitenring een kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Op andere plaatsen enkel wat lichte vertragingen. Dit zijn de Delfonics.
1: Radio 1.

Het is een nummer uit de jaren 60, maar het zou kunnen dat het pas veel later op je radar is gekomen. Bijvoorbeeld in die coverversie van Prince. Of bijvoorbeeld in 1997, toen werd het door Tarantino gebruikt in de soundtrack van die fantastische film Jackie Brown. Het is daar waar ik het denk ik voor de eerste keer heb gehoord. The Delphonics en Lala Means I Love You. Del Shannon zometeen op je radio na Floris, Francis, Arthur en Wolfje.

Delshannon en Runaway, Massive Attack en Tom Waits, die hebben de handen in elkaar geslagen en een nummer gemaakt tegen ICE en consorten. Dit is Boots on the Ground.

0: Pak het op.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Elke dag nemen leiders beslissingen in een wereld die sneller draait dan ooit. Gedreven door nieuwe kansen en digitale transformatie, maak je het verschil niet alleen door wat je doet, maar ook door hoe je het doet. Met KPMG boek je vooruitgang dankzij expertise, vertrouwen en echte impact. KPMG. Make the difference.
5: Zeg Jasmin,
6: mm-hmm.
5: Jij zou toch de keuken schilderen, hè?
6: Mm-hmm.
5: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
6: Dat klopt.
5: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
6: Yes.
5: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
6: Joehoe.
5: Zeg maar, hoe komt dat jij zoveel tijd hebt?
6: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
5: Is dan geen tijd dat je eraan begint?
6: Ja, zeker. Ja.
7: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
8: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
9: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
10: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
8: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
9: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
11: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
12: Oké, Maarten. Frankrijk-Noorwegen. Ik zeg 4-1.
13: Monetes. 1-2. Voilà, jij vergeet Haaland zeker?
12: Maar Haaland, je moet realistisch blijven, hè Maarten?
13: Jij gunt het mij gewoon niet, dat ik gelijk heb.
12: Gunnen. De WK-pronostiek is geen liefdadigheid, hè.
14: De gunfactor stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
15: Oh, amai, die ceviche was lekker.
12: Ja, hè.
16: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
12: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is...
15: Schat, blijf kalm.
12: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En dan heb je dus prijs bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
15: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
12: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
17: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
18: VRT Radio 1.
19: Alles begint bij luisteren.
20: 3:00, goedemiddag. VRT Nieuws met Toon Janssens. De Vlaamse koepel van zorginstellingen, Zorgnet Icuro, wil strengere regels voor patiënten die niet opdagen voor operaties zonder te verwittigen. In het AZ Turnhout en ziekenhuis aan de Stroom in Antwerpen gebeurt dat steeds vaker. Het gaat dan vooral over niet dringende operaties, bijvoorbeeld ingrepen aan spataders. Margot Kloet van Zorgnet Icuro vraagt aan de overheid een strengere wet over wat ziekenhuizen van patiënten mogen verwachten.
21: We noemen dat soms de wet op de patiëntenplichten. Ik denk dat we daar ook meer en meer naartoe moeten gaan, zodanig dat ziekenhuizen toch een aantal dingen kunnen afdwingen. En dat heeft alles te maken met het respecteren van gezondheidszorg als een schaars goed. Een sanctie kan in het uiterste geval mogelijk zijn, maar dat moet vooral ook in een regelgevend kader komen, want die is niet te tolereren.
20: Supermarktketen Aldi wil zijn winkels op zondagvoormiddag openhouden tot 1:00. Dat heeft de directie gezegd tijdens een overleg met de vakbonden gisteren. Het was het eerste concrete voorstel van de directie over de zondagsopening. Werknemers kunnen er dan zelf voor kiezen om op zondag te werken en krijgen een financiële toeslag. Wanneer er echt onderhandeld zal worden over de zondagsopening is niet duidelijk. Eind juni is er opnieuw overleg, maar de bonden willen dan andere agendapunten afhandelen. Spoorwegbeheerder Infrabel zegt dat er in de dagen na het dodelijke ongeval aan de spoorwegovergang in Buggenhout geen nieuwe overtreding geweest is met een bus van vervoersmaatschappij Tros Beijaard. Dat blijkt uit de analyse van camerabeelden. De directie van de maatschappij had een bericht gestuurd naar alle chauffeurs om te zeggen dat getuigen een nieuwe overtreding hadden gemeld. Ze noemden dat in de brief onbegrijpelijk en onverantwoord. Volgens informatie aan onze redactie was de trein al gepasseerd. De slagbomen waren weer omhoog en het licht was al van rood op wit gesprongen. Sinds 1 mei zijn er geen bootjes met transmigranten meer vertrokken vanuit ons land om via de Noordzee naar het Verenigd Koninkrijk te gaan. Dat bevestigde de regering in de Kamer vanmorgen. Er werd nogthans gevreesd dat er door het mooie weer opnieuw veel pogingen ondernomen zouden worden. Maar er wordt volop ingezet op het oppakken van mensensmokkelaars. Niet alleen met meer politie op het strand bijvoorbeeld, maar ook door het inzetten op het verstoren van de netwerken van mensensmokkelaars. Dat zei minister van Justitie Annelies Verlinde.
0: En het is uiteraard op dit ogenblik nog onmogelijk om met zekerheid te zeggen wat het oorzakelijk verband is, maar de arrestatie op 21 mei in Duitsland van een grote leverancier van draagbare boten aan smokkelaars in het kader van een Belgisch gerechtelijk onderzoek heeft wellicht een belangrijke rol gespeeld in het feit dat de organisatie van die mensensmokkelaars werd verstoord, waardoor de voorbije weken de pogingen tot oversteek drastisch zijn verminderd.
20: Het weer eerst nog vrij droog, daarna lichte regen vanaf het westen en maximaal tot 20 graden in de Kempen. Morgen wisselend bewolkt met buien, mogelijk onweerachtig met vrij veel wind. Na de middag geleidelijk droger in het westen en tot 18 graden. En ook de volgende dagen vaak zwaar bewolkt met buien. Meer op vrtnieuws.be.
1: Alphabet. Your mobility made easy. Radio 1.

uit die bijzonder creatieve en getalenteerde familie. Want zijn broers, dat zijn Sean Penn en dat was ook Chris Penn, twee acteurs. Michael Penn is de muzikant van de familie die met dit nummer kwam op zijn debuutplaat No Myth. Een heel goede middag. Heel fijn dat je luistert naar Radio 1. Diana Ross komt eraan na Rufeda, Something Coming.

0: Weken voor onze studenten en hun ouders. Hoe kan je hen ondersteunen tijdens de examens? Een goede vraag voor Anne en Daan.
1: Ja hoor, luister volgende week en doe mee met ons examen.

0: Nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
1: Ik kies Unlimited Internet.
0: En 5G.
1: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Speel nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
3: Radio 1 live.

0: Ik weet niet hoeveel tijd ze precies gaat krijgen deze zomer als ze komt spelen op de Lokse feesten. Maar als ik kijk naar haar setlists van de voorbije weken en maanden, dan staat dit nummer wel op de setlist als ze heel veel tijd krijgt om te spelen. En anders is het een van die nummers die ervan tussen valt, omdat ze gewoon te veel hits heeft, denk ik, om te spelen op zo'n één avond. Diana Ross en It's My House. En dit is Olivia Rodrigo.
1: Dit is deze week onze Vox-tip.
2: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
1: Radio 1.

0: Vokstip deze week. Dus als je haar zaterdag wil zien opduiken in de lijst, dan moet je gaan stemmen voor haar via het Radio 1-kanaal op VRT Max. En dan zaterdag luisteren, zaterdagochtend naar Vox. Olivia Rodrigo met The Cure. Het is, even kijken, bijna 20:20 geworden. Je staat in de file naar Antwerpen op de E34 in Beveren. Dat komt door een ongeval. Voor wie de R2 richting Stabroek op wil, is de weg volledig versperd. Nog naar Antwerpen, aanschuiven op de E313 vanaf Herentals West. Er komen 20 minuten bij. Op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je een dik half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. En 20 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de binnenring van Brussel een kwartier. Hier file van Dilbeek tot Zellik. De rechterrijstrook is dicht door een ongeval. En op de buitenring 25 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Naar Brussel dan op de E40 vanaf Ternat 20 minuten file. Het gaat langzaam op de E313 richting Lummen in Beringen door een gat in de spitstrook. Het wegdek wordt daar hersteld. Op andere plaatsen enkel wat lichte vertragingen.
1: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

Bob Dylan die gaat ook nog de revue passeren tussen nu en 4 uur. Maar het was hij die het nummer schreef voor Manfred Mann, The Mighty Quinn. Zometeen ook de Zombies op Radio 1, Time of the Season. Na een fris belpopnummer van de band van Lotte Lauwers, dit is Patches.

Losgehen op dat orgel. The Zombies en Time of the Season. The Afghan Wigs die vieren dit jaar hun 40ste verjaardag. Jawel, en dat vieren ze onder andere met een nieuw album dat uitkomt in augustus. En ze gaan ook toeren en ze komen, dat hebben we vandaag ontdekt, 3 keer naar ons land. Een keertje op 1 oktober, dan spelen ze in Luik. 4 oktober de Roma in Antwerpen. En 5 oktober, dan komen ze naar de AB in Brussel. Dit zijn ze met een nieuwe single.

0: Jungle Rule is de nieuwe single van The Afghan Whigs. Zal dus ook op de nieuwe plaat staan die in augustus uitkomt. En dan in de maand oktober komen ze 3 keer spelen in België.
1: Radio 1.
0: Het is ruim 3:30 geworden ondertussen. Na het nieuws is er De Wereld Vandaag op je radio met Ruud Roets. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Het gaat onder andere gaan over dat vonnis rond phishing.
2: Ja, een Antwerpse rechter heeft een bank verplicht om een koppel terug te betalen dat was opgelicht voor 50.000 euro. Mm-hmm. Dat is opvallend, omdat de banken dat meestal weigeren. Zeggen, ja, het argument is vaak de klant heeft een grove fout begaan, dus wij vergoeden dat niet. Dus gaan wij toch eens horen bij een professor financiële economie welke gevolgen dit vonnis kan hebben voor banken. Want als dat de regel is dat er inderdaad altijd eerst terugbetaald moet worden, dan spreken we over iets helemaal anders, maar ook voor ons als klant natuurlijk. Dus ja. Daar heel wat vragen over. We gaan ook naar infectioloog Lauren Liseborgs. Die is in het oosten van Congo. Daar wordt alles op alles gezet om die ebola-epidemie in te dijken. Dus kunnen we met hem daar uit eerste hand over praten. Veel Rusland-nieuws ook. Om te beginnen is er in Sint-Petersburg die grootschalige aanval geweest op olieraffinaderij. Onder andere. Maar daar is natuurlijk dat economisch forum waar president Poetin hoopt om een aantal landen te overtuigen om in Rusland te investeren. Dat is misschien moeilijker nu daar zwarte wolken over de stad drijven. Dat aan de ene kant. En aan de andere kant is er Rusland en de sport bij uitbreiding Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland. Want in de 8e finales van de vrouwen op Roland Garros, en dan zijn we bij tennis, zitten er dus van de 8 gekomen kwalificeerde speelsters, 2 Oekraïense, 3 Russische en een Wit-Russische speelster. Ja, voilà, dat is een moeilijk verhaal. Mm-hmm. Want ja, wie gaat elkaar ontmoeten in de halve finales? Wie gaat elkaar ontmoeten in de finales? En er zijn al op de persconferenties een aantal uitspraken rondgedaan.
0: Je hebt foto's getoond en zo.
2: Ja, dat kan niet anders natuurlijk. Hè. En wij hebben hier bij ons aan de VUB een docent geopolitiek die bezig is met sportmanagement. Ook, dus die brengt perfect die twee zaken samen. En met hem ga ik daar straks ook over praten.
0: Oké, okay. Ik heb een nummer, want het is geen tennis, het is voetbal. Het is Kiss the Grass.
2: Ja, ook wat moet ook stilaan, hè?

0: Twee fijne combinaties na elkaar. Emma Bale en Porcelain ID. Met het midden en daarvoor Sylvie Kreusch samen met Romeo Elvis en het WK-lied Kiss the Grass. Allee, allee. Het is 3:40 geworden en opletten als je onderweg bent, want je staat in de file. Naar Antwerpen op de E34 in Beveren komt door een ongeval. Voor wie de R2 richting Stabroek op wil, is de weg volledig versperd. Nog aanschuiven op de E313 vanaf Herentals-West, er komt een half uur bij. Op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je een dik half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. En ook een half uurtje richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de binnenring rond Brussel een kwartier file rijden van Dilbeek tot Zellik, dat komt door een eerder ongeval. En op de buitenring 25 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Naar Brussel aanschuiven op de E40 vanaf Ternat, 20 minuten. En op de E40 in Sterrebeek door een defect voertuig op de rechter rijstrook. Het gaat langzaam op de E313 richting Lummen in Beringen door een gat in de spitsstrook. Het wegdek wordt daar hersteld. Op andere plaatsen enkel wat lichtere vertragingen. Dit is Shug Yotis.
1: Radio 1.

Vanochtend ging het in de wereld van Sophie over dagdromen. Deze outro van dit nummer leent zich daar wel voor, vind ik. Een nummer van Shuggy Otis. Ik hoorde Leonard Korevits, die je misschien nog kent van de Compact Disc Dummies, onlangs heel lyrisch over deze man spreken. Het is ook een inspiratiebron voor hem geweest voor zijn solowerk. Solowerk dat hij tegenwoordig onder de noemer Lenny Lenny uitbrengt. Strawberry Letter 23 van Shuggy Otis. En dit is Lizard, Coltrane en Ecstasy. Am I right? Or are you wrong?

Wat er zich op het podium afspeelde, zag er allemaal bijzonder goed uit en klonk fantastisch mooi. Maar wat er zich naast het podium afspeelde, dat weten we ondertussen, was veel, veel minder fraai tussen die twee. Icon Tina Turner, I Can't Believe What You Say. En daarvoor Lizaar met Coltrane en Ecstasy. Na het nieuws van 4 uur is Ruud hier met De Wereld Vandaag. Ik laat je met Bob Dylan, die komt eraan na Maite en Nimmen Sunderdij.

0: Wit-wit?
1: Of net niet wit?
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
4: Ricci, citroen met framboos.

0: wereld, eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
3: We beginnen de wereld vandaag zo dadelijk in het oosten van Congo. Daar is Laurens Liesenborgs van het Instituut voor Tropische Geneeskunde. En u weet het, dan gaan we het hebben over ebola.
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: 4 uur, een goedemiddag. VRT Nieuws met Toon Janssens. De weduwe van de buschauffeur die om het leven kwam bij het ongeval in Buggenhout vorige week zegt dat ze haar man niet herkent in de getuigenissen over zijn rijstijl. Ze had ook geen weet van klachten, dat zegt haar advocaat John Maas. Intussen loopt het onderzoek naar de oorzaak van het ongeval met de schoolbus nog volop. De advocaat van de weduwe roept op om de resultaten van dat onderzoek af te wachten.
7: Het is zo dat in de eerste plaats zij zelf haar echtgenoot daar niet in herkent. En sommige dingen zijn erg pijnlijk voor haar om te lezen. En wij roepen eigenlijk op om met de nodige sereniteit en terughoudendheid nu te handelen en het onderzoek af te wachten dat hopelijk de omstandigheden en de oorzaak in beeld kan brengen. En dat is waar zij vooral op hoopt. En wij roepen op om dat in alle rust af te wachten.
6: Bij het ongeval kwamen naast de chauffeur ook de busbegeleidster en 2 leerlingen om het leven. Zo'n 60 studenten van verschillende universiteiten zijn vandaag de hele dag in het Vlaams parlement om er te studeren. Het is een vorm van protest tegen de besparingsplannen van minister van Onderwijs Zuhal Demir. Die wil 34 miljoen euro besparen op studiebeurzen door de voorwaarden voor zo'n beurs strenger te maken. De studenten hebben al eerder actie gevoerd in het Vlaams parlement, maar nu er over de plannen zou worden gestemd tijdens de blokperiode, zijn ze er opnieuw.
8: Het is de blokperiode, de examens zijn bezig. Dus wat is een betere manier om te betogen tegen een besparingsbeleid op het onderwijs dan te studeren? Ik denk dat dat de meest krachtige manier is.
9: We willen toch laten zien dat we ondanks de blok toch actie willen blijven voeren tegen het decreet dat nu vandaag gestemd zal worden eventueel.
10: We merken toch elke keer dat we hier zijn dat het een effect heeft op de manier waarop er gestemd wordt. Er is al 3 keer een uitslag gekomen volgens mij en vandaag hopen wij ook terug op een overwinning.
6: En intussen vindt in het Vlaams parlement ook een debat plaats over alle hervormingen die gepland zijn in het onderwijs. Het gaat onder meer over het verminderen van het aantal pedagogische studiedagen en de nieuwe minimumdoelen in het basisonderwijs. Er is veel kritiek op minister Demir, niet alleen vanuit de oppositie, maar ook van coalitiepartners CD&V en Vooruit. Benedict Koussement vanuit het Vlaams parlement.
11: Er verandert te veel vanaf september en het gaat te snel. En in het onderwijs weten ze dat snelheid punten kost. Loes van Drommen, CD&V.
12: Als je niet de tijd neemt om iets goed uit te werken, dat je dan misschien wel op het einde wel een keer een buis krijgt.
11: Volgens Groen is alle vertrouwen weg. Kim Buist.
13: Hoe kunnen nu een minister van Onderwijs zijn die de grootste onderwijshervormingen wilt doorvoeren als de mensen die het moeten uitvoeren, als je die niet naar waarde schat.
11: Bij Vlaams Belang vinden ze de hervormingen wel noodzakelijk, maar dit is niet haalbaar. Roos-Marijn Bekkers.
14: Ik vind het zo frustrerend om te zien hoe ondoordacht en overhaast hervormingen die onze Vlaamse onderwijskwaliteit juist terug omhoog zouden kunnen krijgen, worden uitgevoerd.
11: Veel kritiek. Minister Demir belooft meer overleg, al blijft het doel een betere onderwijskwaliteit.
15: En daar gaan we aan werken. Voortaan zullen we bij elke stap die we zetten ook met hen overleggen, naast de koepels, ook met een delegatie van directeurs. We gaan de vinger aan de pols houden bij de directies.
6: Sport. Op het tennistoernooi van Roland Garros is nummer 1 van de wereld Sabalenka verrassend uitgeschakeld in de kwartfinale. De Wit-Russische Sabalenka verloor in 3 sets van de Russische Schneider. Sabalenka won de eerste set, maar gaf het daarna helemaal uit handen. Set 3 was met 6-0 voor de Russische. Het weer eerst nog vrij droog, daarna lichte regen vanaf het westen en maxima tot 20 graden in de Kempen. Morgen wisselend bewolkt met buien, mogelijk onweerachtig met vrij veel wind. Na de middag geleidelijk droger dan in het westen en tot 18 graden. Ook de volgende dagen vaak zwaar bewolkt met buien. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 1. De wereld vandaag. Met Ruud Roets.
3: Heel goedemiddag en blij dat je luistert naar De Wereld Vandaag.

0: We zijn vertrokken met The Cure en The Love Cats. In het oosten van Congo wordt alles op alles gezet om de ebola-epidemie in te dijken. De Wereldgezondheidsorganisatie benadrukte daarnet in een persconferentie dat er nog veel uitdagingen zijn. Er moet meer getest worden. Ook de contacttracing kan nog veel beter. En de WHO blijft zich dan ook inzetten om er snel een einde aan te maken. Dat zegt de topman Tedros Ghebreyesus.
1: For now, WHO en our partners are committed.
2: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
3: Amai, ik proef hier precies de zon.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar 3,49 euro. Lidl, dat kan tellen.

0: Zeker zie! Want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Radio 1 live.
2: Geïnfecteerd te zijn met het virus. Dus dat is een stuk minder dan de 1000 gevallen die gecommuniceerd werden de laatste dagen. Dat is eigenlijk omdat nu men goed is beginnen testen, men nu vooral eigenlijk enkel de bevestigde infecties gaat beginnen te rapporteren. Ja. En die liggen natuurlijk een stuk lager dan mensen die verdacht zijn van geïnfecteerd te zijn met het virus.
1: Dus deze cijfers zijn eigenlijk correcter, want eind vorige week vertelde u nog dat er problemen waren met die testcapaciteit in Bunia, in het epicentrum. Dat is dus fors verbeterd, veranderd.
2: Ja, dat is sterk verbeterd. Blijft nog altijd een moeilijk punt, hoor. Blijft nog altijd dat we noemen een bottleneck. Maar onze Congolese collega's, met wie wij heel hard samenwerken, werken hier dag en nacht en die hebben echt het onmenselijke gedaan om die testcapaciteit te verhogen van een 20-40 testen per dag nu naar meer dan 300, misschien zelfs meer dan 400 testen per dag. Dus dat maakt dat we eindelijk een beetje zicht beginnen krijgen op de echte grootte van die uitbraak.
1: Ja, want het is niet alleen een kwestie van dag en nacht werken. Je moet ook het materiaal hebben om het te kunnen doen.
2: Ja, absoluut. En dus dat komt nu wel binnen. Ik ben zelf vertrokken naar Congo met valiezen vol met reagentia voor inderdaad die PCR-test te kunnen doen. En nu komt dat er inderdaad binnen. Maar het is zeker niet alleen het materiaal, hoor. Het is zeker ook de menselijke expertise en de Congolese wetenschappers die hier alles opzetten. Maar dat lukt beter en beter. Ja. Dus dat is toch een klein lichtpuntje, hoor.
1: Ja, een klein lichtpuntje, want als we naar het verloop van zo'n epidemie kijken, durft u dan al zeggen of we richting een piek gaan of zijn we daar al over?
2: Heel moeilijk te zeggen. Met de testen die er nu zijn, zeker nog niet optimaal. Maar er begint zich langzaam iets uit te kristalliseren. Iets wat dat lijkt op een ijsberg. Maar we weten echt niet hoe groot en hoe diep die ijsberg hier in de provincie is. Er zijn bepaalde onrustwekkende elementen, namelijk het feit dat we toch elke dag nog nieuwe gevallen zien. Dat zijn mensen die zonder een duidelijke link hebben met reeds gekende patiënten. Mm-hmm. Dus dat betekent dat toch nog onder de radar is aan het circuleren. Anderzijds zien we een paar hoopgevende signalen. Ik ben hier in Rampara. Ze hebben daar eigenlijk de afgelopen dag maar één nieuwe patiënt gehad. Het was hier ook heel onrustig, helemaal in het begin van de epidemie. En dat is toch een stukje gekalmeerd. Dus men heeft er wel in geslaagd om de bevolking hier een stuk beter achter de respons te krijgen en het vertrouwen te winnen. Dus dat zijn een paar hoopgevende signalen.
1: Want
2: toch,
1: dat vertrouwen was in het begin inderdaad een groot probleem. Hè. Als u rondkijkt in Rampara waar u bent, wat ziet u? Hoe is de situatie?
2: Het is hier heel rustig. Het is hier heel rustig voor de moment. Momenteel liggen hier een twintigtal patiënten die vermoedelijk ebola besmetting hebben. Zij worden nog opgenomen in een zaal in het gewone ziekenhuis. En dat is eigenlijk niet optimaal. Nee. Ook voor naar de bioveiligheid toe en naar de patiënten toe. Dus Alima, een van die medische organisaties, is hier momenteel volop bezig met een grotere speciale behandelingseenheid te bouwen met 30-tal bedden. Dus ja, het is hier volle constructie. Heel de gemeenschap is hiermee eigenlijk aan het bouwen aan dat nieuw behandelingscentrum dat hopelijk vrijdag gaat openen.
1: Nieuw behandelingscentrum, omdat precies die isolatie zo belangrijk is.
2: Wel, eigenlijk is ebola relatief simpel te stoppen, zo'n epidemie. En dat klinkt een beetje raar, maar eigenlijk het enige wat je moet doen is zorgen dat patiënten die mogelijk besmet zijn, dat die zich aanbieden voor hulp en die dan effectief op te nemen in zo'n behandelingscentrum en hen op een menswaardige, maar veilige manier behandelen en isoleren. En dat is eigenlijk het meest efficiënte manier om zo'n keten van transmissie relatief snel te stoppen. Ja. Dus het is heel belangrijk van een goede behandeling te kunnen bieden en van het vertrouwen van de bevolking te kunnen winnen, zodanig dat ze zich aanbieden, voorzorgen en inderdaad op een veilige manier, een menswaardige manier kunnen worden geïsoleerd.
1: En dat hoor ik u inderdaad zeggen, dat aan dat vertrouwen al hard gewerkt is. We horen ook al van bij het begin, medicatie.

0: infectie voor deze variant moeilijk?
1: Ja, moeilijk, omdat ja, dit is de derde uitbraak met deze variant. De vorige twee uitbraken waren heel klein. In totaal iets meer dan 150 besmettingen toen genoteerd. Dus die medicatie is nooit getest. Er is medicatie die klaar op de plank ligt, die eigenlijk klaar ligt om verscheept te worden en getest te worden, maar die moet nog getest worden. Dus we weten dat die heel goed werkt in dierproeven, bij apenstudies, maar we moeten nu echt kijken of dat ook bij mensen die de sterfte kan verlagen. En dat is onze belangrijkste taak ook. Hier als Instituut voor Tropische Geneeskunde is meehelpen die studies op te zetten, ja, om zo snel mogelijk daar resultaten over te hebben.
0: Zo snel mogelijk, op welke timing, of naar welke timing kijken we dan?
1: Ja, we bouwen het vliegtuig terwijl we al in de lucht zijn. Dus dat is hier in record tempo. Normaal duurt het opzetten van zo'n klinische studie maanden tot jaren. En we proberen dat nu in 2 à 3 weken op te zetten.
0: Ja, ik wou je nog vragen, wat doen jullie daar met jullie team? Dat is ondertussen heel duidelijk. Het is belangrijk om die keten te breken en daar wordt hard aan gewerkt. Infectioloog Laurens Liesenborgs, dank je wel om ons van daaruit, vanuit Oost-Congo, te woord te staan.
1: Met veel plezier.
0: Goedemiddag. En dan komt hier net ook nieuws binnen van veel dichter bij ons. Zangeres en mediafiguur Margriet Hermans is overleden. Haar dochter heeft dat zo net laten weten. Ze is 72 jaar geworden. 2 weken geleden raakte bekend dat ze een zeldzame kanker had. Ze is onmiddellijk gestopt met optreden. En vandaag komt dus het nieuws zo pas dat ze is overleden.

Fatoma Tadiawara en Jane, veel sneller dan verwacht, is dus Margriet Hermans overleden. 72 jaar is ze geworden. Haar dochter heeft dat net laten weten. We gaan reacties zoeken op haar overlijden. In de Verenigde Staten is R&B-zanger Peebo Bryson overleden. Hij is bij de meeste mensen vooral bekend als de zanger van Oscar-winnende duetten uit Disney-klassiekers van de jaren 90. Ik denk dan bijvoorbeeld aan Beauty and the Beast met Céline Dion. Dat is uit de gelijknamige film.

duet werd instant een hit en belandde in heel wat landen hoog in de hitlijsten. Bryson en Dion kregen voor dit duet 2 Grammy Awards, een Golden Globe en een Oscar voor beste originele nummer. Een jaar later klopte Disney opnieuw aan bij Peabo Bryson voor de soundtrack van de film Aladdin, de tekenfilm. Bryson zong samen met Regina Bell het themalied A Whole New World.

0: Bo Bryson is maar 75 jaar geworden. Er staat 200 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. Vertraag je 40 minuten vanmiddag tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. 50 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Dat komt door een eerder ongeval. File rijden naar Antwerpen op de E313 vanaf Herentals-Oost. File golven 40 minuten erbij. Op de E34 in Beveren, voor wie de R2 richting Stabroek op wil, is de afrit volledig versperd door een ongeval. 10 minuten daar. Op de binnenring rond Brussel een kwartier file rijden van Dilbeek tot Jette. Op de buitenring 25 tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Naar Brussel op de E40 vanaf Tarnat 10 minuten. Op de E40 in Sint-Stevens-Woluwe. Daar staat dan weer een defect voertuig. Op andere plaatsen alleen maar een beetje lichte vertraging.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
0: In de Zuid-Engelse stad Southampton lopen de gemoederen hoog op. Gisteravond zijn er 11 agenten gewond geraakt bij rellen. En aan de basis van die onrust ligt de moord eind vorig jaar op een Brits-Poolse jongen in de stad. Gisteren was daarover een uitspraak in de rechtbank. Lia van Beckhoven, we bellen jou in Londen. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Wat is er zo omstreden aan die moord van 6 maanden geleden?
3: Nou, iedere moord is natuurlijk omstreden, ongewoon. Maar bijzonder aan deze is dat de politie het neergestoken slachtoffer, dat op de grond lag dood te gaan, dat de politie dat slachtoffer beschuldigde. En verdacht van ruzie. En dat slachtoffer ook de handboeien aandeed, terwijl hij op straat dus lag te overlijden. En de politie deed dat omdat de dader en de broer van de dader tegen de agenten zeiden dat het slachtoffer racistische uitlatingen gedaan had. De dader was een ziek, hij droeg een tulband. Dus de politie, het was donker, die eerst niet zag dat het slachtoffer gewond was, arresteerde de verkeerde persoon. En tegen de tijd dat ze daarachter was, was die Henry Nowak al overleden.
0: Ja, dus het gaat eigenlijk over de rol van die politieagenten die een verkeerde inschatting hebben gemaakt.
3: Zo is dat, daar gaat het om. Het gaat om de rol van die agenten inderdaad.
0: Ja, we spreken hier over een slachtoffer dat ligt te sterven op de grond. Een dader die zegt, ik heb daar niets mee te maken. Ik werd racistisch bejegend. Gebeurt dat vaker? Zijn er vaker zo'n verhalen in Groot-Brittannië waar de politie een verkeerde inschatting maakt?
3: Zeker. Ik denk dat het vooral gemakkelijk is om verkeerde inschattingen te maken als het donker is. En er zijn 3 mannen en 2 mannen zeggen, wij hebben niks gedaan. Ja. En 1, het slachtoffer zegt, ik ben neergestoken. Kijk, als je de verwondingen niet ziet, denk ik, dan ben je eerder het geloofwaardige verhaal te geloven van de 2 daders dan van dat ene slachtoffer. Ja. En dat is er in dit geval gebeurd. Maar het klopt, er zijn heel veel in het verleden incidenten geweest waarbij de politie de zaak verkeerd heeft ingeschat. Heel berucht was een moord van 30 jaar geleden van een aantal witte Britten op een zwarte scholier. En dat werd een cause célèbre. De reden waarom niet alle aanwezige daders werden opgepakt is omdat de politie die moord gewoon niet serieus nam. Uh-huh. Want werd gezegd, het slachtoffer is maar zwart. Nou ja, dat leidde tot heel veel onderzoeken naar het gedrag van de politie. 1 conclusie was dat de Britse politie institutioneel racistisch was. Sorry, de Londense politie. Sindsdien is er heel veel veranderd in de benadering, denk ik, van heel veel agenten, van heel veel politiekorpsen. En de uitkomst is trouwens nog steeds dat proportioneel meer zwarte Britten dan witte Britten worden opgepakt en gefouilleerd worden op straat. Maar bij heel veel demonstranten van gisteren, die echt woedend zijn op het gedrag van de politie bij die arrestaten, en het is ook vreselijk als je die beelden ziet, het is echt schokkend, ja, dat het slachtoffer dus de handboeien wordt aangedaan en niet geloofd wordt door de agenten. De perceptie bij die demonstranten is dat het de witte Britten zijn die het slachtoffer zijn, altijd van dit soort politiegedrag en niet andersom.
0: Ja, en dat gevoel van boosheid, is dat er al die tijd de voorbije maanden geweest of wordt dat nu op de een of andere manier weer aangewakkerd?
3: Ik denk, er is überhaupt, zoals ook in andere landen, België, Nederland en andere landen in Europa, boosheid wegens het gevoel dat heel veel instituten niet meer werken. En in Groot-Brittannië is het in dit geval het gevoel dat het instituut van politie per definitie de meerderheid negeert. Mm-hmm. Omdat in dit geval de politie bijna per definitie verteld is aan de kant te staan van de minderheid. Mm-hmm. En dit is een oprechte zorg. Kijk, als mensen nogmaals het vertrouwen verliezen in instituten als de politie, je begrijpt wat er dan gebeurt. Dat betekent dat er inderdaad geruild wordt, omdat mensen zich machteloos voelen. En je begrijpt ook dat soms organisaties zo, wat zal ik zeggen, geobsedeerd zijn met identiteit, dat ze de rest van het verhaal gewoon niet meer zien.
0: Ja.
3: En dat beeld, dat leeft heel sterk bij die boze mensen.
0: Wordt dit ook politiek gerecupereerd, Lia?
3: Wat dacht je? Natuurlijk wordt dat uitgebuit door in dit geval extreem rechts. Nigel Farage, de leider van de partij Reform, riep gisteren op dat op wat er gebeurd is maar één reactie past. En dat is een, en ik citeer, pure, koude woede. Mm-hmm. Door sommigen werd het gezien als oproep tot haat.
0: Ja.
3: Hoe dan ook, een paar uren later vertrokken inderdaad honderden mensen naar het politiebureau daar in Southampton. Ik denk inderdaad, als politie dat soort fouten maakt, dan kun je als politicus twee dingen doen. Hè? Of je kunt inderdaad oproepen tot kalmte, of je kunt olie op het vuur gooien door te zeggen wat Farage zei.
0: Ja. Is er bezorgdheid dat er,
3: en dat is de discussie vandaag nu. Sorry.
0: Ja. Wel, die discussie leeft uiteraard. Is er ook bezorgdheid dat er opnieuw rellen van komen? Of wordt er nu toch wat gemilderd in toon?
3: Nee, ik denk dat mensen nog steeds boos zijn. De mensen die gisteren relden, zeker boos zijn. En zeker ook het vertrouwen verloren hebben in de politie. En je merkte dat dat bij de politiek zwaar weegt.
0: Mm-hmm.
3: Er was zojuist het gebruikelijke wekelijkse vragenuurtje in het parlement. En het ging vooral over deze zaak. En dan zie je ook inderdaad het hele grote verschil tussen een premier als Starmer, die natuurlijk niet anders kan doen dan...
0: En daar ging Lia van Beckhoven, maar we waren eigenlijk rond. Dankjewel.

0: Dua Lipa en Be The One.
1: Van 2 tot en met 18 juli laat Gent Jazz de bijlokensite weer zinderen met Alabama Shakes, José González, Celeste, John Legend en Fatoumata Diawara. Maar ook Ludovico Einaudi, Angus en Julia Stone, Van Morrison, Tamino en veel meer. Tickets en info, gentjazz.com, samen met Radio 1.
2: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
3: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
4: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
5: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
4: Meer merk.
5: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
4: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR, bereik meer.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
7: Elke dag nemen leiders beslissingen in een wereld die sneller draait dan ooit. Gedreven door nieuwe kansen en digitale transformatie, maak je het verschil niet alleen door wat je doet, maar ook door hoe je het doet. Met KPMG boek je vooruitgang dankzij expertise, vertrouwen en echte impact. KPMG. Make the difference.
8: Radio 1.
1: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.

0: Margriet Hermans is overleden en dat nieuws komt bij veel mensen hard binnen. Zo dadelijk ga ik bellen met Koert van Egan, die haar heel goed kent. Iets helemaal anders. Heeft de radicaal-islamitische beweging Hezbollah de sleutel in handen in het conflict in het Midden-Oosten? Als je gewoon naar het nieuws luistert, dan zou je denken van wel.
1: De grootste knelpunt blijft wel de ontwapening van Hezbollah in Libanon. Daar zie je iedereen aan tafel bijna akkoord over dat punt. Ja. En dat is wel een, zo niet de belangrijkste militaire actor echt in dit conflict op dit moment.
2: We kijken naar Libanon, waar het Israëlische leger volledige dorpen van de kaart blijft vegen. En Hezbollah op haar beurt blijft Israël ook bestoken.
3: Het is de eerste aanval op Beirut in 3 weken. Er werd een flatgebouw getroffen in het zuiden van de stad waar aanhangers zouden wonen van Hezbollah.
4: Ondertussen was er eigenlijk niks meer gebeurd. Behalve het feit dat Israël bleef wel Libanon in het zuiden bombarderen. Maar Hezbollah tijdens die 1,5 jaar heeft nooit Israël teruggebombardeerd.
5: Trump zegt dat hij bemiddeld heeft tussen Israël en de Libanese militie Hezbollah. Zondag kondigde de Israëlische premier Netanyahu nog nieuwe aanvallen aan op de Libanese hoofdstad Beirut. Maar die plannen gaan niet door, schrijft Trump nu op sociale media.
6: De straat van Hormuz terug te kunnen openen, dat eigenlijk daar de Iraanse eis dat er een einde komt aan de Israëlische militaire acties tegen Hezbollah in Libanon en zeker met de focus op Beirut, dat die eis op enorm veel weerstand stuit bij Netanyahu of in het politieke landschap in Israël meer in de breedte.
0: Ja, aanvallen heen en weer tussen Israël en Hezbollah, ondanks een staakt het vuren dus en ondanks de dreigementen ook van Iran. Iran wil niet meer onderhandelen met de Verenigde Staten, zolang Israël de aanvallen op Libanon blijft opvoeren. Vooral de Israëlische premier Netanyahu lijkt daarvan niet onder de indruk te zijn. Leo Quarte, goedemiddag.
7: Hi, goedemiddag.
0: Arabist, Midden-Oostenkenner. Iran lijkt alles op het spel te zetten voor Hezbollah. Hoe moeten we die loyaliteit over en weer inschatten?
7: Nou ja, Hezbollah is echt een verlengstuk van Iran. We weten dat Iran allerlei proxies heeft in het Midden-Oosten, de Houthis en in Irak. Maar Hezbollah is toch een verhaal apart. Omdat de beweging grotendeels tot stand is gekomen in Libanon in de jaren 80 van de vorige eeuw, dankzij Iran. Iran heeft wapens geleverd, heeft gefinancierd, heeft georganiseerd. En je moet Hezbollah ook zien als een soort van verlengstuk van de Republikeinse garde, het soort de revolutionaire garde van Iran in Libanon, een soort vooruitgeschoven post.
0: Ja, heel belangrijk. Zijn er ook grenzen aan die banden tussen Iran en Hezbollah?
7: Ja, natuurlijk. Kijk, hun relatie is al heel erg oud eigenlijk. Hè? Al iets meer dan 45 jaar.
0: Ja.
7: En dat betekent ook dat Hezbollah is natuurlijk vooral een beweging in Libanon. En de strijders van Hezbollah, die komen ook uit Libanon. Ze maken deel uit van de samenleving. En natuurlijk zijn er soms uitdagingen in Libanon waardoor Hezbollah keuzes maakt of moet maken die misschien niet helemaal naar de zin van Iran zijn. En dat, dat levert soms frictie op. Maar aan de andere kant blijft Hezbollah Iran trouw en dat geldt andersom ook.
0: Ja.
7: En het zou wel heel wrang zijn als dadelijk een bestand tot stand komt tussen de Verenigde Staten enerzijds en Iran anderzijds. En terwijl de oorlog in Libanon gewoon keihard doorgaat.
0: Ja.
7: Dat kan niet.
0: Ja.
7: Niet in de Iraanse ogen.
0: Dat gaat niet in Iraanse ogen. Dit gaat ook niet, als ik u goed beluister, over de Libanese bevolking. Het gaat echt over Hezbollah.
7: Ja, zeker, natuurlijk. En natuurlijk wordt dat in politieke taal wordt dat gezegd. Het gaat om de bevolking van Libanon. Die mogen niet meer lijden en we willen een bestand. Maar waar het Iran werkelijk om gaat, is dat Hezbollah blijft. Dat Hezbollah zijn wapens houdt. En dat Israël ophoudt met het aanvallen van Libanon. En met name het zuiden van Libanon.
0: Mm-hmm.
7: Want daar wonen namelijk voornamelijk Sjiïten. En die Sjiïten die staan grotendeels achter Hezbollah.
0: Ja. Netanyahu lijkt daar niet van onder de indruk, hè?
7: Nee, Netanyahu die valt aan in Libanon om verschillende redenen eigenlijk. De officiële reden is natuurlijk om Israël veilig te maken. Hij heeft natuurlijk ook een rechtszaak lopen in Israël zelf tegen hem, Netanyahu. Zolang de oorlog eigenlijk voortgaat, wordt die rechtszaak, die zittingen worden steeds verdaagd en verdaagd en verdaagd. En er is nog een andere belangrijke reden. En dat is dat Israël eigenlijk helemaal niet zit te wachten op een of ander akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Israël ziet niets in een akkoord. Israël gelooft niet dat je überhaupt een akkoord kunt sluiten met de leiders in Teheran. Want ze doen toch achter je rug dingen die stiekem... Zullen ze toch gaan werken bijvoorbeeld aan een kernwapen. Althans, dat is in de ogen van Israël. En daarom, op het moment dat, dat zagen we een week geleden... Iran en de Verenigde Staten elkaar naderen, een akkoord lijkt te komen, dan neemt het offensief van Israël in Libanon toe.
0: Ja.
7: Een en ander hangt samen.
0: Dan drijft Netanyahu de druk op, zegt dan ook wel altijd, wij richten ons op Hezbollah-wijken. Dit is niet gericht op de Libanese bevolking. Die Hezbollah-wijken, Hezbollah-dorpen, bestaan die echt?
7: Nou, Libanon is wel een lappendeken van etniciteit en religies. En het klopt inderdaad dat vaak Sjiïten in een bepaald dorp wonen en dan het dorp wat ernaast ligt is dan weer christelijk. En het is heel opvallend inderdaad dat Israël met name die Sjiïtische dorpen raakt. Mm-hmm. Want het gaat ervan uit dat die Sjiïten die steunen Hezbollah.
0: Ja.
7: Dus Hezbollah zal voet aan de grond hebben. Misschien hebben ze ook een militaire infrastructuur daar. Maar anderszins kunnen we toch die dorpen aanvallen, want de Sjiïten die steunen Hezbollah. En als we ze aanvallen, keren ze zich misschien zelfs tegen Hezbollah. Dat hoopt Israël, maar dat gebeurt nooit. Maar dat hopen ze.
0: Want is dat inderdaad zo dat alle Sjiïten in Libanon Hezbollah steunen?
7: Ik stelde die vraag toen ik zelf in Libanon was, drie maanden geleden. En ik kreeg een mooi antwoord van iemand vanuit de Sjiïtische gemeenschap. Die zei van 30% van de Sjiïten, 20-30% staan werkelijk achter Hezbollah. Met een hart geloven in de idealen van Hezbollah. Ongeveer 1% of 20% is echt tegen Hezbollah van de Sjiïten. En dan blijft er 50% over. En dat zijn mensen die Hezbollah steunen, maar niet omdat ze achter de ideologie staan van Hezbollah, maar omdat ze profiteren van Hezbollah. En dan komen we op het sociale netwerk van Hezbollah, ook in het zuiden van Libanon. Je kunt bijvoorbeeld leningen sluiten tegen nauwelijks rente bij speciale Hezbollah-banken. Mm-hmm. Die worden ook door Israël trouwens gebombardeerd. De mensen die hun huis kwijtraken, op de vlucht slaan, die krijgen van Hezbollah wel degelijk iets. Hun huis wordt niet herbouwd, want Hezbollah zegt van waarom zouden we dat doen? Dadelijk wordt het weer plat gegooid. Maar ze krijgen wel een soort van uitkering, waardoor ze in elk geval elders in Libanon een jaar lang iets anders kunnen huren. Dat soort vangnetten. En in een land als Libanon is dat belangrijk. Want de regering is corrupt. De regering van Libanon is zwak. Die zorgt niet voor zijn burgers. Mm-hmm. Hezbollah wel.
0: Doet dat wel. Dan komen we bij de vraag waarmee we begonnen zijn. Hè. Heeft Hezbollah, als ik dat allemaal beluister, de sleutel in handen in dat conflict in het Midden-Oosten? Zo lijkt het wel.
7: Nee. Niet, want zelfs als Hezbollah stoppen met schieten, dan zal Israël toch doorgaan met het offensief in Libanon. Trump stelde dat voor. Hezbollah moet stoppen met schieten en dan zou Israël niet meer Beirut bombarderen. Hezbollah zegt van daar gaan we absoluut niet mee akkoord. We willen dat Israël zich terugtrekt uit Libanon. En we hebben ook gezien dat eind 2024 was er een bestand tussen Libanon en Israël, eigenlijk tussen Hezbollah en Israël.
0: Mm-hmm.
7: Hezbollah heeft zich daaraan aangehouden, maar Israël ging langzaam maar zeker door met het opvoeren van aanvallen in Libanon. Dag na dag waren de aanvallen.
0: Ja.
7: En Hezbollah heeft in die hele tijd niet teruggeschoten naar Israël. Dus de sleutel ligt niet in handen van Hezbollah, maar het ligt eigenlijk in handen van Israël en eigenlijk in handen van Trump, want dat is de enige persoon die Israël werkelijk kan intomen.
0: Dank u wel voor deze analyse. Leo Kwart, een Arabist met een Oostenkenner. Goedemiddag voor u.
7: Graag gedaan. Doei.
0: Er staat 250 kilometer file op de E314 richting Genk. Verlies je een klein half uur tussen Houthalen en Park Midden-Limburg door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je 50 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. 40 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. 10 richting Stabroek van Waaslandhaven-Noord tot de Tijsmans-tunnel. Naar Antwerpen een uur erbij op de E313 vanaf Herentals-West. Filegolven op de E34 in Beveren. Voor wie de R2 richting Stabroek op wil, is de afrit volledig versperd door een ongeval. 10 minuten daar. 20 op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. En 10 op de enige 10 vanaf Kleine Bareel. Op de binnenring rond Brussel een kwartier file rijden van Dilbeek tot Jette. En op de buitenring een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen.

Maintained Love van Mauro Pawlowski. Margriet Hermans is overleden. Dat heeft haar dochter Céline bekendgemaakt. Amper 2 weken geleden kregen we nog maar het bericht dat bij haar een uiterst zeldzame kanker was vastgesteld. En vandaag blijkt dat verdere behandeling geen zin meer had. Margriet heeft zelf beslist om haar leven waardig te beëindigen. Fier en sterk en daadkrachtig als ze was, dit is nog eens een stukje muziek.

0: Ruud Hermans viel niet onder één noemer te vangen. Een stem als een klok, een gulle lach. Ze hield van het leven en ook van mensen. Zette zich in voor anderen, haar omgeving. Maar ook via haar politieke werk dat ze met veel ernst opnam.
1: Je bent met pensioen, oké, je bent je job kwijt. Voor sommigen die zeggen, oef, eindelijk. Sommigen zeggen, oh, spijtig, ik ben ook mijn collega's voor een stuk kwijt. Dus de 65-plusser wordt al soms gestraft als hij met pensioen is. Dus wat doet hij ter compensatie? Engageert hij zich in alles en nog wat? Maar dat wordt blijkbaar niet geapprecieerd. Dat is het ergste wat een groep in de maatschappij kan overkomen. Dat is daar rondlopen en door niemand opgemerkt worden. Dat is bij jongeren zo, dat is bij ouderen zo, dat is bij werkelozen zo, dat is bij mensen die ziek zijn zo. Nee, elke mens telt.
0: Een pleidooi dat heel veel mensen toen geraakt heeft. Margriet Hermans is 72 jaar geworden. Ik heb Koert van Egem aan de lijn. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Voormalig televisie- en radiopresentator. U kende Margriet natuurlijk. Wij zien dat beeld voor ons van in het televisieprogramma De Drie Wijzen. Hè?
2: Ja, ze heeft daar toch niet zo vaak hoor. Ze is er niet zo vaak in aanwezig geweest, maar toch al een aantal keer. En, maar de eerste kennismaking die ik met Margriet had, was daarvoor al. Nu spreek ik echt over de vorige eeuw. Jan Gijzer was producer en was eigenlijk... Jan Gijzer, die ook veel te vroeg is overleden, die had dus al zijn mensen bij elkaar geroepen, waarmee dat hij wilde verder werken. En dat was in Knok, ik vergeet het nooit. En daar heb ik ze voor de eerste keer gezien. En dat was een bom. Zij heeft een indruk gemaakt. En u zei het daarnet al, die indruk heeft ze blijven maken. Want ook tot nu, die beslissing die zij heeft genomen, het doet natuurlijk pijn. Ze is zelfs jonger dan ik, dus dat komt aan. En kanker, daar kan ik een aardig woordje over meepraten. Ik begrijp dat zij dus ook weer herkende dat zij met die beslissing heeft genomen, omdat zij een vrijgevochten vrouw was.
0: Ja.
2: Omdat zij een eigenzinnig mens was, met een heel duidelijke visie. Met een heel duidelijke geëngageerdheid ook. En zij was een rondborstige, vrolijke, totaal atypische verschijning op televisie.
0: Mm-hmm.
2: Dat was uniek. En in die tijd was dat inderdaad uniek. Hè. Wij waren toen met iemand die er niet uitzag als een poppetje kwam. Gewoonweg niet op televisie in die jaren.
0: Ja.
2: En dan verschijnt zij. En ze buldert zich naar de top en ze blijft zichzelf continu heruitvinden. En dat is toch uniek.
0: Ja, want de mensen hebben haar ook echt omarmd, hè?
2: Wel, net denk ik daarom, omdat ze buiten het normale viel. Buiten wat als normaal wordt beschouwd, bedoel ik dan.
0: Mm-hmm.
2: Net omdat ze dus inderdaad een emanatie was van dit kan ook. Ik kan ook. En dan natuurlijk, ze had toch op talent. Hè? Pas op, ze bracht wat mee. Ze had een stem. Ze was verstandig. Ze kon de mensen aan haar lippen doen hangen. Dus al die dingen bij elkaar. Ze had, maar tegelijkertijd, en dat was het unieke, dat denk ik, dat zij atypisch was.
0: Ja.
2: Atypisch en volks.
0: En daardoor,
2: zeer geliefd. Ja.
0: Ja, herkenbaar voor veel mensen ook. Ze heeft zich altijd heruitgevonden, hoor ik u zeggen. Begonnen als leerkracht. Ja, begonnen als leerkracht, dan showbiz, dan inderdaad die politiek. En ook durven ook wel soms heel eerlijke standpunten innemen. Hè?
2: Ja, ze ging vrij ver, altijd. En dat heeft ze op televisie, ze hield haar mond niet. Hè?
0: Ja.
2: Die was niet dicht te sluiten, hoor. Daar kon je niks aan zeggen. Als ze een mening had, dan heeft ze die altijd verkondigd. En dat was nogal frank en vrij.
0: Ja.
2: En dat siert haar natuurlijk. Mensen houden daarvan. Je moet het niet omzwachtelen. Je moet niet rond de pot draaien. En als je dan bekijkt naar die... Dat vind ik dat van wat ik heel bijzonder vond. Dat was dus na die politieke carrière, die mensen denken kort was. Nee, 2 legislaturen geduurd, dacht ik. En dat ze daarna er toch weer staat en nog eens een grote hit maakt.
0: Ja.
2: En nog eens in allerhande programma's weer verschijnt. En dus weer haar bulderende zelf is. En weer volledig in de armen wordt gesloten door heel Vlaanderen.
0: Dat toch is... niet raar was, inderdaad. Hè? Nee. Toen u dat nieuws 2 weken geleden hoorde dat ze ziek was, ik denk, veel mensen zijn daarvan geschrokken.
2: Oh ja, maar dat kan niet anders. Hè. Ik bedoel, ze straalde toch de gezondheid zelf uit. Hè. Ik bedoel, dan krijg je dit. Ja, nogmaals, kanker is iets vreemd, hoor. Ja. Kanker kiest jou, jij kiest kanker niet, hè. Je hebt daar niks aan te zeggen. En als je daardoor gekozen wordt, dan bekijk je hoe ver het staat. En als die kanker zo ver is zoals bij haar, waarbij je weet dat het een doodvonnis is, dan begrijp ik haar ook weer helemaal dat zij zegt, nou, ik heb fantastisch geleefd, ik heb fantastische, prachtige zaken mogen doen, ik heb geleefd 100%. Ja, ik hoef nu niet als een soort ellendig fotje te gaan eindigen. Mm-hmm. En dat is het wat dat betreft ook weer Margriet. Gewoon.
0: Ja, heel erg haar. Had u haar nog gehoord?
2: Nee, het is een jaar geleden bijna dat ik haar voor het laatst heb gezien. Ja. En wij waren niet zo intiem. Mensen krijgen overal telefoontjes van. Maar ik heb gewoon gezegd, dat er misschien 10 of 12 uitzendingen met haar gemaakt, meer niet. Mm-hmm. Maar ik heb wel altijd gekeken naar wat ze deed en zo. En ik heb altijd wel gevolgd de uniciteit van die figuur. Hè. Ja. Onderschat het niet. Hè.
0: En met u heel veel mensen, denk ik.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, absoluut.
0: Weinig, dat ga ik onthouden, weinig afleveringen in die 3 wijzen. En toch is dat iets wat velen onder ons zich zullen onthouden.
2: Ja, dat is zo. Ja. Ze heeft daar inderdaad niet zo vaak gezeten. Maar iedereen ziet haar wel zitten.
0: Ja. Dat is zo. En ik denk dat dat het beeld is dat we zullen onthouden van Margriet Hermans. Hè? Dat ze altijd echt zichzelf was, ook als wij haar zagen. Kurt van Egem, ik wil jou bedanken om zo snel na dat nieuws ook even tijd voor ons te maken.
2: Graag gedaan.
0: Goedemiddag. Zometeen is er het nieuws van 5:00. En we zetten alle hoofdpunten op een rij.
3: Het gloednieuwe Antwerp Fashion Festival palmt Antwerpen helemaal in en brengt mode tot bij iedereen. 4 dagen shows, presentaties, installaties, etalages, expos, talks en events. Compagnie Merkpool is erbij. Live van op het Antwerp Fashion Festival. Vrijdag van 10 tot 12 op Radio 1.
4: Meer aandacht, meer merk, meer missie. VAR, bereik meer.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
8: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
7: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
9: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
12: Anne en Alex zijn zorgeloos op vakantie. Tot plots.
13: Oei, de buurman stuurt dat ons alarm afgaat.
14: Is hem gaan kijken?
13: Hij durft niet.
14: Maar, ja, en wat nu?
12: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
15: Hallo, Verisure hier. We hebben een inbraakpoging vastgesteld, maar onze bewakingsagenten en de politie zijn al onderweg.
12: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.
16: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
17: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
16: En helemaal op maat.
17: Zeker, tot in de details.
18: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
19: VRT Radio 1.
20: Alles begint bij luisteren. Vijf uur, een goede middag. VRT Nieuws met Toon Janssens. Margriet Hermans is overleden. En in het Vlaams parlement is er veel protest tegen de hervormingen in het onderwijs. Zangeres, presentatrice en politica Margriet Hermans is gestorven. Vorige maand stopte ze plots met zingen nadat er bij haar een agressieve en zeldzame kanker was vastgesteld. Een muzikaal overzicht door Alain de Korte.
21: Margriet Hermans gaf les in Turnhout, maar zingen was haar droom, haar passie. Met Een Vriend als eerste grote hit scoorde ze in 87 al de Radio 2 zomerhit voor beste Nederlandstalige lied. Er volgden nog hits.
22: Al liggen alle mooie mannen aan mijn voeten, het zegt me niets.
21: De immer goedlachse Hermans was ook een graag geziene gast als panellid in televisieprogramma's als Zeg eens Eu en De Drie Wijzen of op Radio 2 in De Zoete Inval. En ze presenteerde ook onder meer 10 jaar lang haar eigen talkshow.
23: Goedenavond, beste mensen, van harte welkom dus hier in de Baccarazaal in het casino van Middelkerken.
21: Nadien ging Margriet Hermans de politiek nog in, maar ze bleef vooral ook zingen. Met deze cover scoorde ze in 2022 opnieuw een Radio 2 zomerhit.
24: Lekker blijven hangen. Oh. Oh. Lekker blijven hangen.
20: Presentator Luc Appermond heeft in veel programma's samengewerkt met Margriet Hermans. Hij stond in nauw contact met de familie, zeker de laatste weken, toen bekend werd dat de ziekte haar fataal zou worden.
25: Wij hoopten toch allemaal met de familie dat de therapie zou aanslaan. En ik dacht, geen nieuws is goed nieuws. Maar ja, ik heb altijd gedacht, als dat een echte afzien wordt en een lijdensproces, Margriet kennende, zou ze dat voor haar eigen niet toelaten. Ik hoor nu van Céline dat het inderdaad min of meer een keuze was om niet langer pijn te hebben en af te zien.
20: Margriet Hermans was 72 jaar. Ze wordt volgende woensdag, 10 juni, begraven. Het wordt een publieke uitvaartplechtigheid in de kapel van Merksplas-kolonie. De weduwe van de buschauffeur die om het leven kwam bij het ongeval in Buggenhout vorige week, zegt dat ze haar man niet herkent in de getuigenissen over zijn rijstijl. Ze had ook geen weet van klachten. Dat zegt haar advocaat John Maas. Intussen loopt het onderzoek naar de oorzaak van het ongeval met de schoolbus nog volop. De advocaat van de weduwe roept op om de resultaten van dat onderzoek af te wachten.
26: Het is zo dat in de eerste plaats zij zelf haar echtgenoot daar niet in herkent. En sommige dingen zijn erg pijnlijk voor haar om te lezen. En wij roepen eigenlijk op om met de nodige sereniteit en terughoudendheid nu te handelen en het onderzoek af te wachten dat hopelijk de omstandigheden en de oorzaak in beeld kan brengen. En dat is waar zij vooral op hoopt. En wij roepen op om dat in alle rust af te wachten.
20: Bij het ongeval kwamen naast de chauffeur ook de busbegeleidster en 2 leerlingen om het leven. Vanaf volgend jaar zullen meer mensen moeten betalen voor hun inburgeringstraject. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Zo'n inburgeringstraject bestaat uit een cursus maatschappelijke oriëntatie en lessen Nederlands. Zo'n traject is verplicht voor de meeste nieuwkomers van buiten de EU die in Vlaanderen willen komen wonen. Tot nu toe waren er veel vrijstellingen, waardoor de meesten niet moesten betalen voor zo'n inburgeringstraject, maar dat zal veranderen. Vanaf volgend jaar wordt aan iedereen een bijdrage gevraagd, zegt Vlaams minister van Inburgering Hilde Krevits.
27: Dat is een bijdrage die in functie staat van je inkomen. We moeten die precieze bedragen nog vastleggen. Dat zullen ook geen grote bedragen zijn. Maar we vragen wel een inspanning om duidelijk te maken aan de mensen dat ze heel veel terugkrijgen van Vlaanderen. En dat ze toch een stukje inspanning ook moeten leveren. Niet alleen intellectueel, maar ook financieel. Om dat aanbod dat we doen, om dat ook te kunnen gebruiken.
20: Zo'n 60 studenten van verschillende universiteiten zijn vandaag de hele dag in het Vlaams parlement om er te studeren. Het is een vorm van protest tegen de besparingsplannen van minister van Onderwijs Zuhal Demir. Die wil 34 miljoen euro besparen op studiebeurzen door de voorwaarden voor zo'n beurs strenger te maken. De studenten hebben al eerder actie gevoerd in het Vlaams parlement, maar nu er over de plannen wordt gestemd, tijdens de blokperiode, zijn ze er opnieuw.
0: het is de blokperiode, de examens zijn bezig. Dus wat is een betere manier om te betogen tegen een besparingsbeleid op het onderwijs dan te studeren? Ik denk dat dat de meest krachtige manier is.
1: We willen toch laten zien dat we ondanks de blok toch actie willen blijven voeren tegen het decreet dat nu vandaag gestemd zal worden eventueel.
2: We merken toch elke keer dat we hier zijn dat het een effect heeft op de manier waarop er gestemd wordt. Er is al 3 keer een uitslag gekomen volgens mij en vandaag hopen wij ook terug op een overwinning.
20: En intussen vindt in het Vlaams parlement ook een debat plaats over alle hervormingen die gepland zijn in het onderwijs. Het gaat onder meer over het verminderen van het aantal pedagogische studiedagen en de nieuwe minimumdoelen in het basisonderwijs. Er is veel kritiek op minister Demir, niet alleen vanuit de oppositie, maar ook van coalitiepartners CD&V en Vooruit. Benedict Koesement vanuit het Vlaams parlement.
3: Er verandert te veel vanaf september en het gaat te snel. En in het onderwijs weten ze dat snelheid punten kost. Loes van Drommen, CD&V.
4: Als je niet de tijd neemt om iets goed uit te werken, dat je dan misschien wel op het einde wel een keer een buis krijgt.
3: Volgens Groen is alle vertrouwen weg. Kim Buist.
5: Hoe kunnen nu een minister van Onderwijs zijn die de grootste onderwijshervormingen wilt doorvoeren als de mensen die het moeten uitvoeren, als je die niet naar waarde schat?
3: Bij Vlaams Belang vinden ze de hervormingen wel noodzakelijk, maar dit is niet haalbaar. Roos-Marijn Bekkers.
6: Ik vind het zo frustrerend om te zien hoe ondoordacht en overhaast hervormingen die onze Vlaamse onderwijskwaliteit juist terug omhoog zouden kunnen krijgen, worden uitgevoerd.
3: Veel kritiek. Minister Demir belooft meer overleg, al blijft het doel een betere onderwijskwaliteit.
8: En daar gaan we aan werken. Voortaan zullen we bij elke stap die we zetten ook met hen overleggen, naast de koepels, ook met een delegatie van directeurs. We gaan de vinger aan de pols houden bij de directies.
20: In het Verenigd Koninkrijk zijn 3 doden gevallen toen een helikopter van de Britse marine neerstortte. De helikopter nam deel aan een oefening in Devon in het zuidwesten van Engeland. Wat er precies is misgelopen is nog niet duidelijk. De marine geeft pas meer uitleg zodra de familie de details te horen heeft gekregen. Getuigen melden dat het leek alsof de helikopter technische problemen had. En sport. Op het tennistoernooi van Roland Garros is nummer 1 van de wereld Sabalenka verrassend uitgeschakeld in de kwartfinale. De Wit-Russische verloor in 3 sets van de Russische Schneider. Sabalenka won de eerste set, maar gaf het daarna helemaal uit handen. Het weer. Vanavond regen en ook vannacht nog kans op buien. Minima van 11 tot 14 graden. Ook morgen wisselvallig met buien, lokaal met onweer. In het westen van het land wordt het morgen iets droger in de namiddag. Temperaturen dan tot 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met enkele buien en soms wat regen. Dit nieuws begon met het overlijden van tv-figuur en zangeres Margriet Hermans. 2 weken geleden maakte ze bekend dat ze een zeldzame vorm van kanker had. Ze besloot toen om onmiddellijk te stoppen met optreden. Nu is ze dus overleden. Margriet Hermans was 72. Meer op vrtnieuws.be.
19: Radio 1. De wereld vandaag. Met Ruud Roets.
28: Goedemiddag en wij hebben het zo dadelijk over een vonnis in verband met phishing van vandaag. Een bank wordt daarin verplicht om een koppel terug te betalen dat voor 50.000 euro was opgelicht. Maar wat betekent dat voor de banken in de toekomst en voor jou en mij als klant? Gaan we het dadelijk over hebben na Axel Red.

plannen. Meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware.

0: Met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
2: Ook in mij?
1: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.
4: Radio 1 live.

0: Axel Red, een naïeve, baanbrekend precedent, zo wordt het vonnis van een Antwerpse rechter wel omschreven. De bank Argenta wordt daarin verplicht om een koppel terug te betalen, een koppel dat was opgelicht. Het ging over 50.000 euro. En waarom is het baanbrekend of opvallend? Wel, meestal weigeren banken zo'n directe vergoeding, omdat ze ervan uitgaan dat het sowieso de klant is die een grove fout heeft begaan. Goed nieuws voor dit koppel, maar wat kan dit nu betekenen voor de banken? Kenneth de Becker, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Professor Financiële Economie aan de Open Universiteit en de KU Leuven. Baanbrekend, is dit effectief een grensverleggend vonnis?
1: Ja, toch wel. Hè. Het is wel kort geding. Hè. Dus kan het ten gronde nog natuurlijk een andere uitspraak zijn. Maar als dit bevestigd wordt, is dit inderdaad baanbrekend. Want het bevestigt eigenlijk het standpunt dat consumentenorganisaties ook al jaren hebben. En dat de wet duidelijk is. Hè. Het is in de eerste plaats de bank die het geld moet terugbetalen. En eigenlijk moet bewijzen dat de klant een fout heeft gemaakt.
0: Ja, want dat is inderdaad het absurde. Hè. De wet is eigenlijk duidelijk. Als mensen het slachtoffer zijn van phishing, betaalt de bank terug. Maar in de praktijk is dat heel vaak niet zo.
1: Nee, de bank maakt een beetje gebruik van een soort van machtspositie, zal ik het noemen. Je moet je voorstellen, jij wordt opgelicht. Dat gaat vaak om grote bedragen. Stel je voor dat je spaarrekening wordt geplunderd. Dat is emotioneel heel zwaar. Je bent als individu dan emotioneel getroffen. Je hebt natuurlijk niet de juridische achtergrond dat een bank wel heeft. En je komt tegenover een bank te staan waarbij je een van de zoveelste cases bent. En de bank heeft natuurlijk wel een grote juridische dienst. Dus ze maken eigenlijk een beetje gebruik van hun relatieve machtspositie die hebben ten opzichte van de klant.
0: Denkt u dan dat dit vonnis banken zal aanzetten om mensen die het slachtoffer zijn van phishing, om die, ik mag het wel zo zeggen, denk ik, correcter te gaan behandelen?
1: Ja, kijk, banken zullen sowieso dit vonnis gaan evalueren. Hè, maar zoals ik al gezegd heb, het is kort geding. Dus het kan te gronde natuurlijk nog een andere uitspraak zijn. Ja. Maar als dit inderdaad bevestigd wordt, hè, vanmorgen heeft in juli op jullie radiozender ook al Geert Lensen aan het woord gekregen, een advocaat die met bankzaken bezig is. Die zei van kijk, ik ga dit vonnis zeker gebruiken als er cliënten bij mij komen om ten opzichte van de banken sterker te staan. Dus je mag wel verwachten dat banken dit grondig gaan evalueren, ja.
0: Ja, want Argenta, de bank waarover het gaat, u zei het al, het is kort geding, Argenta kan in principe in beroep gaan. Hè? Zullen ze dat doen?
1: Ja, er gaat nog een uitspraak te gronden. En ze zullen natuurlijk proberen om te gronden die in hun voordeel te doen kan. Dat kan nu vanuit gaan. Ja.
0: Maar qua klantvriendelijkheid scoort dat niet zo hoog, denk ik dan.
1: Nee, maar banken willen in de eerste plaats natuurlijk hun risico's afdekken. Hè? En je moet je

0: voorstellen. Hè. Ik heb hier nu cijfers van Fabelfin opgezocht, hè, die dat in kaart heeft gebracht. Hè. Tussen 2020 en 2024 is er eigenlijk 188 miljoen euro buitgemaakt via phishing. En dat is eigenlijk net als
1: 180 miljoen?
0: 180 miljoen over al die jaren. Mm-hmm. Dus dat is toch wel een substantieel bedrag. Mm-hmm. En dat zijn netto-cijfers. Dus dat zijn cijfers van waar men... Hè, want in heel veel gevallen kan men het geld nog terughalen. Hè, of men kan het voorkomen. Dus dat zijn echt cijfers waarbij het geld kwijt is.
1: Okay.
0: En wat je ook ziet, is dat sinds 2020, bij een kleine daling 2021 uitgezonderd, steeds toegenomen is. En met de revolutie die je nu ziet op het gebied van AI, kan je ervan uitgaan dat de phishingpogingen alleen maar exponentieel zullen stijgen en ook steeds succesvoller zullen worden. Hè.
1: Ja.
0: Dus dat is natuurlijk een risico waar banken ook mee zitten, dat ze niet aan blootgesteld zomaar willen worden.
1: Ja, ja, en waar ze zich zeker willen indekken. Ik gooi daar een ander cijfer tegenover. KBC boekte vorig jaar een netto-winst van 3,6 miljard euro. Dan zou je zoiets wel moeten kunnen opvangen voor je klanten, denk ik dan.
0: Ja, zeker, dat kan. Hè. Maar hè, we hebben het over huidige cijfers. Mm-hmm. Hè. Zoals ik al zei, die phishing, dat is een fenomeen dat exponentieel zal stijgen.
1: Ja.
0: Dus die risico's zijn misschien nu nog relatief beperkt ten opzichte van de winstcijfers. Maar dat gaat in de toekomst waarschijnlijk niet meer zo zijn. Dus ja, een bank denkt daar toch wel over na.
1: Ja, want als dit vonnis bevestigd zou worden, en inderdaad, advocaten gaan hiermee aan de slag, slachtoffers worden misschien ook wat mondiger, dan kan dit potentieel een grote financiële impact hebben op de banken.
0: Ja, dan zullen zij zich daar tegen moeten indekken. Zal dat een kost hebben en dat zal op impact hebben op hun winstgevendheid. Hè?
1: Ja, heel helder. Kenneth de Becker, u bent professor financiële economie aan de Open Universiteit in de KU Leuven. Dank u wel.
0: Ja, graag gedaan.
1: Ik wil nog even meegeven dat minister van Consumentenzaken Rob Beenders morgenmiddag samen zit met Fabelfin voor de banken. Dus afwachten wat daaruit verder komt. 283 kilometer file op de E314 richting Genk. Verlies je 25 minuten tussen Houthalen en Park Midden-Limburg door een eerder ongeval. In de omgekeerde richting een kwartier in de file tussen Genk-Oost en Park Midden-Limburg. Op de Antwerpse ring richting Nederland een uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. En een half uur richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. File rijden naar Antwerpen op de E313 vanaf Herentals-West. File golven een uur. 20 minuten op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. En 10 op de E19 vanaf Kleine Bareel. Op de binnenring rond Brussel. 25 minuten file rijden van Vorst tot Vilvoorde en op de buitenring 40 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen.

0: Sampson van Regina Spektor. Zelden waren de kwartfinales van een Grand Slam toernooi zo politiek geladen als dit jaar bij de vrouwen op Roland Garros. Tussen de 8 gekwalificeerden staan 2 Oekraïense, 3 Russische en een Wit-Russische speelster, Sabalenka. Maar dat heeft u net gehoord in het nieuws, die ligt er dus sinds vanmiddag uit. De Oekraïense Marta Kostyuk plaatste zich tegen haar landgenote Elina Svitolina als eerste voor de halve finale. En na de match waren haar eerste emotionele woorden voor de Oekraïners.
1: We had a very difficult night again in Ukraine, especially in Kyiv. So many people dead. And I want to give this match to Ukrainian people and to their resilience. Thank you. Slava Ukraini.
0: Maar in de persconferentie daarna sprak ze zich kritisch uit over de 3 Russische kwartfinalistes.
1: They are all grown-ups, you know. They know what they're talking about. They know what's going on. They have phones, they have Instagram, they have news. They are clearly aware of what's going on. If this is something that they want to avoid talking about, it's, you know, they have to live with this, not me. I wish there was some more clear stance on what's going on, especially when your country is killing other people and you know, I don't know how you can sleep at night peacefully when you know that this is going on and you have nothing to say about it.
0: Als zij het onderwerp willen vermijden, dan moeten zij daar maar mee leven. Niet ik. En ze kan niet geloven dat de Russische deelnemers goed kunnen slapen, wetende dat zoiets gebeurt in Oekraïne en er dan niks over zeggen. En haar collega Alexandra Olnikova, die ging eerder in dit toernooi nog een stapje verder.
1: These players here, they are the part of propaganda. They are staying silent. And by this way, they are supporting the regime. They are active Putin supporters.
0: Ja, actieve aanhangers van Poetin, zo noemt ze de Russische speelsters. Goedemiddag, Maxime van den Bergen.
2: Goedemiddag, dag Ruud.
0: Je bent docent geopolitiek in het postgraduaat sportmanagement aan de VUB. Ja, zo'n expliciete uitspraken, dat zien we niet zo heel erg vaak in de sport, toch?
2: Nee, klopt. Het lijkt erop dat de gemoederen zeer hoog opdaren daar in Roland Garros. Dat is natuurlijk ook wel het gevolg dat ze in tegenstelling tot andere sporten kunnen ze in tennis, kunnen de atleten met Russische of Oekraïense nationaliteit wel rechtstreeks tegen elkaar in duel komen. Mm-hmm. Wat natuurlijk zorgt voor extra spanningen. En dan kunnen er wel natuurlijk zo'n uitspraken komen.
0: Ja, want de Russische speelsters, dat moet ik even zeggen, die treden aan onder een neutrale vlag. Maar de Oekraïense speelsters zijn het daar duidelijk niet mee eens. Waarom spelen die Russinnen onder een neutrale vlag?
2: Dat is eigenlijk dat is een oplossing die we vaker wel zien terugkomen in andere sporten. Ook op de Olympische Spelen wordt er ook onder een neutrale vlag aangetreden voor de Russische atleten die daar geplaatst zijn. Mm-hmm. Dat is een beetje een middle ground, zeg maar. Want de IOC en heel veel federaties stellen zich eigenlijk neutraal op ten opzichte van de politiek. We zien dat vaker terugkomen, dat er wordt gevraagd om sport en politiek gescheiden te houden, ja. Zeker vanuit deze federaties. En dan zorgen zij dus met de oplossing van de neutrale vlag ervoor dat atleten wel degelijk kunnen deelnemen aan de sport en dus op die manier niet onderhevig zijn aan de politieke situatie. Ja. Maar willen ze daardoor ook niet het land die de agressor is bijvoorbeeld in de belangstelling zetten.
0: Eigenlijk is dat ook de redenering. Een sporter vereenzelvigt zich niet automatisch met de politiek in zijn of haar land.
2: Nee, klopt inderdaad. En dan is de vraag nu in dit geval, zijn de Russische tennisters op Roland Garros, zijn zij in voorkeur van Poetin? Ja, al dan niet. Uiteindelijk zijn ze daar om te tennissen en maakt het voor de sport zelf niet veel uit. Mm-hmm. Maar het zorgt natuurlijk wel altijd voor spanningen.
0: Ja, want als je dan dat soort uitspraken krijgt op een persconferentie. Het is ook zo, ik noemde de cijfers, maar ondertussen weten we hoe die halve finale er gaat uitzien. Een Oekraïense zal ook tegen een Russische spelen. Kan het gebeuren dat die spanning inderdaad te hoog oploopt?
2: Ik denk niet dat dat het geval zal zijn op Roland Garros. Ik zie niet meteen wat er zou kunnen gebeuren. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er achteraf, als een van de twee wint, dat er geen opnieuw zo'n interview zal gebeuren. Mm-hmm. Dat is natuurlijk, dat precedent is al gezet geweest, maar de tennisters zullen ook geen hand geven aan elkaar. Ja. Voor en na de match, dat gebeurt niet.
0: Ja, dat is al op zich een signaal. Natuurlijk. Hier nemen de Russen het deel onder een neutrale vlag. In een aantal andere sporten komt die Russische vlag stilaan terug. Bij de Internationale Turnbond bijvoorbeeld. Daar is die beslissing ook recent genomen, als ik het goed heb. Bij de Zwembond is dat ook veranderd. Je kan wel zeggen, sport en politiek zijn niet verbonden aan elkaar. Maar is dat ook niet toch ergens een statement?
2: Ja, dat is inderdaad wel een statement. Maar ja, dan kan je ook de vraag gaan stellen of de vlag schrappen en de Russische atleten laten meedoen onder een neutrale vlag ook geen statement is.
0: Ja.
2: Het is altijd een zeer, zeer moeilijk evenwicht. En we zien de discussie heel vaak oplaaien als het gaat om sport en politiek. En er is geen mooie oplossing. Ik denk dat de neutrale vlag uiteindelijk... Ja, zo wat de beste oplossing is. Maar ja, natuurlijk de atleten die rechtstreeks getroffen zijn, met name de Oekraïense atleten, die zullen nog steeds vinden dat die oplossing niet goed genoeg is. Maar wat is de andere oplossing dan? Ja, als je gewoon business as usual doet, dan komt er natuurlijk, we zien dat nu met de Aquatics en de Gymnastics en de Judo Federatie en zelf op de Paralympische Spelen mochten de Russische atleten ook al deelnemen onder hun eigen vlak, ja. Zien we daar telkens toch een zeer grote pushback op terugkomen. En dan wel natuurlijk steeds vanuit de westerse wereld. Mm-hmm. Het is nu ook geen toeval dat de Aquatics, de Judo Federatie en dergelijke, die ban hebben omgedraaid, want daar zijn de voorzitters komen niet uit Europa of uit de VS. Dus het is misschien...
0: Kijken we er ook te veel
2: president.
0: Naar toe met onze westerse blik?
2: Ik denk het in een bepaalde manier wel. Het gaat er natuurlijk wel over, ben je eerst en vooral akkoord met het feit dat sport en politiek neutraal zouden moeten blijven. Ik denk dat het sowieso niet mogelijk is. Want sport is een inherent onderdeel van onze maatschappij. En dan zullen die conflicten die leven in de geopolitieke wereld altijd wel terug ergens komen bovendrijven. Mm-hmm. Maar nu bijvoorbeeld in dit geval, op zich, de Amerikaanse atleten, de Israëlische atleten, die mogen wel nog gewoon meedoen onder hun eigen vlag. Daarop komt weinig tot geen kritiek. Is dat de vraag is dat moet je dat ook gewoon toelaten? Want uiteindelijk worden er ook elke dag bombardementen. Zijn er ook elke dag bombardementen in Iran? En in Gaza is het ook voor 3 jaar blijven doorgaan. Zien we dat dan niet als een probleem? Is het verschil dan dat het gaat om territorium en dat er boots on the ground zijn, laat ons zeggen? Het is een misschien een net iets te westerse blik.
0: Mm-hmm. U brengt wat nuance. Dank u wel daarvoor, Maxime van den Bergen.
2: Dank u wel.
3: Radio 1. De wereld vandaag.
0: En ondertussen is in alle stilte ook onze weervrouw Sabine binnengewandeld. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Wat brengt de avond ons? Hier zie ik alvast veel grijs.
4: Veel grijs. En zodra gaat ook de regen vallen, als het al niet hier en daar een beetje aan het druppelen is hier in Brussel. Want op dit moment trekt de regenzone van west naar oost. Dus het afgelopen uur hebben we in het westen al opnieuw regen gekregen. En dat schuift verder door ook naar het oosten. Dus tegen een uur of 7 vanavond zal het vooral in het westen al wat droger kunnen worden. Want achter die regenzone zitten ook nog een aantal buien. Dus het gaat vannacht niet helemaal droog blijven. Af en toe nog een bui, af en toe ook een opklaring. En dan temperaturen tussen 12 en 14 graden. En nog in het begin van de nacht een matige wind met rukwinden tot 55 kilometer per uur. Morgen gaat die wind in de loop van de dag alweer aantrekken. Dus een goed voelbaar wind. Windkracht 4 tot 5, aan zee 5 tot 6. Rukwinden tot 60, aan zee tot 70 kilometer per uur. Met geregeld alweer buien. En in de loop van de dag kunnen die ook onweerachtig worden. Na de middag, vooral voor het centrum en het oosten, nog buien of een onweer hier en daar. Vooral West- en Oost-Vlaanderen rustiger weer met meer opklaringen. De temperaturen blijven nog altijd een beetje ondermaats, niet meer dan 18 graden. Vrijdag raken we tot 18 of 19 graden, met nog altijd redelijk wat wolken. En eerst aan zee een bui, maar na de middag vooral in het binnenland nog hier en daar een bui en aan de kust dan meer opklaringen. Zaterdag geregeld wat regen of een bui, vooral na de middag. Zondag zou het mogelijk vaak droog blijven, misschien wat lokaal gedruppel. De maxima zitten dan nog altijd rond 18 of 19 graden, misschien lokaal 20 graden. En dan maandag en dinsdag zijn ook nog wel twee wisselvallige dagen met af en toe een bui. Vooral maandag is het eventjes wat zachter met 22 graden.
0: Dankjewel.
5: Zeg, kan ik nu ook zo...
6: flexijobbers aannemen?
5: Ja.
6: Natuurlijk.
7: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: Elke dag nemen leiders beslissingen in een wereld die sneller draait dan ooit. Gedreven door nieuwe kansen en digitale transformatie, maak je het verschil niet alleen door wat je doet, maar ook door hoe je het doet. Met KPMG boek je vooruitgang dankzij expertise, vertrouwen en echte impact. KPMG. Make the difference.
11: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
12: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
13: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
14: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
12: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
13: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
12: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
15: Ricci, citroen met framboos.
16: Ricci, Belgische limonade.
17: Altijd verfrissend.
18: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
19: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
18: Tot 10 jaar?
19: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
18: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
19: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
20: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
3: Radio 1.
7: De wereld vandaag.

0: Gorky.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
0: Het ongeval in Buggenhout van vorige week met een bus schoolkinderen en een trein blijft vragen oproepen. Bij het ongeval overleden twee kinderen, een begeleidster en de chauffeur van het busje. En we weten intussen dat er klachten waren over het rijgedrag van die chauffeur. De school van de kinderen speelde die klachten door naar de lijn. Maar de lijn wijst naar de onderaannemer. Elisabeth Matthies, goedemiddag.
3: Goedemiddag, mevrouw.
0: Advocaat Vernoot bij Stibbe, specialist arbeidsrecht, docent sociaal recht ook aan de Vives Hogeschool. Ja, de lijn zegt dat het de verantwoordelijkheid is van de onderaannemers en van de scholen om de chauffeurs bij te sturen als er problemen worden gesignaleerd. Klopt dat?
3: Ik denk dat we moeten kijken naar de verschillende partijen in dit verhaal. En dan hebben we enerzijds de lijn en hebben we anderzijds de partners waarmee de lijn samenwerkt. En de lijn, die hebben een beheersovereenkomst gesloten met de Vlaamse regering voor de periode 2023 tot 2027. En daar staan toch een aantal duidelijke afspraken in die gemaakt zijn met de Vlaamse regering. En een van die afspraken betreft net het behandelen van klachten. En in de beheersovereenkomst staat toch duidelijk dat zij, en ik citeer het, de lijn ziet elke klantenreactie als een opportuniteit om haar diensten te verbeteren. Ze leest, onderzoekt en behandelt elke klantenreactie of melding over de dienstverlening die wordt ingediend.
0: Okay.
3: Dus dat betekent, voor mij is dat wel vrij duidelijk, dat betekent toch dat zij klachten behandelen. En verder staat er in de beheersovereenkomst ook dat ondanks het feit dat men samenwerkt met partners, dat een deel van de diensten wordt uitbesteed, dat men naar het publiek toe zich presenteert als één bedrijf. Dus voor mij is dat wel helder dat wanneer er een klacht binnenkomt, dat men die behandelt.
0: Ja.
3: Dus dat is de verantwoordelijkheid van de lijn. En dan heb je een tweede luik. Aha. De lijn heeft contracten gesloten, heeft een aantal diensten uitbesteed. Contracten gesloten met onderaannemers. Onderaannemers die die ritten dan uitvoeren. En die onderaannemers, ja, die hebben twee verhoudingen. Eén contractuele verhouding met de lijn, afspraken die ze met de lijn heeft gemaakt.
0: Mm-hmm.
3: De lijn heeft een aantal voorwaarden opgelegd en heeft de markt bevraagd en gekeken wie kan aan die voorwaarden voldoen.
0: Mm-hmm.
3: En twee, heb je die onderaannemer, die is natuurlijk werkgever meestal, want meestal zijn het werknemers, van chauffeurs.
0: Ja.
3: En wanneer er klachten zijn, dan denk ik dat de normale relatie is dat de lijn die overmaakt aan haar medecontractant, aan de busmaatschappij die de ritten uitvoert. En dat dan die medecontractant, dat die terugkoppelt naar zijn eigen werknemer wanneer dat er klachten zouden zijn over die werknemer.
0: Ja.
3: Dat is de normale relatie waarin dat dan moet gebeuren.
0: Dus als de lijn zegt, pas als er geen oplossing gevonden wordt, komt de lijn tussen, dan is dat niet onterecht.
3: Wel, daar denk ik inderdaad dat in de eerste plaats dat je de verhouding hebt tussen hier het Tros Beijaard waar het over gaat, naar zijn werknemer toe. En dat men daar kijkt, de sancties die men kan opleggen. En dat men eerst dat in de relatie laat gebeuren tussen werkgever en werknemer.
0: Wat de
3: en dat men dan
0: weg is eigenlijk.
3: Absoluut,
0: ja.
3: Absoluut.
0: Ja. En dat men pas dan, als er geen oplossing is of als er een probleem blijft tussenkomt?
3: Ja. Klopt, dat men dan gaat kijken naar zijn eigen contract met uw medecontractant en vaststelt, ja, er zijn stelselmatige inbreuken. Ik heb u al een aantal keren erop gewezen dat we meldingen krijgen over bijvoorbeeld het gedrag van een van uw chauffeurs of over de manier waarop dat de diensten worden uitgevoerd en dat je daar dan conform uw contract een aantal gevolgen aan hecht.
0: Ja.
3: Maar dus ik volg wel de argumentatie, ik lees dat de minister daar ook naar verwijst. Als het gaat over het aanspreken van een chauffeur, ja, dan is dat in de eerste plaats de werkgever die dat moet doen en niet derden, zoals de lijn die dat moeten doen.
0: Ja.
3: Dat is voor mij de normale lijn.
0: We zitten hier met een bijzonder droevig verhaal, hè, waar ook op school de reactie is, ja, maar wij hebben een aantal dingen doorgegeven. Mensen voelen zich schuldig omdat daar niets of te weinig mee gebeurd is. Wat het allemaal heel gevoelig maakt. De complexiteit schuilt in het feit dat het hier gaat inderdaad over een onderaanneming. Kan de lijn in dit geval een aantal eisen stellen aan die onderaanneming? Ik bedoel daarmee, u zei, daar worden afspraken gemaakt. Gaan die over alleen geld? Of gaat dat ook over hoe een chauffeur zich moet gedragen? Over verwachtingen die de lijn heeft ten opzichte van die onderaannemer? Of is dat meestal niet zo gedetailleerd?
3: Ja, dat is vaak wel heel gedetailleerd, omdat de lijn als publieke entiteit zal de markt bevragen, zal een overheidsopdracht lanceren en dan zullen daar voorwaarden aan gesteld worden en dan zal diegene die het best aan die voorwaarden beantwoordt de opdracht toegekend krijgen. Uh-huh. En daarna wordt een contract gesloten en die contracten zijn normaal gezien zeer gedetailleerd qua voorwaarden die gesteld worden.
0: Dus op zich, als nu zou blijken dat daar inderdaad een probleem was met één chauffeur, mogelijk met een aantal chauffeurs, dan zou de lijn kunnen zeggen, Tros Beijaard in dit geval voldoet niet aan het contract zoals wij dat hebben opgesteld samen.
3: Ja, en dan zal moeten nagegaan worden in welke mate dat de contractuele voorwaarden worden nageleefd. En dan zullen de sancties die in het contract voorzien zijn kunnen worden ingeroepen.
0: Ja, we voelen veel verdriet ook bij de scholen waar ze zeggen wij voelen ons schuldig omdat we niet gehoord zijn blijkbaar of niet voldoende. Kan een school waar er zo'n probleem zich stelt ook verhaal halen bij de lijn als ze zouden merken dat ze in de eerste lijn bij die onderaannemer, als ze daar geen antwoord krijgen of geen afdoende antwoord krijgen?
3: Ja, zoals aangegeven in de beheersovereenkomst kan men dat wel degelijk melden aan de lijn en moet de lijn ook de klachten die er gebeuren, moeten die ook behandelen en die moeten die zelfs behandelen op zeer korte termijn. Ja. Ik lees dat er een verplichting is van decretaal van 45 kalenderdagen. Dus ja, men zou die klachten moeten behandelen en terugkoppelen naar de school.
0: Ja. Als we naar dit verhaal kijken, het is allemaal bijzonder pijnlijk, hè? Want iedereen lijkt naar elkaar te wijzen.
3: Ja, maar dat is natuurlijk in zo'n situatie met meerdere partijen die daarin betrokken zijn, met een heel grote sensitiviteit, maar echt een heel grote betrokkenheid van iedereen gevoelt dat. Begrijp ik dat zeer goed, dat men zich naar iedereen een beetje kijkt. Maar ik denk wel dat daar dat belangrijk is voor alle partijen om het op het parket nu, die een onderzoek aan het doen is, om die echt grondig hun onderzoek te laten doen en toch een zekere sereniteit te hebben en terughoudendheid in het wijzen met de vinger naar alle partijen. Dus ik hoop echt dat het onderzoek in sereniteit kan gebeuren en dat iedereen daar een beetje op afwacht. Ja. Want het is al te gemakkelijk om met een beschuldigende vinger te verwijzen naar eender wie. Het zijn allemaal mensen in dit verhaal. Ik denk ook aan de echtgenotes, ouders. Sereniteit in deze is van primordiaal belang.
0: Absoluut aangewezen. Dank u wel voor de helderheid die u ook kon brengen, Elisabeth Matthies. Een goeie avond.
3: Fijne avond, dank u.
0: 320 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. Een uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Een half uur richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. File naar Antwerpen op de E313 vanaf Herentals-West. De E19 vanaf Kontich. De A12 vanaf Aartselaar. De E17 vanaf Kruibeke. E34 vanaf Vaaslandhaven-Oost. En op de A12 vanaf Antwerpen-Haven telkens ongeveer een half uur. Op de binnenring rond Brussel 25 minuten file rijden van Ruisbroek tot Machelen. Op de buitenring een uur tussen Wezenbeek en Zellik. In Brussel is de Belliardtunnel richting de E40 dicht door een ongeval. Je verliest een half uur op de kleine ring richting Zuid vanaf het IJzerplein. Ook in de Belliardstraat 25 minuten bij. En op de E314 richting Lummen een kwartier in de file tussen Maasmechelen en Zolder.

0: Eastern Street van Deus in Rusland vindt sinds gisteravond het St. Petersburg International Economic Forum plaats, zeg maar Poetins variant van het World Economic Forum in Davos. Hij ontvangt er 20.000 genodigden uit zo'n 130 landen, maar wel onder zwarte rookpluimen, want vannacht heeft Oekraïne een aantal aanvallen uitgevoerd op St. Petersburg. Onder andere ook een grote overslagterminal voor olieproducten is daarbij geraakt. Ria Lane, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Professor Russische en internationale politiek aan de KU Leuven. Laten we bij dat forum beginnen. Wat wil Rusland daarmee bereiken?
1: Dat is een forum dat al een hele tijd bestaat en dat Poetin echt tot een van zijn paradepaardjes heeft uitgebouwd. Een jaarlijks gebeuren waar hij mee wil uitpakken, waar hij vooral Rusland op de kaart wil zetten als een economische grootmacht, als ook een land waarin het waard is om te investeren. Want dat is uiteindelijk de hoofdbedoeling altijd geweest van dat forum.
0: Dat is de boodschap. En wie komt daar dan naartoe? 130 landen, dat is veel.
1: Dat is best veel en daar pakt men natuurlijk in Rusland ook graag mee uit, omdat het op die manier ook onderlijnt dat Rusland helemaal niet zo geïsoleerd staat op het wereldtoneel als misschien in het Westen wel eens wordt gedacht of gehoopt door de westerse sancties. De afgelopen jaren is het aantal deelnemers daar eigenlijk niet verminderd, maar er zijn natuurlijk wel aanzienlijk minder westerse vertegenwoordigers op dat forum. Maar ook de westerse vertegenwoordiging is niet helemaal weggevallen. Er zijn daar ook nog wel degelijk westerse zakenmensen die deelnemen.
0: Ja. Gaat dat over bepaalde sectoren dan? Of is het over de hele brede economie dat we daar praten?
1: Ja, het is een breed scala aan topics dat daar ter sprake komt. Het beslaat echt de hele economie. Ja. Nu, er zijn elk jaar wel bepaalde thema's die extra in de verf worden gezet. En dit jaar bijvoorbeeld is de delegatie van Saudi-Arabië echt bijzonder groot. Is die onder leiding van de minister van Energie van Saudi-Arabië en is dat ook een belangrijk thema op het forum.
0: Ja, welke landen zien we daar dan nog bijvoorbeeld?
1: Deze editie wordt er ook sterk ingezet op bijvoorbeeld richting een aantal Afrikaanse landen kijken en daar partnerschappen mee afsluiten. Bijvoorbeeld de president van Tanzania krijgt toch wel een bijzondere ontvangst en heeft ook nog een aparte ontmoeting met Poetin. Richting dat globale zuiden kijken is al langer ook iets wat Rusland heel actief doet en dat wordt ook op dit forum nog eens onderlijnd.
0: Ja, en Rusland kan die steun of die partnership zeker wel gebruiken, hè, want de economie heeft het niet makkelijk.
1: Ja, dat klopt. Hè. En in dat opzicht is het toch wel bijzonder om dan te zien dat Poetin met dat forum toch wel een eerder rooskleurig beeld probeert op te hangen van de Russische economie en het potentieel van die Russische economie, terwijl de dagdagelijkse realiteit voor de gewone Russische burgers toch een heel ander beeld schetst. Die nijpende economische problemen ook niet echt langer kunnen verdoezeld worden.
0: Ja, en die waren nu zichtbaar aanwezig, ook die problemen die Rusland ook heeft met die zwarte rookwolken die dan boven de stad dreven. Ook dat is symbolisch belangrijk.
1: Ontzettend belangrijk. Hè? Ik heb filmpjes zien passeren waarbij dan delegatieleden zich naar het conventiecentrum begeven met die rookpluimen op de achtergrond heel duidelijk zichtbaar. Ja, dat is een heel straf statement van de Oekraïnse zijde. Dus die timing is echt zeer uitgekiend gekozen op die manier.
0: Ja. Poetin komt zelf ook nog in de komende dagen naar Sint-Petersburg?
1: Ja, normaal gezien geeft hij daar vrijdag op de laatste dag van het forum een keynote speech. Vooralsnog staat dat nog steeds op de planning. Ik heb ook wel het vermoeden dat dat nog wel zal doorgaan. Ja. Maar dan met wellicht heel scherpe veiligheidsmaatregelen. Die er overigens altijd zijn als hij ergens ontduikt.
0: Ja, ongetwijfeld. Dankjewel voor het inzicht in die economische top. Ria Lane, professor Russische en internationale politiek aan de KU Leuven. Een mooie avond.
1: Graag gedaan, dag.
2: De Wereld Vandaag.
0: En ik wil eindigen vanavond bij Margriet Hermans. Ze is overleden. Bij ons was daarnet voormalig televisie- en radiopresentator Koert van Eeghem te gast. Hij kent haar van een aantal passages in De Drie Wijzen en hij zei ze sprong er toen al uit. En dat zou ze nadien op nog zoveel andere plaatsen ook doen.
3: Net omdat ze dus inderdaad een emanatie was van dit kan ook. Ik kan ook. En dan natuurlijk, ze had ook talent. Hè. Pas op, ze bracht wat mee. Ze had een stem. Ze was verstandig. Ze kon de mensen aan haar lippen doen hangen. Maar tegelijkertijd, en dat was het unieke, dat denk ik. Dat is dat zij. Atypisch was. Atypisch en volks.
0: En daardoor ook zo geliefd. Ook zanger Mark Dex is enorm aangedaan.
4: Als ik het de eerste keer hoorde dat ze ongeneeslijk ziek was, ik kon geen woord meer uitbrengen. En dat heb ik nu weer. Ja, ik heb er zo'n schone herinneringen aan. Zo'n kleurrijke figuur. En dan ook wetende hoe het eigenlijk allemaal begonnen is. Ik weet nog destijds op het Vrije Podium in Klaveren 3, toen ze binnenkwam, een opvallende figuur. Margriet was inderdaad nogal corpulent. Opvallende figuur, maar ook iemand met heel veel humor en iemand die ook geweldig aandacht trok van op het podium. Als zij begon te zingen, ik kreeg gewoon kippenvel. En die stem heeft mij altijd beroerd en enorm geraakt ook.
0: En ook presentator Luc Appermond reageert aangeslagen op het overlijden van Margriet Hermans. Hij werkte jarenlang met haar samen aan het programma De Zoete Inval op Radio 2. En hij kwam haar ook nadien nog regelmatig tegen. Margriet vulde met haar persoonlijkheid de kamer. Maar ze kon ook heel ernstig zijn, vertelt hij.
5: Zij was een unieke persoonlijkheid in de hele Vlaamse amusementswereld. Niet alleen die bulderlach, maar ook haar opmerkingen. Die waren altijd heel gevat. Mm-hmm. En ze gaf zelfs zo soms relevante dingen mee. Gewoon maatschappelijk, over de positie van de vrouw. Of over de waanzinnige verkeersdrukte. Ze had overal wel een mening over. En die ventileerde ze dan op een bijzonder goede en spitsvondige manier. Daar zat wel een lach tussen, maar het was ook heel veel ernst in haar leven, toch wel.
0: Het was haar dochter Céline die iets na 4 uur het nieuws bekend maakte. Vorige maand, 2 weken geleden nog maar, stopte Margriet Hermans plots en met onmiddellijke ingang met zingen nadat er een agressieve en zeldzame kanker was vastgesteld. Ze is 72 jaar geworden. Het is meteen ook het einde van Wereld Vandaag. Nog een heel mooie avond.
6: Alphabet. Your mobility made easy.
7: Het is zondagochtend in 1983. Je ouders slapen nog. En jij hebt je pyjama nog aan. Naar wat kijken we?
8: Ik ben geen mens, maar ook geen echt beest. Ik ben het superliegebeest.
7: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Liegebeest en alle programma's van toen.
9: VRT Max. Maak elk moment de max. George Thorogood en de Destroyers in concert. De rock'n'roll-iconen komen naar Brussel. Op 21 juni in de Ancien Belgique. Tickets en info livenation.be. George Thorogood en de Destroyers. Live. Samen met Radio 1.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
12: Amai, ik proef weer precies de zon.
11: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen. Breaking
13: news. Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
14: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
2: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
14: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
2: En helemaal op maat.
14: Zeker, tot in de details.
15: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
16: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
17: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
12: Amai.
17: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
12: Handig.
18: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalker op de parking.
17: Ja, handig inderdaad.
16: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
19: Volkswagen. Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
20: Kessie, Keno, een zomer lang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
21: Ik ben Pippa de kat.
22: En ik Bobby de hond van Maxizo.
21: Hallo! Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn...
22: Neem uw baasje eens mee.
21: Naar Maxizo, de dierenwinkel.
22: Met de lage pladijzen.
21: Prijzen. Lage prijzen.
22: Wat zei ik?
21: Pladijzen.
22: Lage prijzen natuurlijk.
21: Ja.
16: Nu bij Maxizo. Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
21: Goed voor het beestje.
22: Goed voor het baasje.
23: Wacht eens even. Wat kost een leasewagen ons nu echt? En die mobiliteitskosten, die vlootgegevens. Hoe blijft dat overzichtelijk?
16: Wat als mobiliteit helemaal niet moeilijk hoeft te zijn? Wij helpen u op weg. Ga naar alphabet.be. Dat is Alphabet met PH. Alphabet. Your mobility made easy.
24: Een bank moet de slachtoffers van phishing terugbetalen. Maar welke impact heeft dat vonnis op andere zaken? Waarom maakt de moord op een jonge student in het Verenigd Koninkrijk zoveel los? En hoe sterk staat de Albanese maffia in ons land? Zometeen in het kwartier.
25: VRT Radio 1.
26: Alles begint bij luisteren.
27: Het is 6:00, een goede avond. VRT Nieuws met Toon Janssens. Margriet Hermans is overleden. En in het Vlaams parlement is er veel protest tegen de hervormingen in het onderwijs. Zangeres, presentatrice en politica Margriet Hermans is overleden. Vorige maand stopte ze plots met zingen nadat er bij haar een agressieve en zeldzame kanker was vastgesteld. Een muzikaal overzicht door Alain de Korte.
28: Geen angst om te falen met een vriend om je heen.
29: Een vriend, haar grote doorbraak in 87. En hoewel ze later ook presenteerde en de politiek nog inging, bleef zingen haar passie. Er waren nog hits.
28: Laisse rouler le bon temps, Jacqueline. Laisse rouler le bon temps. Dansen en schansen, whisky en bier. Allez Jacqueline, kom.
29: Liedjes met inhoud ook, recht naar het hart, met een breekbare stem.
28: Kathleentje, Kathleentje, oh, toppunt van vrouw.
29: In 2022 ontving Margriet Hermans opnieuw een Radio 2 Zomerhit trofee met haar remake Lekker Blijven Hangen. Margriet was ook de moeder van Céline. In 2023 brachten ze dit pakkende duet. Het kreeg na Margriet's kankerdiagnose in mei 26 een extra emotionele lading.
28: Voor het leven.
27: Er komen intussen heel wat reacties op het overlijden van Margriet Hermans. Gianni Palink, jij hebt een overzicht.
30: Ja, het overlijden van Margriet maakt heel wat reacties los. In de eerste plaats natuurlijk bij collega-artiesten die haar uniek noemen in de Vlaamse showbiz. We luisteren even naar Koert van Egen.
3: In die tijd, iemand die er niet uitzag als een poppetje kwam gewoonweg niet op televisie. En dan verschijnt zij. Ze buldert zich naar de top. Ze blijft zichzelf continu heruitvinden. Dat is toch uniek.
30: Het was Mark Dex, de vader van Barbara, die Margriet destijds ontdekte.
4: Toen ze binnenkwam, een opvallende figuur, maar ook iemand met heel veel humor en iemand die ook geweldig aandacht trok van op het podium. Als zij begon te zingen, ik kreeg gewoon kippenvel.
30: En ook uit de politieke wereld komen er reacties binnen. Margriet heeft ook een tijd in de politiek gezeten. Premier Bart De Wever bewaart naar eigen zeggen warme herinneringen aan haar als collega. En hij zegt erbij, Haar goedlachse en eerlijke publieke optredens zullen voortleven in de geesten van zoveel Vlamingen. En dat is ook iets wat we heel vaak zien terugkomen in de vele berichten op sociale media. De hartelijke lach en de warme persoonlijkheid van Margriet zullen gemist worden.
27: Oké, dankjewel Gianni. Margriet Hermans was 72 jaar. Ze wordt volgende woensdag op 10 juni begraven. Het wordt een publieke uitvaartplechtigheid in de kapel van Merksplaskolonie. Vanaf volgend jaar zullen meer mensen moeten betalen voor hun inburgeringstraject. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Zo'n traject bestaat uit een cursus maatschappelijke oriëntatie en lessen Nederlands. Dat is verplicht voor de meeste nieuwkomers van buiten de EU die in Vlaanderen willen komen wonen. Tot nu toe waren er veel vrijstellingen waardoor de meesten er niet voor moesten betalen, maar vanaf volgend jaar wordt er van iedereen een bijdrage gevraagd. Vlaams minister van Integratie en Inburgering Hilde Krevits denkt niet dat mensen daardoor zullen afhaken.
0: Als je iets hebt betaald, dan zal je toch meer gemotiveerd zijn om maximaal waar te krijgen voor datgene wat je betaald hebt. Maar we willen uiteraard redelijk zijn. Niet? Er blijft bijvoorbeeld nog altijd een vrijstelling bestaan voor niet begeleide minderjarigen, omdat zij in een heel precaire en moeilijke situatie zitten. Het is voor hen ook onmogelijk om een eigen inkomen te hebben. Dus dan kan je natuurlijk geen bijdrage vragen. Zo onverantwoord zijn we ook niet. Maar voor volwassen mensen moet dat eigenlijk perfect mogelijk zijn.
27: In het Vlaams parlement is er vandaag actie gevoerd tegen de hervormingsplannen van onderwijsminister Zuhal Demir. Een 60-tal studenten heeft er de hele dag gestudeerd uit protest tegen de hervorming van de studiebeurzen. En ook in het parlement is er gedebatteerd over alle hervormingsplannen, onder meer over het verminderen van het aantal pedagogische studiedagen en de nieuwe minimumdoelen in het basisonderwijs. Er kwam veel kritiek op minister Demir, niet alleen vanuit de oppositie, maar ook van coalitiepartners CD&V en Vooruit. Benedikt Koesement.
1: Er verandert te veel vanaf september en het gaat te snel. En in het onderwijs weten ze dat snelheid punten kost. Loes van Drommen, CD&V.
2: Als je niet de tijd neemt om iets goed uit te werken, dat je dan misschien wel op het einde wel een keer een buis krijgt.
1: Volgens Groen is alle vertrouwen weg. Kim Buist.
5: Hoe kunt u nu een minister van Onderwijs zijn die de grootste onderwijshervormingen wilt doorvoeren als de mensen die het moeten uitvoeren, als je die niet naar waarde schat?
1: Bij Vlaams Belang vinden ze de hervormingen wel noodzakelijk, maar dit is niet haalbaar. Roos-Marijn Bekkers.
6: Ik vind het zo frustrerend om te zien hoe ondoordacht en overhaast hervormingen die onze Vlaamse onderwijskwaliteit juist terug omhoog zouden kunnen krijgen, worden uitgevoerd.
1: Veel kritiek. Minister Demir belooft meer overleg, al blijft het doel een betere onderwijskwaliteit.
7: En daar gaan we aan werken. Voortaan zullen we bij elke stap die we zetten ook met hen overleggen, naast de koepels, ook met een delegatie van directeurs. We gaan de vinger aan de pols houden bij de directies.
27: Supermarktketen Aldi wil zijn winkels op zondagvoormiddag openhouden tot 1 uur. Dat heeft de directie gezegd tijdens een overleg met de vakbonden gisteren. Het was het eerste concrete voorstel van de directie over de zondagsopening. Werknemers kunnen er zelf voor kiezen om op zondag te werken en krijgen dan een financiële toeslag. Wanneer er verder onderhandeld zal worden tussen de directie en de vakbonden over die zondagsopening is niet duidelijk. In het Verenigd Koninkrijk zijn 3 doden gevallen toen een helikopter van de Britse marine neerstortte. De helikopter nam deel aan een oefening in Devon in het zuidwesten van het land. Wat er precies is misgelopen is nog niet duidelijk. De marine geeft pas meer uitleg zodra de familie de details te horen heeft gekregen. Getuigen melden dat het leek alsof de helikopter technische problemen had. Sport. In de Giro voor vrouwen heeft de Nederlandse Demi Vollering de 5e rit gewonnen. Een bergrit met 4 beklimmingen. Vollering haalde het in een sprint voor haar landgenote Anna van der Breggen. Zij blijft wel leider in het klassement. En onze landgenote Lore de Schepper werd 10e. Het weer. Vanavond regen en ook vannacht kans op buien. Minima van 11 tot 14 graden. Ook morgen wisselvallig met buien, lokaal met onweer. In het westen van het land wordt het morgen iets droger in de namiddag. Temperaturen dan tot 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met enkele buien en soms ook wat regen. Dit nieuws begon met het overlijden van tv-figuur en zangeres Margriet Hermans. 2 weken geleden maakte ze bekend dat ze een zeldzame vorm van kanker had. Ze besloot toen om onmiddellijk te stoppen met optreden en nu is ze dus overleden. Margriet was 72. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: De wereld vandaag.
1: 269 kilometer file. Op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je 1 uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. In Berchem staat een defect voertuig. 20 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. File rijden naar Antwerpen op de E313 vanaf Herentals-West met filegolven 1 uur erbij daar. Op de E19 vanaf Kontich 25 minuten. Op de A12 vanaf Aartselaar 25 minuten. Op de E17 vanaf Kruibeke 35 minuten. Op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost 20 minuten. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven 30 minuten. Op de binnenring rond Brussel dan 25 minuten file rijden van Ruisbroek tot Machelen. Op de buitenring 40 minuten tussen Wezenbeek en Zelk. In Brussel is de Belliardtunnel richting de E40 gesloten door een ongeval. Daardoor verlies je bijna 1 uur op de kleine ring richting Zuid vanaf het IJzerplein. Ook in de omgekeerde richting schuif je 20 minuten aan. En in de Belliardstraat 30 minuten extra. Op de E314 richting Lummen sta je 20 minuten in de file tussen Genk-Oost en Park Midden-Limburg. Op andere plaatsen enkel wat lichte vertragingen.
8: Een bank moet een bejaard koppel dat opgelicht werd en bijna 15.000 euro verloor terugbetalen.
9: Dat de banken eigenlijk daar veel te terughoudend in zijn, toch? Om hun eigen verantwoordelijkheid daarin te nemen.
10: Te weinig doen om de mensen echt te beschermen.
9: Ja.
11: Welke impact kan deze beslissing hebben op andere phishingzaken?
10: In de UK zijn echt wel veel protesten, hè, nu?
12: Ja, politie ligt onder vuur. Ze hebben een zaak helemaal fout ingeschat.
13: Bodycambeelden van de politie tonen hoe de agenten Nowak zijn rechten voorlezen, terwijl de echte dader van de steekpartij erbij staat en Nowak valselijk beschuldigd van een racistische aanval.
11: Waarom roept de dood van een 18-jarige jongen zoveel emoties op in het Verenigd Koninkrijk?
9: Dat de Albanese maffia in ons land groter is dan ooit tevoren.
10: Oei.
14: Van een pizzeria in Grimbergen tot een hangar in Zutendaal.
9: Ik denk dat we daar in ons toch niet zo bewust van zijn van dat de Albanese maffia hier in ons land een grote rol speelt.
11: En hoe machtig is de Albanese maffia in ons land? Over een kwartier ken je alle details over die drie verhalen. Dat is wat we hier doen. Ik ben Lode Roels, welkom. Werden ze opgebeld door een bankmedewerker en kort daarna verdween er zo'n 50.000 euro van hun rekening. Ja, je snapt er al, denk ik, hè? Het was helemaal geen echte bankmedewerker en dit is het zoveelste phishingverhaal. Maar de zaak stopt niet.

0: Advocaat met kantoor in Beringen.
1: En hij heeft zelf ook al wel wat phishingzaken meegemaakt. Maar niet zo eentje als deze. Deze is net wat anders dan de andere, omdat het allemaal heel snel is gegaan. Of in juristentaal, het was een zaak in kort geding.
0: Een kort geding wil zeggen dat men dat dus op zeer korte termijn behandelt en bekijkt. En dat men een onmiddellijke beoordeling gaat maken van het dossier. In dit geval heeft de ondernemingsrechtbank in Antwerpen beslist dat die onmiddellijke terugbetaling inderdaad moet uitgevoerd worden, zonder dat men argumentatie naar voren kan brengen vanuit de bank over het niet toegestaan karakter van die betaling of over de grove nalatigheid van de klant. Dat zijn allemaal discussies die pas in een tweede fase zouden mogen komen en niet dus in die eerste fase waarin wij die onmiddellijke terugbetaling vragen. En eigenlijk zegt de rechtbank, de bank moet eigenlijk vrijwillig die onmiddellijke terugbetaling uitvoeren en het procesrisico, dus het initiatief om daar een procedure over te starten, zou niet bij het slachtoffer moeten liggen, maar bij de bank zelf in die tweede fase die daar voorzien is in de wet.
1: Ik vat samen. De bank moet eerst het geld terugbetalen en mag pas later een proces beginnen als ze vinden dat dat niet terecht is. En ik die dacht dat dat sowieso al op die manier in de wet stond.
0: Er is van op Europees niveau een wetgeving of een richtlijn uitgevaardigd over niet toegestane betalingen. En men heeft daar duidelijk van gezegd dat phishing onder een niet toegestane betaling valt. Omdat natuurlijk mensen die slachtoffer zijn van phishing nooit de bedoeling hadden om dat geld over te schrijven naar een fraudeur of naar een crimineel. En daar heeft men gezegd, goed, die niet toegestane betalingen, daar is ook een aansprakelijkheid van de bank bij. Omdat de bank natuurlijk de technische kennis heeft om haar klanten te beschermen tegen dat soort fraude. En zij moeten daarin de maatregelen nemen op technisch vlak. En als zij dat technisch niet kunnen, dan moeten zij hun klanten eigenlijk schadeloos stellen via een aansprakelijkheidsregeling. Die de richtlijnen ook de Belgische wet nu voorziet.
1: Maar die wet werd de afgelopen jaren dus eigenlijk niet echt toegepast. Tot nu toe dus, tot de zaak van ons bejaard koppel. Want wellicht gaat er nu heel wat veranderen.
0: We gaan nu inderdaad waarschijnlijk zien dat meer en meer slachtoffers via die kortgedingprocedure gaan werken. En dat men dus die onmiddellijke terugbetaling bekomt, waarbij dat dan de bal in het kamp van de bank komt om eventueel nog een verdere procedure te voeren of niet. En wij hopen dat de bank nu ook inziet dat men beter minnelijk al regelt en dan pas gaat bekijken of men zelf een procedure wil starten of niet. Waardoor dat initiatief nu bij de bank komt te liggen en niet bij het slachtoffer.
1: Ja, dat lijkt me dan wel een goede zaak. Maar dan moeten de banken natuurlijk nog effectief het geld hebben om al die terugbetalingen te doen.
0: Wel, zij rapporteren toch elk jaar behoorlijke winsten in de honderden miljoenen, soms zelfs over het miljard. Dus ik neem aan dat zij wel voorzien hebben dat zij ook dit soort slachtoffers kunnen vergoeden. En wij hopen dan ook dat zij op technologisch vlak investeren om dit soort feiten ook te vermijden. Waardoor die terugbetaling niet meer zal nodig zijn als die feiten niet voorvallen.
1: Oké, over naar de oplossingen dan inderdaad. Over naar die technologie.
0: We zien in heel wat dossiers dat de fraudedetectie bijvoorbeeld gebrekkig is. Dat is ook wat de ombudsman Financiën vaak opmerkt. Dus men gaat dan vanuit de fraudeurs gaat men betalingen uitvoeren vanaf die bankrekening. Dat zijn vaak 10, 15, 20 betalingen achter elkaar. Van een bedrag van 500 à 1000 euro naar een buitenlandse rekening. Wat totaal niet logisch is voor de rekening waarvan het gebeurt. Dus daar zou ergens een beveiliging moeten inzetten waarbij dat de bankrekening zegt stop hier na 2 of 3 betalingen. En pas dan gaan we terug verder als dat extra bevestigd is door de klant. En daar schort het vaak aan bij verschillende banken, waarbij die betalingen gewoon doorgaan zonder dat daar een extra check is of zonder dat daar een extra beveiliging in zit. Dus daar zijn zeker nog wel mogelijkheden om dat te verbeteren.
1: En dat is toch echt een stap vooruit als het gaat over phishing aanpakken. Zo heb ik ook nog eens iets positiefs kunnen vertellen in het kwartier, nietwaar? In het Verenigd Koninkrijk is er grote verontwaardiging na de moord op een 18-jarige student. Nu kan ik dat verhaal zelf vertellen, maar ik heb er iemand bij gehaald die dat veel beter kan.
2: Dag Lode, goedemorgen.
1: Dag Ivan Olivier van onze buitenlandredactie natuurlijk. Ivan, waar begint dit verhaal?
2: Het verhaal begint op 3 december vorig jaar, eind vorig jaar, in een Zuid-Engelse stad in Southampton, waar er een ruzie plaats heeft tussen een Brits-Poolse student en een Sikh, een man die het Sikh geloof beleidt. Die ruzie loopt uit de hand.
3: This is Vikram Digwa, the killer. On the night he stabbed Henry Novak multiple times.
2: De politie wordt gebeld, de politie komt erbij en de Sikh man beschuldigt die Brits-Poolse student ervan dat hij hem racistisch heeft belaagd.
4: He's took my turban off.
5: Are you injured?
2: Hij probeert de rollen om te keren. Hij zegt dat hij slachtoffer is en dat de man die hij zo net heeft neergestoken, dat die de dader is.
5: What's happened here, right?
2: De politie slaat de jonge man in de boeien.
5: Put the hand in the cuff, mate.
2: Hoewel die verschillende keren zegt, ik kan niet ademen. Tot 9 keer zegt hij dat. Ik ben neergestoken en een politieman antwoordt, ja, ik denk het niet, man. En hij sterft. daar ter plekke.
4: Are we able to get an

0: waarheid.
1: Oké, okay. De waarheid kwam nadien wel aan het licht en de rechtszaak heeft dan alles in een stroomversnelling gebracht, hoor.
2: Ja, de man is op 28 mei, dus heel recent, veroordeeld tot levenslang wegens moord. En toen, tijdens dat proces, zijn ook de bodycambeelden van de politie vrijgegeven. Die zijn aan het licht gekomen. En daar blijkt dat de politie dus echt wel heel hardhandig tegen die student is opgetreden. Terwijl die 18-jarige student eigenlijk aan het sterven was op dat moment.
1: Juist, en sindsdien is er een storm van protest om te beginnen tegen de politie, want ja, zij komen hier niet goed uit, hè?
2: De politie komt hier absoluut niet goed uit. En het roept bij mij wel herinneringen op aan een geval van ja, een dikke 10 jaar geleden in een Noord-Engelse stad Rotherham.
3: These are the men police describe as very, very dangerous. They're responsible for grooming and sexually abusing 3 13-year-old girls in Rotherham.
2: In Rotherham is toen aan het licht gekomen dat er al jarenlang Brits-Pakistaanse bendes bestonden die duizenden meisjes hadden, heel jonge meisjes hadden verkracht in de loop der jaren. Maar dat is toen jarenlang stilgehouden. Net uit vrees om van racisme beschuldigd te worden.
1: Ja, en de politie wordt in deze zaak dan verweten dat ze ook een soort ja, omgekeerd racisme hebben toegepast of zo.
2: Wel ja, nu is het ook wel zo dat de politie in het Verenigd Koninkrijk wordt aangeraden om etnische minderheden op een andere manier te behandelen dan autochtonen. Nu, dat roept natuurlijk ook wel vragen op. Vooral bij uiterst rechts, dat van heel die zaak nu gebruik maakt. Sommigen zouden zeggen misbruik maakt om hun achterban te mobiliseren.
4: I think we deserve to know the truth about Henry Nowak, how he died, what the role of the police was and what instructions they've got from their senior officers.
2: En om betogingen te organiseren. Eén zo'n betoging is gisteren in Southampton lelijk uit de hand gelopen. Daar zijn 11 politieagenten bij gewond geraakt.
1: Ja, want we zagen heel veel protesten de afgelopen dagen. Die hele zaak, kan ik me inbeelden, wakkert raciale spanningen in Groot-Brittannië nog meer aan. En die waren er al.
2: Dat is duidelijk. Hè. De minister van Binnenlandse Zaken, Shabana Mahmood, heeft al gezegd van dit gaat niet om racisme, dit gaat om moord. Dat is niet nieuw dat zulke incidenten aanleiding geven tot raciaal geweld in het Verenigd Koninkrijk. Ik denk ook bijvoorbeeld aan Southport, anderhalf jaar geleden, toen meisjes werden vermoord door wat men een immigrant dacht te zijn. Dat bleek achteraf niet zo te zijn, maar dat heeft toen aanleiding gegeven tot heel zwaar straatgeweld in het Verenigd Koninkrijk, vooral in Engeland.
1: Ja, dit houdt ook de politiek bezig, kan ik me inbeelden, tot en met premier Starmer.
2: Ja, Starmer zegt van, dit mag ons niet verdelen. Maar hij zegt wel dat hij ook natuurlijk wel geschokt is door het optreden van de politie.
5: I have seen the bodycam footage. It's harrowing. And I have to say, as a father of a 17-year-old, I felt sick.
2: En daar is ongeveer iedereen het over eens, over alle politieke partijen heen, dat de politie hier heel zwaar uit de bocht is gegaan.
1: Ivan, ik heb nog één vraag voor jou. Klopt het dat dit wellicht je laatste optreden in het kwartier is?
2: Die kans is heel groot. Overmorgen is mijn laatste werkdag op de VRT.
1: Oké, dan dank ik je nogmaals voor vele inzichten en om ons al die jaren te vertellen wat er leeft in het Verenigd Koninkrijk. Het gaat je goed.
2: Het was mij een waar genoegen, Lode.
1: Dag, Ivan. Een rijhuis in Elsene of een grillrestaurant in Deurne. Het zijn plekken waar je niet vermoedend langs loopt, maar
6: de vaststelling is dat de Albanese maffia vandaag in heel ons land actief is. Hè. Van een pizzeria in Grimbergen tot een hangar in Zutendaal.
1: Je hoort Christophe Kleriks, onderzoeksjournalist voor KNAK. Samen met de RTBF en Le Soir deed hij onderzoek naar de Albanese maffia in ons land. Want in de onderwereld krijgt hij steeds meer aanzien.
6: En de politie waarschuwt dan ook in KNAK vandaag voor de macht, de invloed en de slagkracht van die Albanese georganiseerde misdaadorganisaties. Ze opereren steeds grootschaliger, ze zijn steeds geraffineerder, zegt ook Europol. En het is zelfs zo dat ze vandaag op hetzelfde niveau staan als de Italiaanse 'Ndrangheta of de Mexicaanse kartels.
1: En die opmars kwam er niet zomaar. Er zijn verschillende redenen waarom de Albanese maffia zo groot kon worden.
6: Een stukje terug in de geschiedenis. In 1991 kwam er een grote migratiestroom op gang uit Albanië na de implosie van het communistische regime daar. En dat maakte dat veel Albanezen hun land hebben verlaten. En dan vanaf de jaren 90 en 2000 merkte de Belgische politie dat Albanese misdaadgroepen opdoken in een aantal fenomenen. Zoals bijvoorbeeld diefstallen in huizen, diefstallen van vrachten, maar ook prostitutie. En in die tijd hadden ze een heel gewelddadig karakter.
0: Dit zijn geen kleine jongens. Dit zijn mensen die zeer gewelddadig kunnen zijn. Zo blijkt ook onder meer bij het aantreffen van onder meer wapens, oorlogswapens met demper op. En ook wel die politieuniformen. Dit zijn mensen die vertakkingen hebben in tal van geledingen. Dat blijkt wel, ja.
6: We moeten natuurlijk opletten hè, met een verhaal als dit, dat we niet alle Albanezen over dezelfde kam gaan scheren. Dat is wel heel belangrijk. Maar het klopt dat de Albanese diaspora dat een handig netwerk is waar georganiseerde misdaadorganisaties gebruik van kunnen maken. En dan heel opvallend is dat uit cijfers van de federale politie blijkt hè, dat er in 2024 33 van dat soort organisaties gekend waren. En 9 op de 10... ja, bleek aan elkaar te hangen met familiebanden. Dus broers, neven, nichten. Een hele familiestructuur die dan maakt dat netwerk heel hecht is en dat er veel vertrouwen is onderling.
1: Oké, maar waarom zijn ze dan net in ons land zo actief? Dat vroeg Christophe 10 jaar geleden al eens aan het Albanese parket.
6: Die verwezen toen meteen naar de haven van Antwerpen als belangrijke hub. En dan ook de centrale ligging van België in Europa om hier actief te zijn. En activiteiten te ontplooien.
1: En door zijn brede netwerk kan de maffia veel diensten aanbieden.
6: Dat gaat dan bijvoorbeeld van de uithalers leveren, dus de mensen die de zakken cocaïne uit de containers moeten halen in de dokken. Wel, zo'n organisatie opereerde vanuit Luik en werkte van Noorwegen tot in Oekraïne in de havens. Maar net zo goed zou het kunnen gaan om expertise te leveren, om cocaïne te destilleren uit bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, een stuk textiel. Maar je moet die cocaïne er vervolgens weer uithalen, daar is wat kennis voor nodig. En dan kunnen de Albanese makkelijk Colombiaanse koks laten overkomen naar Europa om dat zaakje te regelen. Het is dat soort diensten die de Albanese vandaag blijkbaar onmisbaar maken.
1: De macht van de Albanese maffia reikt dus ver. Maar ook het gerecht zit niet stil. En Albanië zelf trekt mee aan de kar.
6: Het goede nieuws is dat Albanië een Europese toekomst ambieert en daardoor ook een aantal zaken op orde moet hebben, waaronder zijn justitie- en politieapparaat. En in dat kader is er in 2019 een nieuw parket opgericht, speciaal in de strijd tegen corruptie en georganiseerde misdaad. Dat is het zogenoemde SPAC. En dat is eigenlijk heel performant. En het SPAC is bijvoorbeeld ook aan de slag gegaan met data die het vanuit België heeft gekregen. Onze fameuze Sky ECC-berichten die België kon onderscheppen samen met de andere politiediensten. En Albanië is daar echt wel mee aan de slag gegaan en heeft toch 340 topfiguren aangepakt op de een of andere manier, omdat zij opdoken in die Sky ECC-data.
1: En daarmee hebben we onze belofte van een kwartier geleden ingelost, denk ik, en ben je weer helemaal mee. Morgen is het opnieuw de beurt aan Lonno.
7: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een gemepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro op vrijdag 5 juni. Online of in je winkel. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com. Elke dag nemen leiders beslissingen in een wereld die sneller draait dan ooit. Gedreven door nieuwe kansen en digitale transformatie, maak je het verschil niet alleen door wat je doet, maar ook door hoe je het doet. Met KPMG boek je vooruitgang dankzij expertise, vertrouwen en echte impact. KPMG. Make the difference. Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
8: Nu bij Maxizo.
9: Hallo!
8: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Radio 1.
10: Voorproevers.
8: Met Bruno.
9: Bruno Wijndalen.
10: Het komt voor in de beste families is een mooie uitdrukking om aan te geven dat minder lovenswaardige zaken en gebeurtenissen niet exclusief voor de anderen zijn weggelegd. Beste families is ook de titel van het nieuwe boek van Kathleen Verreeken, waarin ze op zoek gaat naar haar familiegeschiedenis. Niet zomaar een stamboom, maar een zoektocht naar de ware rijkdom van afstamming, familieverhalen en verbondenheid. Ze neemt ons mee in deze voorproevers.

0: Dat was South Central Rain van R.E.M. Dag Kathleen Verreken. Beste families heet je nieuwe boek. Met welk plan ben je daar eigenlijk aan begonnen?
1: Het oorspronkelijke plan was om een roman te schrijven, een historische roman, waarin een van mijn voormoeders de hoofdrol zou spelen. Het was een emigratiegeschiedenis in de 18e eeuw vanuit Europa naar Canada. En ik zag het helemaal zitten. Ik was al volop research aan het doen om het historisch te kaderen. Toen bleek dat er een valse link in mijn stamboom zat. Dat de vrouw in kwestie...
0: Ergens een fout. In de overlevering?
1: Wel, nee. Eerder in de genealogie. Hmm. Mensen bouwen voort op andere stambomen die anderen al gemaakt hebben. Yes. En iemand heeft daar een foute link aan vastgemaakt. En ik dacht oorspronkelijk... per ongeluk, maar genealogen die ik ken, professionele genealogen, zeggen de kans is groot dat dat niet per ongeluk gebeurd is. Omdat mensen altijd iets willen bewijzen met hun familiegeschiedenis.
0: Nu, je zegt een van de voormoeders, hè, het is ook dus vaak eigenlijk, als je daarover nadenkt in veel families, dat de moederlijn misschien wel bekender is dan de vaderlijn.
1: Of betrouwbaarder, alleszins. Ja, maar ik moet maar naar...
0: Maar dat heeft ook te maken, denk ik, met dat moeders sneller tegen hun kinderen vertellen over hoe het vroeger was en hoe het met hun
1: ja.
0: moeder ging en vervolgens met hun grootmoeder. Zou dat niet?
1: Vaak is dat zo, denk ik. Oh. Er wordt ook wel gezegd dat vrouwen bij uitstek de kinkeepers, zeggen ze dan in het Engeland, zijn van een familie. Dus ze houden meer dan gemiddeld de verbondenheid in stand. Ze zijn de lijm tussen de generaties. En ze vinden dat belangrijk om blijvend, om dingen door te geven. Nu, eeuwenlang was het de gewoonte om je familienaam te onderzoeken. Dus de vaderlijke lijn werd altijd onderzocht. Ja. Maar ik moet maar naar mijn eigen stamboom kijken om te zien hoe onbetrouwbaar die lijn is. Hoe snel je op koekoekskinderen botst. En een vrouw daarentegen weet wel altijd zeker dat haar kind het hare is. Maar voor mannen, ja...
0: Is dat wat minder zeker?
1: Inderdaad. Ja. Hè? Ja.
0: Nu, dat beeld hè, van mensen die hun stamboom maken en dan inderdaad meestal de familienaam van de vader proberen terug te zoeken tot ergens in de tijd van Clovis of toch anders Napoleon op zijn minst. Dat is ook een beetje het type dat je denkt dat stamboomonderzoekers zijn. Hè? Ja. Leraars, Nederlands, Engels,
1: ja.
0: met een ringbaard en een corduroy broek.
1: Of als ze tegenwoordig de witte oude man noemen.
0: Ja, precies.
1: Ja. Ja, dat is het clichébeeld. Dat is het clichébeeld van de iets wat stoffige man al, die de voorouderlijke glorie wil aantonen of bovenspitten. Maar blijkt in de praktijk dat, en dat is begonnen ergens in de 20e eeuw, dat meer en meer vrouwen zich gaan bezighouden zijn met stambomen, met afkomst. En daarbij gaat het niet meer zozeer als... Vroeger was het heel belangrijk om een adellijke afkomst te kunnen bewijzen. Dat te maken met bepaalde rechten en dat soort dingen.
0: Het geluk van vast te stellen, mijn naam begon vroeger met een kleine D.
1: Ja.
0: Ik ben van adel.
1: Ja, voilà. En als je ver genoeg teruggaat, zijn we uiteraard allemaal wel ergens van adel. Maar de vrouwen en ook vaak de jonge mensen die bezig zijn met hun familiegeschiedenis doen meer aan sociale genealogie. En dat betekent dat ze niet zozeer op zoek gaan naar de voorouderlijke glorie, maar naar de boeiende verhalen van heel gewone mensen. En we mogen ons ook niet te veel blind staren op belangrijke afkomst. Ik heb ook ontdekt dat de verhalen zijn die mij het dierbaarst zijn. De schaduwverhalen.
0: De gewone mensen, bedoel je? De gewone...
1: De gewone mensen.
0: Juist omdat het vaak dapperder is om een gewone mens te zijn in moeilijkere tijdsgebrek.
1: Ja, en omdat ze ook vaak geen stem hadden. En omdat op een of andere manier hoopt een beetje hun stem te vertolken door een verhaal te laten verder leven.
0: Maar die verhalen zijn natuurlijk moeilijker te vinden, want minder opgeschreven. Hè? De groten der aarde hebben geschiedschrijvers, hebben hun eigen dagboeken enzovoort.
1: Ja.
0: Was dat een probleem waar jij ook mee te maken had?
1: Ik heb het geluk dat ik een moeder heb, maar ze heeft helaas dementie. En een grootmoeder die altijd ontzettend veel verhalen verteld hebben. Dus het is een kwestie van mondelinge overlevering. En de meest fascinerende figuur voor mij was mijn overgrootmoeder, volledig in de vrouwelijke lijn. Precies omdat haar leven zo'n groot contrast vormde met het mijne. Ze moest op haar 7 jaar al gaan werken. In een vlasspinnerij.
0: Welke periode?
1: Dat moet rond 1870 geweest. Nee, iets later. Rond 1880, denk ik. Ja, ja, ja.
0: Dus dan zitten we echt wel in de industriële
1: Industriële revolutie,
0: van,
1: ja. En nog voor de eerste wet op vrouwen- en kinderarbeid erdoor kwam, waardoor die leeftijd gelimiteerd werd.
0: Zeven
1: jaar moet zelfs toen ontzaglijk vroeg geweest zijn. Ze heeft nooit leren lezen en schrijven. En op alle familiefoto's die van haar bewaard zijn, heeft ze een soort glimlach. Ik denk, alle anderen staan er zo stuurs en nors op. En zij heeft altijd een glimlach. En dat fascineerde mij enorm. Ik wou heel veel te weten komen over haar leven. Dus ik ben dan ook dingen beginnen opzoeken over heel de historische context, om haar een beetje tot leven te voelen komen. En er speelt ook een groot deel loyaliteit mee, omdat ik altijd gedacht heb van, maar zij heeft haar verhaal nooit kunnen opschrijven. Zij kon het niet laten verder leven. Ik ben haar achterkleindochter, ik heb haar nooit persoonlijk gekend. Maar ik voel mij bijna verplicht om haar verhaal te kunnen laten verder leven in haar plaats.
0: Ja. Eindelijk gerechtigheid eigenlijk, ja, voor iemand die die kans zelf niet gekregen heeft.
1: Ja, inderdaad, inderdaad. Dat is ook hetgeen. Allee,
0: en welke verhalen, voordat je moeder haar geheugen verloor, welke verhalen had je dan over? Ze heet Siska, als ik het,
1: ja,
0: als ik het
1: goed, ja, heb. Ja, Francisca, voluit. Ja. En Siska was haar roepnaam.
0: Welke verhalen kende je al voor je begon te zoeken?
1: Ja. Het beeld van mijn bedovergrootmoeder, dus Siska's moeder, ja, die de kinderen opwachtte aan de uitgang van de fabriek. En ze werkten in de natte continu, en dat was het deel van de vlasspinnerij waar het garen tot heel fijne draad werd gesponnen. Dat moest in vochtige omstandigheden gebeuren. Het was er heel, heel warm, heel vuil. En die kinderen werkten een hele dag in een ondergoed, in de hitte. Maar ze moesten wel heel ver te voet nog naar huis. En ze kwamen buiten, ze hadden nog geen eigen winterjas. En mijn bedovergrootmoeder had, zoals alle vrouwen in de 19e eeuw, een lange zwarte cape. En zij deed die cape open, de kinderen gingen tegen haar lichaam aanstaan. Zij vouwde die cape dicht en zo liepen ze te voet naar huis. En dat was
0: een moeder eend met een kuikentje.
1: Ja, echt. Ik dacht, dat pakte mij zo enorm, dat beeld. En ik heb altijd geweten, ik wil daar iets mee. Ik moet daar iets mee doen. En er waren nog verhalen, want Siska was van geen kleintje vervaard. Met haar tweede man kon ze vechten als een tijger. Dus hij mishandelde haar. Ze hadden een herberg, maar ze sloeg wel terug. Ja. Ja, dus oké. Okay. Ze beet van zich af. En dan is er ook zo'n verhaal dat mijn grootmoeder vertelde. En hij was zat. En op een nacht schopte hij ons naar de overkant van de straat, Siska met de jongste kinderen, waaronder mijn grootmoeder, en we moesten schuilend achter een regenton de nacht doorbrengen. Mijn moeder zei dan altijd, maar het was maar een smal steegje, en schoppen naar de overkant van de straat. En mijn grootmoeder, waarde jij erbij misschien? Zo dat soort gesprekken.
0: Dat is duidelijk meer dan één keer verteld geweest.
1: Ja, ja, ja, ja, zeer zeker. Ja.
0: Toch een beetje de stoere oude tijd is dat, hè?
1: Ja, ja.
0: Wat ik allemaal heb meegemaakt.
1: Ja, ja, ja, ja, ik denk, verhalen, er wordt natuurlijk elke keer dat het verteld wordt, vervormen we de werkelijkheid. Hè. Laten we iets weg en doen we een schepje bovenop.
0: Precies,
1: en
0: dat is het mooie van mondelinge overleving. Ja. Het verhaal wordt mooier, maar daarom niet waarheidsgetrouw.
1: Nee, dat klopt. En misschien is dat niet erg.
0: Ja, maar pas op, je houdt van fictieboeken, daar heb je al meer dan één van geschreven, maar dit was wel de bedoeling om een non-fictieverhaal te zijn.
1: Hè? Nu
0: dus
1: wel,
0: dus
1: ja.
0: Dus dan moet het kloppen. Hè?
1: Ja, ja, ja, ja. En ik ben ook op zoek gegaan, hè, naar de waarheid achter de geweldige verhalen die ik altijd hoorde. Hè. En niet spoileren, hè, maar er zijn ook wel dingen aan het licht gekomen waarvan ik dacht, oké, nu moet ik daar ook wel even, dat moet ik eventjes laten bezinken. En,
0: heb je trouwens, behalve in geschreven bronnen, hè, en officiële registers van in parochies en in gemeentes enzovoort, heb je trouwens niet ook nog kunnen gebruik maken van andere familieleden. Want je bent niet alleen met je eigen moeder. Er zijn nog altijd... Je hebt zussen, denk ik.
1: Ik heb drie jongere zussen.
0: Tantes.
1: Ja.
0: Dat vertelt ook allemaal verhalen.
1: Ja, één tante. Mijn moeder heeft één zus die 3 jaar jonger is dan zij. En ik heb op een bepaald moment met haar afgesproken, samen iets gaan drinken. Haar hoofd is wel nog helder, fysiek heeft ze het wat moeilijker. Maar zij zei, goh, nee, zegt ze. Uw mama was het kind dat altijd naar de verhalen luisterde en alles wou weten. Zegt ze, en ik was altijd maar aan het spelen en dat interesseerde mij allemaal niet. En zij heeft geen enkele herinnering aan de dingen die ik haar vertel.
0: Dat lijkt wel alsof jij of zij er niet, die nooit gehoord heeft. Of
1: inderdaad, ja. Dus ik weet wel, ze kon mij wel de dingen vertellen die ze uit eerste hand wist. En haar persoonlijke herinneringen aan haar 2 grootmoeders bijvoorbeeld. Daar kon ze wel over vertellen, maar dat bracht geen nieuwe elementen aan. Dus op dat vlak, ja, dus een klein stukje familie, maar er zijn niet veel mensen aan wie ik nog iets kan vragen.
0: Er is iets anders dat natuurlijk meespeelt als je je stamboom of je genealogie probeert te reconstrueren. Je bent natuurlijk heel trots op die overgrootmoeder die op haar 7 jaar al in de vlasfabriek moest gaan werken. Maar je beseft ook dat is de overgrootmoeder. Dus je hebt 2 ouders, je hebt 4 grootouders, je hebt 8 overgrootouders. Er zijn er dus nog 7 anderen die evenveel in jouw bloed zitten. Waarvan nog 3 andere vrouwen ook. Hè?
1: Ja, dat klopt. Ja, maar dat is zeer, zeer terecht. Hè. Dat is een zeer terechte opmerking. Elke keuze die we maken wanneer we het over onze familiegeschiedenis hebben, is arbitrair. Je kunt niet al die takken onderzoeken. En dat is wat Maarten Larmuzot...
0: Wie is dat?
1: Evolutionair geneticus en professor genealogie. Hij zegt, wij maken onze familiegeschiedenis. Wij kiezen onze familiegeschiedenis. En zeker als je weet dat als we 500 jaar teruggaan in de tijd, 500 jaar voor onze geboorte, dat we een duizelingwekkend aantal voorouders hebben. En dus ook even.
0: Ja, want die vermenigvuldiging dat ik daarnet gedaan heb, die blijft maar doorgaan.
1: En dat is exponentieel.
0: 16, 32, 64.
1: Het is gigantisch. Ik heb er een nacht van wakker gelegen om het na te rekenen, maar het is onbevattelijk.
0: Ik zal je helpen, het zijn er meer dan 16.000. Hè?
1: Ja, dat is als je teruggaat tot het jaar 1600. Ja, ja. En dan ga je nog terug.
0: 400 jaar.
1: Ja. Maar op een paar generaties verder...
0: Kom je aan een miljoen,
1: ja. En op een bepaald moment, als je nog verder teruggaat in de tijd...
0: 20 generaties is een miljoen, want dan heb je 1000 keer 1000. Heb je
1: ja.
0: Maar er zijn mensen, er zijn ook organisaties, want die daar, ik zal maar zeggen, fanatiek mee bezig zijn. Want je kwam bij de mormonen terecht.
1: Ja.
0: Wat hebben de mormonen met de genealogie?
1: Ja, we hebben eigenlijk heel veel te danken aan de mormonen. Zij zijn eind 19e eeuw begonnen... Toen hebben ze mensen uitgezonden over een groot deel van de wereld om op zoek te gaan naar archieven, kerkarchieven ook, bibliotheken, om alle mogelijke genealogische gegevens te verzamelen over zoveel mogelijk mensen. En vanaf 1934, 35 zijn ze dat ook op microfiche beginnen zetten. In de buurt van Salt Lake City in Utah hebben ze daar in de Granite Mountains een gigantische rots uitgehouwen waar al die microfilms bewaard worden. Die heeft een constante luchtvochtigheid, een constante temperatuur. Een gewone sterveling mag er niet binnen. Maar alles wat ze daar opgeslagen hebben, is wel beschikbaar op het internet. Vrij voor iedereen.
0: En voor alle duidelijkheid, dat gaat niet alleen over mormonen, want wij zijn geen mormonen.
1: Nee, dat klopt. Maar zij gaan op zoek naar mogelijke voorouders van mormonen. En die kunnen postuum gedoopt worden, by proxy. Hè? Dus een van hun familieleden die wel nog leven wordt gedoopt in hun plaats. En dan kunnen zij ook toetreden tot de hemel en elkaar terugvinden in het hiernamaals. Daar is heel veel beroering rond ontstaan.
0: Het zijn alleen diegenen die het hiernamaals kunnen, volgens het mormoonse geloof, kunnen betreden.
1: Ja, Maar er is nogal beroering ontstaan, omdat onder andere ook Anne Frank op die manier gedoopt blijkt te zijn. En Simon Wiesenthal en leden van de Nederlands koninklijke familie. Maar vanuit de Mormoonse kerk zegt men van, ja, allemaal niet zo'n drama van maken. Ten slotte heeft de gedoopte in het hiernamaals het laatste woord. Hij mag nog altijd het doopsel weigeren.
0: En stond daar iets in over jouw familie? Waren er gegevens in de Mormonen-databank over de familie?
1: Op Family Search vind je die, een website die voor iedereen toegankelijk is. En daar staan ook, en van u ongetwijfeld ook, gegevens over uw voorouders in. Dat is een schat aan materiaal. Dus ik zeg het, we hebben er best wel veel aan te danken.
0: Maar denk je dat al die gegevens dat zij bewaren, of die dat je toekoer vindt, dat die kloppen? Of wordt er nogal wat afgefantaseerd over afkomst?
1: Ja, zij staan niet in voor het waarheidsgehalte van wat er in stamboom staat. Zij slaan alleen maar op, zij verzamelen. Maar bij hen is bijvoorbeeld ook een groot deel van de Anjou-stambomen terechtgekomen. En die Anjou was een man van Zweedse afkomst die in New York leefde. Eind 19e, begin 20e eeuw. En dat was een gigantische fraudeur. Die maakte op verzoek stambomen voor $9,000 in die tijd. En dat moet een gigantisch... En die stambomen, daar zat altijd een adellijke link in. Dat was de bedoeling. En dat was zeer ingenieus opgezet. Hij had een postorderbedrijfje, via welke hij alles regelde. En hij zorgde voor hele ingewikkelde migratiebewegingen van overal ter wereld. Hij citeerde uit documenten die ook echt bestonden. En hij knutselde daarmee een zeer geloofwaardige stamboom ineen. Het heeft een hele tijd geduurd voordat dat aan het licht gekomen is. Maar de kans is zeer reëel dat ook vandaag genealogen verder bouwen op valse stambomen.
0: Omdat die er zo geloofwaardig uitzagen, ja, die van meneer Anjou.
1: Inderdaad.
0: Want hij deed wel wat werk voor zijn $9,000.
1: Ja, zeker, zeker. Hij maakte er zich niet vanaf.
0: Dus dat is eigenlijk heel besmet, de stambomen. Nu, sinds een aantal jaren is daar een oplossing voor, hè? DNA-onderzoek.
1: Voilà, dat heeft alles veranderd. Alles wat we dachten te weten is op zijn kop gezet. Hè? Ja. Ook in mijn familiegeschiedenis heeft dat wel een bepaalde inzicht. Ik wou het zelf eigenlijk op zich niet doen, maar de genealoog met wie ik samenwerkte, Benoît Vermeerbergen, de koning, die stelde mij dat voor, van zou je dat eens niet doen? En ik voelde meteen zo'n beetje tegenzin. Ik ben nooit van plan geweest om mijn DNA te laten onderzoeken. Maar ik dacht, in belang van het boek, hè, doe ik het toch. Ik wou eigenlijk ook geen dingen te weten komen die ik niet wil weten. Zoals hoe groot mijn kans op dementie is, bijvoorbeeld.
0: Precies,
1: ik hoef dat niet te weten. Ja. Maar je hoeft dat ook niet te weten. Je komt dat ook niet te weten als je dat niet wilt te weten komen, normaal gezien. Ja, dat heeft een aantal verrassende dingen met zich meegebracht.
0: Ik kan je eigenlijk met DNA-onderzoek bewijzen dat je afstand van Cleopatra, mocht je daar nu nog, of van Tutankhamen, mochten we die mummie daar een klein stukje van?
1: Ik ken het verhaal over bijvoorbeeld Karel de Grote. Er zijn heel veel mensen heel lang bezig geweest met een afstamming van Karel de Grote proberen te bewijzen. En ik kom weer terug bij Maarten Larmuzot, onze professor, die heel veel weet. Hij zei, je kunt dat eigenlijk alleen maar met zekerheid te weten komen als je de volledige mannelijke lijn kunt volgen, het X-chromosoom, of de vrouwelijke lijn, dat is dan het mitochondriale DNA. Als je dat volledig, zonder onderbreking, want dan moet elke vrouw opnieuw een dochter gehad hebben enzovoort, dan zou je het kunnen aantonen. Maar er is blijkbaar geen enkele afstammeling van Karel de Grote meer te vinden die van de puur mannelijke lijn of de puur vrouwelijke lijn afstamt. En
0: Dus kan je het niet bewijzen.
1: Je kan het niet bewijzen.
0: Maar je kan het niet bewijzen.
1: Nee, voilà. Maar we zijn vermoedelijk allemaal wel ergens verwant aan Karel de Grote in Europa.
0: Nu, Kathleen Verheeken, voor je boek Beste Families, heb je echt goed proberen onderzoeken hoe het zit met afstamming en verhalen.
1: Ja.
0: Wat heeft jou dat geleerd over de betrouwbaarheid van het menselijk geheugen?
1: Wat we al een tijdje weten, dat het menselijk geheugen zeer, zeer feilbaar is. Hè. Je moet maar vragen aan mensen die in hetzelfde gezin zijn opgegroeid, broers en zussen. En je kunt een totaal andere herinnering hebben aan een bepaalde gebeurtenis of aan de sfeer thuis. Naar gelang, ja, jouw perspectief. Hè.
0: Denk je dat, zijn er verhalen die jij je herinnert, of meent te herinneren, waarvan je zeker weet dat ze niet gebeurd zijn? Of waarvan je vermoedt dat ze misschien, dat je ze wel graag gelooft, maar...
1: Ja, sommige dingen zijn mij zodanig in geuren en kleuren verteld dat ik denk dat ik ze zelf heb meegemaakt.
0: Precies.
1: Ja. Mijn moeder vertelde bijvoorbeeld graag dat ik als peuter, wanneer het Eurovisie-deuntje op de televisie was, altijd heel enthousiast kwam aangelopen, omdat ik dat muziekje graag hoorde. En ik zie het mij doen. Ik zie mij voor die televisie staan en blij worden van die muziek. Maar ik ben er niet van overtuigd dat ik mij dat herinner. Ik denk dat dat
0: aangepraat is eigenlijk. Een geleende herinnering.
1: Ja,
0: en zoals je ook met foto's kan hebben. Hè? Dat je eigenlijk, je denkt dat je iets herinnert, maar je hebt eigenlijk gewoon de foto gezien van toen je klein was en in je blootje in dat bedje zat.
1: Menselijk brein is ongelooflijk beïnvloedbaar en ongelooflijk bedrieglijk ook. Hè? Het blijkt zelfs dat we binnen de seconde nadat we iets gezien hebben, dat we al een vertekend beeld kunnen hebben van wat we gezien hebben. En ze hebben daar ook onderzoek naar gedaan, Nederlands onderzoek, waar mensen cijfers te zien kregen, ofwel zoals ze hoorden te zijn, ofwel gespiegeld. En ze moesten meteen daarna zeggen of het een juist getoond cijfer was of een gespiegeld cijfer. En ze gingen in de fout en ze waren het zeker, dat ze het zo gezien hadden. Dus ja, en dat is wat Elizabeth Loftus, de Amerikaanse psychologe, heeft dat in de jaren, laat ons zeggen, naar het laatste deel van de 20e eeuw aangetoond hoe verraderlijk ons geheugen is. Hè, hoe we ook valse herinneringen aanmaken en... Ja, terwijl...
0: En jij maakt het eigenlijk nog een stukje erger, want dit is een non-fictieboek. Ja. Dus hier probeer je toch de waarheid te achterhalen.
1: Ja.
0: Maar je hebt al meer dan eens een fictieboek geschreven, gebaseerd op je familieverhalen eigenlijk. Ja. En figuren uit je familie.
1: Ja.
0: Dus dat wordt natuurlijk voor de nakomelingen van jou een onontwarbaar kluwen.
1: Sorry.
0: Van, is dit een soort sleutelroman of is dit gewoon verzonnen? Hoe wil je dat afloopt?
1: Oh, ja, weet je, iedereen moet er maar mee doen wat hij er wil mee doen. Ik heb mijn best gedaan om het een en het ander te bewaren. En ik heb mijzelf ook in vraag gesteld. En ik heb ook achteraf gezegd, na bepaalde boeken die ik geschreven had, van, maar ja, het klopt blijkbaar niet helemaal. Pas op, de familieverhalen zijn waar. En ik heb altijd gezegd, ik heb het gebaseerd op een familieverhaal. Daarin heb ik niet gelogen. Maar ja, zoals die ene voorvader, die zijdeman, die zijn fabriekje had in Parijs, die we maar niet terugvinden. Het hoeft maar een klein beetje af te wijken van wat mij gezegd is, dat het de overgrootvader van mijn ene grootmoeder... overgrootmoeder was. Het hoeft maar lichtjes af te wijken en je zit weer zo ver. Je moet weer helemaal van nul herbeginnen. Er zijn intussen zoveel takken. Het vraagt denk ik ontzettend veel tijd om daar verder op te zoeken. En ik neem momenteel ook vrede met de verklaring dat sommige mensen gewoon van ambtswege geschrapt werden wanneer ze verspoorloos verdwenen.
0: En dan vind je helemaal niks meer
1: dan
0: terug.
1: Dan vind je
0: natuurlijk
1: niets meer terug. Die zijn weg uit de archieven ook.
0: Dus eigenlijk, als ik de conclusie in jouw plaats mag maken, geniet van je familieverhalen.
1: Ja.
0: Maar ga er niet vanuit dat ze 100% waar zijn.
1: Nee, dat is waar. En je hoeft dat ook niet erg te vinden.
0: Inderdaad.
1: Ten slotte, allee, we hebben ook allemaal recht op een eigen verhaal, hè, dat ons in staat stelt om mee verder te leven, denk ik.
0: Zo is het. Ja? Dankjewel, Kathleen Verreken.
1: Heel graag gedaan.
0: Beste families, over stambomen, identiteit en het recht op een eigen verhaal. Zo heet je boek. Het is uitgegeven bij Borger of en Lambrecht. Dankjewel om het met ons te

0: Dit was Voorproevers. Onze verhalen staan op VRT Max. U mag er zoveel uit kiezen als u wil.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
4: Honda, the power of dreams.
5: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin. Oh my God.
6: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
7: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
5: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
6: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
8: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
9: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Vandaag is het Wereldfietsdag. En nog een weetje... Ons landje telt steeds meer fietszones, vroeger fietsstraten genoemd. Maar weet je welke verkeersregels er gelden? Fietszones zijn specifiek aangelegd om het verkeer te vertragen en milieuvriendelijk vervoer te stimuleren. Ze worden aangeduid met een groot blauw bord met daarop een witte fietser en een rode auto erachter. In deze fietszones hebben fietsers voorrang, ze mogen de rijbaan breed gebruiken, de maximumsnelheid is er beperkt tot 30 km per uur en gemotoriseerde voertuigen mogen hen niet inhalen. Zo kunnen ook fietsers, jong en oud, in alle vertrouwen de weg op. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
10: Straks in Wonderland heb ik het met Aiko Duister over een mysterieuze band die na 13 jaar stilte terug is, Boards of Canada. En ik vertel je over de kopstand van Paul McCartney.
11: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
13: 7 uur, goede avond, VRT Nieuws met Toon Janssens. Er komen veel reacties op het overlijden van zangeres en presentatrice Margriet Hermans. Naast zingen en presenteren zat ze ook 10 jaar lang in het Vlaams parlement. Onder meer premier Bart De Wever laat weten dat hij warme herinneringen heeft aan haar als collega. Hermans begon haar politieke carrière bij de beweging ID21 van Bert Anciot. Hij herinnert zich Margriet Hermans als een gedreven politica.
14: Wij botsten soms wel eens over inhoud, maar dat was altijd positief. Ze bleef altijd positief, ook als het moeilijk was. En ze had een heel sterke overtuiging, absoluut. Het was geen onnozel wicht.
13: Margriet Hermans leed aan een agressieve vorm van kanker. Ze was 72. Als er klachten binnenkomen over het rijgedrag van buschauffeurs, moeten die altijd gerapporteerd worden. Dat wil Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder. De bedrijven die in onderaanneming voor de lijn rijden, hebben vaak al zo'n systeem, maar nu zal dat dus ook verplicht worden. De minister kreeg daarover veel vragen in het parlement naar aanleiding van het dodelijke busongeval in Buggenhout.
15: Als we dan verwachten en opleggen dat iedere klacht zal moeten worden geregistreerd, behandeld, beantwoord, wat voor alle duidelijkheid ook gebeurd is met de meldingen, voor zover ik weet, die binnengekomen zijn bij de lijn. Daar is men over in gesprek gegaan. Men heeft daar het gesprek met het bedrijf over aangegaan. Wanneer we dat opleggen, dat dat zal gebeuren, dan zal er ook periodiek moeten gerapporteerd worden terug aan de lijn.
13: Na het ongeval met de schoolbus in Buggenhout kwamen er getuigenissen naar boven over het rijgedrag van de betrokken chauffeur. De chauffeur werkte voor zo'n onderaanneming. De Ridder wil geen uitspraken doen over wie verantwoordelijk is voor dat ongeval. Dat is aan het gerecht, zegt ze. Vanaf volgend jaar zullen meer mensen moeten betalen voor hun inburgeringstraject. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Zo'n traject bestaat uit een cursus maatschappelijke oriëntatie en lessen Nederlands. Dat is verplicht voor de meeste nieuwkomers van buiten de Europese Unie die in Vlaanderen willen komen wonen. Tot nu toe waren er veel vrijstellingen, waardoor de meesten daar niet voor moesten betalen. Maar vanaf volgend jaar wordt er van iedereen een bijdrage gevraagd. De kritiek dat dat de drempel zal verhogen, klopt niet, zegt Vlaams minister van Integratie en Inburgering Hilde Krevits.
16: Het is niet omdat iets gratis is dat mensen plots dingen gaan koesteren. Als je er iets, ook al is het een kleinigheid, moet voor betalen, dan krijgt het plots ook meer waarde. En je mag niet vergeten dat alleen al de cursus maatschappelijke oriëntatie, als je de kost samentelt van de begeleiding van de mensen en de lesgevers, dan kost dat €2000 per traject. Dus is het toch niet meer dan logisch dat mensen daar ook een kleine duit in het zakje bij doen.
13: Sport in de Giro voor vrouwen heeft de Nederlandse Demi Vollering de vijfde rit gewonnen. Een bergrit met 4 beklimmingen. Vollering haalde het in een sprint voor haar landgenote Anna van der Breggen. Zij blijft wel leider in het klassement. Onze landgenote Lore de Schepper werd 10e. Het weer vanavond regen en ook vannacht kans op buien. Minima van 11 tot 14 graden. Ook morgen wisselvallig met buien, lokaal met onweer zelfs. In het westen van het land wordt het morgen iets droger in de namiddag. Temperaturen dan tot 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
12: Radio 1. Wonderland.
17: Met Marie Neefs.
10: Goedenavond en welkom. Mijn buik tintelt van blijdschap, want ik heb echt heel veel moois voor je klaarstaan. Een nieuwe single van Ezra Collective, dat is zalig jazzy. We doen een kleine deep dive in Boards of Canada. Dat is een experimenteel Schots duo dat terug is van weg geweest. En de kers op het taartje, dat krijg je nu al. Want dit is de nieuwste single van Jungle. Dit is

Goedenavond en welkom in Wonderland. Dit is Jungle, dit is The Wave. Er waren lieve woorden op Instagram van Ezra Collective voor rapper Pascalieu. Dat is een artiest die ze al zeer lang bewonderen, zeggen ze. Wanneer ze in 2024 in Wembley speelden, keken ze plots het publiek in. En wie zagen ze daar dansen en feesten met zijn vrienden? Pa. En toen dachten ze, wij moeten een nummer samen maken. Dat nummer is er nu, het heet Only Love. En ze hebben de lyrics van Pascalieu gemixt. Die vol pijn, beauty en joy waren gemixt met hun.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Media.

0: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals, nog de hele maand juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n €159 miljoen. Online of via winkel.
3: Radio 1 live.

Kids with Buns, Car Crash. Binnen 7 minuten heb ik hier een kleine fun fact voor jou over een nieuw nummer van J. Jerome 87. Dat is het soloproject van de frontman van Alt-J. Maar eerst heb ik nog Brent Van Neste voor jou. Die zou je kunnen kennen van wat stevigere projecten, zoals Steak of Klakmatrak zelfs. Hij is ook niet vies van af en toe een beetje gabber dancemuziek. Maar als je hem alleen zijn ding laat doen, kan hij ook verrassend liefelijk en rustig zijn. En maakt de dingen zoals deze mooie Freedom to Disappear.

J-Jerome 87, dat is het soloproject van Joe Newman, frontman van LJ. Dat vind ik nu echt eens een zeer geslaagd soloproject. Dit is nu toch echt al een enorme oorwurm. Zo fijn om mee te zingen, Mr. Alligator. En ik geef je, hupsakee, voor niets nog een fun fact gratis erbij. Dit zinnetje. Buried deep. Buried deep. Yes, my love's for you. Dat heeft hij geheel aan zijn vriendin te danken. Want Joe die had haar een keer dusdanig geïrriteerd, zoals dat wel in de beste relaties kan voorvallen. Waarop hij dan vroeg, ja schat, zie je mij nog graag eigenlijk? Waarop zij antwoordde, yes, I love you, but my love is buried deep. Ik zie dan echt helemaal voor mij hoe hij dan snel een papiertje ergens neemt en denkt, amai, goeie zin, moet ik echt opschrijven om iets mee te doen voor een nummer later. Wat mogelijk natuurlijk tot nog meer irritatie moet leiden als je lief dat doet, als hij je al zo irriteert. Het is wel een prachtig nummer geworden, dus eind goed, al goed. Dit is Sky Newman, Man of the House.

0: Something Coming van Rufeda.
1: Wonderland. Radio 1.
0: Na 13 jaar stilte is Boards of Canada terug. Het mysterieuze Schotse duo is een invloedrijke naam binnen de elektronische muziek, maar leek de voorbije jaren wel even compleet van de radar verdwenen. Tot april dit jaar, want dan was er plots een mysterieuze campagne. Een oude website kwam opnieuw online, fans ontvingen vreemde VHS-cassettes en er hingen ook cryptische posters op in verschillende steden, waaronder in Londen, New York en Tokio. En uiteindelijk dook dit muziekfragment op.

0: We horen tape 5, klinkt zeer mysterieus, maar kort daarna kwam de bevestiging dus. Boards of Canada is terug met een nieuwe plaat Inferno. Goed voor 18 tracks, 70 minuten nieuwe muziek. Aiko Duister, goedenavond.
1: Hallo, goedenavond.
0: Ontrafel het mysterie verder voor ons. We willen graag meer weten over de groep, over de plaat.
1: Ja.
0: Voor alle mensen ook die Boards of Canada totaal niet kennen, waarom is de terugkeer van dit project groot nieuws?
1: Omdat Boards of Canada toch wel gezien wordt als een van de meest invloedrijke elektronische groepen van de laatste 30 jaar. Ze worden heel vaak in dezelfde adem genoemd als Aphex Twin en Autechre. Ook allebei projecten opgekomen in de jaren 90. Nu, in vergelijking met die twee is Boards of Canada wel iets emotioneler, een beetje melodieuzer. Er hangt ook altijd een nogal warme, nostalgische sfeer in hun muziek. Maar tegelijkertijd voelt het ook wel vaak vreemd en onheilspellend aan.

0: Wat horen we hier?
1: Dit is een fragment uit Roy G. Biv. Rare titel, staat op hun debuutplaat Music Has the Right to Children, een plaat uit 98. Nu, die titel, die Roy G. Biv, verwijst naar het Engelse ezelsbruggetje om de juiste volgorde van kleuren, van de kleuren van de regenboog te onthouden.
0: Gaan veel mensen nog kennen van op school.
1: Red, orange, yellow, green enzovoort dus. En dat is wel een mooi voorbeeld van de dingen die hen toen toch wel fascineerden. Ze hielden in die periode bijvoorbeeld van samples ook uit oude educatieve films, van kinderstemmen, van vintage radiogeluiden, van opnames uit de natuur. Eigenlijk allemaal elementen die de muziek nog dat nostalgische geluid meegaven. En ook in de studio gingen ze voor oude opnametechnieken. Net op het moment dat er plots veel meer digitaal mogelijk was, eind jaren 90, kozen zij voor analoge synths, stuurden ze muziek door defecte tape recorders, lieten ze opnames vaak meerdere keren kopiëren om op die manier de kwaliteit een beetje achteruit te laten gaan. Vooral om het dus ouder te laten klinken. En op die manier wordt het gevoel van herinneringen die vervagen versterkt. Want dat wilden ze laten horen.

0: Ze worden vaak ook onder de noemer IDM geplaatst. Wat betekent dat precies?
1: IDM staat letterlijk voor Intelligent Dance Music. Dat is een beetje een gekke naam, want ze maken elektronische muziek, maar toch geen dance. Boards of Canada is niet gemaakt voor de dansvloer, maar wel voor de geest. Het is muziek om je ogen bij te sluiten, om je langzaam in te verliezen. Zo ervaar ik het toch. En dat is ook de reden waarom ze toch wel vaak gedraaid zijn, ook in Duister, het laatavondprogramma, tegenwoordig op maandagavond. Voor mij heeft de muziek ook meer gemeen met elementen van ambient, shoegaze, van film, soundtracks, dan met zogenaamde dance.
0: Intelligente dansmuziek, het is ook tijden van blok. Denk je dat ook kan helpen voor studenten om erbij te studeren?
1: Mij lijkt het wel muziek die daarbij kan helpen. Absoluut. Het is muziek waar je je toch wel wat in kan verliezen, die mooi is op de achtergrond. Maar om ze echt te laten binnenkomen, vraagt ze dan ook wel weer wat aandacht. Dus misschien voor de pauzemomenten, zoiets.
0: Okay. Ja, misschien ideaal daarvoor, ja. Inderdaad. Wat maakt hen nu net zo invloedrijk?
1: Ja, het belangrijkste is toch wel dat ze een soort esthetiek gecreëerd hebben in die periode. Tegenwoordig vinden we het niet meer zo raar om muziek te vinden met ja, dat korrelige, dat nostalgische. Maar in de jaren 90 was dat toch niet zo gebruikelijk. En iemand als Tom York van Radiohead bijvoorbeeld, die liet zich echt beïnvloeden door hun muziek in de periode dat Radiohead van stijl veranderde en werkte aan Kid A en Amnesiac.
2: Come Kid A, Tom was listening to a lot of electronic music, like Boards of Canada and Aphex Twin, and he pulled us. Keyboards were being bought, you know, Moogs were being bought and stuff like that.
3: I think what I find interesting about like taking on the electronic sort of thing, like taking on programming and editing and that, and sampling, is that it stops you trying to emote. There's something I find incredibly exciting about just leaving something to run and stand there listening to it, not actually play it at the time and singing along.
1: Ja, je hoorde zowel de gitarist van de band, Ed O'Brien, en Tom York zelf over de elektronica, die dus plots zijn plek vond in Radiohead. En op die manier konden ze ook weg evolueren van de standaard rocksound, waarbij je als frontman vooral moet meezingen met een nummer, terwijl je hier een bepaalde loop of een sample gewoon eindeloos kan laten doorlopen.

0: Een stukje uit Idiotech is dat, uit die plaat Kid A. Nu, Radiohead is maar één voorbeeld. De invloed van Boards of Canada hoor je ook nog later bij elektronica en mid-tempo hip-hop artiesten als Tyco, BBO, Flying Lotus. Maar ook een recentere generatie rappers zoals Travis Scott of Young Lean zijn ook wel buurtje Lean gaan doen bij Boards of Canada.
1: Boards of Canada maakte tussen 1998 en 2013 vier albums. Ze waren dus wel gekend om de nodige tijd te nemen. Maar nu is het dus 13 jaar geleden alweer dat er nieuwe muziek van hen is uitgekomen. De liefhebbers van het genre die waren meteen allemaal wakker. Want de hype online was zeer groot meteen. Er was het teken van leven en dat was blijkbaar meteen groot nieuws. Hoe komt dat?
0: Dat komt eigenlijk vooral omdat zij vrijwel alles doen wat moderne artiesten niet doen. Zij geven nauwelijks interviews, ze posten bijna niks op social media. Ze worden ook zelden gefotografeerd, ze treden bijna nooit op. En dat natuurlijk in een tijd waarin je heel erg aanwezig moet zijn op kanalen als Instagram en TikTok. Maar zij blijven echt heel erg op de achtergrond. En ja, dan is elke kleine aanwijzing voor de fan meteen groot nieuws. En je zei het al helemaal aan het begin. De campagne rond deze plaat is begonnen met een oude website die terug online kwam met de boodschap Nobody Home. Maar de fans hadden dat wel gezien. En daarna ontvingen een aantal verstokte fans een VHS-cassette thuis. Wie heeft dat nog? Met daarop het logo van de groep. En op die tapes stond dan audio afkomstig van een oude christelijke uitzending uit de jaren 90. Dus ook heel speciaal. Dan kwamen er de posters, mysterieuze posters in Londen, New York, California, Tokio, allemaal met verwijzingen naar het artwork van Boards of Canada. Dat stukje muziek, tape 5, kwam online. Een paar minuten was dat nog maar. En zelfs toen werd er nog niet officieel gezegd wat het betekende. Fans moesten echt wel alles zelf ontcijferen.
1: Ja, mysterie werkt duidelijk. Het lijkt wel een soort schattenjacht.
0: Ja, en dat hebben ze wel altijd een beetje gedaan. Ze behandelen hun muziek als een soort kunstwerk dat je moet ontdekken. En de fans analyseren al jaren de album, hoe ze de samples, de verborgen boodschappen, verwijzingen naar verschillende cijfers. Ja, en deze comeback-campagne die sloot daar perfect bij aan. I'm a sinner.

0: shed your blood for me, to cleanse me.
1: Ja, sinds vrijdag ligt de plaat bij heel wat fans op de platenspeler. Ze staat ook op streamingdiensten. Wat kan jij ons nu al vertellen over Inferno?
2: Ja, wat meteen opvalt is dat de plaat toch wel meer verbonden lijkt met de wereld van vandaag. In het verleden lieten ze de dingen meestal nog wel vaag en droomachtig. Maar Inferno voelt wel aan als een reactie op de tijd waarin we nu leven. Je krijgt toch de indruk dat ze proberen om de collectieve angst die er veel is, de verwarring, om die te vertalen naar muziek. Je hoort ook meer gesproken stemmen. Er zit iets meer spanning in. Een nogal onrustige sfeer. En ze geven op hun manier commentaar op de technologie en hoe die onze werkelijkheid beïnvloedt.
1: Oké, en wat zijn de eerste reacties?
2: Overwegend positief. Ik zei het al, de fans zaten hier wel op te wachten. Maar je merkt ook, net als bij eerdere platen, dat het niet voor iedereen een instant classic is. Je hebt echt wel meerdere luisterbeurten nodig om helemaal mee te zijn. Het is, zoals ik al zei, geen muziek voor de TikTok-generatie. Het blijft allemaal heel mysterieus. Maar dat is natuurlijk ook een groot deel van de aantrekkingskracht. Dus neem vooral je tijd. En ja, naar mijn gevoel, ik kan alleen maar zeggen, dan word je er ook wel voor beloond.
1: Ik voel het enthousiasme van jou afspatten, Aiko. Heel erg bedankt. We gaan meteen aan die eerste luistersessie beginnen. Eentje van velen, hopelijk. Een track uit die plaat Inferno van Boards of Canada. Dit is Prophecy at 1420 megahertz.

0: Luisteren, Mark is fan, denk ik, van die nieuwe van Boards of Canada, Prophecy at 1420 megahertz. Na 13 jaar stilte zijn ze terug met een nieuw album, wat volgens onze Eikelduister een paar luistersessies nodig heeft, maar het zeker waard is als je je erdoor wurmt. Dit was een eerste luistersessie. Ik raad je alleen nog maar veel meer sessies aan. Misschien heb je nog nooit gehoord van de artiest Wu Liu. Dat is de artiestennaam van Britse muzikant Miles Romans Hopcroft. En dan heb je waarschijnlijk ook het raden naar waar die artiestennaam dan vandaan komt.
1: It comes from the Amharic word for water, which is Wuha. But I kind of thought people would take a mic out of me because of the Busta Rhymes song. Wuha, Wuha, right? And so I changed the H-A to L-U. Because I thought it sounded more fluid. It's supposed to represent hydration, flexibility, and purity. It's for me to say, you can fit into any shape. You can do whatever you want, and just be fluid and be like water, innit?
0: Wu Liu komt dus van het Amhaarse woord voor water. Amhaarse is trouwens een van de meest courante talen in Ethiopië. Maar omdat die H ja, niet zo heel goed klonk. En hij dacht, mensen gaan me zeker uitlachen als mijn naam Wuha Wuha is. Wat ik ergens wel snap. Maakte er Lu van, Wu Lu, wat hij dan perfect vloeiend vond klinken, net als water. En of zijn muziek ook als stromend water in jouw oren klinkt, dat laat ik volledig bij jou. Dit is hij samen met Poison Anna. Dit is New Park.

0: Elefoda. Mijn Portugees is niet zo heel goed. Wat zoveel betekent in elk geval in de Braziliaanse Portugese slang alvast toch als she's the boss.
1: Dit is het album van de week.
2: Comes to mind. Radio 1. No one can erase
0: the days we left. Jawel, een stem uit de duizend. Deze week is ons album van de week The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney. Een plaat die ons meeneemt naar zijn jeugdjaren in onder andere die Dungeon Lane in Liverpool, waar hij samen met George Harrison, die vlakbij woonde, passeerde toen ze onderweg naar de oevers van de rivier de Mersey gingen om daar wat te gaan hangen. Dan passeerden ze altijd via Dungeon Lane. De Beatles die komen trouwens ook weer een beetje samen op dat album, want het is het eerste echte officiële duet van Paul McCartney samen met Ringo Starr, Home to Us. Het gaat over de vroege jaren samen. En binnenkort, binnen een goede 2 jaar, komt ook die lang verwachte Beatles-filmreeks uit. Het gaan 4 films zijn, elk gewijd aan 1 van de Beatles. En naar aanleiding van de nieuwe plaat ging Paul McCartney al eens met zijn Beatle-acteur samen babbelen over het album. Dat is Paul Mescal. Ze zaten samen en praten over die nieuwe plaat. Dat is een hele leuke kijktip, staat gewoon op YouTube. En als je zin hebt in nog een extra dosis Paul McCartney, maar het mag ook een beetje luchtig zijn, dan kan ik ten zeerste Chicken Shop Date met hem aanraden. Dat is een gesprek dat Amelia de Moldenburg heeft in een chicken shop, een fastfood restaurant. Wat gaat over heel veel, niet zo heel veel over diepe dingen, maar het is wel gigantisch grappig. En dan kom je dingen te weten als dit bijvoorbeeld.
3: Can you still do a headstand?
4: Ja.
3: Really? When was the last time you did one?
4: Last week.
3: Oh, wow.
0: Zoals je hoort, zeer de moeite dus. Ik leg hier graag Mountaintop voor je op ondertussen. Daarin bezingt Paul de avonturen van een jong meisje op Glastonbury Festival. Een festival waar hij in 2022 nog als headliner zijn 80ste verjaardag vierde. Opgelet, want catchy retro sound incoming.

0: Canadese hype duo van het moment, Angine de Poitrine. Ook na 8 uur staat de beste nieuwe muziek hier van het moment voor je klaar. Blijf dus maar lekker hangen bij Wonderland. Nu is het tijd voor even wat nieuws.
1: Meer aandacht, meer merk, meer missie. VAR, bereik meer.
2: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
3: Oei, wacht hè.
4: Rustig, schat.
3: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar het bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij Narnia terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
4: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
2: Prima, prettige avond.
3: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
5: Ja, ja, zeker dat.
6: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate het. KBC, beweegt met je mee.
7: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprix. Er komt geen terugbetaling van Wegovy, een medicijn tegen obesitas. Dat heeft minister van Volksgezondheid Van den Broeke van Vooruit beslist. Hij volgt daarmee het advies van de commissie tegemoetkoming geneesmiddelen binnen het RISIF. Ja, Koen Braakman van den Broeke noemt dat geen evidente beslissing.
10: Wel, bij Wegovy is er wel effect op korte termijn, maar obesitas is een chronische ziekte, zegt de minister. En daarvoor is een behandeling op lange termijn nodig, met niet alleen medicatie, maar ook een aanpassing van de levensstijl en professionele begeleiding. En bij Wegovy wordt de behandeling ook te duur, want er kan geen sprake zijn van een korte behandeling, omdat het gewicht weer toeneemt nadat je ermee gestopt bent. Een terugbetaling zou volgens Van den Broeke een precedent scheppen voor een hele groep van gelijkaardige medicatie tegen obesitas die nu ook niet worden terugbetaald. Denk aan Ozempic en Mounjaro. En dan spreken we over miljarden euro's per jaar. Dat zou de zorg voor andere patiënten verdringen.
9: Dank je, Koen. Als er klachten zijn over het rijgedrag van buschauffeurs, moeten die altijd gerapporteerd worden. Dat zegt Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder van N-VA. De minister kreeg daarover veel vragen in het parlement naar aanleiding van een dodelijk busongeval in Buggenhout. De lijn controleert de eigen buschauffeurs, maar niet die van de privébedrijven die voor de lijn rijden. En die doen dat niet altijd zelf.
11: Nu een nieuwigheid wat ik zou willen invoeren is dat we echt contractueel gaan verplichten aan al die private bedrijven om echt een kwaliteitsvol klachtenmanagement op poten te zetten. Dat iedere klacht geregistreerd wordt en daarover ook opvolging kent en behandeld wordt en adequaat opgevolgd wordt en dat men daarover periodiek moet rapporteren aan de lijn. Dus dat is een nieuw iets wat we zouden invoeren.
9: Na het ongeval met de schoolbus in Buggenhout kwamen getuigenissen naar boven over het rijgedrag van de betrokken chauffeur die is overleden. En ook veel speculaties over de oorzaak van het ongeval. Het parket en de vakbonden vragen nu terughoudendheid en respect voor het onderzoek. Er komen veel reacties binnen na het overlijden van zangeres, presentatrice en politica Margriet Hermans. Vorige maand nog maar werd duidelijk dat zij een agressieve vorm van kanker had. Ze werd 72. Het overlijden komt veel sneller dan gedacht. Jacques Vermeire koestert de herinnering aan een hilarisch optreden samen.
12: De eerste live-uitzending van De Gouden Schoen. Ik hou van alle mooie mannen. Had Karl Luibrechts mij gebeld van de VRT om rap met haar in het programma te zitten. En heb ik puur improvisatie, en die beelden zijn er, hebben wij samen een dansje. Ik hou alle mooie mannen. En ik was natuurlijk niet een mooie man als arbiter. En dat is ook nogal een hilarisch moment. Toch een goede herinnering.
9: Het weer vanavond zwaar bewolkt met regen. Vannacht kans op buien en tot 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, lokaal met onweer. De namiddag is het droger in het westen met opklaringen. Het is niet warmer dan 18 graden en er staat veel wind. Meer op vrtnieuws.be.
8: Radio 1. Wonderland.
6: Met Marie Neefs.
0: We hebben al een heerlijk uurtje Wonderland achter de rug samen. En we gaan op dezelfde lijn verder, want we beginnen met Ray dit uur. En dat is altijd goed. En alsof het nog niet beter kon, hoor je haar hier ook nog eens samen met R&B-legende Al Green. Dit is Goodbye Henry. Goodbye Henry.

zou de perfecte opening soundtrack van een film kunnen zijn, maar het is de opening soundtrack van onze avond. Het tweede uur Wonderland, met dank aan Ray, samen met Al Green. Goodbye, Henry. Muzikant Ross Stem kan je kennen als een van de originele leden van Vampire Weekend. Ondertussen maakt hij ook al een tijdje solomuziek. En werkt hij ook soms samen met iemand, zoals bijvoorbeeld Clairo. Het is niet de eerste keer dat ze elkaar kruisen, want hij produceerde al een van haar albums een aantal jaar geleden. Nu vinden ze elkaar opnieuw voor een nieuw nummer.

vrijdag. En als je niet tot dan kan wachten, dan kan je ze ook al spotten op Cactus Festival begin deze zomer in Brugge. Dat is op 10 juli dat ze daar spelen. Of het nu ondertussen aan het regen is bij jou of niet, ik heb hier een plekje waar je sowieso even mag komen schuilen. En die plek heet Lamb Chop. Band uit Nashville, met een zeer Amerikaanse vibe ook wel, maar dan op een minimalistische manier. Hier hoor je zelfs alleen maar een akoestische gitaar. Straks breekt het nog een beetje open, maar het blijft heerlijk schuilbaar. Dit is Weekend.

nieuwste van die Afghan Wigs. Die bestaan dit jaar trouwens 40 jaar en vieren dat met een clubtour. Ook in het najaar op 4 en 5 oktober staan ze bij ons in de Roma en de AB. De ticketverkoop die start nu.

0: van Kezia samen met Zabmama hier. Zabmama. Zabmama. Deja. Zaterdag is het Volksdag natuurlijk, dat weet je wel. Dan bepaal jij welke nummers je hier hoort tussen 9 en 11. En dat doe je door te stemmen gewoon. En misschien kan de nieuwe muziek van Olivia Rodrigo je deze week wel bekoren.
1: Dit is deze week onze Vox-tip.
2: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
1: Radio 1.

krijgt nog een dramatisch einde met een overvloed aan strijkers. Deze nieuwe van Olivia Rodrigo, The Cure. Ondertussen ga ik hier een luchtige stem op je bord gooien. Dat mag je best letterlijk nemen, want de stem van Corey King is zo wat hoger, zacht. En je zingt met de nodige dosis lucht bij. De blazersectie die maakt dit nummer helemaal af. Dit is Distant Ray.

Cigarettes after sex zou ik op doktersadvies niet snel aanraden in de praktijk. Maar muzikaal gezien dan weer keihard wel. Dit is uw nieuwste Twizzler.

Jazz, u aangeleverd door Nicola Conte, Terra en Transe. Eind augustus komt het nieuwe album uit van Isolde Lazoen met de dramatische titel My Kind of Drama. Dat nummer heb je hier vast en zeker wel al eens op Radio 1 horen passeren. Nu is er een nieuwe single uit dat album dat muzikaal gezien ook een tikje dramatisch klinkt, maar waarvan de titel ook wel zeer relativerend zou geïnterpreteerd kunnen worden. Oordeel vooral zelf natuurlijk. Dit is Nothing is Forever.

Hang It On Shelf. Als je altijd al wilde weten of Lucy Dacus een moestuin kind of girl is, dan heb je hier jouw antwoord eindelijk. Dit is haar nieuwste, Planting Tomatoes.

Badende. Dat klopt helemaal, want je hoorde Tina Rewen, een Malinese Berberse band. En hun naam betekent zoveel als de ontwikkeling van de woestijnen. Charlie XCX die heeft een nieuwe Brad Summer voor ons in petto, want er komt een nieuw album aan. Al gaat die sound wel totaal anders zijn, want ze gooit het over de rockboeg. Er mogen gitaren. Ze heeft gezegd, I think the dance floor is dead, so now we're making rock music. Ook in deze nieuwe

0: hier samen met personal trainer het laatste woord, The Gist. Na het nieuws krijg je hier het neusje van de Belgische zalm in Belpop. Maak er nog een prachtige woensdagavond van. Tot morgen.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabriks. De productie bij Volvo Car Gent zal ook morgen stil liggen door de staking bij toeleverancier Plasman. Die levert zowat 180 onderdelen aan de autofabriek, zoals bumpers. Sinds gisteravond ligt de eindassemblage stil. Met komende ochtend erbij zijn dan al 5 ploegen uitgevallen. Zowat 4500 arbeiders worden op economische werkloosheid geplaatst. Als er klachten zijn over het rijgedrag van buschauffeurs, moeten die altijd gerapporteerd worden. Dat zegt Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder van N-VA. De minister kreeg veel vragen daarover in het parlement naar aanleiding van het dodelijk busongeval in Buggenhout. De lijn controleert de eigen buschauffeurs, maar niet die van de privébedrijven die voor de lijn werken. En die doen dat niet altijd zelf.
4: Nu een nieuwigheid wat ik zou willen invoeren is dat we echt contractueel gaan verplichten aan al die private bedrijven om echt een kwaliteitsvol klachtenmanagement op poten te zetten. Dat iedere klacht geregistreerd wordt en daarover ook opvolging kent en behandeld wordt en adequaat opgevolgd wordt en dat men daarover periodiek moet rapporteren aan de lijn. Dus dat is een nieuw iets wat we zouden invoeren.
3: Na het ongeval met de schoolbus in Buggenhout kwamen getuigenissen naar boven over het rijgedrag van de betrokken chauffeur die is overleden en ook veel speculaties over de oorzaak. Het parket en vakbonden vragen terughoudendheid en respect voor het onderzoek. Er komt geen terugbetaling van Wegovy-medicijn tegen obesitas. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke volgt daarmee het advies van het RIZIF. Bij Wegovy is er wel een effect op korte termijn, maar obesitas is een chronische ziekte, zegt de minister. En daarvoor is een langdurige behandeling nodig, met ook een aanpassing van de levensstijl en professionele begeleiding. En een terugbetaling zou volgens Van den Broeke ook veel te duur zijn, miljarden per jaar. Want zo is er een precedent voor een hele groep van medicatie tegen obesitas, zoals ook Ozempic en Mounjaro. Het overlijden van presentatrice, zangeres en politica Margriet Hermans lokt veel reacties uit bij collega's, vooral uit de showbiz en de televisiewereld, vooral omdat het nieuws veel sneller is gekomen dan gedacht. Vorige maand nog maar werd duidelijk dat Margriet ongeneeslijk ziek was. Koen Krukke liever bewaart goede herinneringen. Het was altijd plezier met Margriet, zegt hij.
5: Absoluut, heel veel plezier. Maar kan je ook niet alleen op de set en ook niet alleen bij programma's, maar ook in het privéleven hebben wij elkaar veel ontmoet en veel plezier gemaakt. Meneer Margriet was altijd een plezier om eens op restaurant te gaan, om een keer op een café te gaan. Het was altijd een feest met Margriet. Iedereen gaat ze missen en gaat ze heel erg missen.
3: Vanavond zwaar bewolkt met regen, vannacht kans op buien en tot 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, lokaal ook met onweer. In de namiddag is het droger in het westen met opklaringen en tot 18 graden. Er staat veel wind. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.

wil niet dat je het koud hebt. Ik wil niet dat je wegloopt. Van wie je warmte geeft. Ik wil dat je veel wegdroomt.

dat je het koud hebt. Ik wil niet dat je boos wordt op je zwakke kant.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Er komt geen terugbetaling van Wegovy-medicijn tegen obesitas. Vlaams minister van Volksgezondheid Van den Broeke volgt daarmee het advies van de commissie tegemoetkoming geneesmiddelen binnen het RISIF. Uitleg door Koen Braakman.
3: Wel, bij Wegovy is er wel effect op korte termijn, maar obesitas is een chronische ziekte, zegt de minister. En daarvoor is een behandeling op lange termijn nodig, met niet alleen medicatie, maar ook een aanpassing van de levensstijl en professionele begeleiding. En bij Wegovy wordt de behandeling ook te duur, want er kan geen sprake zijn van een korte behandeling, omdat het gewicht weer toeneemt nadat je ermee gestopt bent. Een terugbetaling zou volgens Van den Broeke een precedent scheppen voor een hele groep van gelijkaardige medicatie tegen obesitas die nu ook niet worden terugbetaald. Denk aan Ozempic en Mounjaro. En dan spreken we over miljarden euro's per jaar. Dat zou de zorg voor andere patiënten verdringen.
2: In het Verenigd Koninkrijk heeft de politie excuses aangeboden voor de manier waarop Henry Novak is behandeld. De student van 18 werd in december door de politie in de boeien geslagen, terwijl hij het slachtoffer was van een mesaanval op straat. En niet veel later is hij gestorven. Het incident gebeurde in Southampton. De pas vrijgegeven bodycambeelden van de arrestatie hebben de Britten diep geschokt. Het is moeilijk om er naar te kijken, zegt de politiechef.
4: What was filmed there is a tragedy. It's very difficult to watch, and I really feel for the family. We have said we are sorry for handcuffing and arresting Henry at that time.
2: En gisteren zijn heel wat mensen op straat gekomen om te protesteren tegen het optreden van de politie. De betrokken agenten zijn niet geschorst. Het nieuws van de dag is het overlijden van zangeres, presentatrice en politica Margriet Hermans. Ze werd 72. Vorige maand nog maar bleek dat ze ongeneeslijk ziek was. Een overzicht van haar carrière door Alain de Korte.
5: Geen angst om te falen met een vriend om je heen.
6: Margriet Hermans gaf les in Turnhout, maar zingen was haar droom, haar passie. Met Een Vriend als eerste grote hit scoorde ze in 87 al de Radio 2 zomerhit voor beste Nederlandstalige lied. Er volgden nog hits.
5: Al liggen alle mooie mannen aan mijn voeten. Het zegt me niets.
6: De immergoedlachse Hermans was ook een graag geziene gast als panellid in televisieprogramma's als Zeg eens Eu en De Drie Wijzen of op Radio 2 in De Zoete Inval. En ze presenteerde ook onder meer 10 jaar lang haar eigen talkshow.
7: Goedenavond, beste mensen. Van harte welkom dus hier in de Baccarazaal in het casino van Middelkerken.
6: Nadien ging Margriet Hermans de politiek nog in, maar ze bleef vooral ook zingen. Met deze cover scoorde ze in 2022 opnieuw een Radio 2 zomerhit.
5: Lekker blijven hangen.
2: Oh. En er zijn vanavond heel wat reacties binnengekomen op het overlijden van Margriet. Dat merkte collega Johnny Paling. Ja, in de eerste plaats natuurlijk bij collega-artiesten die haar uniek noemen in de Vlaamse showbiz. Koert van Egen.
8: In die tijd, iemand die er niet uitzag als een poppetje kwam gewoonweg niet op televisie. En dan verschijnt zij. Ze buldert zich naar de top. Ze blijft zichzelf continu heruitvinden. Dat is toch uniek.
2: Het was Mark Dex, de vader van Barbara, die Margriet destijds ontdekte.
9: Toen ze binnenkwam, een opvallende figuur, maar ook iemand met heel veel humor en iemand die ook geweldig aandacht trok van op het podium. Als zij begon te zingen, ik kreeg gewoon kippenvel.
2: En ook uit de politieke wereld komen er reacties binnen. Margriet heeft ook een tijd in de politiek gezeten. Premier Bart De Wever bewaart naar eigen zeggen warme herinneringen aan haar als collega. Haar goedlachse en eerlijke publieke optredens zullen voortleven in de geesten van zoveel Vlamingen. En dat is ook iets wat we heel vaak zien terugkomen op sociale media. De hartelijke lach en de warme persoonlijkheid van Margriet zullen gemist worden. Het weer nog, vannacht kans op buien en tot 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, lokaal met onweer. In de namiddag in het westen droger met opklaringen. Temperaturen tot 18 graden en er staat veel wind. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1. Zandman.
0: Met Joris Vergeijlen.
10: Goedenavond, welkom bij Zandman. Als iemand je de bijnaam brandnetel zou geven, ik weet niet of dat zo goed onthaald zou worden. Maar zuster Jean de Vos ziet zichzelf wel echt als de brandnetel van Bombay. Voor de een is een brandnetel onkruid, Voor de ander is het net een nuttige plant, voedzaam, met medische krachten. En de plant verspreidt zich ook makkelijk. Die verschillende kanten, die spreken aan. In Mumbai en in eigen land kreeg ze ook soms te maken met kritiek. Maar Jeanne de Vos zette koppig door. Haar beweging, Domestic Workers Movement, bestaat dit jaar 40 jaar. Al die tijd, en zelfs al langer, strijdt ze tegen onrecht in India. Vandaag is zuster Jeanne de Vos 91. Sophie Hanegreefs en Roel Nolet, deel van het internationale The Red Horse Collective, die vonden het hoog tijd voor een portret, niet alleen over haar werk in India. Jeanne de Vos en haar naaste vertellen voor het eerst haar hele levensverhaal. Dit is de eerste aflevering van De Brandnetel van Bombay.
0: Radio 1.
1: Sandman.
11: Dat is een gewone stroom geweest van engagement en dan een boodschap aan de armen. Heel de kardijnmethode kan er niet buiten van. Zijt bewust, denk erover na, kiest uw waarde en doet er wat aan. Dat van een druppel op een hete plaat, dat vind ik rommel. Ja, laat er maar veel druppels opkomen, zal die plaat wel koeler worden. Maar doet iets en dat vind ik belangrijk.
12: Sommige verhalen zijn tijdloos. Het verhaal van Jeanne de Vos is er zo een.
11: Op een vroege morgen kreeg ik een telefoon van de police. Je moet hier onmiddellijk zijn, want die vrouwen van u, we waren nog maar 3 maanden in beweging en het waren al mijn vrouwen. Die vrouwen van u blokkeren onze auto.
12: Ik zit in een zaaltje in Leuven voor een lezing over India. 2 uur lang hang ik aan haar lippen. Jeanne mag dan wel 90 zijn, maar ze is nog altijd één brok energie.

0: Ik daar naartoe met de metro die boven de grond gaat. En ik kom daartoe en inderdaad, ik zie daar een politievan staan met bovenop vrouwen, ervoor, erachter, er rond, erin, vrouwen. Ik heb dat zien gebeuren, zo de kracht van vrouwen staat recht tegenover de macht van uitbuiting, de macht van geld. En die kracht is sterker dan de macht.
1: Na de lezing stap ik op haar af. Zeg maar gewoon Jeanne, zegt ze meteen. Titels zijn grote woorden, daar doet ze niet aan mee. Voor mij staat een monument, een baken van verzet. Een rebelse vrouw, waar ik naar op kijk.
0: Ik heb mogen werken met vrouwen die nooit naar school geweest waren en die toch een verandering teweeggebracht hebben.
1: Ik ben Sophie Hanegreefs en ik maak deze podcast samen met Roel Nolet van de Red Horse Collective. We nemen je mee in het leven van Jeanne de Vos. Van haar jeugd in Kortenaken naar de Indische miljoenenstad Mumbai en terug. Je luistert naar Red Horse Rebel Radio. Dit is De Brandnetel van Bombay. Aflevering 1. Een kind van de kiezel. Een laan met hoge, ruisende bomen leidt naar een groot kloostergebouw. Het is zo'n plek waar de rust je meteen overvalt.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Hoi. Ik kom voor Jeanne.
3: Ja. Ze wacht daar, hè?
2: Ja.
1: Ik heb met Jeanne afgesproken in het klooster van de Jacht in Heverlee. Daar woont ze nu al 10 jaar sinds ze terugkeerde uit India. Ze is nog een beetje ziek, want ze heeft net de griep gehad.
2: Goedemorgen.
4: Dag Sophie.
2: Dag Jeanne. Ik ga je niet kussen met de griep en zo.
4: Een beetje voorzichtig zijn misschien. Ik heb hem juist gehad.
2: Nog
4: aan het uitlopen. Maar we gaan naar boven. Hè.
2: Dat is goed. Wij volgen nu.
1: We wandelen samen door de lange gangen met kasten vol souvenirs en herinneringen uit alle hoeken van de wereld. Want net als Jeanne wonen hier nog andere zusters die ook hun leven in het buitenland doorbrachten.
2: En je hebt het nog druk gehad de laatste tijd?
4: Het was enorm druk.
2: Ja?
4: Maar ook heel positief zo. Ik ga nu koffie halen. Maakt het u al gemakkelijk? Zet jij al aan het opnemen?
3: Ja, maar dat is per pure sfeer eigenlijk.
4: Ah.
3: Dat is hier.
1: Jeanne staat erop om de koffie zelf te gaan halen. Met mijn camion, zegt ze. En daarmee bedoelt haar looprekje dat ze als rijdend dienblad gebruikt.
0: Onze familie, we waren met 9 geboren, maar 7 in leven gebleven. En de oudste was ons goed lief en de jongste was ons Agnes. En daartussen waren wij met 2 jongens en 5 meisjes.
1: Het is 1935 in Kortenaken, een klein dorp in het Hageland. Jeanne Maria Elvira de Vos groeit erop in een groot boerengezin.
0: De boerderij, dat was hulp van buiten. Maar wij werkten ook allemaal mee. Gelijk bijvoorbeeld de zondagsmorgens gingen wij om 4 uur melken om op tijd gereed te zijn voor het eerste missen van 7 uur. Maar wij gingen graag mee melken, want dan vertelden de jongens wat dat ze zaterdagavond naar de kermis geweest waren en met wie en met wat. Kreeg je het nieuws van het dorp, de radio, terwijl dat we aan het melken waren.
5: Heel de buurt woonde eigenlijk een stukje bij ons, bij wijze van spreken. Dus dat geeft zo'n sfeer van, wij leefden met velen samen. Ja. Als er iets aan de hand was, hielp iedereen elkaar ook voort.
1: Je hoort Agnes, de jongste zus van Jeanne en de 9e in de rij. Ik zie diezelfde twinkeling in haar ogen als ze over haar jeugd in Kortenaken vertelt.
5: Iedereen zat mee aan dezelfde tafel. de openheid voor anderen gewoon binnen te laten, heb ik denk ik vooral uit mijn kindertijd.
0: De straat op zijn eigen, de kiezel. Als ons vader dan met de kar niet overreed, was die kar die straat veilig. De fietsers wisten dat ze moesten voorzichtig zijn. Dat was de speelplaats voor de kinderen. En in het gezin hadden wij straatlopers en huisduiven. En ik was weer een van de straatlopers.

0: Zelfs de meeuwen kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. De Citroën C3 Aircross met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals, nog de hele maand juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
1: Radio 1 live.
2: Jean is 5 jaar oud wanneer de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. In haar kleine dorp overleven de mensen door met elkaar te delen en voor elkaar te zorgen. Maar de oorlogsjaren laten ook diepe sporen na.
3: Ik weet nog, ons vader wou vluchten en laadde de kar op. Spande het paard in en laadde de kar om te vluchten. En ons moeke zei, ik ga niet mee. De kinderen zijn te klein, ik ga niet mee. En pa spande de kar terug uit. Maar dat wou zeggen dat de boerderij een opvang werd voor vluchtelingen. En daar is kinderverlamming uitgebroken. En hebben wij ook kinderverlamming gehad. En ik weet nog, als Joseke gestorven is, dat was het kindje juist achter mij. En dat was zo lief, en dat was mijn speelkameraadje, hè. 4 jaar en ik was er 5. Dat heeft mij enorm geraakt.
4: En als mijn zusje gestorven was, miste Jean haar zusje, wou ze dat er dan geen bij kwam. Ik heb het maar horen vertellen, hoor. Als er taart gebakken werd, met kermis of met feestdagen, dan moest er ook taart gedragen worden naar de pastoren, naar de nonnekes. Maar dus wij deden dat gewillig. Jean zou daar al gemakkelijk eens tegen geprotesteerd hebben.
3: In de oorlog, boerenboter, dat was het van het. Hè. En ons moeke, als ze boterde, moest er naar de zusters gedragen worden en naar de pastoor. En als kind van 6-7 jaar, met mijn fietsje, mocht ik dat doen. Maar ik vond als kind dat het veel belangrijker was dat wij nog een zusje kregen. En in plaats van die boter naar de pastoor te dragen en naar de zusters, heb ik die naar de vroedvrouw gedragen. Om nog een zusje te hebben. Want toen was dat het idee. Kinderen worden gebracht door de vroedvrouw.
4: Wij zouden dat niet gedurfd hebben als we iets moesten ergens brengen van dat niet te doen. Maar zij durfde dat. Maar ze kon dat ook op een manier, dat was geen ruzie maken, maar dat was wel duidelijk zeggen, ik doe dat niet. En terecht, denk ik, als je het achteraf bekijkt. Maar op dat moment verschoten wij dat zij dat zo durfde.
2: Jean is de rebel van de familie, de straatloper van de kiezel. Ze kan de dood van haar zusje maar moeilijk verwerken. Maar in die oorlogsjaren leert ze ook dat niks onmogelijk is als je het samen doet.

0: Ons vader was zo de echte boer, maar ook bekommerd voor de familie, maar ook voor heel Torre. En dan kwamen wij thuis en dan kwamen mensen, gelijk op alle boerderijen, kwamen graan vragen, want graan was niet meer te krijgen, hè. En ons vader zei dan vanuit de boerderij, ga maar in achter de deur in van de gang, staat een zak met een schub erin, maar neem wat dat je nodig hebt, maar weet dat er nog anderen komen. En wij als kind zo het gevoel van, die gaan te veel scheppen, hè. En wij daar naartoe, en ons vader zei, mocht je niet doen, weet jij hoeveel kinderen dat hij heeft, wat dat hij daar moet mee doen? Hij weet dat, maar jij niet. Maar dat is zo een eerbied voor de kennis die anders is. En eigenlijk toegeven dat je het niet weet.
1: Janneke van Vosses, zoals ze haar noemen, is een levensgenieter en een wilde bras. Wanneer ze aankondigt dat ze naar het klooster wil, denkt iedereen dat het maar een bevlieging is. Zeker haar zus Agnes, die gelooft er niet veel van.
2: Als er nu één was waarvan we dat nooit zouden gedacht hebben, dan was het Jan. Ik herinner mij van die tijd vooral, ja, dat wij zeggen, allee, Jan, wat ga je dan doen met al die jongens die achter u zitten? Er zijn er zoveel die u graag zouden willen. En het gaan dansen, dat deed ze heel graag. Hè? Dus dat gaat allemaal niet meer kunnen. Hè? Dus

0: dus dat was bij ons verbazing. Niet alleen thuis, maar ruimer in het dorp. Ik denk dat iedereen daar een beetje van verschoot.
1: Maar eigenaardig, want gelijk in de kostschool hier in Heverlee vroegen ze aan de vier anderen of dat ze niet zouden binnenkomen. En mij hebben ze nooit gevraagd. Zo, duidelijk teken. Want ik was niet een onachter, helemaal niet. Maar missie was voor mij een algemeen beeld in India voor armen. Meer was dat niet. Dat was nog niet zuster worden en zo. Maar ik denk dat dat een gegeven was, maar dat is wel gevoed door het sociaal beeld van thuis. De zorg voor mensen die na de oorlog niet mee konden. Maar ook in de kostschool de jeugdbeweging.
0: Ja, moest het in deze tijd zijn, dan weet ik zelfs niet of ze naar een klooster zou gegaan zijn, omdat er nu veel andere mogelijkheden zijn om als ontwikkelingswerker naar een land te trekken. Maar dat bestond in die jaren niet.
2: Eigenlijk wil Jean vooral op avontuur. En dan het liefst naar India. Waarom, kan ze moeilijk uitleggen. In de lagere school heeft ze een keer een missionaris over India horen spreken en er is iets onverklaarbaars dat haar aantrekt.
1: Toen waren de jeugdbewegingen heel sterk verbonden met maatschappelijke problematiek. En ik denk dat dat daar heel sterk gegroeid is. En het is ook door de jeugdbeweging dat ik de jacht leren kennen heb. Ik had zusters van de jacht in mijn klas als ik onderwees. Maar ik had daar geen contact mee, hè, want die kwamen en die gingen. En dan op een kamp van VKSC, waar dat wij gereed waren met een 45, 50 in Godsje. En we hadden gerief gevraagd voor de keuken in de keuken van Heverlee. En twee dagen voordien zeggen ze dat we dat niet konden hebben. Maar dat wil zeggen, je gaat daar staan met 45 en je hebt geen taloren en geen kookpotten. En we zeiden, we gaan naar al de kloosters. En toen dacht ik, kan ik er in de jacht kijken hoe dat zij reageren. We zijn hier gekomen en ik weet nog goed, Jean-Marie zei, ja, zegt ze, kookpotten, we kunnen er wel enkele geven. En vraagt nog op een ander ook nog een paar potten. En want thuis kreeg ik ook een paar potten mee. Maar taloren kunnen we wel, want dan gaan we in twee groepen eten. Zo. De ene groep ze gaan afwassen en kan de andere groep komen. En toen is me een frank gevallen. Als ze dat kunnen en zich aanpassen om anderen te helpen, dat is een keuze die mij ligt.
2: De zusters van de jacht maken indruk op Jean. Op haar 26e gaat ze het klooster binnen. Maar het strakke leven met al die vaste regels en routine is niet haar ding. Haar grote droom ligt ergens anders.
1: Ik moet eerlijk zeggen, onze dagen waren heel gevuld met informatie. Ook opleiding voor internationale culturen. En werk. De keuken, de was, de strijk. En de regels. Ik moet eerlijk zeggen, daar waren regels van stilzwijgendheid en zo. Hè. Maar daar hadden wij meer deugd van om daar tegenin te gaan. Zo van onze eigen dingen te vinden. En wij hadden systemen. In onze groep was wel iemand, maar dat was een uiterst loontje zo. Madeleine Dont. En ik weet nog goed, in de informatie, zo, de opleiding, had zij twee muizen in haar zak. En als er iets gezegd werd, dan was dat piep. En iedereen begon te lachen. En Garm, die novice meesteres, wist niet waarom dat ze lachten. Want wij wisten van waar dat de piep kwamen. Maar zo, als dat afgeschaft werd, was onze eerste reactie, jammer, want nu kunnen we meer creatief er tegenin gaan.
2: Jean is geen doorsnee-non. Het zijn de jaren 60. Ze is jong, speels en kritisch.
1: We hadden er allemaal eens bedenkingen op, maar het voordeel van de jaren, dat was toch 59, de jaren 60, mochten wij dat al zeggen. En had je dus heel die verzetsactie van studenten in het Leuvense. Maar dat had je hier ook. En wij voelden heel sterk. En de novicemeester zei, ja, dat is in bedenking, dat is aan het veranderen. Maar wij voelden dat veranderen. Maar wij voelden, en daar ben ik nog altijd heel blij voor. We hebben het meegemaakt, maar we hebben ook de golven gekend van vernieuwing. Zo. En leren zoeken, wat is nu belangrijk en wat is niet en wat steunt en waar komt het op aan. Maar het openstaan naar andere godsdiensten, als een samen op weg zijn naar een zoeken, naar een god, een transcendentiekracht, dat heb ik geleerd in India.
2: Jeanne studeert orthopsychologie. Zo kan ze werken met kinderen met een beperking. En ze heeft het diploma ook nodig voor haar visum naar India.
0: Als Jeanne vertrokken is, denk dat ik 16, 17 was als zij vertrok. Dat was een dorpsgebeurtenis in zo'n dorp, gelijk Kortenaken, waar iedereen elkaar kent. Ik herinner mij dat er een grote afscheidsviering was, enkele dagen voor ze vertrokken is. Die kerk staat stampensvol. En ja, dat was terzelfde tijd heel positief, vreugdevol, maar ook veel tranen voor het afscheid, omdat je denkt, gelijk bij een begrafenis, dat je afscheid neemt voor altijd. Hè?
2: Het afscheid is zwaar, want niemand weet of ze haar ooit nog terug zullen zien.
1: Toen vond ik dat maar normaal. Dat hoorde erbij zo. Je voelt dat wel, een afscheid, maar niet zo van het dramatische zo. Het was meer het positieve, het is aan het komen.
2: Op 17 juli 1963 vertrekt de levenslustige Jeanne naar India, zonder te weten dat ze geschiedenis zal schrijven.
1: Moest je nu al de brieven lezen die ik hier krijg, je zou het misschien niets vinden over armoede, maar veel over vreugde van kinderen die toch zoveel missen. Een thuis, vader, moeder, ogen of iets anders.
2: Je luisterde naar Red Horse Rebel Radio. Dit was het eerste deel van De Brandnetel van Bombay. Een podcast van Sophie Hanegreefs en Roel Nolet. Tina Baten, Jana van Nieuwenborg, Christine Verheijden en Ines Kachtane hielpen mee. De Red Horse Collective deed de productie en we kregen steun van Sabamfo Culture. In de volgende aflevering gaat er voor Jeanne in India een hele nieuwe wereld open.
1: Moeke, ik begin te ontdekken hoe kolossaal veel ik van de Indische mensen en kinderen hou. Ik zie ze echt gerne. Ik zou toch zo gerne hebben als je vertelt van India, de armen enzovoorts, dat je erbij zegt dat het een enig schoon volk is.

0: Op redhorse.tv vind je meer podcasts en documentaires. Vind je ons werk belangrijk en wil je ons helpen om meer van dit soort verhalen te maken? Doe dan een gift of neem een abonnement op ons documentaire kanaal. Alle info vind je op de website. En laat ons zeker weten wat je van deze podcast vindt.
1: Zandman. Je hoorde de eerste van 4 afleveringen van De Brandnetel van Bombay over het leven van zuster Jeanne de Vos, gemaakt door Sophie Hanegreefs en Roel Nolet. Redhorse.tv, daar vind je meer info of waar je gewoonlijk je podcast vindt. Goeienacht. Ja.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Hongarije onder de nieuwe premier Magyar heeft zijn veto tegen de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opgeheven. Dat is beslist op een bijeenkomst van de ambassadeurs van de 27 lidstaten in Brussel. En zo kunnen de onderhandelingen van start gaan tussen Kiev en de EU. De vorige Hongaarse premier Orbán, een medestander van de Russische president Poetin, heeft de mogelijke toetreding van Oekraïne jarenlang gedwarsboomd. De nieuwe premier Magyar eist betere rechten voor de Hongaarse minderheden in Oekraïne, zoals het gebruik van de eigen taal, en er is een akkoord gevonden. En dat is ook goed nieuws voor Moldavië, dat na de Russische invasie in Oekraïne ook het versneld lidmaatschap van de EU heeft aangevraagd. Beide dossiers zijn aan elkaar gekoppeld. In Frankrijk wordt nog altijd gezocht naar Liana, het meisje van 11, verdween vrijdag in de omgeving van Toulouse. De hoofdverdachte die vastzit is al vaker in opspraak gekomen. Uitleg door Frank Renaud.
3: Liana stapte vrijdag in de auto van de vader van een vriendin van haar. Sindsdien is ze onvindbaar. Die vader, de 41-jarige Jérôme B., werd opgepakt en is een officiële verdachte. De Franse justitie zegt nu dat er zeker 3 andere zaken zijn waarin hij wordt verdacht. In 2024 is een aanklacht onderzocht rond verkrachting van een 15-jarige. Daarvoor werd toen geen bewijs gevonden. In augustus vorig jaar startte een onderzoek wegens verkrachting van een 10-jarig meisje. Dat onderzoek loopt nog. En vandaag kwam er een nieuwe aanklacht binnen, ook weer wegens verkrachting van een minderjarige. De verdachte is ook al eens ontslagen op een school waar hij werkte, wegens ongepast gedrag jegens zijn scholieren. Justitie wil de verschillende zaken nu samenvoegen om centraal onderzoek te doen. De Franse regering zegt dat er ook onderzoek wordt gedaan om te kijken of er in het verleden fouten zijn gemaakt.
2: In het Verenigd Koninkrijk heeft de politie excuses aangeboden voor de manier waarop Henry Novak is behandeld. De student van 18 werd in december door de politie in de boeien geslagen, terwijl hij het slachtoffer was van een mesaanval op straat. Niet veel later is hij gestorven. De pas vrijgegeven bodycambeelden van de arrestatie hebben de Britten diep geschokt. Het is moeilijk om er naar te kijken, zegt de chef van de politie.
4: What was filmed there is a tragedy. It's very difficult to watch. And I really feel for the family. We have said we are sorry for handcuffing and arresting Henry at that time.
2: Gisteren zijn al heel wat mensen op straat gekomen om te protesteren tegen het optreden van de politie. De betrokken agenten zijn niet geschorst. En in Luik heeft de nationale voetbalploeg van Congo 0-0 gelijk gespeeld tegen Denemarken. Het ging om een voorbereidingswedstrijd voor het WK-voetbal dat eind volgende week van start gaat. De Congolese selectie verblijft in België wegens een uitbraak van de ebola-epidemie in het oosten van Congo. Vannacht kans op buien en tot 15 graden aan zee, rukwinden. Morgen wisselvallig met buien, lokaal met onweer. In de namiddag kunnen dat fikse buien zijn met hevige windstoten. In het westen wordt het geleidelijk droger met opklaringen en tot 18 graden morgen. Meer op vrtnieuws.be.
1: Alles begint bij luisteren.
0: Radio 1.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Hongarije onder de nieuwe premier Magyar is bereid om zijn veto tegen de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie op te heffen. Dat is beslist op een bijeenkomst van ambassadeurs van de 27 lidstaten. En zo kunnen de onderhandelingen met Kiev van start gaan. Dat is vooral symbolisch belangrijk, want een toetreding kan jarenlang duren. Maar die eerste stap is onder de vorige Hongaarse premier Orbán, medestander van de Russische president Poetin, jarenlang gedwarsboomd. De nieuwe premier Magyar gaat wel akkoord als er betere rechten komen voor de Hongaarse minderheden in buurland Oekraïne, zoals het gebruik van de eigen taal. En dit is ook een belangrijke stap voor Oekraïne, zegt Stefan Bos in Budapest.
2: Het betekent voor Oekraïne een heel belangrijk signaal, want onder de voormalige premier Viktor Orbán werd duidelijk gezegd: wij zijn tegen het lidmaatschap van Oekraïne. En nu is er echt een opening die voor Oekraïne heel historisch is, want het kan betekenen dat het door oorlog geteisterde land in elk geval richting Europa gaat. En dat is iets waar Kiev heel blij mee is.
1: In het Verenigd Koninkrijk heeft de politie excuses aangeboden voor de manier waarop Henry Novak is behandeld. De student van 18 werd in december door de politie in de boeien geslagen terwijl hij het slachtoffer was van een mesaanval op straat. En niet veel later is hij gestorven. Het incident gebeurde in Southampton. De pas vrijgegeven bodycambeelden van de arrestatie hebben de Britten diep geschokt. Het is moeilijk om ze te bekijken, zegt de chef van de politie.
3: What was filmed there is a tragedy. It's very difficult to watch, and I really feel for the family. We have said we are sorry for handcuffing and arresting Henry at that time.
1: Gisteren zijn heel wat mensen op straat gekomen om te protesteren tegen het optreden van de politie. De betrokken agenten zijn niet geschorst. In Frankrijk wordt nog altijd gezocht naar Liana, het meisje van 11 verdween vrijdag in de buurt van Toulouse. De hoofdverdachte die vastzit is eerder al vaker in opspraak gekomen. Uitleg door Frank Renaud.
4: Liana stapte vrijdag in de auto van de vader van een vriendin van haar. Sindsdien is ze onvindbaar. Die vader, de 41-jarige Jérôme B., werd opgepakt en is een officiële verdachte. De Franse justitie zegt nu dat er zeker 3 andere zaken zijn waarin hij wordt verdacht. In 2024 is een aanklacht onderzocht rond verkrachting van een 15-jarige. Daarvoor werd toen geen bewijs gevonden. In augustus vorig jaar startte een onderzoek wegens verkrachting van een 10-jarig meisje. Dat onderzoek loopt nog. En vandaag kwam er een nieuwe aanklacht binnen, ook weer wegens verkrachting van een minderjarige. De verdachte is ook al eens ontslagen op een school waar hij werkte wegens ongepast gedrag jegens zijn scholieren. Justitie wil de verschillende zaken nu samenvoegen om centraal onderzoek te doen. De Franse regering zegt dat er ook onderzoek wordt gedaan om te kijken of er in het verleden fouten zijn gemaakt.
1: De Duitse regisseur Wim Wenders trekt zijn film Falsche Bewegung uit 1975 terug. Daarin is actrice Natasha Kinski te zien met blote borsten. Zij was toen nog maar 13. In de film, die in het Engels The Wrong Move heet, ligt de actrice in bed. Even later gaat een volwassen man erbij liggen. Kinski is nu 65 en vraagt al jaren om die scène te verwijderen. Zij vindt dat ze toen niet goed genoeg beschermd is. Wenders, intussen 80, gaat alsnog in op dat verzoek en biedt zijn excuses aan. De film zal niet meer verdeeld worden tot die scène is aangepast. In het tennis kennen we de halve finalisten bij de mannen op Roland Garros in Parijs. De Italiaan Matteo Arnaldi heeft zich als laatste geplaatst voor de laatste 4. Hij won na een opgave van zijn landgenoot Matteo Berrettini. Arnaldi, die eerder onze landgenoot Rafael Collignon heeft uitgeschakeld, speelt in zijn halve finale tegen een andere Italiaan, Flavio Cobolli. In de tweede halve finale neemt de Duitser Alexander Zverev het op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Vannacht kans op buien en tot 15 graden aan zee rukwinden. Morgen wordt het wisselvallig met buien, lokaal met onweer. In de namiddag kunnen dat fikse buien zijn met hevige windstoten. In het westen wordt het geleidelijk droger met opklaringen, temperaturen tot 18 graden. Zo woensdag 4, 3 juni liever zit erop. Een goede nacht.
0: Je kan nu luisteren naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
5: Radio 1.
0: De Wereld van Sophie.
5: Met Sophie Lemaire.
6: Een zeer goeiemorgen.

0: Lenny Lenny. Met Tambourine.
1: De wereld van Sophie.
0: Nu heb ik me toch een boeiend artikel gelezen op de website van de BBC. Ging over dagdromen. Eigenlijk meer specifiek over problematisch dagdromen. Of maladaptive daydreaming. Zo heet het dan in het Engels. Je kan blijkbaar zo vaak en intens dagdromen dat het niet meer goed voor je is. Terwijl ik eigenlijk altijd heb gedacht dat het iets goeds was, dagdromen. Iets ontspannend, zo af en toe eens met je gedachten of je gedachten met jou aan de haal laten gaan. Dus, voilà, ik wil er heel graag eens over hebben vandaag. Met Ernst Koster. Een zeer goedemorgen, meneer Koster.
2: Goedemorgen.
0: Hoogleraar psychologie aan de UGent en klinisch psycholoog. Het is blijkbaar een nog maar vrij recent besproken fenomeen, dat problematische dagdromen.
2: Ja, dat klopt. Het is zo dat er een aantal onderzoekers zijn die daar hard voor pleiten. Om dat stuk te zien als een aparte problematiek. Nu, die discussie is ondertussen een jaar of 20 er wel. Mm-hmm. Maar men is toch daar heel erg aan het zoekende van ja, wat voor type problematiek is dat? En hoe moeten we dat verstaan en begrijpen?
0: Ah ja, oké. Daar wordt nog wat over gediscussieerd in de wetenschappelijke wereld. Het is geen officiële, gevestigde, zeer gekende aandoening of zo.
2: Nu, dat is correct. Dus het is geen eigenlijk op zichzelf staande aandoening die in de handboeken van de psychiaters of de psychologen staat. Dus het is geen officiële diagnose. Er zijn daar onderzoekers die eigenlijk een stukje wel vinden dat een aparte diagnose zijn. Maar er is ook wel heel veel kritiek op dat idee, omdat er ook heel veel overlap is tussen het probleem van heel problematisch dagdromen met andere problematieken, zoals ADHD, angststoornissen of trauma. Waardoor heel wat critici eigenlijk vinden van dit is eigenlijk geen syndroom op zichzelf, maar is ook vaak een symptoom van andere psychische problemen. En we moeten misschien voorzichtig zijn met daar een heel aparte problematiek van te maken.
0: Ja, ja, ja. Wanneer wordt er wel eens gesproken van problematisch dagdromen? Hoeveel moet je daarvoor dagdromen om in de problematische hoek terecht te komen?
2: Ja, nu, dus dagdromen sowieso is een heel normaal fenomeen dat we allemaal kennen. We zullen daar straks misschien wel wat verder over spreken. Vaak is dat een fenomeen wat gaat over dagdromen, een aantal seconden soms, minuten, wat langere tijd. Problematische dagdromen gaat eigenlijk over heel lange periodes, uren, soms bezig zijn met heel uitgebreide, levendige, vaak ook heel complexe fantasieën, die dus ja, en heel veel tijd met zich meepakken, ook vaak dus behoorlijk intens kunnen zijn, waar mensen zich ook wel wat in kunnen verliezen. Mm-hmm. En dat gaat dus over de aard van die dagdromen. Een tweede belangrijk stuk is ook dat dagdromen, dat het ook wel wat echt ten koste gaat van andere activiteiten, dat mensen zich daar ook wel wat schuldig over gaan beginnen voelen soms. Dat mensen daar ook wel wat compulsief mee bezig zijn. Hè? Dus dat ze per se willen verder bezig zijn met fantasieën, waardoor het ook soms zorgt voor een stukje sociale terugtrekking. Dus waarbij er ook wel een stuk last ontstaat door het gegeven dat dagdromen zo veelvuldig is en zo lang.
0: Nou ja, sommige mensen verkiezen hun dagdroom boven de realiteit dan op een bepaald moment.
2: Ja, en daar is het wel belangrijk om aan te geven dat de... Het is natuurlijk een problematiek waar we over spreken, maar waarbij er ook weer heel veel variëteit tussen zit. Dus bij sommige mensen gaat dat over dagdromen die ze als heel positief ervaren. En dat is ook niet bij iedereen zo, maar er is zeker een categorie mensen die dan op een gegeven moment zo bezig is met die dagdromen. Ja, dat zal dan soms prettiger ervaren als de eigenlijke realiteit.
0: Ja, ja.
2: Zegt u maar. Maar hier is het wel belangrijk dat mensen ook wel echt weten dat ze aan het dromen zijn. Dus het is niet dat mensen volledig de contact met de realiteit verliezen. Mensen beseffen zich wel dat ze aan het dagdromen zijn. Dus dat is anders dan zeg ik, psychose, waar mensen het contact met de realiteit wel een stuk verliezen.
0: Ik zag iemand in het artikel van BBC vermelden, ik vind het zo plezant in mijn gedachten, dat ik eigenlijk bijvoorbeeld de motivatie verlies om op het werk promotie te gaan maken, want in mijn hoofd ben ik al gepromoveerd en dat verschaft mij genoeg plezier. Ik hoef het eigenlijk niet meer in de realiteit. Dat is waar het toe kan leiden, dat je eigenlijk een soort parallel bestaan krijgt.
2: Ja, en dat is een heel interessante. Omdat je zou kunnen denken van, positief dagdromen, is dat zo problematisch? Voor een deel is dat uiteraard helemaal niet problematisch. Maar het onderzoek geeft ook wel aan dat als we gaan kijken naar mensen die heel veel positief dagdromen, dat dat er wel voor kan zorgen dat dan de realiteit soms wat schil afsteekt bij dat dagdromen. En waarbij bij het voorbeeld, die dan inderdaad zegt van, in mijn fantasie is het toch een heel pak prettiger, waardoor het soms ook moeilijker kan worden om te engageren met de realiteit. Waarbij we dan soms ook zien dat weer dan de realiteit soms wat schil afsteekt bij dat dagdromen. En waarbij bij het voorbeeld, die dan inderdaad zegt van, in mijn fantasie is het toch een heel pak prettiger, waardoor het soms ook moeilijker kan worden om te engageren

0: veel overlap is met andere problematieken.
1: Mm-hmm.
0: Dus bij ongeveer 80% van de mensen die maladief dagdromen, voldoet ook aan de criteria voor bijvoorbeeld ADHD. Dus daar kan het zijn dat wat van die problematiek onze dagdromen, dat die ook wel een stukje echt wel gerelateerd is aan andere psychische problemen. En waarbij ook het type dagdromen een stukje kan verschillen in functie van andere psychische problemen die er aanwezig zijn. Het is op het moment dat dagdromen een stuk gebeurt in relatie tot trauma, dan zien we natuurlijk dat soms ook het type dagdromen weer een andere functie heeft of een andere aard heeft dan dat misschien soms heeft in de context van mensen met een ADHD-probleem.
1: En ja, dan is het dan een soort copingmechanisme?
0: Dat is een heel interessante vraag. Ik denk in sommige contexten kan het zeker een stukje een copingmechanisme zijn. Ofwel soms om te gaan met een realiteit die soms heel vervelend of saai of problematisch of moeilijk is. Soms kan het een manier zijn om ook rottige herinneringen wat naar de achtergrond te proberen verdringen. Dus daar zijn er wel verschillende situaties waarbij dat inderdaad een soort coping is om te gaan met de realiteit.
1: Mm-hmm. Hebben we er cijfers van? Hoeveel mensen te veel gaan dagdromen?
0: Ja, daar is wel wat onderzoek naar gebeurd. Daar geeft men aan dat dat zou gaan over 2,5% van de populatie, dus 1 op 40 ongeveer. Dus dat is toch wel wat. Nu, daar zijn er bijvoorbeeld wel ook wat verschillen tussen leeftijdscategorieën, waarbij met name het meeste lijkt voor te komen bij adolescenten en jongvolwassenen.
1: Ja. Oké, hoe jonger, hoe levendiger de fantasiestroom en intenser die kan zijn.
0: Ja, inderdaad. Okay. Dat lijkt wel uit dat onderzoek te komen.
1: Ook interessant is dat er blijkbaar voor velen wel wat schaamte mee gepaard gaat. Mensen durven het niet gemakkelijk toegeven hoe vaak ze met hun gedachten ergens anders vertoeven.
0: Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk wel interessant, omdat dat natuurlijk een fenomeen is waar we met elkaar niet zo heel veel over spreken. Van hey, hoeveel tijd spendeer jij aan je fantasieën? Soms zijn ook de fantasieën wel van dusdanige aard dat we daar misschien ook niet zo gemakkelijk over spreken. En zeker in tijdspannen waarbij we toch met z'n allen proberen heel efficiënt om te gaan met onze tijd en gefocust van alles te verwezenlijken. Is het natuurlijk ook best wel wat schaamte beladen om te moeten toegeven van eigenlijk ben ik uren per dag in mijn hoofd met mijn fantasieën bezig. Dat is natuurlijk ook niet zomaar iets wat je meteen tegen de buurman of de buurvrouw gaat vertellen.
1: Mm-hmm.
0: Dus in die zin zien we dat de conversatie daarover toch niet zo evident is. En het is ook niet iets waar we regulier naar vragen. Hè. Ben jij toevallig uren bezig in je fantasie?
1: Nee.
0: Dus we zijn daar niet zo op bedacht. Ja.
1: Het is inderdaad een beetje een evidentie dat dagdromen, zoals u al aangaf, iedereen doet het eigenlijk wel. Ik had altijd begrepen dat dagdromen nuttig voor ons hoofd was, voor ons functioneren. In de wereld klopt dat ook als je op een gewone manier dagdroomt.
0: Ja, zeker. Dus daar weten we best wel wat van. Dus de cijfers zeggen eigenlijk zo'n beetje dat we 30-50% van onze tijd, dat ons hoofd naar wat we noemen niet taakgerelateerde gedachten gaat. Dus dat kun je dan zien als een stukje dagdromen. Dus dat is best een substantieel deel van onze tijd.
1: Ja, ja.
0: En het idee daarvan is dat eigenlijk dat een type mentale activiteit is die vaak gerelateerd is aan openstaande thema's, openstaande doelen waar we als persoon mee bezig zijn.
1: Mm-hmm.
0: Waarbij we vaak merken dat je kent misschien zelf wel het fenomeen dat je zegt, ik ben ergens rond aan het denken, ik kom niet meteen op een oplossing. Ik laat het topic liggen en ben wat misschien uren daarna of een dag daarna wat aan dagdromen. En in één keer heb ik de naam.

0: van het fenomeen of heb ik de oplossing voor het probleem.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat wil eigenlijk zeggen dat ons hoofd, eens dat er een bepaald probleem is opgeworpen of een bepaald doel naar voren is geschoven, ja, dat ons hoofd daar precies wel een stukje mee bezig blijft. En zeker dus op het moment dat we gaan dagdromen, zien we eigenlijk vaak dat we terug op dat soort thema's komen, waarbij er een aantal mensen zijn die eigenlijk denken dat dagdromen eigenlijk fungeert als een soort mentaal agendabeheer.
1: Mm-hmm.
0: Met name rond doelen waar we dus nog openstaande vragen hebben, of thema's waar we nog openstaande vragen hebben, die dan juist binnenkomen op het moment dat we aan het dagdromen zijn.
1: Ja, ja. Fascinerend, hè? Hoe dat dan gaat in je hoofd, want je stuurt dat niet aan, hè, zo'n dagdroom. Het gebeurt. Zou je dat kunnen zien in hersenen wanneer iemand taakgericht aan het werken is of aan het dagdromen is?
0: Ja. Ja, zeker. In de zin dat we hebben eigenlijk specifieke netwerken aan neuronale structuren die gecoördineerd actief worden wanneer we ofwel bezig zijn met taken, maar juist wanneer we ook switchen naar dagdromen, zelfreflectie, dat soort zaken meer, dan zien we vaak dat er een netwerk actief wordt, wat men noemt de resting state activiteit. Dat is eigenlijk een gecoördineerd netwerk, wat eigenlijk op het moment dat we dus bezig zijn met en dagdromen en zelfreflectie, bezig zijn met onszelf, dat dan eigenlijk een stuk actief wordt. En daar is het zo dat die verschillende, zowel actieve als resting state netwerken, dat die elkaar een stukje afwisselen. Dat een gezonde balans in die context eigenlijk wel een belang is.
1: Mm-hmm. En dus is het goed om af en toe eens even naar die andere breinfunctie over te stappen, kwestie van de hersenen ook die kans even te geven om zo dingen te gaan verwerken.
0: Ja, natuurlijk. We kunnen heel positief kijken richting dagdromen. Dus bijvoorbeeld is geassocieerd met wat creatiever denken. Wat gefocust zijn ook op terug misschien relevante doelen voor jezelf, waar je misschien niet mee bezig bent geweest. Natuurlijk, dagdromen is niet altijd positief. Hè. Op het moment dat je al dagdromend je auto tegen een paaltje aanparkeert. Er zijn natuurlijk situaties waarin dagdromen ook wel minder adaptief zijn. Hè, wanneer we juist goed bezig moeten zijn met een specifieke taak. Als we dan wat te veel verloren lopen in ons gedachten, dan kan het natuurlijk ook wel zijn dat er daar een prijskaartje aan hangt.
1: Ja, ja. In een ideale wereld dagdroom je op een moment dat het kan. Rustig op de bus, zittend op weg naar huis of in de zetel tijdens de middagpauze. Dan is een beetje dagdromen gezond en welkom. Maar blijkbaar kan je je dus ook laten meeslepen door de polonaise van gedachten in je hoofd. Dat het begint te hinderen, dan wordt het maladaptief. Dagdromen, daar hebben we het over. Heel erg interessant, dankjewel voor uw tijd en moeite. Hoogleraar psychologie aan de UGent, Ernst Koster.
0: Graag gedaan.
2: Radio 1. Radio 1.

0: Action mocht natuurlijk niet ontbreken in deze uitzending. Over dagdromen, daydream, hoorde je...
1: De wereld van Sophie.
0: Maladaptief dagdromen. Daar lazen we een artikel over op de website van de BBC. Dat bestaat. Dat is zoveel dagdromen dat het een probleem wordt. Dat je niet meer goed functioneert omdat je uren per dag in je eigen parallele wereld leeft. 1-2% van de bevolking heeft er last van dat soort extreem dagdromen. Maar gewoon dagdromen, dat doen we natuurlijk allemaal. Even uit de dag wegsluipen, een beetje rondreizen in je hoofd. En dan is er nog een heel spectrum aan dagdroomintensiteiten daartussenin. Lotte Tokolelo-Maas is een notoire dagdromer. Nog net niet van die problematische soort. Ze is 24, pas afgestudeerd als fotografe aan het Kask in Gent. En ze droomt al fanatiek sinds ze kind was. Dat vertelde ze aan Anne Roodveld.
2: Als kind was het eigenlijk het felste. Ook als ik terugkijk naar mijn herinneringen als kind, leefde ik bijna in een volledige fantasiewereld. Waardoor ik op latere leeftijd, als ik terugkom in een klaslokaal, dat mij helemaal anders heb voorgesteld. In de klasruimte had ik vaak het gevoel dat vanaf dat ik iets te lang uit het raam keek, dat ik afgeleid werd door vogeltjes en dan verdween ik met de lucht mee. En verzon ik heldere verhalen, waardoor ik soms 45 minuten had gemist van de les. Ik werd heel vaak uit mijn droom getrokken door leerkrachten. Dat ze natuurlijk wouden dat ik mee was met de les. Gelukkig had ik heel fijne leerkrachten die dat begrepen en die mij in mijn fantasie lieten verdwijnen. En deed ze dat op een heel lieve manier. Als kind dagdroomde ik vooral over een fantasiewereld zoals tovenaars en prinsessen en ridders en paarden. Waar heel veel magie aan te pas kwam, alsof ik in een bos zou wandelen en van alle fantasiewezens tegenkwam. Ik ben deels als enig kind opgevoed, dus ik had heel veel tijd om alleen te spelen. Ik zou het niet per se eenzaam noemen, maar ik maakte wel vriendjes in mijn fantasie, omdat ik wel op bepaalde plekken of momenten het enige kind in de ruimte was. Tegen mijn 21 pas heb ik de diagnose ADHD gekregen, die dan heeft te maken met dat dagdromen. Bij normale mensen ga je een breingolven heel snel en heel in piekjes of zo, bij alle functionele dingen. En bij mensen met ADHD gaat de functionele golfjes heel traag en heel sloom. En het dagdromen of dromen of fantasiewereld gaat heel snel. Zo is het mij uitgelegd geweest. En op school, gelukkig, lukte het mij altijd wel, maar ik heb toch wel wat problemen ervaren met het opletten en het bijblijven. In grote aulas kan ik mij absoluut niet concentreren. Daar heb ik eigenlijk niks aan, dus ik heb heel veel zelfstudie moeten doen. Gelukkig na jaren lukt mij dat wel, maar ik vond het heel jammer dat ik niet kon deelnemen aan die lessen. En ook in sociale zin is dat lastig, omdat ik natuurlijk mensen nooit het gevoel wil geven dat ik niet luister naar hun. Alles wat ze zeggen is belangrijk voor mij, maar soms komt die dagdroom daardoor en neemt hij het helemaal over. Dus dat is heel vervelend. Ik denk dat ik op dit moment per dag de helft ervan dagdroom of zo. Ondertussen kan ik ook wel functioneel zijn, maar het voelt alsof ik in een constante fase van die fantasiewereld blijf of zo. Meestal heeft het te maken met dingen waar ik mee bezig ben. Ik ben bijvoorbeeld heel geïnteresseerd in de male gaze en de verhouding tussen mannen en vrouwen. Dus daar krijg ik heel veel fantasiewerelden voor. Dus alsof dat ik verschillende scenario's in die wereld voor mij te zien krijg. Of vooral alsof er een soort karakter is, een vrouw die verschillende verhalen meemaakt. En soms ervaar ik het ook alsof ik naar de videotheek zou gaan, die nu jammer genoeg weg zijn. En dan kasten kan opentrekken met verschillende thema's. En daar dan het verhaal van die gefantaseerde vrouw kan volgen. Zo werkt het bij mij een beetje. Wanneer dat ik in een verhaal zit of in een dagdroom zit, lijkt het alsof dat de het primaire is van wat er aan de hand is. En elke factor die dan van buiten afkomt, moet ik echt een deurtje voor open doen en even uit die wereld stappen en mij focussen. En dat vergt heel veel concentratie voor mij. Je stapt echt uit, als het ware echt uit de realiteit. Dus je maakt wat er in de realiteit aan de hand is ook niet meer mee. Ook al ben je er fysiek wel. Mijn gelaat wordt heel neutraal en ik spreid mijn ogen ook een beetje verder open. Ik heb het gevoel dat de mensen die dicht bij mij staan ondertussen heel goed begrijpen en zien wanneer dat ik de conversatie verlaat. Dus wanneer dat mijn ogen wat open gaan of dat ik een beetje naar de zijkant gekanteld sta. En ondertussen hoop ik toch eens dat voor hun niet meer zo heel moeilijk om daarmee om te gaan, omdat ze het snel doorhebben en ook weten hoe ze mij terug moeten trekken naar planeet Aarde. Op dit moment vind ik dat fijn, omdat ik ook in de creatieve wereld zit. Ik ben fotografe. En dankzij mijn dagdromen kan ik op heel veel ideeën, heel veel projecten, heel veel invloed krijgen. En ik heb het bijna nodig in mijn leven op dit moment. Ik ben al aangeraden geweest om bijvoorbeeld gelatine te nemen, omdat je dan wel kan focussen of minder snel in die droomwereld belandt. Maar ik als creatieveling, en ik wil het ook andere creatievelingen een beetje afraden of toch daarmee oppassen, omdat het is iets vervelends en het houdt je vaak tegen, maar het is ook een van de mooiste dingen die ik heb of een groot deel van mijn talent. Dus ik zou het niet willen kwijtraken.
0: Fotografe Lotte Tokolelo-Maas is een intense dagdromer. Zij ervaart het als een troef voor haar creatieve werk als fotografe. Morgenavond opent er trouwens een expo van haar, Teach Me Woman, zal ik zeggen, maar je schrijft woman, woman. Als ik het, dat is moeilijk, hè? Zo van die woordspelingen uitspreken. Goed, Teach Me Woman in Art Gallery Third Place. In Gent is dat.
1: Radio 1.
3: In mijn hoofd is alles heel eenvoudig. In mijn hoofd valt alles op zijn plaats. Geen verderf, geen loeiende reclame. Welkom, welkom in mijn hoofd. Er is tijd voor eender welke richting.

ze de verwarring. Overdag loopt het spoorvlug dood. Overdag wringt men zich in bochten.

Er is werk, dat werd ons toch beloofd. Er zijn slogans voor wie ze wil geloven. Maar de kern...

Naar het schijnt verdwijnen je gedachten tot het licht volledig is gedoofd. Maar zolang ik daar iets kan ontwaren, blijf ik dwalen in mijn hoofd. Ja, zolang

0: in mijn hoofd van Raymond van het Groene Woud.
1: De wereld van Sophie.
0: Over dagdromen hebben we het vandaag in de wereld van Sophie. En dat er zoiets bestaat als problematisch dagdromen. Zo intens, veel en langdurig dagdromen. Dat het contact met de realiteit misschien wel erg schaars begint te worden. Geen zorgen, dat is vrij zeldzaam. Voor de overgrote meerderheid van de mensen is dagdromen vooral iets goeds en zinvols. Lotte, die we net hoorden, vindt er bijvoorbeeld haar inspiratie in voor haar werk als fotografe. En niet alleen kunstenaars blijken in hun dagdromen een soort bron aan te boren. Wetenschappers die doen dat ook. Enkele van onze grootste wetenschappers danken hun grootste doorbraken aan een beetje zoet mijmeren, aan een klein congeetje in de kop. Een zeer goedemorgen, Merel Lefevre.
2: Goedemorgen.
0: Wetenschapsfilosofe aan de UGent. Ik las ergens een verhaal over Einstein. Die moet gedagdroomd hebben dat hij een lichtstraal achterna zat. En toen ineens was er de relativiteitstheorie. Kent u dat verhaal?
2: Ja, het is een verhaal dat ik wel al eens gehoord heb, inderdaad. Maar het vraagt misschien toch een klein beetje nuance. Het is een verhaal dat hij achteraf heeft neergepend in zijn autobiografische notas. Dat hij zich als jonge man de vraag stelde van wat zou ik zien als ik met een lichtstraal zou meereizen? Ja. Dat is inderdaad geen experiment in een labo. Hij is een gedachte-experiment aan het doen. Hij is zich een mentale voorstelling aan het maken. Maar de sprong van die gedachte naar de relativiteitstheorie, daar zegt hij zelf van dat echt nog jaren denkwerk heeft gevraagd. Ja. Maar die verbeelding heeft hem wel op het juiste pad gezet.
0: Het is niet dat ene moment van fantaseren dat hem tot de relativiteitstheorie heeft gebracht, bedoelt u?
2: Nee. En dat zien we ook bij andere voorbeelden. Er zijn het bekende voorbeeld van Kekulé, de chemicus, die op zoek was naar de structuur van benzeen en die in zijn droom atomen als een slang zag kronkelen en die toen tot het idee kwam de volgende ochtend dat het een ringstructuur zou zijn. Nee, ook hier, dat is een verhaal dat pas veel later is verteld geworden en het suggereert dat die ontdekking uit één droom kwam, terwijl Kekulé natuurlijk al jarenlang chemicus was, zich in de problematiek had verdiept. En die droom kon natuurlijk alleen betekenis krijgen, net omdat hij al heel wat kennis had over chemie en de benzeenstructuren.
0: Ja. Als wij straks beginnen dagdromen van een slang die in zijn eigen staart bijt, komen wij misschien tot andere conclusies.
2: Ja, dan is de kans klein dat wij een chemische doorbraak zullen vinden.
0: In mijn geval zeker, zeer klein. Dus de dagdroom brengt niet zomaar miraculeuze antwoorden. Wat brengt het dan wel? Of hoe komt het dat het op zo'n moment is dat die wetenschappers plots eureka roepen?
2: Wat we zien is dat eigenlijk dagdromen dat eigenlijk een deel uitmaakt van een proces. De eerste fase in zo'n proces bij wetenschappers is natuurlijk echt die voorbereiding. Je moet je vastbijten in een probleem, je moet kennis opdoen, je moet wat frustratie voelen. Zo'n spontane ingeving, dat voelt misschien heel spontaan, maar dat is het eigenlijk niet. Dat kan alleen maar landen in een hoofd dat al voorbereid is. Mm-hmm. Maar die dagdroom behoort dan eigenlijk tot de fase van incubatie. Dat is een moment waarop je niet meer gefocust bent op dat probleem, je bent niet meer aan het doorduwen, maar je bent iets aan het doen dat niet te veel van jou vraagt. Je bent aan het wandelen, aan het tuinieren, met de hond aan het spelen. En dat probleem blijft ergens aanwezig op de achtergrond, maar je bent niet actief aan het zoeken. En het is op dat moment dat er nieuwe verbanden kunnen ontstaan. Mm-hmm. Dus die lichte bezigheden geven ruimte om anders te gaan denken. En we zien dat bijvoorbeeld bij Tesla. Tesla die omschreef dat hij aan het wandelen was. Hij was in een park aan het wandelen en hij was met een vriend wat aan het praten. En Tesla kende de hele Faust van Goethe van buiten. En hij was naar een zonsondergang aan het kijken en hij was een aantal versen van Faust aan het reciteren. En net op dat moment krijgt hij het idee van dat roterend magnetisch veld. Dus dat gebeurt niet in een labo, dat gebeurt niet terwijl hij aan het rekenen is, maar dat gebeurt terwijl hij Goethe aan het reciteren is. En dat is wel zo mooi om te zien dat eigenlijk die wetenschapper eigenlijk eventjes naar een andere wereld gaat, die van de literatuur, die van de poëzie, en dan een link gaat leggen met wat hij eigenlijk op zijn werk of als hij gefocust is op dat probleem aan het doen is. Mm-hmm. Dus Goethe helpt hem net om op een andere manier te kijken naar de dingen. En dat is wat in dagdromen gebeurt.
0: Ja, Het verandert je perspectief op een of andere manier. Zou het ook helpen dat het inderdaad een totaal andere bezigheid is? Dat iemand die met zijn hoofd in de wetenschap zit, plots in een poëtische wereld zit?
2: Ja, dat is zeker. Dat toont het belang van vakken dat we nu misschien iets te snel als nutteloos zijn. Je hebt natuurlijk een vijver nodig waarbinnen dat je vrij kan associëren. Als je alleen maar wetenschappen en wiskunde kent, dan kan je heel moeilijk naar die andere werelden waarin je gedachten vrij kunnen bewegen reizen. Maar als je ook een beetje op de hoogte bent van literatuur, een beetje van muziek, een beetje van kunst, ja, dan kan je analogieën en metaforen uit die domeinen gaan overbrengen naar je wetenschapsdomeinen. En we zien dat ook bij wetenschappers. Heel wat wetenschappers die zijn ook bijvoorbeeld componist of muzikus, of die zijn bezig met filosofie of met poëzie. En dat helpt hen om op een associatieve manier te gaan redeneren.
0: Nou ja, hoe uiteenlopender je inspiratiebronnen, hoe rijker je gedachtenwereld. Ja, klinkt eigenlijk evident.
2: Ja, inderdaad. Ja.
0: Maar pleit ervoor...
2: Vandaar dat...
0: Ja, zegt u maar.
2: Ja, zeg maar, sorry.
0: Nee, zegt u maar.
2: Nee, ja, vandaar dat... Vandaar dat die lichte bezigheid, bijvoorbeeld dat tuinieren, of als je er ervaren bent dat je bent in de auto aan het rijden, dan besef je soms niet van oei, hoe ben ik thuis geraakt. Een lichte bezigheid die je toch nog een stukje hier en nu houdt, dat zorgt ervoor dat die associatieve ruimte open geraakt. En we zien dat bij verveling bijvoorbeeld anders werkt. Er is een experiment geweest waarbij dat we mensen naar echt een saai filmpje laten kijken, ze beginnen zich te vervelen. En dan zien we dat mensen ook wel vaker ideeën genereren, maar dat geen creatievere ideeën zijn. Omdat verveling zorgt ervoor dat je terug gaat focussen op een probleem, terwijl die lichte bezigheid net dat associatief denken, en als dat dan in zo'n rijke vijver kan gebeuren, dat terug activeert en misschien wel tot een nieuw belangrijk inzicht kan leiden.
0: Ja. Vandaar, in het Engels zeggen ze toch mind wandering, zo wat rondwandelen. Je bent wel bezig, maar je bent ontspannend bezig. Je bent iets zeer doelbewust op zoek naar iets. Dat is eigenlijk nog net een betere term dan.
2: Ja, inderdaad. Want bij dagdromen, je kan ook natuurlijk dagdromen dat je helemaal weg bent. Als je het eigenlijk ziet als een spectrum, dan is dat productieve dagdromen dat we bij wetenschappers zien. Het moet ergens het midden vinden tussen strak gefocust blijven en compleet wegzinken in willekeurige gedachten. En vandaar dat die lichte activiteiten, die houden u voldoende nog in het hier en nu, zodanig dat uw gedachten toch nog een beetje gestructureerd zijn.
0: Ja. We hebben ooit eens een uitzending gemaakt over doodelen. Zo prut, zo half tekenend. Zo rommel op je papier tekenen zonder echt plan. Blijkbaar helpt dat ook de concentratie. Helpt dat dingen begrijpen als je aan het doodelen bent terwijl iemand een uitleg geeft. Dat leunt daar ook zo wat bij aan. Zo'n kleine activiteit, maar niet te veel.
2: Ja, inderdaad, dat leunt daar ook bij aan. Omdat we ook wel zien, bijvoorbeeld, de studenten zitten nu in de blok. Ook voor hen is het zeer herkenbaar. Ze moeten worstelen met een stuk leerstof, ze begrijpen het misschien niet meteen. En als je dan inderdaad met een andere lichte bezigheid, als je daarop focust in je pauze, bijvoorbeeld doodelen of eens een schemaatje maken, dan helpt u dat om eigenlijk wat je weet opnieuw te structureren. En dat is ook wat gebeurt in dagdromen. Je vindt door een idee uit de kunst of door een ingeving, wordt eigenlijk wat je weet opnieuw gestructureerd. En het is net dat die zal helpen om tot een beter begrip te komen of tot een beter inzicht te komen.
0: Ja, we kunnen hier wel wat over meenemen. Of uit meenemen voor wie op een dag tot geniale ideeën wil komen. Of gewoon tot een rijke gedachtenwereld. Dus om zoveel mogelijk inspiratiebronnen te hebben. Idealiter gebeurt dat dan al in het onderwijs, denk ik.
2: Ja, soms, je ziet het vaak bij studenten zelf, dat ze nut niet inzien van een aantal vakken. Helaas ook bij sommige beleidsmakers. Maar die vakken die we soms te snel als nutteloos zien, geven net dat rijke reservoir waaruit je later je denken kan gaan vormgeven. Die beelden, die metaforen, andere perspectieven. Het is net dat je nodig hebt om associatief en creatief te kunnen denken.
0: Ja, en voor de studenten in de blok, laat de gedachten ook af en toe eventjes rusten. Ik weet niet of rust het juiste woord is, maar zo wat u zei, doodelen, schemaatjes maken, even iets anders dan gewoon de cursus.
2: Ja, ja, inderdaad. En ook iets interessants, zeker ook voor de studenten. Onderzoek toont dat vlak voor mensen zo'n ingeving hebben, dat de visuele aandacht tijdelijk een beetje afgesloten wordt. Mensen kijken weg, ze fixeren zich niet echt op alle details in het landschap als ze in de trein naar buiten kijken. Dus als je in de pauze als student, als je dan naar snelle filmpjes en zo gaat kijken, dan krijg je continu cognitieve prikkels en krijg je continu visuele stimuli die ervoor zorgen dat je aandacht naar buiten getrokken wordt. Terwijl je eigenlijk echt die incubatieperiode, noemen we dat, nodig hebt om ja, wat je geleerd hebt, om dat even te laten landen. En om te zorgen dat dat ergens een plaatje krijgt in de puzzel die nog niet helemaal duidelijk is, maar die zich aan het vormen is.
0: Super nuttige informatie. Kijk, we weten wat te doen en we weten wat door te geven aan de studenten onder ons. U zit ook midden in de studententijd. Hè. U bent toezicht aan het houden. Ik ga u terugsturen naar uw studenten. Want u weet, wat zijn die al bijeen aan het spieken intussen?
2: Ik heb gelukkig een collega die een beetje uit de nood helpt.
0: Oké, prachtig. Merel Lefevre, wetenschapsfilosoof aan de UGent. Heel erg bedankt.
2: Graag gedaan.
1: Radio 1.

0: The Sundays met Here's Where the Story Ends.
1: Radio 1.
0: Over dagdromen hebben we het. In het volgende uur gaan we het er nog uitgebreider over hebben. Mocht je willen reageren, zeker doen. Kan via de app van Radio 1 of op het Radio 1-kanaal van VRT Max. Dit is Matt Berninger.

0: Burninger en Inland Ocean. Radio 1.
1: Dit was een herhaling van De Wereld van Sophie.
2: Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's auto.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 1 uur en goeienacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft gestemd voor het terugtrekken van Amerikaanse troepen uit de oorlog tegen Iran. Maar het besluit heeft vooral een symbolische waarde, zegt Thomas de Grave in Washington.
2: Ja, het is heel opvallend dat het Huis van Afgevaardigden hierin gaat tegen president Trump. Dat is zeldzaam geworden in deze ambtstermijn. De Republikeinen hebben natuurlijk de meerderheid in het huis, maar hier hebben 4 Republikeinen meegestemd met de Democraten en dus werd deze resolutie goedgekeurd. Nu, het is op dit moment meer een symbolische beslissing, want om van kracht te worden moeten nog enkele procedurele hordes genomen worden. En zelfs als die genomen worden, dan kan Donald Trump nog steeds zijn veto stellen. Maar het is in ieder geval een teken van hoe onpopulair deze oorlog is, zelfs binnen de Republikeinse partij.
1: Hongarije onder de nieuwe premier Madjar wil zijn veto tegen de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opheffen. Zo kunnen de onderhandelingen met Kiev van start gaan. Dat is vooral symbolisch belangrijk en een eerste stap, want een toetreding kan jarenlang duren. Premier Madjar stelde als voorwaarde dat er betere rechten moeten komen voor de Hongaarse minderheden in buurland Oekraïne, zoals het gebruik van de eigen taal. En Kiev gaat daarmee akkoord, zegt Stefan Bos in Boedapest.
3: Volgens de Hongaarse premier heeft Oekraïne toegezegd het gebruik van de Hongaarse taal uit te breiden in het onderwijs, de gezondheidszorg, het openbare leven en de politiek. Ook zouden de Hongaarstalige scholen extra bescherming krijgen en mogen nationale symbolen zoals de Hongaarse vlag en het volkslied vrij worden gebruikt. Het betekent voor Oekraïne een heel belangrijk signaal, want onder de voormalige premier Viktor Orbán werd duidelijk gezegd: wij zijn tegen het lidmaatschap van Oekraïne. En nu, onder de nieuwe premier, is er echt een opening. En dat hebben we nog nooit gehoord.
1: En het is ook goed nieuws voor Moldavië dat ook lid wil worden van de EU. Beide dossiers zijn aan elkaar gekoppeld. De productie bij Volvo Cars Gent blijft voorlopig stilliggen door de staking bij toeleverancier Plasman. Die levert 180 onderdelen aan de autofabriek, zoals bumpers. Een nieuwe verzoeningspoging tussen vakbonden en directie bij Plasman heeft niets opgeleverd. De eindassemblage bij Volvo Cars Gent ligt al sinds dinsdagavond stil. Met komende ochtend erbij zijn er al 5 ploegen uitgevallen. Zowat 4.500 arbeiders worden op economische werkloosheid geplaatst. Vannacht opklaringen, afgewisseld met buien en tot 15 graden. De dag wordt wisselvallig en winderig met kans op onweersbuien, vooral na de middag. Temperaturen tot 19 graden. Vrijdag en zaterdag nog wisselvallig, zondag droger. Maar de maxima blijven hangen rond 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Je kan nu luisteren naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
5: Radio 1.
4: De wereld van Sophie.
5: Met Sophie Lemaire.
6: Een zeer goeiemorgen, dagdromers, al te gader. U hoeft niet te stoppen met dromen, doe gerust voort. Ik leg gewoon een plaatje op ondertussen. Dit is Toek.

0: Maar hallo en welkom in de wereld van Sophie.
1: De wereld van Sophie.
0: 3 juni is het en we hebben het daarover over dagdromen. Omdat we deze week een zot artikeltje lazen op de website van de BBC over problematisch dagdromen. Blijkbaar kan dat. Kan je zo intens en langdurig blijven dagdromen dat je meer tijd in je fantasie doorbrengt dan in de realiteit. En dan wordt het dus problematisch. Gelukkig gaat dat maar over 1-2% van de mensen. Kan de rest genieten van de voordelen van een mooie dagdroom op zijn tijd. Want dat brengt het ons toch, het geeft ons, zoals we leerden in het vorige uur, een schets van de thema's die voor ons belangrijk zijn in het leven. Het exploreert de mogelijkheden van het leven. En soms brengt het ons zelfs waanzinnige inzichten. Zomaar. Door een beetje naar buiten te staren, naar de regendruppels die langzamer langs het raam glijden. Het begon Anke te benieuwen hoe groot het droomgehalte van de collega's zou zijn. En dus stapte ze op iedereen die de blik eventjes liet afglijden af en vroeg hen, waar dagdroom je van?
2: Ik ben een dromer. Dus dat zal ook wel eens overdag gebeuren, zeker? Ja. Al is dat iets moeilijk te grijpen, hè? Moeilijk te beschrijven. Omdat het gebeurt buiten uw wil om. Hè? Het gebeurt vanzelf en ineens stelde vast. Ik ben aan het dagdromen. Of zelfs, je stelt het niet vast. Het is gewoon gebeurd.
3: Nee, nooit eigenlijk. Ik dacht erom gewoon niet. Nee.
4: Ik denk dat ik wel van het type dagdromer ben. Dat ik mezelf dat toesta, ook om daar de tijd voor te hebben of te nemen.
5: Dat gebeurt toch zeker een 2-tal keer per week, denk ik.
6: Als ik niet op mijn gsm zit, denk ik de hele tijd. Heel de tijd.
7: Ik ben eigenlijk niet zo'n dagdromer, nee. Ofwel toch niet bewust dat ik van mezelf besef, nu ben ik aan het dagdromen. Ik kan soms wel eens zo staren in het... Maar ik benoem dat dan eerder als ik ben het staarder dan dat ik een dagdromer ben.
8: Ik dagdroom altijd ongemerkt. Niemand merkt het. Ik lijk actief, maar ik dagdroom ondertussen. Dat is perfect mogelijk. Je doet iets met je handen of met iets anders en dan ondertussen denk je over andere dingen na. Ik dagdroom over dingen als ik begin met aan niets te denken. En daaruit komen van allerlei ideeën en dingen die ik me voorstel.
4: Dat kunnen herinneringen zijn, dat kunnen toekomstplannen zijn. Dat kan een mengeling van alles zijn, een soort van brainstorm in je hoofd. Die geen zwarte kaarten bevat, er zijn geen verboden gebieden daarin.
5: Van een verre reis bijvoorbeeld, dat ik onlangs heb gedaan. Dat kan ook zijn over wat ik morgen bijvoorbeeld ga doen.
9: Wat ik straks ga eten of zo. Voor mij is dat dagelijks mijn ultieme dagdroom. Ja, hoe gaat een dag eindigen, culinair gewijs? Zeker wel.
10: Als je zo in de zomer nu komt, dan zie je uit naar 2K voetbal bijvoorbeeld, of op reis gaan.
11: Waarover niet? Dat is de vraag. Tegenwoordig veel over vakantie.
12: Toen ik heel verliefd was of zo vroeger, zo vooral in de puberteit, dat je dan zo daar heel de tijd aan denkt en dat je dan ook wel zo tijdens de lessen zo, toen op school, was dat toen ook wel zo vaak dat ik toen wel, ja, toen dagdroomde ik misschien wel meer of zo, omdat ik dan de hele tijd, ja, aan de jongen aan het denken was of aan de leuke dingen, ja.
8: Het zijn gedachten die overal naartoe vliegen, eerder dan dat ik ergens naartoe ga of ergens zit waar ik zou willen zitten.
13: Fictieve gebeurtenissen, mensen. Soms zit ik op een draak bijvoorbeeld. Soms kan ik toveren. Soms ben ik een wereldleider. Ik vind dat gewoon zo leuk. Enfin, ik kan dat echt gewoon kei leuk vinden.
14: Ah ja, ik vind dat heel ontspannend. Dat is soms als je, ik kan ook wel heel gefocust luisteren. Maar dan af en toe even weggaan, ja, geeft rust aan je brein of zo.
8: Dat is best wel leuk en je hebt er ook wel een speciaal hoofd voor nodig. En dat heb ik blijkbaar van mijn moeder. Die kon ook bijzonder goed dagdromen en zich bijzonder goed amuseren in haar hoofd, zonder daar allerlei middeltjes voor te nemen. Dus ik prijs mij bijzonder gelukkig eigenlijk.
4: Het is ook, denk ik, een kunst voor je dat zelf toe te staan. En als je merkt, ah, ik ben een beetje aan het dagdromen, maar oké, laat dat maar doorgaan.
13: Een soort van ontsnappen van de realiteit of zo. Dus dat is ook afhankelijk van mijn moed. Soms heb je daar heel veel nood aan en soms niet. Als het heel druk geweest is of als het op het werk gewoon allemaal heel serieus geweest is of als het nieuws heel negatief is, dan kan ik soms wel even ontsnappen, zeg maar. Maar dat is hetzelfde als een soort fantasieboek lezen of zo.
15: Ik geniet heel hard van dromen, maar dat zijn vooral dan de nachtelijke dromen. Ik denk zo, wow, ik heb echt een coole droom gehad. En ik vind dat dan leuk, dat is precies een extra nacht geleefd of zo. Maar dan in je dromen. Maar bij dagdromen heb ik dan nog niet gehad. Die gedachte zo van, dat was nu tof, even zo weg zijn.
7: Ja, als je zo op de tram zit of in de les en dat je dan denkt dat je op vakantie zit, dat is wel aangenamer dan daar te zitten op dat moment.
4: Het zijn positieve dingen. Het is een verschil tussen zich zorgen maken en dagdromen is eigenlijk een soort van positieve flow.
13: Ik heb nog niet het gevoel dat dagdromen echt mijn leven heeft overgenomen. Dat is wel echt zoiets wat ik kan aanzetten of afzetten, zeg maar. Dus in dat opzicht beperkt het mij nog niet in het dagelijks leven echt beleven en niet gewoon in een dromenwereld te zitten, zeg maar. Maar ik weet dat bijvoorbeeld als ik verliefd ben, kan het wel... Of dan is het onderwerp van mijn dagdromen, zeg maar, wel de persoon in kwestie of ervaringen met die persoon in kwestie, zeg maar. Dat kan ontzettend vermoeiend zijn. Want dat vraagt, ik denk, verliefd zijn sowieso, dat vraagt heel veel van mijn mentale denkruimte, van mijn energie, zeg maar. En dat kan mij soms wel volledig overnemen, zeg maar. En soms kan het dan ook dat je dingen inbeeldt die gewoon niet realistisch zijn of zo. En dat kan dan wel eens botsen met de realiteit.
5: Voor mij te concentreren is dat wel een probleem geweest. Maar niet dat het zo erg is geweest dat ik het wereldse leven even vergat. Nee, zo erg is het nog niet geweest bij mij.
16: Ik vind het belangrijk om veel te dagdromen. De realiteit een beetje anders proberen voorstellen, zo. Binnen pretjes.
17: Het neemt soms heel veel tijd in beslag. Maar het is nodig. Omdat de wereld anders heel saai wordt.
2: Het overkomt mij op een moment dat mijn brein in staat is om de focus los te laten.
4: Het is vooral tijdens het niets doen eigenlijk.
16: Wat bijvoorbeeld bijzonder goed helpt, is verven. Verven is de beste activiteit om om...
18: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
19: Promo koken.
20: Goh, maar wat?
18: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
20: Voilà, dat is dan afgeboxt.
18: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met

0: Een beetje naar buiten kijken als het regent. Als zo de regendruppels op het raam tikken, dan kan ik wel heel melancholisch worden. Om dan te beginnen dagdromen, ja, zeker wel.
1: Thuis op mijn terras, in mijn hangmat.
2: Overal, wat dat mij betreft, maar de trein is wel fijn.
3: In een auto. Het is toch 2,5 uur per dag in een auto of zo. En dan toch wel, denk ik.
4: Ik herinner mij lange autoritten waarin ik ineens terug bewust word. En ik heb misschien 100 kilometer afgelegd. En hoe heb je die 100 kilometer veilig afgelegd? Dat vraagt u dan af, hè?
1: Maar soms kan ik dat ook wel op de fiets bijvoorbeeld hebben hier in Brussel. Dat je zo van, ik weet niet hoe dat ik de afgelopen 400 meter heb gefietst. En ineens sta ik hier en dan waart je echt ergens anders met je hoofd. Dus misschien ook niet altijd even veilig dat ik aan het dagdromen ben. Maar het gebeurt wel.
5: Als dingen voorbij komen, zo landschappen voorbij komen, lijkt me dat omdat je dan een beetje gedeconnecteerd bent en dat je dan gemakkelijker kunt dagdromen.
0: Stel dat ik wakker word in het weekend dan, als ik tijd heb, en ik heb ze nog, het is nog niet te laat, en dan kan het echt zijn dat ik een uur of 2 uur langer in mijn bed blijf liggen om te kunnen dagdromen. Of als ik ergens naartoe moet, dan kan het dat ik de bus neem in plaats van de trein, omdat ik dan langer onderweg ben, zodat ik kan dagdromen. Ik vind dat keiplezant.
6: Een ommetje om te dromen. Waar dagdroomt u zoal van? Laat het gerust weten via de app van Radio 1 of op het Radio 1-kanaal van VRT Max.
7: Radio 1.

0: Camille Yembe en Rihanna Fete.
1: De wereld van Sophie.
0: Dat is goed nieuws, hè? We hebben het over dagdromers vandaag. Verstrooide types. Mensen die moeite hebben om zich te focussen. De romantici onder ons. Wetenschappers die al dagdromend van alles ontdekken. Problematische dagdromers. Dagdromers van alle soorten en betekenissen zijn er. Maar in het Engels hebben ze blijkbaar voor al die types één woord. Goedemorgen, Bart Bogaert.
2: Goedemorgen.
0: Vertel.
2: Ja, het is een prachtig woord met nog eens een prachtige ontstaansgeschiedenis erbij ook.

0: Zo heb ik mijn woorden graag. Het woord in het Engels is een adjectief, dus het gaat eigenlijk over betreffende het dagdromen. Daar is dus een woord voor en dat is mitiesk.
1: Mitiesk, hoe schrijf je dat?
0: M-I-T-T-Y-esk.
1: Eske. Eske. Zoals burlesque, maar dan mitiesk.
0: Mitiesk, als je dat dan letterlijk terug naar het Nederlands zou vertalen, dan krijg je inderdaad zoiets als mitie-achtig, zoals Mitty. En wie is Mitty? Wel,
1: klinkt als een konijntje.
0: Nee, het is geen konijntje.
1: Okay.
0: Het zou mooi geweest zijn. Ik weet niet of konijnen dagdromen. Maar goed, het gaat over Walter Mitty. En ik vertel je straks wie dat is. Maar misschien ken je hem wel, of heb je zijn naam toch al eens gehoord. Bijvoorbeeld door The Secret Life of Walter Mitty. Dat is een leuke film van en met Ben Stiller uit 2013. Mm. The Secret Life of Walter Mitty. Maar je kan die naam al veel langer kennen. Bijvoorbeeld hiervan. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll, hè, van Ian Dury, wereldhit, punkklassieker uit 1977. Een nummer waarvan de meeste mensen alleen dat ene zinnetje kunnen meezingen. Hè. Sex and drugs and rock and roll. En misschien ook nog dat riffje, hè, dat erna komt. Maar je moet eens luisteren wie we hier horen passeren. In de tweede strofe van dat nummer. You can cut the clothing, grey is such a pity. I should wear the clothing of Mr. Walter Mitty. Ja, grey is such a pity, I should wear the clothing of Walter Mitty.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, ik wil niet grijs zijn, bedoelt Ian Dury daarmee met die woorden. Ik wil meer verbeelding hebben, ik wil creatief zijn, ik wil zijn als Walter Mitty. En Madness, dat zijn toch ongeveer tijdgenoten van Ian Dury, die kende Walter Mitty ook al. Zij laten hem niet rijmen op pity, maar op city in hun nummer In the City uit 1982. He's just a boy. He's just a boy in the city, Friday night propels Walter Mitty. Een doodgewone jongen, maar op vrijdagavond breekt hij los, onze Walter Mitty. Vrij vertaald, zoiets. En Ian Dury en Madness, ja, die geven eigenlijk met die paar zinnen al heel veel weg van wie Walter Mitty is. Want wie is hij nu echt? Wel, sorry dat ik een klein beetje moet ontgoochelen. Walter Mitty bestaat niet echt of heeft niet echt bestaan. Ik kan hem dus niet laten horen. Hij is een fictief personage, maar wel eentje dat zo herkenbaar is voor zoveel mensen en daardoor zo beroemd is geworden dat hij een stereotype geworden is. Dat dus uiteindelijk het Engelse woordenboek heeft gehaald. Mitty-esque. Walter Mitty is geboren niet in 2013 en zelfs niet in 1982 of 1977, maar in 1939, op 18 maart, om precies te zijn, in een kort verhaal dat verschenen is in The New Yorker op die dag. Een kort verhaal van James Thurber, een beetje een vergeten Amerikaanse columnist, humorist, cartoonist, heel beroemd in zijn tijd. En dat kort verhaal van Thurber, dat heette, je raadt het nooit, The Secret Life of Walter Mitty.
1: Aha.
0: En ik heb die column, dat kort verhaal, nog eens opgezocht. En ik moet zeggen, als je dat vandaag, bijna 90 jaar na datum dus, nog eens zou indienen bij de New Yorker of bij om het even welke andere krant of tijdschrift. Wel, volgens mij, ze publiceren het zo opnieuw. Het is nog altijd heel sprankelend, vlot geschreven, amper aangetast door de tand destijds. Ik kan er ook een stukje uit laten horen, want de tekst is snel na de publicatie in de New Yorker vaak voorgelezen op de radio, zoals dat toen ging. Het verhaal begint in de cockpit van een legervliegtuig. Een legervliegtuig dat trouwens heel rare geluiden maakt. The pounding of the cylinders increased. The pakkada, pakkada, pakkada, pakkada, pakkada. The pakkada, pakkada, pakkada, pakkada. Raar. Qua onomatopee, als je het mij vraagt. Maar zwat, en de bemanning van dat vliegtuig, ja, die zijn heel onrustig, want ze staan op het punt om een gigantische onweerswolk in te vliegen. We can't make it, sir. It's spoiling for a hurricane, if you ask me. Ja, we can't make it. We gaan een orkaan binnenvliegen. Maar, klein beetje paniek, maar anderzijds hebben ze toch wel het volste vertrouwen in hun commandant, Walter Mitty, die al voor heel veel heter vuren heeft gestaan.
2: The old man will get us through, they said to one another.
0: The old man will get us through. De ouwe die sleurt er ons wel door. Maar dan wordt dat verhaal, dat spannende verhaal, abrupt onderbroken. Plotseling roept de vrouw van Walter Mitty hem geïrriteerd toe.
3: Not so fast. You're driving too fast, said Mrs. Mitty. What are you driving so fast for? Said Walter Mitty.
0: Maar waarom reed jij zo snel? Stop daar eens mee, zegt zijn vrouw. Nee, zegt Walter Mitty. Kijk, in montages vandaag zouden ze voor dit fragment dit soort geluidje gezet hebben. Een needle scratch heet dat in jargon. Want Walter Mitty, die blijkt helemaal niet in de cockpit van een legervliegtuig te zitten, maar achter het stuur van zijn auto. En hij staat ook niet op het punt om een onweer binnen te vliegen. Nee, hij is met zijn vrouw onderweg om boodschappen te doen. En hij is al helemaal geen onbevreesde luchtmachtcommandant. Nee, hij is een wat sullige, saaie man uit de suburbs die zo zwaar onder de sloef ligt bij zijn vrouw. Maar hij heeft één groot talent. Hij heeft zoveel verbeelding dat hij makkelijk, toch tenminste in zijn dromen, in zijn dagdromen en in zijn gedachten, heel even aan zijn banale, uitzichtloze leventje kan ontsnappen. En hij doet dat trouwens nog een paar keer in dat verhaaltje, in die column. Hij dagdroomt bijvoorbeeld dat hij een schatrijke bankier is. Als ze voorbij een ziekenhuis rijden, stelt hij zich voor dat hij een gerenommeerd chirurg is die heel koelbloedig met vaste hand een levensreddende operatie uitvoert, enzovoort, enzoverder. Walter Mitty is dus een held in het diepste van zijn gedachten. En dat typetje dat die James Thurber daar dus lanceert in 1939, dat slaat ongelooflijk aan bij een heel breed publiek. Ik zei al dat het op de radio werd voorgelezen, maar het kwam ook in bloemlezingen terecht. Reader's Digest en zo. Bloemlezingen die via Amerikaanse soldaten in Europa belanden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Veel piloten doopten hun vliegtuig ook de Walter Mitty.
1: Ah, dat is mooi.
0: Ja, en ze signaleerden bijvoorbeeld ook naar elkaar als ze contact zochten met elkaar. Ze signaleerden met de woorden pocketa pocketa. Herinner je wel, hè? De klanknabootsing, de wat bizarre onomatopee. En na de oorlog in 1947 werd The Secret Life of Walter Mitty, 66 jaar voor Ben Stiller dus, verfilmd met een van de allergrootste vedetten van die tijd, de bekende slapstick-acteur Danny Kaye. Ik moet er wel bij zeggen, die film toen, 1947, die heeft amper nog iets te maken met die column. Ja, probeer het ook maar eens. Hè. Een tekst van Ocharme 2000 woorden uit een tijdschrift omvormen tot een film van 2 uur. Je moet daar wel een en ander bij verzinnen natuurlijk. Het schijnt zelfs dat James Thurber zelf bij de première in de zaal zat en dat hij achteraf zei, leuke film. Wat is de titel nu ook alweer? Maar goed, want Danny Kaye, ja, die speelt in de film een redacteur van een derde rangs pulpblaadje, een goedkoop zondagsmagazinetje, die zijn leven weet te verruimen door, inderdaad, te dagdromen. Tot zover gaat de vergelijking dus op. Maar hier droomt Walter Mitty, het personage dus van Danny Kaye, onder andere dat hij een Tsjechische dirigent is van een groot orkest die op de maat van de muziek het libretto van een opera aan zijn orkest moet uitleggen.
4: Now this young girl. Who is a beautiful girl? Bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing. And her wicked guardian. Paro, paro, paro. Eh? Live all alone on a farm. And all she has for company are a hen. And a dog. And a nanny goat. Bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing
0: Ah, call me old-fashioned, maar ik vind dit fantastisch. Danny Kaye als Walter Mitty, als ingebeelde Tsjechische dirigent.
1: Want zo doen dirigenten, hè?
0: Ja, toch zeker in de gedachtenwereld van Walter Mitty. Danny Kaye was trouwens in het echte leven ook een zeer verdienstelijk dirigent, hoewel hij geen noot muziek kon lezen. Super interessant. Maar goed, dat verhaal, ja, dat heeft totaal geen uitstaans meer met de oorspronkelijke Walter Mitty, maar de basis is wel nog dezelfde. Dagdromen als een manier om met het eigen saaie leven om te kunnen gaan. Die film, die werd meteen een megasucces in 1947. Een succes dat Ben Stiller in 2013 dus nog eens dunnetjes heeft overgedaan, met weer een totaal andere versie van dat oerpersonage Walter Mitty. Maar het geeft aan, ja, hoe herkenbaar hij is over verschillende generaties en hoe hij dus gaandeweg ook de Engelse taal en cultuur en muziek is binnengeslopen met alle nuances van dien. En dat hebben we dus allemaal te danken aan James Thurber. En als ik mag ik dat nog vertellen? Dat is iets heel interessants. James Thurber die heeft zich volgens zijn biograaf voor het personage Walter Mitty laten inspireren door zichzelf.
1: Ah ja?
0: Want Thurber die leed namelijk aan het syndroom van Charles Bonnet. Het syndroom van Charles Bonnet, dat is een aandoening die vooral voorkomt bij mensen die op latere leeftijd slechtziend of blind geworden zijn, wat het geval was bij James Thurber. Een syndroom waarbij de patiënten, ondanks hun slechte zicht dus, heel scherpe visuele voorstellingen krijgen, haarscherpe hallucinaties van dingen die er dus in werkelijkheid niet zijn. Zie je de parallel? Mm-hmm. Dus we hadden het vandaag even goed over het woord bonnetesk kunnen hebben in de context van dagdromen. Of Thurberesk, misschien nog mooier. Maar kijk, het is Mittiesk geworden. Je hebt soms niet te kiezen.
1: Maar wel een woord om mee uit te pakken.
0: Absoluut. Hè?
1: Tegenover je Engelstalige vrienden volgende keer gewoon casual laten vallen. Dankjewel, Ward Bogaert.

0: Das Pop met Different Class.
1: De wereld van Sophie.
0: Kort afgeleid worden, eventjes de gedachten laten dwalen, wegdromen. We doen het allemaal. Geef maar toe, ook op het werk. Maar soms kunnen dagdromen je zo opslorpen, soms kunnen ze je zo lang, zo intens wegvoeren naar een andere wereld, dat ze je functioneren wel degelijk serieus beïnvloeden. Dan hebben we het over maladaptief dagdromen, problematisch dagdromen. En daar hebben we het deze voormiddag over. Sommige dagdromen, die hebben wel echt verstrekkende gevolgen. Goedemorgen, Vincent Bilot.
2: Goedemorgen, Sophie.
0: Er is een dagdroom die de loop van de muziekgeschiedenis veranderd heeft.
2: Ja, want om te beginnen, als je die muziekgeschiedenis overschouwt, Sophie, er zijn al opvallend veel liedjes over dagdromen geschreven. Op zich niet raar natuurlijk, hè. Al die songschrijvers en toondichters. Dat is overwegend langharig werkschuwtuig. Te lui is om werk te zoeken en derhalve dus alle tijd van de wereld heeft om wat voor zich uit te staren en wat liedjes en melodietjes bij elkaar te dagdromen. Je speelde daarnet al In mijn hoofd van Raymond van het Groenewoud. Maar de muziekgeschiedenis is bezaaid met dagdroomhymnes. Zoals deze van de Monkees bijvoorbeeld. Yeah.

0: ook al gepasseerd vandaag, dacht ik. Daydream van de Wallace Collection. Maar de bekendste en alleszins degene met de grootste impact. Zo'n grote impact dat ik er redelijk zeker van ben dat dat nummer van de Monkees en dat van de Wallace Collection er toch ook wel ergens een mosterd bij heeft gehaald. Het bekendste voorbeeld van zo'n dagdroomhymne is er toch eentje van de Lovin' Spoonful uit 1966. Het is een nummer dat niet alleen ontstaat uit een dagdroom. Het is een nummer dat zo'n dagdroom bijna perfect verklankt en dat op zijn beurt dus een hele generatie muzikanten aan het dagdromen heeft gezet en zo ook een hele reeks 60s hits over dagdromen heeft voortgebracht.
1: Oh ja?
0: Voor dat verhaal moeten we terug naar het najaar van 1965. De Lovin' Spoonful zijn in dat najaar op tournee als voorprogramma van The Supremes, met de fantastische Motown band The Supremes, met natuurlijk de overbekende Diana Ross. Het is een lange, slopende tournee door de zuidelijke staten van de VS. En ja, voor frontman John Sebastian van The Lovin' Spoonful is dat een fantastische ervaring natuurlijk. En niet alleen, niet iedereen mag toeren in de slipstream van The Supremes natuurlijk. Maar het is ook voor hem toch wel een beetje een fysieke beproeving, want we zijn dus november 1965. Artiesten die worden nog niet van het ene optreden naar het andere gevlogen. Nee, die tournee die vindt plaats met een tourbus. Het is te zeggen, eigenlijk is het een ingehuurde schoolbus. Je kent ze wel, hè? Zo'n typische fluogele Amerikaanse schoolbus. In hun geval ook nog eens een gammel exemplaar dat eigenlijk is afgedankt voor schoolverkeer en dat dan maar is meegegeven aan dat langharig werkschuwtuig dat tussen op tournee is. Ja, dat is elke dag een paar honderd kilometer rijden met verschillende muzikanten als sardine op elkaar gepropt. Enfin, dat is dus een fysieke beproeving. En bovendien, John Sebastian, de frontman van de Lovin' Spoonful, die mist zijn lief. Zijn liefje Loretta. Voor hem zit er tijdens die busritten, die ellenlange busritten, dus niets anders op dan door het raam te staren en aan zijn liefje te denken. En dan op een regenachtige dag op 27 november 1965 voelt hij zich extra melancholisch en mistroostig. Zijn busrit door North Carolina, waar de bus het op een bepaald moment begeeft. En ze dus vertraging oplopen ook nog eens. En hij zit daar dus eigenlijk wat door dat beregende venster te kijken, zit een beetje te dagdromen over een plek waar het betere weer is, een zonnige dag, en over zijn liefje. Ach, kon Loretta maar bij hem zijn. Hij neemt er zijn notitieboekje bij, onze John Sebastian, en op 20 minuten heeft hij een tekst geschreven. En hij hoort er al muziek bij ook. Muziek die hij avond aan avond hoort na zijn eigen optredens met de Lovin' Spoonful. Namelijk die van hoofdact The Supremes. Het is meer bepaald Where Did Our Love Go, dat door zijn hoofd spookt. Het is de soundtrack bij al zijn dagdromen.

0: Dit is die Where Did Our Love Go, die maar de hele tijd in zijn hoofd blijft omgaan terwijl hij daar in die bus zit te dagdromen, dat liedje begint te verzinnen. En het is dus ook op dat ritme dat dat liedje van hem ontstaat.
1: Summer of 66 in the South. And we're all on this school bus. And at a certain point, this bus, which was pretty decrepit, broke down. And so we go back and we're sitting on the bumper. And I'm saying, there really isn't anything like this straight eight feel that these guys are doing on Where Did Our Love Go and Baby Love.
0: Hij zegt dus tegen zijn andere bandmates, tegen de andere jongens van de groep, er gaat echt niks boven die straight eight, hè, of die typische 4-4 ritme waarin de popsongs van de Supremes eigenlijk allemaal geschreven zijn. En dus begint hij dat idee van zijn dagdroom over zijn liefje te toonzetten op diezelfde straight eight.
1: Because it's like baby, baby, trying to imitate baby, baby. So trying to approximate it on six-string guitar, we are going... Doop.

0: boy.
1: Wauw.
2: En zo ontstaat misschien wel het bekendste popnummer ooit over een dagdroom, dat ook nog eens is ontstaan tijdens een dagdroom.
1: Hoe leuk is het om dat te horen tot stand komen.
2: Ongelooflijk, hè? De Love and Spoonful die nemen dat nummer een maand later al op in New York. Nog eens 2 maanden later brengen ze het uit en het wordt bijna overal ter wereld een nummer 1.

Daydream. Het is sinds 1966 een absolute popklassieker. Hè? En het wordt ook door tientallen artiesten gecoverd van uiteenlopende uitvoerders als Doris Day en Art Garfunkel. What?

0: die laatste herkent, die laatste versie?
1: Ik ken die stem wel, maar ik kan er nu niet op komen.
0: Dat is een versie van Right Said Fred.
1: Ah ja, jawel, van I'm Too Sexy.
0: Van I'm Too Sexy, jawel, die Right Said Fred. Maar het wordt niet alleen gretig gecoverd. Daydream zal vooral een hoop andere artiesten inspireren tot minstens even grote classics. En dan heb ik het over artiesten van een ander kaliber nog dan Right Said Fred.
1: Ik vind dat wel tof, Right Said Fred.
0: En toch, ik heb het over The Beatles.
1: Ah ja, oké. Okay. Ander kaliber. Ja.
0: Ook zij vinden dat nummer een instant klassieker. Dat komen ze John Sebastian van de Love and Spoonful ook persoonlijk zeggen als hij met zijn band in 1966 in Londen optreedt. En dat is niet zomaar wat vrijblijvende vleierij van de Beatles aan een Amerikaanse band om ook eens een complimentje te geven. Nee, de Beatles die vinden dat echt een steengoed nummer. Luister even welk nummer de Beatles beginnen te jammen om zowat op te warmen tijdens studioopnames in Abbey Road datzelfde jaar. We horen John Lennon aan de microfoon.

0: Jawel, zo'n fan zijn de Beatles van dat nummer dat ze dat spontaan wat beginnen te spelen om wat op te warmen aan het begin van een opnamesessie.
1: Zellig.
0: En dat nummer, dat inspireert John Lennon ook om zelf een liedje te schrijven over dagdromen. Een nummer dat ook in diezelfde straight eight, in diezelfde 4-4 vibe zit als Daydream.
2: Take two.

0: I'm only sleeping. Het heeft niet alleen hetzelfde ritme en een gelijkaardige akkoordenprogressie als Daydream van The Lovin' Spoonful. Het gaat ook over alwakende dromen en bijna slaapwandelend door het leven gaan.
1: Allee zeg.
0: Dat nummer I'm only sleeping, geïnspireerd dus op Daydream, dat nummer belandt op het Beatles-album Revolver later dat jaar. En je gelooft het nooit, op datzelfde album belandt nog een nummer dat ook geïnspireerd is door Daydream. Deze keer van de hand van Paul McCartney. Die laat zich inspireren door het wat roezige gevoel als je uit zo'n dagdroom ontwaakt op een zonnige zomerdag.

0: Paul McCartney heeft bekend dat hij zich voor dit nummer heeft geïnspireerd op Daydream, ook alweer van The Love and Spoonful. En sta me toch even toe om op te merken hoe snel de Beatles hier schakelen. Daydream van The Love and Spoonful verschijnt in februari 1966. De Beatles zien The Love and Spoonful live in Londen, 2 maanden later in april 1966. Mm-hmm. Zij nemen I'm Only Sleeping nog diezelfde maand op in april 1966 en Good Day Sunshine 2 maanden later in juni 1966. Nog eens amper 3 maanden later ligt Revolver met die 2 nummers al in de winkel. Een half jaar na Daydream dus.
1: Ja.
0: Je ziet hoe snel dat nummer zijn stempel drukt op de muziekgeschiedenis.
1: En hoe zoet vrolijk ze in de jaren 60 waren, precies.
0: Ook dat.
1: Ja.
0: Maar hier stopt het verhaal nog niet, Sophie. Want weet je wie er ook in Londen naar The Love and Spoonful is gaan kijken? Naar datzelfde optreden dat ook de Beatles hebben bijgewoond?
1: Right, said Fred.
0: Die liepen daar toen nog niet rond. Maar wel Ray Davies van de Kinks.
1: Ah ja?
0: Toch ook geen klein bandje in die tijd. Ook Ray Davies schrijft diezelfde maand een nummer dat geïnspireerd is door Daydream. Het gaat over je slecht en depressief voelen en dan maar wegdromen over een zondagnamiddag of een zonnige namiddag in het park.

0: Blazing on a sunny afternoon.
1: Schitterend.
0: Alweer het zoveelste, ja, postscriptum zouden we het bijna kunnen noemen van die originele Daydream. En er is nog iemand die inpikt op dat gevoel van heerlijk niksen en wegdromen. En dat is Steve Marriott van The Small Faces. Hij doet er iets langer over dan de Beatles en de Kinks om Daydream te verwerken en er zijn eigen draai of interpretatie aan te geven. Maar 2 jaar na Daydream van The Love and Spoonful is deze single van The Small Faces een feit.

0: close my eyes and drift away in a daydream.
1: En dus hij ook geïnspireerd op dat ene nummer.
0: Die ene dag droom van John Sebastian op die gammele schoolbus, wegdromend over zijn liefje, dat heeft, mag je wel zeggen, verstrekkende gevolgen gehad. Laat je dus nooit wijsmaken, Sophie, dat dagdromen niet nuttig kan zijn. Sommige dagdromen leveren niet één, niet twee, maar minstens vijf absolute popklassiekers op. En eigenlijk bovenop de Beatles en de Small Faces en de Kings mag je eigenlijk ook nog dat nummer van de Monkees en van de Wallace Collection bijrekenen.
1: Amai zeg, schitterend. Wat een impact. Ik hoop, want ik ga het nu spelen, natuurlijk, ja. We moeten het eens integraal horen. Ik hoop dat er dan nu ook mensen aan het luisteren zijn die plots geïnspireerd worden om alweer een wereldwit...
0: Een hit zou even leuk zijn.
1: Schrijven, hou ons op de hoogte, mocht dat het geval zijn. Dankjewel, Vincent Bilot.

0: Het is een van de meest invloedrijke songs uit de jaren 60. Daydream van de Lovin' Spoonful. We hadden het over dagdromen.
1: Radio 1. Dit was een herhaling van De Wereld van Sophie.